clap your hands now.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 3:00.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De vakbond voor spoorwegpersoneel wil dat er meer BOA's op de trein komen. Dat zijn mensen voor veiligheid en service met bevoegdheden om in te grijpen bij incidenten. In een brief aan het kabinet zegt de bond dat conducteurs en machinisten worden mishandeld, bewusteloos geslagen en gebeten, terwijl ze gewoon hun werk doen. Het jaarlijkse aantal incidenten is sinds 2023 verdubbeld. Alleen al in de eerste drie kwartalen van 2026 zijn er meer dan 5000 meldingen van agressie en geweld geregistreerd. Nederland gaat de financiële hulp aan Mali, Niger en Burkina Faso terugschroeven. Er zullen daar de komende jaren ook minder diplomaten worden gestationeerd. Volgens buitenlandminister Berendsen is de samenwerking met deze landen moeilijker geworden door de slechte veiligheid en de groeiende invloed van jihadisten en georganiseerde misdaad. Met andere landen in de regio, zoals Tjaad, gaat Nederland de samenwerking juist versterken. Autofabrikant Stellantis moet de productie van nieuwe auto's in een paar Franse fabrieken een week stilleggen vanwege een tekort aan batterijen. Het concern dat onder andere elektrische modellen van de Peugeot en Citroën produceert, zegt dat de vraag naar batterijen voor lange ritten groter is dan het aanbod. En elektrische auto's zijn nog populairder geworden dan voorheen door de recordprijzen van diesel en benzine. En de baas van de Eiffeltoren in Parijs stapt aan het einde van dit jaar op vanwege de ophef rond een bezoek van een hindoeïstische groep. Omdat de groep had aangegeven niet dol te zijn op de nabijheid van vrouwen, kregen de vrouwelijke medewerkers van de Eiffeltoren van de baas te horen dat ze tijdens het bezoek thuis moesten blijven. De voorwaarden van de hindoes hadden nooit geaccepteerd mogen worden, zegt de leiding nu. En de directeur vertrekt. Het weer. Het wordt vannacht 13 tot 18 graden en het blijft droog. Overdag is het opnieuw uitzonderlijk warm, met een middagtemperatuur van 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

Toch bleef ik denken, hoe komt nou die lijster daar terecht? Ik had er immers enkel maar mijn feestneus in gelegd. Toen zie ik opeens mijn grote rode kater. Die zegt, ik ben van

Dit radiostation bevat schokkende geluidseffecten, knotsgekke DJ's en onzinnige berichtgeving. Tezamen met alcoholhoudende consumpties. Lees voor het beluisteren eerst de gebruiksaanwijzing op de verpakking of raadpleeg uw huisarts voor de juiste dosering.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 4 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De vakbond voor spoorwegpersoneel wil dat er meer BOA's op de trein komen. Dat zijn mensen voor veiligheid en service met bevoegdheden om in te grijpen bij incidenten. In een brief aan het kabinet zegt de bond dat conducteurs en machinisten worden mishandeld, bewusteloos geslagen en gebeten, terwijl ze gewoon hun werk doen. Het jaarlijkse aantal incidenten is sinds 2023 verdubbeld. Alleen al in de eerste drie kwartalen van 2026 zijn er meer dan 5000 meldingen van agressie en geweld geregistreerd. Nederland gaat de financiële hulp aan Mali, Niger en Burkina Faso terugschroeven. Er zullen daar de komende jaren ook minder diplomaten worden gestationeerd. Volgens buitenlandminister Berendsen is de samenwerking met deze landen moeilijker geworden door de slechte veiligheid en de groeiende invloed van jihadisten en georganiseerde misdaad. Met andere landen in de regio, zoals Tjaad, gaat Nederland de samenwerking juist versterken. Autofabrikant Stellantis moet de productie van nieuwe auto's in een paar Franse fabrieken een week stilleggen vanwege een tekort aan batterijen. Het concern dat onder andere elektrische modellen van de Peugeot en Citroën produceert, zegt dat de vraag naar batterijen voor lange ritten groter is dan het aanbod. En elektrische auto's zijn nog populairder geworden dan voorheen door de recordprijzen van diesel en benzine. En de baas van de Eiffeltoren in Parijs stapt aan het einde van dit jaar op vanwege de ophef rond een bezoek van een hindoeïstische groep. Omdat de groep had aangegeven niet dol te zijn op de nabijheid van vrouwen, kregen de vrouwelijke medewerkers van de Eiffeltoren van de baas te horen dat ze tijdens het bezoek thuis moesten blijven. De voorwaarden van de hindoes hadden nooit geaccepteerd mogen worden, zegt de leiding nu, en de directeur vertrekt. Het weer. Het wordt vannacht 13 tot 18 graden en het blijft droog. Overdag is het opnieuw uitzonderlijk warm, met een middagtemperatuur van 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 5:00.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De vakbond voor spoorwegpersoneel wil dat er meer BOA's op de trein komen. Dat zijn mensen voor veiligheid en service met bevoegdheden om in te grijpen bij incidenten. In een brief aan het kabinet zegt de bond dat conducteurs en machinisten worden mishandeld, bewusteloos geslagen en gebeten, terwijl ze gewoon hun werk doen. Het jaarlijkse aantal incidenten is sinds 2023 verdubbeld. Alleen al in de eerste drie kwartalen van 2026 zijn er meer dan 5000 meldingen van agressie en geweld geregistreerd. Nederland gaat de financiële hulp aan Mali, Niger en Burkina Faso terugschroeven. Er zullen daar de komende jaren ook minder diplomaten worden gestationeerd. Volgens buitenlandminister Berendsen is de samenwerking met deze landen moeilijker geworden door de slechte veiligheid en de groeiende invloed van jihadisten en georganiseerde misdaad. Met andere landen in de regio, zoals Tjaad, gaat Nederland de samenwerking juist versterken. Autofabrikant Stellantis moet de productie van nieuwe auto's in een paar Franse fabrieken een week stilleggen vanwege een tekort aan batterijen. Het concern dat onder andere elektrische modellen van de Peugeot en Citroën produceert, zegt dat de vraag naar batterijen voor lange ritten groter is dan het aanbod. En elektrische auto's zijn nog populairder geworden dan voorheen door de recordprijzen van diesel en benzine. En de baas van de Eiffeltoren in Parijs stapt aan het einde van dit jaar op vanwege de ophef rond een bezoek van een hindoeïstische groep. Omdat de groep had aangegeven niet dol te zijn op de nabijheid van vrouwen, kregen de vrouwelijke medewerkers van de Eiffeltoren van de baas te horen dat ze tijdens het bezoek thuis moesten blijven. De voorwaarden van de hindoes hadden nooit geaccepteerd mogen worden, zegt de leiding nu. En de directeur vertrekt. Het weer. Het wordt vannacht 13 tot 18 graden en het blijft droog. Overdag is het opnieuw uitzonderlijk warm, met een middagtemperatuur van 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone FM. 1, 2, 3.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 6 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. In het centrum van Arnhem zijn diverse gewonden gevallen bij meerdere steekpartijen. Er zouden 3 tot 5 mensen zijn aangehouden. Ook is zeker 1 man met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk wat de aanleiding was van de steekincidenten. Op sociale media gaan verschillende filmpjes rond waarop een vechtpartij en arrestaties te zien zijn. De politie geeft geen verdere informatie. De vakbond voor spoorpersoneel luidt de noodklok over het aantal geweldsincidenten. NS-medewerkers worden steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. De bond wil nu actie van de politiek. Sinds hoofdconducteurs geen BOA-status meer hebben, kunnen ze niet meer zelfstandig een proces-verbaal opmaken tegen bijvoorbeeld zwartrijders. In 2025 waren er bijna 6500 incidenten. Dit jaar staat de teller al op 5100, waarvan 1400 keer met fysiek geweld en ruim 100 keer bedreigingen met een wapen tegen spoorwegpersoneel. Voor het eerst in 18 jaar komen er nieuwe regels voor de luchtvaart. Een kamermeerderheid steunt het luchtvaartbesluit van het kabinet met nieuwe grenzen aan geluidshinder en het aantal vluchten. Er komen ook regels over veiligheid, uitstoot van gevaarlijke stoffen en het gebruik van start- en landingsbanen. De overlast per etmaal moet met 20% omlaag en 's nachts met 15%. Het aantal vliegbewegingen gaat terug naar 478.000 per jaar, waarvan 27.000 nachtvluchten. Boeing mag de opvolger van de F-18 straaljagers gaan produceren voor de Amerikaanse marine. Het is het tweede grote defensiecontract dat Boeing dit jaar binnenhaalt. De Amerikaanse marine geeft weinig details over de nieuwe toestellen die de huidige F-18 Hornet moeten opvolgen. Details over verwachte kosten, het aantal toestellen of de datum waarop ze operationeel moeten zijn, zijn niet bekendgemaakt. Het weer, het blijft droog bij een matige zuidoostenwind. Het kwik loopt snel op en het wordt volop zomers, met maxima rond 22 graden in het westen en 28 plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: Zone FM.
1: We danken je moeder en die van Ziyech ook die jullie gepaard heeft. Wat is het een goal!
0: Gronezone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 7 uur.
1: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. In het centrum van Arnhem zijn diverse gewonden gevallen bij meerdere steekpartijen. Er zouden 3 tot 5 mensen zijn aangehouden. Ook is zeker 1 man met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk wat de aanleiding was van de steekincidenten. Op sociale media gaan verschillende filmpjes rond waarop een vechtpartij en arrestaties te zien zijn. De politie geeft geen verdere informatie. De vakbond voor spoorpersoneel luidt de noodklok over het aantal geweldsincidenten. NS-medewerkers worden steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. De bond wil nu actie van de politiek. Sinds hoofdconducteurs geen BOA-status meer hebben, kunnen ze niet meer zelfstandig een procesverbaal opmaken tegen bijvoorbeeld zwartrijders. In 2025 waren er bijna 6500 incidenten. Dit jaar staat de teller al op 5100, waarvan 1400 keer met fysiek geweld en ruim 100 keer bedreigingen met een wapen tegen spoorwegpersoneel. Voor het eerst in 18 jaar komen er nieuwe regels voor de luchtvaart. Een kamermeerderheid steunt het luchtvaartbesluit van het kabinet met nieuwe grenzen aan geluidshinder en het aantal vluchten. Er komen ook regels over veiligheid, uitstoot van gevaarlijke stoffen en het gebruik van start- en landingsbanen. De overlast per etmaal moet met 20% omlaag en 's nachts met 15%. Het aantal vliegbewegingen gaat terug naar 478.000 per jaar, waarvan 27.000 nachtvluchten. Boeing mag de opvolger van de F-18 straaljagers gaan produceren voor de Amerikaanse marine. Het is het tweede grote defensiecontract dat Boeing dit jaar binnenhaalt. De Amerikaanse marine geeft weinig details over de nieuwe toestellen die de huidige F-18 Hornet moeten opvolgen. Details over verwachte kosten, het aantal toestellen of de datum waarop ze operationeel moeten zijn, zijn niet bekendgemaakt. Het weer, het blijft droog bij een matige zuidoostenwind. Het kwik loopt snel op en het wordt volop zomers, met maxima rond 22 graden in het westen en 28 plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

New Jack Swing. Disco, soul, swingy, R&B. De allerbeste classics hoor je op zaterdagavond in de Soul Dance Train met Vincent de Groot.

0: Onthoud even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. In het centrum van Arnhem zijn diverse gewonden gevallen bij meerdere steekpartijen. Er zouden 3 tot 5 mensen zijn aangehouden. Ook is zeker 1 man met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De vakbond voor spoorpersoneel luidt de noodklok over het aantal geweldsincidenten. NS-medewerkers worden steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Voor het eerst in 18 jaar komen er nieuwe regels voor de luchtvaart. Een kamermeerderheid steunt het luchtvaartbesluit van het kabinet met nieuwe grenzen aan geluidshinder en het aantal vluchten. Boeing mag de opvolger van de F-18 straaljagers gaan produceren voor de Amerikaanse marine. Het is het 2e grote defensiecontract dat Boeing dit jaar binnenhaalt. Het weer, het blijft droog bij een matige zuidoostenwind. Het kwik loopt snel op en het wordt volop zomers, met maxima rond 22 graden in het westen en 28 plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De ochtendspits komt snel verder op gang. De meeste files staan in Zuid-Holland en Noord-Brabant. Wat opvalt is de A16, Rotterdam richting Breda, want bij Dordrecht staat een vrachtwagen met pech. Er is 1 rijstrook dicht. Dat duurt waarschijnlijk tot 1 uur of 8, verwacht Rijkswaterstaat. Er staat nu 10 kilometer file. Op de A15 richting Europoort heb je bij de Zuurhofbrug een kwartier vertraging. Daar zijn een paar rijstroken dicht. Op de A50 staat ook een pechgeval van Eindhoven naar Arnhem bij Ravenstein. Het kost je 20 minuten extra vanaf Nistelrode en er is ook een rijstrook dicht. Door dat pechgeval op de A50 loopt het ook vast op de A59. Van Den Bosch naar Os heb je nu voor knooppunt Paalgraven 25 minuten vertraging.

0: Ik was gevangen in de stilte. Mijn hart, dat klopte in mijn keel. Ik deed 5 passen terug en dacht, als ik deze kans verspeel.
1: Hij gaat hem zelf nemen. Ja, dat is natuurlijk maar de vraag of dat een verstandige beslissing is in deze fase van de strijd. Daar kan je over discussiëren. Nou, daar gaat hij.
2: Nee!
1: Hoog over. Kans verkeken.
0: Ik wilde...

Dit radiostation bevat schokkende geluidseffecten, knotsgekke dj's en onzinnige berichtgeving. Tezamen met alcoholhoudende consumpties. Lees voor het beluisteren eerst de gebruiksaanwijzing op de verpakking of raadpleeg uw huisarts voor de juiste dosering.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 8 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Veel datacenters zwijgen in alle talen over hun water- en stroomgebruik. Ze zijn wettelijk verplicht dat te publiceren, maar veel bedrijven doen dat niet. Datacenters hebben steeds vaker extra capaciteit nodig, ook vanwege AI. Alles in de cloud staat daar opgeslagen. Het aantal panden met servers stijgt explosief en daarmee ook het gebruik van water om ze te koelen en stroom om ze te draaien. 2 jaar geleden becijferde het CBS al dat datacenters zo'n 5% van het landelijk stroomverbruik vormen. In 2030 kan dat oplopen tot 15%, zegt netbeheerder Tennet. Een van de 5 gearresteerde verdachten bij de Britse vliegbasis RAF Fairford belde zelf met het alarmnummer. Waarom is onduidelijk. Volgens de BBC belde de man om 12:15 s'nachts voordat een buurtbewoner dat deed. Zij zag gemaskerde mannen en 3 witte bestelbusjes bij de militaire vliegbasis die ook gebruikt wordt voor het Amerikaanse leger. Volgens The Guardian wijst alles op betrokkenheid van Iran. De Britse antiterreurbrigade doet verder onderzoek. De VS verzwaart sancties tegen Cuba. Er komen nieuwe beperkingen op financiële transacties die gelieerd zijn aan het eiland. Washington stelde al in 1962 een handelsembargo in tegen Cuba. President Trump voerde de druk op de regering in Havana de voorbije maanden flink op door de levering van olie aan het eiland stop te zetten en te dreigen de controle over Cuba over te nemen. Het armlastige eiland zou de Amerikaanse veiligheid bedreigen. Cuba spreekt dat tegen. Gemeenten handhaven nog steeds streng de permanente bewoning van vakantiehuisjes. Het kabinet wil de grote krapte op de woningmarkt zo enigszins verlichten, maar veel gemeenten denken daar heel anders over. Minister Boekholt O'Sullivan had de gemeente in juli een brief gestuurd. Maar het beleid in de meeste gemeenten blijft ongewijzigd. In 2025 stonden 60.000 mensen ingeschreven in een vakantiepark. De gemeenten willen de woningen liever behouden voor de recreatiesector. Het weer, het blijft droog bij een matige zuidoostenwind. Het kwik loopt snel op en het wordt volop zomers, met maxima rond 22 graden in het westen en 28 plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: Dit is het weerbericht.
1: De komende uren waait er een matige wind uit zuidoostelijke richting. Er is vooral hoge bewolking te zien en de temperatuur loopt snel op naar aangename waarden, terwijl het overal droog blijft. Vanmiddag stijgt het kwik naar zomerse waarden met 22 tot 24 graden in het westen en in het oosten tot 27 graden. De uitschieters vinden we in het zuidoosten, waar de temperatuur de 28 graden kan aantikken. Dat kan ook gebeuren op sommige plekken in het oosten van Twente en in de Achterhoek. Zeeland is de uitzondering. Daar blijft het kwik steken rond de 20 tot 22 graden en er kan ook een enkele bui vallen. Vanavond toenemende bewolking, lokaal wat regenbuitjes. Vannacht liggen de minima in het oosten rond de 21 graden. In de rest van het land rond de 18 graden en in het zuidwesten is er dan kans op regen. Morgenmiddag overwegend droog met alleen lokaal een enkel buitje, af en toe zonnige periode en een middagtemperatuur van een graad of 20. De wind draait naar het zuidwesten tot westen en is matig. Vrijdag eerst nevelig, maar in de middag aangenaam met ongeveer 20 graden en een zwakke zuidwestenwind. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het hoogtepunt van de spits ligt achter ons. De meeste dagelijkse files die staan nog in Zuid-Holland en Noord-Brabant en veroorzaken zo'n 10 minuten vertraging. Er zijn ook nog een paar bijzonderheden. Op de A16 van Rotterdam naar Breda staat bij Dordrecht een vrachtwagen met pech. Het kost je 25 minuten extra. De rechterrijstrook is dicht. Op de A12 van Arnhem naar Den Haag staat bij Kanaleneiland ook een pechgeval. Daar is het oponthoud 10 minuten. En ook op de A12, maar dan van Den Haag naar Utrecht, sta je tussen Zevenhuizen en Reewijk een kwartier vast door een auto met pech. Daar is de linkerrijstrook dicht.
0: Het station met de meeste en beste hits. Codezone FM.

contact met de studio? Dat kan. Stuur je bericht naar 06-34-05-43-06 en laat van je horen.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 9 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De provinciale weg N48 tussen Hogeveen en Zuidwolde, waar gisteren een dodelijk ongeluk gebeurde, blijft langer dicht. De weg kan naar verwachting pas rond het middaguur worden vrijgegeven. Bij het ongeval tussen 3 vrachtwagens en 3 personenauto's kwamen 2 vrachtwagenchauffeurs om het leven. Hulpdiensten zijn de hele nacht bezig geweest met het herstellen van het wegdek en het bergen van de voertuigen. Het verkeer op de N48 wordt omgeleid via de N36 en de N34. Veel datacenters zwijgen in alle talen over hun water- en stroomgebruik. Ze zijn wettelijk verplicht dat te publiceren, maar veel bedrijven doen dat niet. Datacenters hebben steeds vaker extra capaciteit nodig, ook vanwege AI. Het aantal panden met servers stijgt explosief en daarmee ook het gebruik van water om ze te koelen en stroom om ze te draaien. 2 jaar geleden becijferde het CBS al dat datacenters zo'n 5% van het landelijk stroomverbruik vormen. Een van de 5 gearresteerde verdachten bij de Britse vliegbasis RAF Fairford belde zelf met het alarmnummer. Waarom is onduidelijk. Volgens de BBC belde de man om 12:15 s'nachts voordat een buurtbewoner dat deed. Zij zag gemaskerde mannen en 3 witte bestelbusjes bij de militaire vliegbasis die ook gebruikt wordt voor het Amerikaanse leger. De Britse antiterreurbrigade doet verder onderzoek. De VS verzwaart sancties tegen Cuba. Er komen nieuwe beperkingen op financiële transacties die gelieerd zijn aan het eiland. Washington stelde al in 1962 een handelsembargo in tegen Cuba. President Trump voerde de druk op de regering in Havana de voorbije maanden flink op door de levering van olie aan het eiland stop te zetten en te dreigen de controle over Cuba over te nemen. Het weer. Het blijft droog bij een matige zuidoostenwind. Het kwik loopt snel op en het wordt volop zomers, met maximaal rond 22 graden in het westen en 28 plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone.

0: Onthoud even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. De provinciale weg N48 tussen Hogeveen en Zuidwolde, waar gisteren een dodelijk ongeluk gebeurde, blijft langer dicht. De weg kan naar verwachting pas rond het middaguur worden vrijgegeven. Veel datacenters zwijgen in alle talen over hun water- en stroomgebruik. Ze zijn wettelijk verplicht dat te publiceren, maar veel bedrijven...

0: rijstroken dicht en de vertraging vanaf Zeeburg is een kwartier. De A15 is het nog druk van Gorinchem naar Rotterdam. Tussen Sliedrecht en knooppunt Ridderkerk heb je 25 minuten oponthoud. En op de A16 Rotterdam richting Breda sta je bij Dordrecht nog 10 minuten in de file.
1: Het station met de meeste en beste hits. Codezone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 10 uur.
1: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. De politie heeft 3 Amsterdammers opgepakt voor het geweldsincident in Overasselt op 1 september. Bij gelijktijdige invallen in Diemen, Hoofddorp en Amsterdam vond de politie 2 vuurwapens en diverse gegevensdragers. In het huis waar de wapens lagen werd een 19-jarige Amsterdammer gearresteerd. Zijn rol wordt onderzocht. De 3 mannen zitten in volledige beperking en mogen alleen praten met hun advocaat. 2 verdachten zijn overgedragen aan de politie Oost-Nederland. In Saoedi-Arabië is een vliegtuig geland dat een alarmcode had uitgezonden. De piloten bleken met elkaar op de vuisten zijn gegaan. Een alarmcode wordt doorgaans alleen verzonden bij ongeoorloofde inmenging in de cockpit. De Israëlische autoriteiten dachten daarom aan een kaping en stuurden straaljagers de lucht in. Premier Netanyahu en zijn defensieminister Katz hielden spoedoverleg. Het toestel van Fly Dubai was met 174 passagiers onderweg van Dubai naar Tel Aviv. Het pretpark Six Flags bij Los Angeles sluit per direct de populaire achtbaan X2. Ruim 100 bezoekers zouden tijdens de rit van 2 minuten hersenletsel hebben opgelopen. De directeur van het pretpark zegt dat de attractie talloze veiligheidstests heeft doorstaan, maar zet de veiligheid van bezoekers voorop. De achtbaan had al eerder problemen. In 2002 moest die dicht vanwege ontwerpfouten. In 2007 omdat de wagentjes ondeugdelijk bleken. CNN meldt dat de X2 de voorbije 20 jaar in verband is gebracht met ernstige verwondingen en 2 sterfgevallen. De provinciale weg N48 tussen Hogeveen en Zuidwolde, waar gisteren een dodelijk ongeluk gebeurde, blijft langer dicht. De weg kan naar verwachting pas rond het middaguur worden vrijgegeven. Bij het ongeval tussen 3 vrachtwagens en 3 personenauto's kwamen 2 vrachtwagenchauffeurs om het leven. Hulpdiensten zijn de hele nacht bezig geweest met het herstellen van het wegdek en het bergen van de voertuigen. Het weer. Het blijft droog bij een matige zuidoostenwind. Het kwik loopt snel op en het wordt volop zomers, met maximaal rond 22 graden in het westen en 28 plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Bijna alle files van de ochtendspits zijn opgelost. Het is nog wel druk op de A15 Gorkum richting Rotterdam. Tussen Hardingsveld, Giessendam en knooppunt Ridderkerk sta je 20 minuten vast. Op de A10 Zuid bij knooppunt Amstel richting Utrecht heb je ook 20 minuten oponthoud. Ze zijn daar aan het bergen na een ongeluk. 3 rijstroken zijn dicht.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
1: Ik heb hier de biefstuk Bali.
2: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali, die gaat naar mij.
1: Geniet ervan.
0: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
3: Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
4: Geeft ruimte.

0: van Siels lekker zomerse kleding zitten. Want het was natuurlijk fantastisch weer vandaag. Het belooft ook een fantastische uitzending te worden. Want kijk, hij moet daar klaar zitten. Prachtig lichte kleding aan Johan Derksen. Met een wijntje zie ik daar Albert Verlinden. Nuchter nog verder?
1: Nog net, maar nog je net. Bent net op tijd.
0: Oké, gelukkig. René van der Grijp kijkt er ook nog Chanel van Burden. En zesvoudig wereldkampioen motocross, daar zit hij. Jeffrey Eerlings. Ja. Kijk, René. Wij hebben het vaak over Max Verstappen. Hè? Ja, Max Verstappen, uitzonderlijk, buitengewoon.
2: Jij hebt het ook vaak over die bokser.
0: Ja, Gradus Kraus.
2: Ja,
0: ja, ja. Daar verwachten we ook heel veel van. Ja. Maar dit is de Messi van de motorsport. Daar zit
2: wel,
0: hij gewoon.
2: Maar als we hem nou even laten vertellen wat hij allemaal gebroken heeft, zijn we denk klaar. Is de hele uitzending vol.
3: Nee, maar hij zei, ik heb het toevallig aan hem gevraagd. Hij zei, het viel mee.
1: Ja, ja, wat viel dan wel mee?
0: Nou.
3: Ja, over mijn hele carrière heb ik wel al wat botten gebroken.
2: Nee, je hele carrière waar je gebroken hebt.
1: Ja, want dan
3: 10 botten, zoiets?
4: 10.
2: Hè?
3: 10.
2: Wat 10?
3: Botten.
1: En waar?
3: Ja, maar wat denk jij van een
2: peanuts?
0: Ik heb ze hier staan. 1 keer enkel, 1 keer sleutelbeen, 1 keer bovenbeen, 1 keer bekken, 1 keer schouderblad, 2 keer zijn voet, middenhandsbeentje, breuk in zijn nek, scheur in zijn nekwervel, gescheurde knieband en dan ben ik er nog lang niet.
2: Oh, dan ga ik ook motocrossen.
0: Nee, maar zonder gekheid. Deze man is uitzonderlijk goed. Die is dit jaar weer wereldkampioen geworden. Kun je even die klasses noemen, want het is altijd ingewikkeld voor mensen.
4: Ja, je hebt MX2 en MXGP. MX2 is zeg maar de opstapklasse naar MXGP, naar het hoogste niveau.
0: Ja?
4: En ik ben 3 keer daar een wereldkampioen geworden en 3 keer op het hoogste niveau. Dus ja, dan moet je vergelijken met de Formule 1, zeg maar, het hoogst haalbare in de sport.
0: Maar Jeffrey, help me nou even mee.
3: Waarom rijdt er niemand achter je aan, Jeff?
0: Wat is er aan de hand?
3: Wat is er aan de hand? Waar rijden die? Waar rijden die?
4: Ik kan hem niet volgen,
3: joh. Waar rijden die anderen dan? Hé, hey, kom op.
2: Hij is een pokasja van
3: motocross. Of rij je eentje?
4: Ja, kijk maar, de rest kon me daar niet volgen, joh. Dus,
3: oh ja, ik zag er één. Ik zag er één.
4: Dat
1: is, als je zo hoog speelt, dan val je dus soms. Dat is wanneer je wat breekt. Als je zo klapt.
4: Nou, meestal
1: dan
4: met de grootste valpartijen komen met een springschans. Als het daar fout gaat, in een bocht is het relatief vaak onschuldig. Is misschien een heel klein beetje schaafrondje of zo. Ja, het kan ook een sleutelbeen. Maar het is heel ongewoon als je in een bocht rijdt dat je dan een hele grote blessure oploopt. Het kan altijd, maar de meeste gebeuren met, ja, als je tijdens een sprong als fout gaat. Ja.
2: Maar ik ben wat ouder al.
4: Ja.
2: Dat zou je niet zeggen, maar dat is wel.
1: Je hebt een driewieler. Ja.
2: Maar ik ben volgens mij ben ik meer opgegroeid met jouw vader. Dat was toch ook een motocrosser?
4: Ja, klopt. Je hebt 78 als ik goed heb, toch? Mag ik dat niet zeggen. Maar mijn vader is 71, dus dat zou wel kunnen.
2: Ja, ja. Maar hoe heet hij ook weer met de voornaam?
4: Peter Eerlings.
2: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Leuk.
4: Okay.
3: En was hij ook goed?
4: Niet zo goed als ik. Maar ja. En dat is geen arrogantie. Nee, hij is wel op Nederlands niveau reed hij best goed. Een beetje zo bij de top 5 van Nederland. Maar wereldwijd was het niet.
1: Dat vindt ze wel die leuk. Hij leeft nog, of niet?
4: Ja, ja.
1: Je zit nu te kijken en denk, nou, dus ik word lekker weggezet hier.
2: En die heeft ook het een en ander gebroken.
4: Die heeft meer gebroken als ik.
2: Ja.
4: Heeft ook veel langer gecrossed, maar die heeft meer gebroken als ik. Maar goed, in deze sport gebeurt het. Maar in de voetbal of willekeurig sport is vaak blessures. Dus als je nu kijkt, bij zo'n dit jaar heb ik geen schrammetje opgelopen tot nu.
2: En jij
4: even
2: zei,
4: afkloppen.
2: Maar jij zei, Red Bull is zijn sponsor.
0: Nee, Honda is. Dat is nu zo.
2: Maar heb jij dan een team of ben je in je eentje?
4: Ik doe alles moeders alleen. Nee, grapje. Nee, we hebben een team en dat is ongeveer een 50, 60 mensen per evenement.
2: Nee, maar heb je nog meer jongens uit jouw team rijden?
4: Oh, ja, ja. We zijn met 4 rijders. 4 rijders, ongeveer 60 tot 100 stafleden als je kijkt met een Japan wat erbij
0: 60
4: zit.
0: 60 tot 100, hè?
4: Ja, dat is niks tegenover Formule 1. Dan zijn ze met 1000 misschien.
1: Ja, maar ik vind het ook heel wat.
4: Ja. Ja, meestal ongeveer 50 op een evenement, 50, 60. En dan zijn er nog heel veel in Japan met data continu
1: bezig. Maar het is Honda dus, hè? Voor
4: ja,
1: dat
4: Honda,
1: Red Bull
4: dat is
1: een
4: merk waar ik voor
1: rijd.
4: Daarnaast heb je sponsoren. En ik ben tot vorig jaar bij KTM, Red Bull KTM gereden. Nu is Monster Energy. Dus geen Red Bull meer, maar Monster Energy.
1: Ik toch even recht zetten, anders wordt het zo lullig voor de sport.
2: Heb jij ook een motorrijbewijs?
4: Nee, die heb ik niet.
1: Nee?
4: Echt, hè? Nee. En dat vind ik ook levensgevaarlijk, moet ik heel eerlijk zeggen. Op de weg rijden, zo tussen het verkeer, dit is gevaarlijk, maar dat vind ik ook.
2: Nou ja, op de snelweg dat ze met files er tussendoor gaan. Hè?
4: Dat is gevaarlijk, hè?
1: Ja, echt.
0: Maar even zonder gekheid, jij zag dus niemand meer rijden. Maar zo goed is hij dus echt.
1: Dat snap ik. Ja, dat snap ik.
0: Er is een filmpje op YouTube, dat liet André, onze floormanager, maar gisteren nog even zien. Dat er in Amerika reed jij een keer.
4: Ja, ja.
0: Daar hebben ze het nu nog steeds over, toch? Dat ben je zelfs gevallen. Op een gegeven moment lag je helemaal achteraan. En toen ben je allemaal voorbij gereden.
4: Ja.
0: Er zijn nog steeds mensen die worden er wakker van in Amerika, toch?
4: Nou, ik weet niet of ze er nog steeds nachtmerries van hebben. Maar zeker toen was ik met de start gevallen. Dus meteen het begin van de wedstrijd. Dan was ik van allerlaatste naar eerste gereden. En dat is wel de Champions League hoogste competitie wereldwijd. Het is in Amerika. Beetje gelijk met de MXGP van hier, dus de wereldkampioenschap. Maar dan reed ik van de laatste plek naar de eerste plek. Dus dat was wel
0: Dat is toch gek dat we dit allemaal niet weten?
1: Nou, wordt het wel op tv uitgezonden, dit soort dingen?
4: NOS doet redelijk wat. Jammer vandaag Insight iets minder.
1: Nee, maar het begint nou. Wij worden heel enthousiast.
4: Ja. Dus,
2: nee, maar wij zijn... Ik denk dat wij alle vier overwegen motor te kopen.
0: Ja, zeker weten, ja.
3: Maar je zit nooit in dat, zeg maar... Je hebt dan NOS Studio voetbal.
4: Ja.
3: En daarvoor heb je ook nog... Dat is dan vaak schaatsen of dingen.
2: Ja, maar ik heb hem wel eens met Studio Sport gezien.
3: Ja, maar vroeger werd veel motorsport uitgezonden.
2: Ja, Frans Heinrichs.
3: Biljarten, smiddags.
2: Ja, Ben de Graaf.
3: Ja, er werd veel uitgezonden, hè? Nu niet meer zo, hoewel.
4: Nou, NOS doet relatief net een stuk waar ik wereldkampioen werd. Die beelden net in Turkije, die hebben ze gewoon live op Nederland 1 of Nederland 2. Ik weet niet welke zender exact. Maar gewoon heel de wedstrijd uitgezonden. Vaak doen ze met livestream. Ik doe redelijk wat bij Ziggo, doet een klein beetje. Maar in het algemeen, in Nederland is het niet...
0: Het is Turkije, toch? Van drie weken geleden.
4: Turkije,
0: Heb je goed gevierd, neem ik aan?
4: Nou, het was best weliswaar echt misschien maar max 100 Nederlanders daar naartoe gekomen of zo. Kijk, het was best wel een stukje van huis af. Maar we hebben het zeker goed gevierd die avond.
1: Gevierd?
4: Ja, nou, dat was toen net wereldkampioen weg, maar daarna s'avonds... Maar
1: wat win je? Krijg je geld of zo?
4: Ja, van het team wel. Als sponsor. Ja, ik weet niet, lopen.
1: André lag mij uit, dus de opname. Hij dacht me gewoon uit. Victor,
0: het is niet zo dat je nog...
2: Nee, we zijn net zo hebberig als wij. In die motorsport.
0: Maar Jeffrey, jij hoeft niet meer te werken hierna. Jij bent wel binnen.
4: Ja, ligt eraan hoeveel geld ik uitgeef. Uitgeven gaat makkelijker als verdienen, maar... Nee,
0: je verdient toch vele miljoenen per jaar bij Honda?
4: Ja.
0: Ja.
1: Vriend, hoe is het?
3: Goed. Hey, dan staat de Paolo Rossi's. Of die, weet je, verdienen die nog meer op die motoren?
4: Op die, wie?
2: Rossi.
0: Op de 500cc of zo, weet je wel.
4: Zeg maar Formule 1, ook mijn verdiensten. Mijn kijk even stappen, hoor ik, er zit rond de 100 miljoen. Ja, daar zit ik echt niet op.
0: Nee.
4: En dan heb je MotoGP en dan heb je motocross. Okay. En ja...
0: Maar met 4, 5 miljoen gaat hij sowieso wel naar huis.
1: Nou, dat is toch knap, man?
0: Dus lekker,
1: ik heb jarenlang korfbal gedaan. Maar
0: ja, daar zitten wij.
4: Ja?
1: Ik heb jarenlang korfbal gedaan, maar daar zit je dit niet mee, hoor.
0: Nee.
1: Moet je ook hoog springen?
3: Zeker. Maar onderhands.
1: Ja.
3: Toch, die gooit toch onderhands?
1: Ja.
0: Maar zo iemand hoort er wel bij, toch? Die mag de koekoek doen, toch?
1: Ja, absoluut.
3: Zeker.
0: Maar de vraag is, iedereen er klaar voor, natuurlijk? Ja, is iedereen er klaar voor? Ben jij er klaar voor?
4: Ik ben er klaar voor.
0: Nou, dan komt die dames in, gaat maar. Ja, doe maar.

0: Hij is ook
1: 5 keer wereldkampioen en geen sporter van het jaar geworden.
2: 6 keer wereldkampioen?
1: Niet.
2: Nog nooit.
3: Sportman van het jaar, ja, dat is ook... Ik denk dat, ja...
1: Wat?
3: Ik blijf, ik kan beter misschien niet zeggen, maar...
1: Zeg het maar.
3: Als, als je geen Olympische sporter bent, wordt dat in mijn ogen heel moeilijk. Ik ben wel eens een keer geselecteerd, maar toen ben ik het ook niet geworden. Zat ik wel bij de laatste 3, geloof ik 2018 of zo. Ik weet niet of ik dit jaar geselecteerd word. Maar al word ik wel geselecteerd, ga ik er niet echt vanuit dat ik win. Omdat, ja, het is een, geen Olympische sport, dus... Ja. Dat is vaak moeilijk.
2: Toch een aardige lijst dit, vind ik, hoor, als je zo kijkt.
1: Ja, zeker, man.
2: Dit.
1: Niet normaal.
2: Ja. Potverdorie nog eens aan toe. Een klein probleem. Je hebt veel je geld in huizen vastgoed gestoken. Ja. Met dat kabinet wordt het niet beter op, hè?
3: Nee.
2: Nee, je hebt het niet makkelijk. Nee. Moeten we eerlijk zijn.
3: Dan meen ik discussie met deze man. Ja. Maar,
2: Nee, dat is voor jou niet fijn, dit.
3: Nee,
2: dat
3: kabinet, dat betalen ook niet, man. Dan moet ik veel te veel in Nederland.
2: Ja. Dus die woont binnenkort in het buitenland. Zoals veel mensen het buitenland op gaan zoeken, trouwens. Ben je trouwens ook nog geïnteresseerd om eventueel Bert of Ernie te zijn in de toekomst?
3: Bert of Ernie?
2: Ja, die zoeken nieuwe stemmen, hè?
3: Oh, echt waar?
2: Ja, die zoeken nieuwe stemmen. Iedereen meldt zich aan.
4: Iedereen meldt zich aan. Nee, ik heb er niet aan.
2: Nee?
4: Maar ik vind het wel een enorme eer voor Wim T. Schippers en voor Paul Haarden, die dat zo fantastisch gedaan hebben.
1: Hoe lang hebben die het gedaan, man?
4: Iets van 40 jaar of zo. Echt
1: bizar.
4: Heel lang.
1: Is echt bizar. Ja.
4: En ik vind echt toch... Ik hoop dat ze ook nu zo origineel zijn als toen. Ik bedoel, Wim T. Schippers is een kunstenaar. En Paul Haarden is een, ja, niet eens een hele succesvol... of een heel bekende cabaretier, wel succesvol. Ja. En daarvoor kies ik hoop niet dat ze nu voor een beetje stemsacteurs gaan.
1: Hebben auditie... Maar zaten ze echt in dat pak, denk jij ook?
4: Nee.
1: Als ze zo... Samen in bed lagen, zaten ze niet
4: nee,
1: op pak,
4: nee,
1: denk
4: nee,
1: jij.
4: Nee, nee, nee. Okay. Nee, dat zijn Amerikaanse... Pim, er zit een banaan in je oor.
1: Ja, ja, ja, ja,
4: ja.
2: Dus, maar wij hebben de hand weten te leggen op de eerste audities... maar houd stil, hè, lul er verder niet over, maar we hebben wat beelden.
1: Waar is de tijd gebleven dat poesjes nog schoongelikt werden?
5: Doen we dat niet meer?
6: Het ouderwetse vakwerk. Ik heb wel zo'n hagekeut helemaal kaal gekregen. Ik geef de voorkeur aan nat, maar warm is op.
5: Was jij een hele romantische man? Was jij een romantische man altijd? Ja, wel, hè?
6: Nee, nee, want ik was klaar in een wip en ik snurkte er weer op los. Ik schijn heel vroeg te kunnen best.
4: Fantastisch gedaan.
2: Ik zou elke avond even een minuut Sesamstraat kunnen doen. Vind je niet? Elke avond
4: Sesamstraat. Geen probleem. Daarom vroeg jij, staat hij echt in dat pak. Jij wil het wel doen, maar niet in dat pak.
5: Ja, wel tien wel.
2: Ik zei trouwens bij de coming up dat Jesse Klaver voor ons gekozen had... omdat hij even zijn overwinning morgen pas wilde vieren. Zit gewoon bij Pauw in de Wit van Aan. Ja, wat moeten we daar nou mee met dat soort mensen?
6: Ja, nou, dat vind ik, dan moet je groot in zijn. Hij is desondanks morgenavond van harte welkom.
2: Nee, hij komt er niet meer in.
4: Als hij deze afspraak al niet nakomt, weet ik niet wat hij verder gaat doen de komende week.
1: Waar zit die Pauw in de Wit?
2: Pauw in de Wit zit hij.
1: Of
4: nou ja, prima.
1: Laat gaan.
6: Ja, dat vind ik nooit zo'n probleem, hoor. Kijk, dan die exclusiviteit.
5: Ik ben vorige keer bijna afgebeld toen ik de avond ervoor ergens
6: Jawel, maar jij doet het winst bij jou.
1: Het is wel vervelend.
2: Jij hebt wat goed te maken, natuurlijk.
1: Het is wel vervelend
2: gelaten.
1: Als hij exact hetzelfde gaat zeggen.
4: Gaat hij dat?
1: Het is wel vervelend.
4: Nee.
1: Toch?
6: Nou, je kunt hem iets anders vragen, hè?
1: Ja, maar ja.
2: Maar ja, het gaat over hetzelfde onderwerp. Dus ja,
1: daarom,
2: dat wordt vrij lastig, eerlijk gezegd.
4: Maar valt jullie ook op dat de VVD...
6: We kunnen over zijn straf hem niks vragen.
2: Ja, weer over zijn knipje of die al gezet is.
4: Maar de VVD zit nergens, hè? Ik zie overal deze zes zitten.
2: Ik zag net ook Bontebal. Ik wist niet dat hij nog bestond, Bontebal.
4: Van naar Beva.
2: Beva zat hij, ja.
4: Ik dacht een oude uitzending herhaald.
2: Ja, dat dacht ik ook, ja.
6: Ik word een beetje moe van Bontebal. Dat correcte, dat verzoenlijke, maar het schiet geen meter op. En ze hebben dat kabinet nou, dat minderheidskabinet... maar ze hebben dadelijk zoveel ingeleverd... dat Spekman en die andere snijboon van Pro... dat die juichend door de straten lopen... en dat het kabinet gefrustreerd achterblijft... omdat ze alles weg hebben moeten geven.
2: Ja, nou, dan misschien kun je dat een beetje uitleggen, Chanot ook, hè?
3: Ja,
2: waarom is er opeens wel beweging nu bij de onderhandeling?
3: Het gaat natuurlijk allemaal over de begroting. We hebben de afgelopen tijd gezien hoe het niet lukte... om daar tot een meerderheid te komen voor dit minderheidskabinet. Ze moesten nog steeds op zoek naar steun bij de oppositie... maar die zagen helemaal niks in de plannen. Nou, morgen en overmorgen wordt er opnieuw over gedebatteerd... in de financiële beschouwingen. Dus in aanloop daarnaartoe hebben ze nog eens geprobeerd... om die steun bij de oppositie te vinden. En er lijkt nu voor het eerst echt beweging in te zitten. Komt omdat het kabinet zelf ook een veel verdere stap zet dan eerst. Ze doen eigenlijk wat de afgelopen tijd onmogelijk leek. En daarmee lijkt die steun nu van de oppositie toch dichterbij te komen. En zijn premier Jette en de minister van Financiën, Eelco Heijnen... ook heel blij, die sprak ik vanmiddag eventjes toen ze eruit waren.
0: Het kabinet heeft de Kamer laten weten dat we aanvullend op onze plannen die we met Prinsjesdag hebben gepresenteerd op drie punten met nieuwe voorstellen komen. Het verbeteren van de koopkracht, het versterken van het investeringsklimaat via box 3 en ruimte bieden aan de sociale partners om met een sociaal akkoord te komen. En we zijn de fractievoorzitters van een aantal oppositiepartijen heel dankbaar voor de tijd en moeite die ze in de gesprekken met ons hebben gestoken. En we zijn ook blij dat de vakbonden hebben laten weten dat zij hun acties nu zullen opschorten, zodat werkgevers en werknemers om tafel kunnen. Want het kabinet vindt het heel belangrijk dat we hervormen voor meer economische groei en een beter werkende sociale zekerheid.
3: Ja. Ja, het kabinet maakt eigenlijk een hele grote knieval. Ook vooral de VVD doet dat als het gaat om de bezuinigingen op de uitkeringen. Die sociale zekerheid waar het de afgelopen tijd heel moeilijk was. Het idee was dat daar 6,5 miljard op werd bezuinigd. Dat werd toen al in mindering gebracht tot 3 miljard. Werd ook uitgesteld. Maar nu hebben ze gezegd, we halen dat helemaal van tafel. Dus Jesse Klaver die wilde vanavond heel graag in een talkshow zitten. Heeft het inderdaad hier geprobeerd, maar is uiteindelijk zo snel mogelijk toch dan bij Paul de Witte.
2: Jeffrey Helings, die kan je niet afbellen.
3: Want die wilde de overwinning claimen. Want hij heeft inderdaad hier wel echt wat weten te bereiken door voet bij stuk te houden.
7: Wat het nu betekent is dat deze bezuinigingen van tafel zijn. Daar zijn we ontzettend blij mee. Maar we hebben geen afspraken gemaakt over het belastingplan bijvoorbeeld of over de andere begrotingen. Daar moeten we echt nog verder strijden en daar is nog ook heel veel te doen. We hebben altijd gezegd dat wij bereid zijn tot het sluiten van een totaalakkoord met het kabinet. Dus wat ons betreft gaan we daar ook snel verder. Gaan we daar ook echt heel snel verder mee. We hebben gedaan wat we hadden beloofd. We hebben onze rug recht gehouden. Die bezuinigingen zijn weg. En nu gaan we door op al die andere punten waar werkende mensen nog steeds de rekening betalen. Ook daar moet het anders.
6: Nu wordt hij overmoedig.
2: Hij gaat nu los.
3: Om daar inderdaad ook even op toe te voegen. Hij moet niet te vroeg juichen, want nu is het van tafel, die bezuiniging en die korting op die uitkeringen. Maar het kabinet zegt nog steeds, die hervorming moet er komen. En daarover moet dus de komende tijd alsnog gepraat gaan worden met Jesse Klaver, met die vakbonden die nu ook stoppen met staken. Maar uiteindelijk, en dat zegt het kabinet ook heel duidelijk, moet ook die hervorming geld gaan opleveren. Dus het wordt eigenlijk nog steeds heel spannend de komende tijd wat eruit gaat komen. En Jesse Klaver is nu blij met dat er in ieder geval gesproken kan worden en dat hij zijn punt heeft kunnen bereiken. Maar de vraag is nog steeds waar hij uiteindelijk op uitkomt.
2: Ja. Kan zo weer op tafel komen, zeg jij.
6: Kijk, ze hebben dat nu weggegeven, want die twee cowboys die zijn de overwinnaars geworden. Maar ze zeggen al wel, er schijnen zoveel mensen, zeker in die via te zitten, dat het als land niet meer op te brengen is.
2: Dat gaat heel veel geld extra kosten.
3: Nou goed, het gaat uiteindelijk ook, wordt het voor een groot deel betaald uit potten die vanuit premies zijn opgebouwd. En daar klopt dat punt van de vakbonden en van Jesse Klaver ook, dat die potten gewoon vol zitten. Het is niet dat daar nu al een geldprobleem zit. Maar goed, aan de andere kant klopt het ook wat het kabinet zegt. Je wil ook dat mensen aan het werk gaan. Dat daarmee de economie draaiende blijft. Dus je moet alsnog die hervorming doen. Ook dat vindt Pro trouwens en dat vinden de vakbonden ook. Maar zij zeggen nog niet van dat moet ook geld gaan opleveren. En het kabinet zegt het moet uiteindelijk wel geld opleveren. Het mag wat anders zijn dan het voorbedachte bedrag dat wij hadden, die miljarden. Maar uiteindelijk moet er toch echt veel geld daar vandaan
4: komen. Er is geen gebrek aan visie. Je hebt verkiezingen, je hebt onderhandelingen. Dan kom je naar buiten en zeg dit gaan we doen. Je AOW is al van tafel, dit is al van tafel. Wat heeft dan heel die formatie voorgesteld? Toch helemaal niks.
6: Dat is het lot van een minderheidskabinet, hè? Anders overleef je niet. Je kunt niet... je eigen kiezers tevreden stellen. Want de kiezers van die drie partijen die kunnen wel eens heel ontevreden zijn. Want er is van allerlei dingen zijn de weg gegeven.
4: Maar dat had ze toch kunnen zien?
6: Zeker de VVD-kiezers zijn ontevreden. We hebben rechts gestemd en we krijgen links.
2: Hoe is er op rechts gereageerd, los van de VVD?
3: Ja, want dit was dan de knieval naar links. Maar er is ook een handreiking gedaan naar rechts. Naar bijvoorbeeld JA21, de SGP, die in de Tweede Kamer tot een meerderheid kunnen helpen. Wat doen ze? Ze gaan box 3, de manier om vermogen te belasten, gaan ze versneld de oplossing voor proberen te bereik 2028 willen ze dat doen, versneld naar vermogenswinstbelasting. Dus niet dat je fictief rendement, dat je over fictieve winst moet gaan betalen, maar dus over de daadwerkelijke winst. Kost ook een paar miljard, bijna 10 waarschijnlijk, omdat je daardoor aan het begin geld misloopt. Hoop is om daarmee rechtsblij te maken, maar oordeel zelf maar of Joost Eertmans en Christoffer van de SGP nou zo blij klinken.
8: Los van de oplossing van box 3, waar je niet in dekking moet gaan zitten, die nog meer de belastingbetaler opjaagt, willen wij ook graag praten over lastendalingen. En ook over migratie en over veiligheid. Nou, dat laatste, daar komen gesprekken. Dat is ook, wordt aangekondigd in de brief. Dus dat is misschien een positief punt. Maar kijk, uiteindelijk gaat het deze week echt over de financiën. En hoe jij de rekening gaat betalen. Nou, daar hebben wij al heel duidelijk gemaakt dat dat niet de weg is die jij in 20 ziet.
9: Ik vind in ieder geval wel een gesture van het kabinet te zeggen, we willen nogmaals om tafel met SGP en jaar in de 20 over ons belangrijke zaken. Ja, en dat is voor ons essentieel. En dan willen we echt best wel verder kijken.
6: Jawel, maar die meneer, dat is zinloos om die SGP te praten. Stoffen. Want als die zijn zin krijgt, dan wil hij wel dat er gerommeld wordt aan de abortusregelingen. Want hij blijft chanteren. Kijk, je krijgt van hem niks omdat het goed is voor het land. Hij wil gewoon die abortus van tafel.
3: Ja, abortus en ook op draagmoederschap. Ja,
2: maar daar die krijgt hij niet van tafel.
10: Nee, dat gaat niet lukken.
6: Nee, maar daarom ook zinloos om met die man te gaan vergaderen.
3: Ja. Nee, bij abortus gaat het erom. Je mag nu volgens de wet tot 24 weken zwangerschap abortus plegen. Maar in de praktijk gebeurt dat eigenlijk maar tot 22 weken. Dus wordt er uitgezocht hoe je kan zorgen dat in de praktijk het ook mogelijk is om dus die wettelijke termijn van 24 weken mogelijk te maken. Dat wil de SGP niet. En wat ze ook niet willen is dat er een wet komt die draagmoederschap legaal maakt. Nu is dat eigenlijk niet toegestaan, wordt als het ware gedoogd. En dat proberen ze af te remmen. Ja, uiteindelijk heeft het kabinet nu een zinnetje in de brief die ze vandaag hebben gestuurd geschreven van medisch-ethische kwesties moeten we de discussie nog over gaan voeren. Maar dit gaan ze echt niet anders.
2: Ik zit naar het gezicht van Jeffrey te kijken. Die denkt, heb ik VVD gestemd, krijg ik dit? Of niet, Jeffrey? Ja, hè?
10: Ja, ik schiet helemaal niet op, man, hier in Nederland. Ik denk dat het echt afgrond in gaat, heb ik net tegen hem gezegd. Ze importeren alleen maar, niet mijn slag volk, als ik zo mag zeggen. Sorry voor mijn taalgebruik.
2: Kijk aan. En, ik dacht dat Wiert hier zat, maar dat is niet zo.
10: Nee,
6: ik heb dit niet gehoord.
2: Nee, oké, ga door.
10: Ja, wij moeten allemaal de rekening betalen. Ik riskeer mijn leven, heel veel hardwerkende mensen betalen een hoop belasting. En vanuit het buitenland komen ze makkelijk hier naartoe. Je krijgt een,
2: het was geen VVD, maar PVV, als ik het zo hoor.
10: Een mix.
2: Ja,
10: FVD. FVD. Ja. Nou ja, maar goed, mijn mening telt er niet toe. Maar ik
2: elke mening telt in dit land.
6: Nou, kijk, die mening die jij verkondigt, daar zijn heel veel mensen in Nederland die er inderdaad zo over denken. Want de PVV en Forum, die zijn niet voor niks zo groot geworden.
4: Nee. PVV is weer gesprongen in de peilingen vandaag. Hè? 4 zetels te
6: krijgen. Ja, maar hij staat weer op de barricade.
4: Ja. Dus, ik vind als VVD'er wel dat ik denk, ik zei net al, je ziet ze niet, je hoort ze niet. He, vandaag komt iedereen naar buiten en begint te reageren.
2: Ja, maar ja, ze staan voor lul.
6: Dit is echt een aanfluiting voor de VVD. Ja.
10: Ik
6: heb op de VVD gestemd en ik voel me geweldig in de steek gelaten door mijn eigen partij.
2: Ja, ik ook. Die Chris moet nu echt in gaan grijpen, want als Chris nu niet ingrijpt, weet ik het ook niet meer. He, toch? Heb jij die punt?
6: Ja, maar ze kunnen Christoph beter fractieleider maken.
2: Ja, dat lijkt me ook.
6: Met vergaderen willen ze niet met hem, want ze verstaan hem niet.
2: Nee. Hij pakt wel door. Hij pakt overal sponsors mee natuurlijk. Die sponsors kunnen die VVD weer groot mee maken. Ja. Allemaal gratis cola iedereen als op een beetje.
4: Nee, maar nu denk ik, waar is Ruben Brekelmans? Weet je, die moet toch ook naar de camera gaan en zeggen, wij vinden het ingewikkeld.
2: Waar is Ruben Brekelmans?
3: Is ook naar de camera
2: gegaan. Oh,
3: want ik was vandaag ook wel heel benieuwd van waarom lukt er nu ineens, wat de afgelopen maanden niet mogelijk was, om die beweging in één keer te maken. Ja, zijn twee dingen. Ze hebben natuurlijk nog wat achter de hand gehouden. Maar vooral is dat ook de betering in het proces de afgelopen tijd. Heijnen en Jette zijn nu samen gesprekken gaan voeren. Gebeurde eerst niet. Ze hebben nu zelf als coalitie eerst bedacht, hier moeten we het eens worden en dan pas met de oppositie praten, was eerst andersom. Ook interessant, bij de VVD hoor ik in de top achter de schermen dat ze zeiden, het hielp ook wel dat Rob Jette vorige week in Amerika zat voor die VN-top. Dat maakt het gesprek wat makkelijker, want we onderhandelden nu vooral met CDA.
1: Maar twee dagen zijn ze er bezig geweest voor lul.
3: Ja. Maar goed, de vraag is ook aan onder andere Ruben Brekelmans en de andere coalitieleiders, waarom nu ineens wel?
2: Ja, goed ingeleid.
11: Wat het kabinet als begroting heeft gepresenteerd, daar zaten ook al de nodige handreikingen in. Nou, we hebben tijdens de politieke beschouwing gehoord dat partijen zeggen van, nou, er is nog meer nodig.
3: En daar dat wist u toen pas?
11: Nou, dat had ik wel van tevoren zien aankomen. Daar heeft het kabinet nu verder op gepuzzeld. En ze komen nu met een voorstel. En we gaan zien hoe dat partij daarop reageert.
12: Nou, omdat je een minderheidscoalitie bent. Dus je kunt niet altijd je eigen plannen realiseren. En je zoekt naar meerderheden. En dus komt het gesprek met de oppositie op gang. Zo is het altijd gegaan.
13: Nou, bij de algemene beschouwingen heeft denk ik iedereen die uitgebreide verlanglijst gehoord. Voor een deel heeft dat ook geleid tot huiswerk. Is het kabinet druk mee aan de slag geweest. En ik vond het echt heel goed dat we zaterdag merkten van, dat leidt ook inderdaad tot een hele andere toon. Andere manier waarop partijen aan tafel zitten.
1: Het is wel beangstigend dat als het mis zou gaan, dan krijgen ze alle drie klappen natuurlijk.
4: Ja, ja. En de verkiezingen.
1: Het CDA, het VVD en D66. Ja. En waar gaan die stemmen heen?
6: Ja, maar ze spelen met vuur in ineens. Ja. Ik vind in Nederland is het heel naïef om een minderheidskabinet te beginnen. Dat zijn van die hersenkronkels van die CDA en zo, om dat soort dingen te doen. Pieter Omtzigt, die liep daar ook altijd mee. Maar het kan gewoon niet, want de hele Tweede Kamer is niet met het land bezig. Ze zijn vooral met hun eigen hachtje en hun eigen achterban.
2: De peiling staat er ook heel goed voor, hè? Ja.
3: In de peilingen gaat Pro nu inderdaad stijgt verder. Voor hun zie je dus eigenlijk ook dat het voor de achterban goed te verkopen is om nu samen te gaan werken met het kabinet. Want sowieso op links weinig concurrentie voor Pro. Ze halen nu ook echt wat binnen. Dus in de peilingen stijgen zij door. Nu op 28 zetels bij één vandaag in de peiling. Ondertussen zie je dat jaar 21 klein beetje stijgt. De coalitie staat allemaal lager dan dat ze eigenlijk hebben gehaald bij de verkiezingen. Dus die moeten echt nog laten zien wat ze nou gaan bereiken. Daarvoor is het belangrijk dat ze dus blijven zitten en wat kunnen laten zien aan de achterban.
6: Ja. Jawel, maar heel Nederland heeft gezien dat Klaver die vecht voor zijn mensen en voor zijn idealen. En dat heeft hij goed gedaan. En Spekman doet dat achter de schermen.
4: Maar doet de VVD
6: vakbond
4: niet.
6: En de VVD, die horen of zien niet.
4: Zo echt, ik dacht vandaar, weet je, je moet openstaan. En ik vind ook echt dat iedereen in het land geholpen moet worden. Nee, maar ik begrijp niet waarom er zo makkelijk met de portemonnee van andere mensen omgegaan wordt. Dus als je spaart, je verdient niet al te veel. En in die situatie zitten we niet, maar je verdient niet al te veel. Je hebt een spaarpot, dan komt de overheid die zegt, nou, kom maar op. Wat jij verdient met rente, daar gaan wij een stuk van pakken. Denk, het is altijd maar geld pakken van mensen die werken, die sparen. Ja. En vervolgens uitdelen.
6: En van rijke ondernemers.
14: Kijk, daar zit, maar al die huisjes van hem, al die pandjes die hij heeft. Alles
6: dat moet je gewoon asielzoekers in stoppen, man. In die
3: jij bent VVD'er.
6: Asielzoekers in die huisjes stoppen.
10: Nee, maar het is echt zo. Ze zeggen, de zwaarste schouders moeten het maar dragen. Maar wij pakken het ook, de risico's die daar thuis zitten en die pakken toch ook de risico's niet. Dus waarom? Ja. Wij pakken het risico, wij werken ervoor, dag en nacht. En dan moeten we het eigenlijk maar gewoon afgeven. Het is gewoon diefstal.
6: Ja. Ik vind diefstal. Ik denk dat heel veel mensen het roeren met me eens zijn.
14: Maar je hebt het idee dat het gewoon familie is. Je denkt, oh, Jeffrey, doe rustig. Trouwens, ik heb net even met Chris geappt. Hij wil eventueel fractievoorzitter worden. Oh. Hij zegt fractievoorzitter waarvan? Wat denk je zelf? VVD natuurlijk. Maar belangrijker is, jij zei, hij is niet te verstaan. Maar,
4: het gaat nu hard.
14: Ja, hij komt het nu melden zo, ja. Hij is onderweg hier naartoe. Hij komt 51 punten bekendmaken. Maar kijk, de mensen vragen zich altijd af waarom hij zo onverstaanbaar is. Maar hij valt vaak. En mensen op leeftijd blijken steeds meer te vallen in Nederland.
6: Hè? Nou ja, daar ben ik erg van geschokt. Ja. Ik ben een van degenen. Ik ben ook van de trap gesodemieterd. En had ik ook 4 of 5 botbreuken.
4: Maar dan ben je goed hersteld.
6: Hè?
4: Dan ben je goed hersteld.
6: Nou, dat vragen sommige mensen zelfs af. Vroeger zag het er veel beter uit,
4: hoor. Op de achterhoofd gevallen.
6: Nee, maar ik schrok wel dat er 145.000 bejaarden zijn bij spoedeisende hulp geweest. En iedere dag overlijden de 21, 65-plussers door een val.
4: Maar mijn vader is ook overleden.
15: Je moet ook, als je 65 bent geweest, moet je ook geen trappen meer hebben, Johan.
14: Nee?
15: Nee,
4: nou,
15: natuurlijk
4: 65,
15: nee,
4: 75.
15: Ik heb geen trappen.
14: Hoe oud ben je, Albert?
15: Ik ben 65.
4: Ik ben serieus, hè? Hier, dit ben ik. Op weg naar de première. Ja. Dus,
15: even serieus, Albert.
4: Nee, maar
15: ik heb op een gegeven moment Jaren geleden. Gewoon gelijkvloers gekozen.
14: Ja?
15: Ja, maar wel met de reden. Ik vind echt overal waar ik kom en ik moet naar een trap naar beneden, vind ik levensgevaarlijk.
14: Meen je dat?
15: Die kuttrappies?
14: Ja?
15: Ja, dat vind ik echt levensgevaarlijk. Ja, vooral in die 60-jaren huisjes.
4: Ja, van die kleine
15: een beetje
4: trappen.
15: Zo lopen ook. Ja. Die zijn levensgevaarlijk.
4: Maar je kunt op straat ook vallen. Ik weet niet hoe het kan, maar als ik gewoon loop over straat, maar ik kijk altijd rond.
14: Ja, ik kijk. Kennen ze me wel? Zien ze me wel? Dag.
4: Nee, maar hoe vaak ik niet ook maar met rennen...
15: Vroeger keek ik ook rond. Ik vind het nu een beetje verdrietig worden als ik dat doe.
14: Nee, maar dan word ik een beetje verdrietig. Maar dan kijk ik en denk ik, ach René, die doe je al weg.
4: Nee, maar ik vind het leuk om rond te kijken. Ik loop, dus ik jog dan rond een plas of zo. Dat is hartstikke lekker. Maar hoe vaak niet over een boomwortel of zo gevallen ben... en dan word ik zo boos en denk ik, hey, god, wat probeer je te vertellen? Ik doe mijn best, ik probeer te bewegen en dan val ik.
14: Je hebt loopband. Dan kun je ook mensen gaan, dan kan je niet vallen.
4: Maar dat vind ik inderdaad, je moet eigenlijk zeggen van doe het nou gewoon op een loopband.
14: Ja.
4: Want ik heb een keer gehad, toen had ik mijn knie open en dan daar komt allemaal vocht uit. Dan weet je als geen ander. Ja. En dus ik had zo'n elandpleister.
6: Heb jij een Solex of zo?
4: Ja, nee. Dus ik stond, maar toen was ik... ik zat in het comité 20 jaar Koninkrijk... en ik stond met de koning te praten. En ik had een mooi blauw pak aan... en ik voelde zo, terwijl ik met de koning stond te praten... het vocht van mijn knie echt naar beneden lopen.
6: Ja, die koning dacht, dan komt niet eens zijn knie. Ja.
14: Maar het was geen spontane ejaculatie?
4: Nee, dat heb ik niet bij Willem-Alexander. Nee. Dus, maar goed, dus ik val heel vaak... Mijn vader is inderdaad wel tragisch. Die is inderdaad op zijn 85e gevallen. En die was binnen een half jaar... Was

0: Dat haar mening, ja, dat is de mening die voor Nederland alleen maar geldt. Want als het over tv-programma's heeft, dan zegt ze, die mag de televisiering niet meer winnen, en die niet, en die wel. Maar ze vergeet dat de kijkers hebben de keuze om te kiezen. Ja. En wat Angela de Jong ervan heeft, is totaal niet relevant.
1: Nee, dan moet ze de Nipkow-schrijfjury doen, dat is een ander verhaal.
0: Want dat programma heeft ze helemaal afgezekerd. Dat was de doodsteek.
2: De Bondgenoten, ja.
0: Doodsteek als die de prijs winnen.
2: Ja, maar dan gaan we dat eens even promoten, de Bondgenoten.
0: Ja, maar kijk, s'avonds kom ik laat thuis, dan is dat een herhaling van de Bondgenoten. Ja. Als je daar één keer naar gekeken hebt, dan ga je wel een paar keer kijken weer hoe het afloopt.
1: Het is een soap.
0: Want ze hebben allemaal affaires onderling. Hè? Ja. Want als je in de Bondgenoten zit, dan zit je achter een wijf aan te vangen, maar thuis zit er eens erop te winden.
1: Ja, dat is raar eigenlijk, hè? Ja. Ja, ik vind het... Ja. Nee,
3: het is niet mijn soort.
1: Ja, jongens, wij hadden het vroeger ook.
3: Oh, als je kijkt of als je erin zit.
1: Je wel vroeger, als wij twee weken op trainingskamp waren, van die meiden die kwamen dan de slaapkamer opmaken en zo.
2: Ja, Jeffrey heeft zijn vrouw bij zich.
1: De tweede dag dacht je bij jezelf, nou, dat ziet er niet uit.
3: Na een week dacht je, nou... Dat als ik er een beetje doorheen kijk, valt het toch op. En na 12 dagen lag hij erop.
2: Hey, ik durf het jou niet te vragen, Jeffrey.
0: Weet jij, ik kan niet wel horen.
2: Nee, ze zit erbij, hè? En dus komen jullie ook. Dus.
0: Oh. Ik zat erbij en er bovenop met Cruijff toen in Arnhem. Ja. Toen die centrale verdediger een kamermeisje...
2: Oh, dat was wel heftig, ja.
0: Een beurt gaf. En dat meisje vond het ontzettend lekker. Want het was een hele atletische, stoere gozer. Ja. Maar drie dagen later, maar toen zat Barcelona er nog, heeft ze het opgebied tegen haar vriend. Ja, en toen heeft ze dus, toen die jongen heel boos werd, heeft ze natuurlijk gezegd, ja, ik ben verkracht.
1: Ja, ja.
0: Weet je wel? En ja, toen was lijden in last, hè?
1: Dat is niet goed.
0: Wat een rel was dat, joh.
2: Ja, heftig. Ja, dat was toch wel een heel heftig ding allemaal, ja. Maar gewoon, mensen op leeftijd doen ook gekke dingen. Ik weet niet of jullie Madonna nog mee hebben gekregen. Die stond bij een uitreiking.
0: Ja. Nou, maar die had haar neusje vol, denk ik.
2: Nou, die had iets gedaan, maar dat ging niet soepel.
1: Nee.
2: Dat was een understatement.
1: Nee.
4: First of all, I just want to get this thing out of my ass. It's been in here all night. Anyways, now I can party in the park. I'm kind of unclear what this award is for. I guess it's for the short film.
5: Yeah. Wait, hold on. Confessions to the film.
4: Okay. Well, I feel good surrounded by people who like to dance. You guys didn't get my joke, did you, about the laser up my ass? Did you get it? It was up here all night, and I took it out.
2: Zou je dat?
1: Oh, het is zo zielig.
0: Ik vind het echt een afgang, dit.
3: Ja, maar het is huge, hè?
1: Ja, ja.
3: Zij zegt huge. Ja. Dat is
2: en met WK ook nog weer gezien natuurlijk. Dat ze ook nog weer in de rust heeft bij de finale.
0: Alleen ze presteert niet meer. Ja. Alleen nog maar Wartaal. Maar als ze begint te zingen, dan is dat een afgang.
3: Ja. Ja. Maar ja, zou zo iemand dat nou met iemand overleggen? Van joh, ik doe net even een dingetje in mijn reet op zitten. Dat die ander zegt, joh, laat het lopen.
0: Nee,
3: maar
0: zij is zo groot dat ze met niemand overlegt.
1: Nee, maar die mensen hebben een hele hofhouding om zich heen. En die vreten allemaal van haar.
2: Ja.
1: Dus er durft niemand kritisch te zijn. Nee. Iedereen, ja Madonna, nee Madonna. En die lopen er allemaal achteraan. Ik weet zeker dat ze hier nou ook gezegd goed optreden, goed gedaan.
2: Maar jij zegt dat mensen vreten ervan. Maar je hebt ook mensen die steeds minder kunnen eten, begrijp ik. Rode Kruis slaat
0: de Rode Kruis die had ook weer een rapport. Iedereen maakt een rapport. Ik heb het iedere ochtend druk met alle rapporten. En die hebben geconstateerd dat steeds meer mensen door geldgebrek maaltijden overslaan. Dat ze denken van, nou, mijn kind moet naar school en die heeft wat nodig, dan eet ik maar niet vandaag. En dat gaat om in Nederland al om 450.000 mensen. Dat is toch... Ja, het is verschrikkelijk eigenlijk dat in dit land gebeurt, vind ik.
1: Maar dat kan. Ja, maar zou het... Soms denk ik ook, maar klopt dat wel? Ik ben heel trots op ons land. Maar denk ik, zou dat nou echt zo zijn?
0: Nou, als
1: hebben
0: ik
1: die armoede?
0: Nee, maar ik heb verleden week heb ik het erover gehad. Ik zag een filmpje. In Doetinchem is een winkel waar je gratis BH's tweedehands op kunt halen.
1: Daar was je toevallig.
0: Nou ja, ik had een BH'tje nodig.
2: Ik zit allemaal mensen te lachen hier nou, maar...
0: Ja, nee, maar... geheel tegen mijn normaal in heb ik een serieus gesprek, dames en heren. Dus als jullie daar willen huilen, dan stel ik dat op prijs, maar niet lachen. Maar dat was een vrouw, die moest leven, die kwam een gratis BH halen. Want die zegt van... En die had hem aan en die zei, ik voel me eindelijk weer vrouw. Want die had geen BH. Mm. En die zei, ja, ik moet van €40 de hele week rondkomen. Ja, dan heb je een probleem, hoor. Een doosje sigaren voor mij kost €65.
1: Ja. Maar 450.000 mensen is heel erg...
3: Maar jij hebt geen onderbroekje, ja? Of wel?
0: Nooit.
3: Nee, daarom. Nee.
1: Jammer.
3: Jij hebt wel 5 jaar geen onderbroekje.
0: Nee, dat kost alleen tijd.
3: Daarom.

0: Ja. Nou, voor die mensen ook onder andere is het natuurlijk dat 50PLUS... wat echt de mensheid een beetje wil helpen, dat 50PLUS
1: ja.
0: mobiel.
1: Nou ja, dan kun je in ieder geval relaxed telefoneren.
0: Lekker bellen de hele tijd, krijg je ook nog een Samsung S25+. Oh. Plus 25, nou ja, het is vooral 50PLUS mobiel, dan kun je even scannen zo. Maar ja, als je geen telefoon hebt natuurlijk, dat is lastig dan. Maar als je telefoon hebt, kun je het scannen enzovoort... en dan kun je dat natuurlijk gewoon eventueel winnen. Hartstikke maar.
2: Ik had laatst bij Albert Heijn, ik ben echt zo'n hamsterman... Hè, dus als er een korting is, dan tweede, derde gratis, dat doe ik allemaal.
1: Heb jij een oorlogspakket?
2: Doe jij een bonuskaart? Doe je
1: op het internet kijken waar...
2: Ja, als de tandenborstel moet... Je moet voor tandpasta nooit het volle pond betalen. Dan krijg je altijd twee of drie krijg je voor de prijs van één. Dus daar let ik echt op. Ja.
3: Maar dan doen ze wel de prijs verhogen, hè?
2: Ja, dat weet ik, maar
3: dat
2: hoef ik niet te weten.
3: Nee, oké, maar dat weet ik niet.
2: Maar ik kom trots naar buiten. En als er een pannenset is, kun je met sparen, doe ik ook allemaal. En ik zorg dat ik heel veel zegeltjes haal. Dus ik ben echt mee bezig. Maar laatst hebben ze zo'n actie, een soort Rad van Fortuin. Je krast... Hebben jullie ook wel een gedaan? Dan krijg je dingen cadeau. Nou, ik heb het allemaal niet nodig. Ga ik niet naar de winkel, want ik kom gratis dingetjes ophalen. Maar dan denk ik, waarom kan ik dat niet inleveren?
0: Ja, bij mensen die
2: dat
0: nodig
2: die dingen
0: hebben.
2: Die ik niet gebruik. Ergens, die we misschien
0: maar je hebt de veiling, begrijp ik ook. Dus mensen kunnen nu langskomen bij jou om die dingen op te halen.
2: Nou ja, eigenlijk vind ik dat Albert Heijn zoiets moet bedenken. En zegt, en als u het niet wil, zoals je ook bij de flessenautomaten hebt, wil je je geld hebben of doneren. Je denkt, dat kun je hier toch ook mee.
1: Jawel, maar die supermarkten die doen wel veel dingen wat net tegen de datum aan zit. Geven ze aan de voedselbank. Hè? Ja. Die zijn wel op zich goed bezig.
2: Daar let ik wel op.
3: Ja, maar ook
2: soms denk ik, pak ik dat afgeprijsde ding... of laat ik het liggen voor iemand die het nodig heeft... en laat ik het liggen voor iemand die het nodig heeft. Maar
1: nee, ik zal nooit melkproducten drinken die over datum zijn. Dat vind ik verschrikkelijk. Nee.
4: Bij mij in Den Haag in de supermarkt overigens... daar hebben ze gewoon zo'n inleverpunt van de voedselbank... waar je gewoon... staat dan een lijstje van dit soort producten willen. Dus als je eentje extra wil afrekenen, dan kun je die erin stoppen.
0: Doe je dat ook als Jeffrey?
5: Nee, ik ga niet. Mijn vriendin allemaal, dus dat kom ik nooit. Sorry.
0: Oké, dat doen andere mensen voor je. Ja, jij zit altijd maar op die motor natuurlijk, hè?
5: Ik zit niet altijd op de motor, maar als ik naar de supermarkt ga... dan ben ik net een hamster die alleen maar chocolade binnenramt. Dus,
2: hoe lang is het seizoen voor jou? Hoe lang is het seizoen?
5: Ik had gewoon 12 maanden door... maar de wedstrijd is ongeveer 9 maanden per jaar. Van begin februari tot een beetje eind oktober. En dan hebben we heel veel sponsorverplichtingen... en dan moeten we op voorbereiding op het nieuwe seizoen... Eigenlijk blijf gewoon doorgaan. Maar de wedstrijden 9 uit 12 maanden ongeveer.
2: Maar alleen maar chocola.
1: Train jij ook nog veel?
5: Ik train veel.
1: Maar als je zoveel wedstrijden hebt... dan moet je ook toch je rust pakken.
5: Ja, ik train tussen 2 en 3 keer per dag. Dus zeg maar, motortraining is dan 1, maar dat zijn bepaalde blokken. En dan daarvoor doe ik nog een fietstraining... en daarna nog een zwemtraining of een crossmobiliteit of roeien of wat dan ook. Dus ongeveer tussen 20 en 30 uur per week effectief trainings...
1: Oh, dat is net zoveel als wij.
0: Sla jij Onno veel of niet?
2: Nee, maar dat is toch erg. We maken al veel dingen grappig.
1: Ja, dat kon ik niet
2: maar het feit dat een onderzoek vandaag aantoont dat heel veel... Nou ja, groeiend in ieder geval, volgens mij iets van 10%.
1: Vooral jongeren,
0: 15%.
2: Jongeren, die vinden het normaal dat je je vrouw wel eens slaat. Denk ik, waar zijn we in godsnaam land?
0: Dat wordt steeds erger in Nederland. Het gekke was cultuur...
1: Maar dat komt door die influencers waarschijnlijk, die jongeren. Want de ouderen staan er anders tegenop. Maar als ik dit soort dingen lees, kijk... Ik ben opgegroeid met huiselijk geweld. Het is verschrikkelijk voor een kind.
0: Ja.
1: Het is echt verschrikkelijk. Ja. En er zit, ik weet ook, er zit heel veel ellende achter voordeuren waar je het niet verwacht. Ik kwam ook uit een gezin waar je dat niet verwachtte. Okay. Weet je wel? En dat er nou mensen zijn die dat eigenlijk geen punt vinden... terwijl het een van de grootste problemen in onze samenleving is.
0: Ja. Ja, waarbij religie, dat werd vanavond door de Telegraaf dan bekendgemaakt... door een onderzoeker die zei van de religie speelt er ook een belangrijke rol in. Zowel bij het christelijk geloof als bij de islam natuurlijk. Dat het ook een rol kan meespelen.
2: Ja.
0: Cultuur heeft ook
2: die
0: een rol.
2: Onderzoeken filteren nooit uit wat de achtergrond is of zo. Hè?
0: Dat manosfeerverhaal natuurlijk met de Andrew Tate van deze
2: deel. Maar zou die onderzoekbureaus dat niet eens moeten doen? Dat je zegt,
0: ja, maar dan moeten ze man en paard noemen. Hè? En dat vinden ze veel. Vaak over het algemeen. Dat zie je wel die onderzoeken. Alle onderzoeken in Amsterdam die een beetje pijnlijk zijn voor bepaalde minderheden in deze samenleving, die worden gelijk onder.
1: Ik denk dat wat er in zo'n onderzoek staat, dat het topje van de ijsberg is. Want huiselijk geweld, dat heb ik om me heen gezien, dat mensen zwijgen erover. Er wordt niet met vriendinnen over gesproken, er wordt niet met de buren, niet met familie over gesproken. Verdonkere manen, want ze schamen zich ervoor. Ja. Dus heel vaak krijg je het niet mee. En heel vaak zijn het mensen, als je dat aan de kaak stelt, dat ze zeggen, nee hoor, dat doet hij niet.
2: Nee. En nou, een soort hellend vlak. Hè?
1: Iedereen is ertoe in staat, hoor.
2: Maar dat heb ik wel eens van iemand gehoord die dit meegemaakt had. Een soort hellend vlak, de eerste keer denk je, oh, dat was per ongeluk had een borreltje op. Tweede keer is die klap wat harder, denk je. Nou, dat was ook niet zo bedoeld. Dus het gaat langzaam verder op een gegeven moment hoe iemand zijn vrouw terroriseert. Gruwelijk, hè?
0: Ja, zeker. Gruwelijk. Omdat het nu toeneemt, de acceptatie ervan. Ja, dat maakt ja.
1: Wel, maar ze hebben niet door, het is voor die vrouwen een hel, maar ook voor de kinderen. Ja. Want kinderen krijgen dat mee. En die leven altijd de spanning. Ik kan me herinneren, ja, dat is gelul natuurlijk wat ik nu doe, maar van heel lang geleden, ik zat op een christelijke kleuterschool. En dan moest je bidden. En dan lag ik s'avonds in bed te bidden dat mijn vader mijn moeder niet zou slaan. Ja. En dan denk je, ja, dat is toch tragisch. Ja. En toen wist ik al dat onze lieve Heer heeft me nooit geholpen. Nee. Dus die bestaat gewoon niet, hoor. Nee. Nee. Dan kan ik die meneer van de SGP wel vertellen.
2: Maar er zat, toen zat je ook net met de geboorte van Wout Weghorst natuurlijk. Was hij net even ergens anders bij.
0: Ja. Hij kan zich ook niet overal... toch wel vaak, want de mensen verwachten overal ter wereld.
1: Wout, die geeft over 3 weken bij ons in het dorp in de kerk een preek.
2: Ja, dit zou het ook kunnen.
1: Ja, en dan, dan komt hij na afloop wat voorzet in. Ja.
6: Dat kan.
2: Maar we lachen er nou om. Maar
0: dat is wel het Dat geeft ook aan dat er ook andere kanten aan jou zijn. Ik ben even benieuwd hoe Sjaan daarnaar kijkt. Want Sjaan had nog 2 dromen in haar leven. Die wilde dat ze één keer naar de Kuip kon gaan. En ze wilde Johan Derksen in levende lijven zien. En hem misschien even aanraken. En Sjaan, hoe vind je hem?
6: Ik kijk al 20, 25 jaar elke avond.
0: Ja.
6: Mijn kinderen zeggen wel eens, wat zie je er allemaal aan?
0: Ja, we vragen wel veel.
1: Nou, ik begrijp dat heel goed, mevrouw, hoor, dat u kijkt.
6: Wat zeg je, Johan?
1: Ik begrijp dat heel goed.
6: Ja, maar ik ben niet verliefd op, maar ik vind je altijd een leuke vent.
1: Oh, dat valt me dan weer tegen. Ja. Dat vind ik wel erg harde opmerking zo op tv.
0: Sjaan is ietsje ouder ook, toch, dan Johan, of niet?
6: Of ik ouder ben? Nee, hij is ouder.
0: Ja, is dat zo?
6: Ik ben 34.
0: Oh, ja. Maar hoe is je levende lijven?
6: Ik ben 90, jongens.
0: Ja, applaus, dames en heren. Ja.
6: En deze met mijn klein...
0: En is dat uw vriend?
6: Ja. Deze is met mijn klein...
0: Daar hebben we nog beelden van.
6: Hallo, deze is met mijn kleindochter getrouwd. Ja. En hij kijkt ook alle avonden. Dus hij zegt, oma, heb je zin om met mij een keer mee te gaan?
2: Leuk, man.
6: En 14 dagen geleden ben ik met de andere kinderen, die mannen, naar Feyenoord geweest. Daar was ik ook nog nooit geweest. Ik had 2 wensen nog.
2: Ja, oké. Okay. Maar je blijft toch wel even, of niet? Het is nou
6: ja,
2: dat
6: was
2: klaar.
6: Wel van plan, maar ja...
2: Jawel, hè?
6: Ja, maar soms komt 2 keer in de week.
0: Niet vallen,
6: bij me.
0: Niet vallen, Sjaan. Gewoon voorzichtig.
6: Ah, dat vind ik allemaal zo'n kinderachtig gedoe. Van niet op het trappen staan.
0: Wat nou nog?
6: Schijt toch uit. En als je gaat lopen wandelen, moet je niet gooien. Dan moet je naar de grond kijken.
2: Ja, dat zal ik doen.
6: Dan zie je nog wat doen.
0: Wat zit je nou te lullen, man? Maar boomwortels, waar heb je het over, joh?
6: Nee hoor, Johan, ik vind je aardig. Ja, en Wilfred ook.
0: Dat is René, en dat is Wilfred.
6: Ja, en jij ook.
0: Ja.
6: Je hoorde wat.
2: Lekker, man.
6: Je hoorde wat er straks zei, hè?
0: Ja, koekoek. Ze zat daar. Ja. Kan ik binnen? Koekoek, riep ze gelijk. Ja.
6: Ik zei hier aan de tafel dat je altijd te laat bent. En het was nou ook weer, want anders was er. Jij kwam aan.
0: Het is echt het laatste moment, Sjaan.
6: Ja.
0: Ja, blijf even staan.
6: Ik vind het erg gezellig hier.
0: Ja, maar hij komt zo naar je toe.
6: Ja?
0: Ja, hij pakt je beet zo even, ja.
6: Zo, en wat komt hij doen?
0: Ja, dat kunnen wij niks over zeggen.
6: Ja, zeg.
1: Maar als er wat gebeurt, we doen het wel veilig.
6: Hou je rekening mee dat al mijn kinderen zitten te kijken?
0: Ja. Zo, we doen het voorzichtig. Ja. We gaan even
6: verder. Nee, gaan jullie maar
0: en zometeen zit Sjaan op de plaats van Johan. Tot zo. Dag.
7: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
8: Ik heb hier de biefstuk Bali.
9: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
8: Geniet ervan.
7: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
10: Hans, waar liggen de regenjassen?
11: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
12: Geeft ruimte.
0: Ook Ingrid Poeradi zegt nu dat zij, dankzij haar, een abonnement is aangenomen. Structureel geld voor 24/7 chatfunctie bij Veilig Thuis. Dat wilden ze toch even melden.
2: Oh, mooi.
0: Ja,
2: dus vandaag ingevoerd inderdaad.
0: Ja, dus dat wilden ze toch even kwijt. En ik ben even benieuwd naar Sjaan. Sjaan, hoe is het gegaan?
6: Fantastisch.
0: Ja, wacht even, Sjaan. Ja, was het fijn?
6: Dit was nou nog een wens van mij.
0: Ja, hè?
6: 5 weken geleden ben ik bij Feyenoord geweest. Ben ik nooit geweest.
0: Ja.
6: Met de andere
0: dat
6: mannen.
0: Dat stelde je voor de reclame ook komen. Ja, ja. Ja, nee, ga door. Ja.
6: En hij is met mijn kleindochter getrouwd. Hij kijkt ook alle avonden.
0: Ja.
6: Ze zegt, ga je mee? Nou, zijn we samen, gaan lekker uit.
0: Maar hoe was het met Johan? Was het fijn?
6: Ja, ik kom voor Johan. En nou, ik kom voor allemaal eigenlijk.
0: Ja. Ja, maar je hebt hem net vastgepakt en zo. Je was bij hem.
6: Ja, heb ik ook gedaan.
0: Ja, ruikt hij lekker.
6: Zo gepakt.
0: Maar ruikt hij lekker ook?
6: Hij rookt lekker.
0: Ja? Ja? Kijk, dat zijn de dingen, Johan. Hè? Ja.
6: Ja, ja. Nee, ik ga jullie niet afkammen.
0: Nee,
2: heel goed.
6: Nee, nee, dat doen we niet.
0: Goed dat je er bent, Sjaan.
6: Ja,
0: mensen thuis vinden het ook leuk.
6: Wie?
0: Mensen thuis. Er zitten allemaal mensen thuis. Achter die camera zitten te kijken.
6: Ja, dat weet ik. De hele familie zit er.
0: Nou. Wil je even zwaaien nog naar de mensen thuis? Sjaan, dames en heren, ja! Ja, dat doet ze goed. Wil jij ook nog zwaaien, Jeffrey, naar de mensen thuis of niet?
5: Ja, ik zal het een keer doen. Oh, ja.
1: Dan, ja, nee, dat stelt alleen Baudet op prijs, denk ik.
2: Ja. Het is ook een kwestie van geluk natuurlijk. Maar als je 90 bent en je bent nog zo...
0: Zo,
2: Jezus
0: zeker weten.
2: Christus, nog eens toe. Ja. Ja. Jawel.
0: Oh, maar nu gaat Sjaan het hele levensverhaal vertellen, of niet? Nee, zullen we na de uitzending even doorgaan? Anders ga je in de wandelgangen met mij mee, zo meteen.
6: Ja.
0: Samen met Jeffrey, je hebt ook wel een mening, heb ik het idee.
6: Dat
0: komt
6: wel goed.
0: Ja. Ja. Tot zo, Sjaan. Hartstikke goed. Kijk, je hebt ook altijd aan die tafels allemaal deskundigen. Hè? Dit zijn allemaal deskundigen. Maar nu begreep ik dat er bij die beoordeling van die gasunie ook een deskundige is geweest.
1: Het is werkelijk een schande. Kijk, al die schadegevallen, die worden ondergebracht bij een peperduur bureau die specialisten in dienst heeft. En die moeten dan vaststellen wat de schade is. En dat bureau heeft de afgelopen jaren miljoenen verdiend. En dat zijn... Dat zijn onafhankelijke schade-experts. Maar nu hebben ze ontdekt, en de rechter die heeft dat bekendgemaakt... er was een man bij, die was helemaal niet onafhankelijk... die schades staan bestelde, want die zat in het bestuur... in de leiding van dat bedrijf, en hij had ook nog aandelen. Dus die kan dat bedrijf bevoordeeld hebben... met allerlei rare rapportcijfers en zo.
0: Heeft de rechter nu ook uitgesproken?
1: De rechter heeft dat uitgesproken. En ja, het is niet te geloven.
2: Dat niemand dat checkt.
1: Nee, maar ook zo'n bedrijf weer. Mensen... Die zitten al jaren te wachten tot hun huis gemaakt wordt. En zo'n bedrijf steekt miljoenen in de zak. En er is nog één zo'n glad, Janus. Die werkt daar, heeft aandelen. En die gaat dan ook de boer op om schades samen te stellen.
0: Dat is niet te geloven.
1: Echt een schande.
0: Ja. Hey, die interlandperiode, bevalt het een beetje? Het is lekker lang natuurlijk ook. Leuke wedstrijd.
2: Zeker, ik hoop.
0: Ja, geniet je een beetje?
2: Mij bevalt het. Ik hoop maar dat het die jongens bevalt. Want het is wel
0: lang, hè?
2: Het is wel zwaar natuurlijk voor die gasten. Er zijn een hoop geblesseerd geraakt.
0: Maar heb je dat bijbelgroepje wat steeds bij elkaar komt?
2: Ik heb vanavond even naar dat Spanje... waar halen die dat vandaan elke keer, hè?
0: Ja.
2: Die liggen gewoon op stapel, die talenten daar.
1: Zo, maar die blijven op niveau.
2: Niet,
1: dat is
2: niet normaal, joh, daar.
0: Ja. Maar je hebt ook Frankrijk zitten kijken, begrijp je?
2: Frankrijk zitten kijken, Olivier.
0: Dat doelpunt. Mooi doelpunt.
2: Ja, geweldig doelpunt.
0: Ja.
2: Want het leek die Belgium van mij ook wel als een shirtje had kunnen trekken even, hoor.
1: Slecht verdedigd, ja.
2: Ja, natuurlijk.
12: Zo.
2: Pak je geel kaartje, want je krijgt geen rood, hè, daar.
1: Nee.
2: Maar het is wel een geweldenaar ook, hè, dit.
0: Ja, hè?
2: Ja, die Fransen hebben ook zoveel goede spelers, hè. Want wij lullen dan altijd wel dat de heilige graal is eigenlijk de opleiding van Ajax. Maar die Fransen, dat Barcelona, kunnen ook aardig opleiden, volgens mij, hoor, die jongens.
0: Zijn goed bezig, hè?
2: Zo, niet
0: zeker
2: normaal,
0: weten.
2: Man.
0: Hey, ik had jou gevraagd, maar je wilde niet. Maar misschien, wil jij wel een vloertje met beleggen binnenkort in mijn klusprogramma, of niet? Of zeg je van...
1: Nee, kijk...
2: Ja, ik ben ook gevraagd,
1: Hij
2: weet
1: heeft zijn programma gehad, het liefdesprogramma. Zag er prachtig uit. Die twee advocaten, topuitzending. Ja. De andere uitzending was ik niet geïnteresseerd in de mensen. Dat zijn mensen die lopend op tv zijn. Ja. Nu heb ik... vanochtend in de krant gelezen wie de kandidaten zijn voor de nieuwe klusshow. Dat is Jesse Klaver. Hartstikke leuk.
12: Nou, en die doet nooit wat.
1: Dat is verrassend. Maar de andere mensen die daar komen, dat weet je wel, Bas, de Bevers, die zien we.
12: Ja, we doen het ook allemaal voor jou, toch?
1: Dagelijks op tv. Ik vind het een hele slechte keus.
12: Wilfred vraagt, ze hebben mij ook gevraagd voor Krikken met Kijkers. Hoe heet het?
0: Vier linkerhanden.
12: Oh, vier linkerhanden.
0: Nee, maar kijk, bij SBSS wil de zender zeggen, het moet wel bij de zender passen, zeggen ze de hele tijd. Dus het moet niet te moeilijk zijn.
1: Jij moet een garantie hebben voor een goed programma. Je hebt bij de Knoopsiers hij laten zien dat het een goed programma is. Maar er waren andere echtparen die het aankijken niet waard waren. En nu heb je je weer een hele lijst met hele makkelijke mensen die in ieder programma gaan zitten. Kijk, de Bevers zijn twee leuke jongens, maar die hebben overal gezeten. Mm. En die zullen ook dit jaar weer overal
2: zitten. Maar wees blij dat ik het niet doe, want ik ben zo onhandig als vat.
0: Maar dat is juist de bedoeling.
2: Ja, maar ik...
0: Dat is het leuke.
2: Mijn eerste vriend was heel handig. Ja? En die kon alles in huis.
0: Ja? Maar ik wilde... in huis.
2: Oh, ja. Ja, ook.
1: Maar hij bleek geen homo.
2: Nee, maar ik wilde... Nee, was de enige. Nee, maar toen... Maar ik mocht niks in huis doen, want alles moest perfect. Het schilderwerk en timmer, weet ik wat allemaal.
0: Dat is toch lekker?
2: Toen zei ik, mag ik dan de binnenkant van de keukenkastje schilderen? Huh? Heeft hij me één kastje gezet, dat doe ik ook wel zelf. Hmm. Ik kan dat gewoon niet. Nee,
0: maar noem eens een paar leuke gasten dan, waarvan je zegt, dat zou ik willen zien dan.
1: Ja, dat is moeilijk om dat nu te
0: doen. Dat is niet makkelijk, hè?
1: Daar moet je heel goed over denken, maar bij Talpa hebben ze nergens over nagedacht. Hebben ze gezegd, welke klootzakken gaan overal zitten, die... Hup, dat staan
2: ze. Ik kreeg vandaag ook een bezoek.
1: Maar ik vind dat ze jou daarmee in de problemen brengen. Want jij krijgt op je bordje dat jij die mensen uitgekozen hebt.
0: Nou ja, goed, misschien dat we nog even kunnen kijken samen naar een lijstje.
2: Maar wanneer begint het? Wanneer gaat het beginnen?
0: 1 november, er staat er niet eentje op.
2: Oh. We hebben nog even op de radio.
0: Ja, nee, we hebben nog even de tijd. Het is over een maand is het al, dus...
2: Maar moet jij zelf ook klussen dan?
0: Ik klus, nou, met die mensen. En dan ben ik ondertussen.
2: Maar ben jij handig dan?
0: Ontzettend handig, dat weet jij toch?
2: Dat weet ik wel. Hou erover op, ja. We gaan de nacht in.
0: Hey, Jeffrey, heb jij nog dromen? Kun je klussen trouwens, of niet?
5: Ja, ik heb twee linkse handen, maar nee, ik kan ook...
1: Als je maar gas kunt geven.
5: Ja, maar ik heb met mijn rechtshand. Daar heb ik maar één goede hand van nodig.
0: Heb je nog dromen, ambities? Wat wil je nog? Nog 3 keer wereldkampioen of zo?
5: Ja, dat zou prachtig zijn. Ik zou nog wel een keer wereldkampioen willen worden. Maar in het algemeen, op sportief vlak heb ik bereikt wat ik wil bereiken. Ja. Maar ik blijf het gewoon doen wat ik nog super graag doe. Dus,
1: en daarna wel... ga je mee? Tot wat voor leeftijd kun je doorgaan?
5: Een beetje 5, 36 en dan is het wel...
0: Hij is nu 32.
5: Ja, ik ben net 32 geworden.
0: En daarna de politiek in, of...
1: Jij bent zo overtuigend als jij een partij begint, loopt heel PVV leeg.
0: Ja, dat denk ik ook heel gezegd. Ja. Nou, goed dat je er was.
5: Dank je.
0: Dat gaat ook voor jou, Sjaan. En natuurlijk ook voor jou, Sjaan. Nog even voor Sjaan, dames en heren. Ja. Goed man, die Sjaan. Alles weer bedankt. Morgen zijn we er weer. Dan gaan we echt de diepte in. Dan weet u genoeg. Tot dan. Dag.
7: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
8: Ik heb hier de biefstuk Bali.
9: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
8: Geniet ervan.
7: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
10: Hans, waar liggen de regenjassen?
11: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
13: Geef ruimte. Dit is Gode Zone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 11 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De Britse premier Burnham speculeert openlijk over terugkeer naar de Europese Unie. Hij deed dat tijdens zijn eerste speech als premier op een congres van de Labour-partij. Burnham erkende dat het vertrek uit de EU in 2020 het Verenigd Koninkrijk meer kwaad dan goed gedaan heeft. Hij wil alle opties in kaart brengen en nagaan of er overeenstemming kan worden bereikt. Een top met de EU in juli moest worden uitgesteld vanwege het ontslag van zijn voorganger, premier Keir Starmer. In Duitsland is een grote politieactie aan de gang tegen motorclub Hells Angels. Ook Nederland is bij de actie betrokken. Er zijn invallen gedaan in 140 gebouwen door meer dan 1000 agenten. Het doel is om van 70 verdachten bezittingen in beslag te nemen ter waarde van 50 miljoen euro. Het OM beschouwt de Duitse Hells Angels als een criminele organisatie die zich bezighoudt met afpersing, georganiseerde fraude en grootschalige witwaspraktijken. De motorclub zou zich ook bezighouden met wapenmisdrijven, mishandeling en belastingontduiking. De politie heeft 3 Amsterdammers opgepakt voor het geweldsincident in Overasselt op 1 september. Bij gelijktijdige invallen in Diemen, Hoofddorp en Amsterdam vond de politie 2 vuurwapens en diverse gegevensdragers. De 3 mannen zitten in volledige beperking en mogen alleen praten met hun advocaat. 2 verdachten zijn overgedragen aan de politie Oost-Nederland. In Saoedi-Arabië is een vliegtuig geland dat een alarmcode had uitgezonden. De piloten bleken met elkaar op de vuisten zijn gegaan. Een alarmcode wordt doorgaans alleen verzonden bij ongeoorloofde inmenging in de cockpit. De Israëlische autoriteiten dachten daarom aan een kaping en stuurden straaljagers de lucht in. Premier Netanyahu en zijn defensieminister Katz hielden spoedoverleg. Het toestel van Fly Dubai was met 174 passagiers onderweg van Dubai naar Tel Aviv. Het weer. Het blijft droog bij een matige zuidoostenwind. Het kwik loopt snel op en het wordt volop zomers, met maximaal rond 22 graden in het westen en 28 plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

0: Hey, VIZSM-luisteraar. Wil jij genieten van de beste VI Pro-artikelen, video's en podcasts? En wil jij nog meer inzichten krijgen rond al het voetbalnieuws? Word dan nu lid van VI Pro. Voor exclusieve podcasts, tactische analyses, interviews met spelers en financiële inzichten. Ga nu naar vi.nl/zsmpro voor de scherpste aanbieding. Welkom bij de VZSM van woensdag 30 september. In de Nations League was er een topper. Spanje-Kroatië. En daar ga ik het onder meer over hebben met Lentin Godijk. Goedemorgen, Lentin.
1: Goedemorgen, Sjoerd.
0: Heb jij je vermaakt tijdens deze Nations League-avond?
1: Ja, jawel. Op zich wel. Ik had meerdere potjes aanstaan. Maar het was inderdaad voornamelijk Spanje-Kroatië die de meeste aandacht trok. Omdat de bal er ook al na 70 seconden in lag. Bij de man van wie je toch het meeste verwacht, Lamine Yamal. Dus dat was meteen een lekkere opening van de wedstrijd. En dat hebben ze eigenlijk best lang volgehouden. Het was een heel vermakelijk duel. Met inderdaad veel goede voetballers op het veld. Dus dat was prima.
0: Ja, ze hebben die mooie beker, die gouden beker natuurlijk van het WK laten zien aan het publiek. Het leek ook een soort demonstratiewedstrijd. Hè? Dat ze even wilden laten zien hoe goed ze waren.
1: Ja, dat zeg je eigenlijk wel goed, ja. Ja, dus het was de eerste thuiswedstrijd van Spanje sinds het WK. Dus ze kwamen inderdaad even de trofee tonen. Dat mocht Rodri doen, die trouwens helemaal niet in de basis stond. Dus dat was ook best een beetje een aparte situatie. Die mocht de beker even opliften en toen ging hij weer op de bank zitten. Maar inderdaad, een soort statement van we zijn nu wereldkampioen, maar daarmee is het nog niet, is de koek nog niet op voor ons. Ze willen die hegemonie eigenlijk de komende jaren gaan doortrekken. En volgens mij was dit de 40ste wedstrijd op rij die ze ongeslagen zijn gebleven. Er zit natuurlijk wel die Nations League finale tegen Portugal ertussen die ze verloren naar penalties. Maar dat wordt dan officieel niet meegerekend door de statistici. Dus dat is wel een enorme reeks natuurlijk die ze neerzetten. En het was ook gewoon heel overtuigend met heel veel kansen en goed voetbal, hoog tempo. En dan dus nog met Rodri op de bank en Pedri op de bank en Dani Olmo op de bank. Dus ze hebben ook nog wat dat ze kunnen inbrengen. Het was echt wel indrukwekkend.
0: Ja, je zei het al, na 70 tellen lag hij er al in. Nog een assist van Yamal en nog een goal op het einde. Ook rakelings langs de eerste paal schiet hij ook waanzinnig binnen. Ja. Het is ook echt, je knippert met je ogen en die bal ligt binnen bij hem. Het is zo snel allemaal. Het is niet te bevatten bijna soms.
1: Ja, en het is ook wel, ik vind het wel grappig om te zien. Dit seizoen, hij heeft ongelofelijke statistieken. Hè? Hij heeft echt Messi-cijfers dit jaar. Hij heeft volgens mij nu 10 wedstrijden, 11 goals. En er ook nog 7 assists. Terwijl de klasse van Yamal natuurlijk niet alleen zit in de doelpunten, maar ook in de acties die hij inzet en alles. Maar hij is wel ietsje zakelijker geworden in mijn ogen. Of misschien kan ik het beter zeggen, nog meer een killer geworden. Dus vroeger had hij nog wel een soort onbevangenheid en ook wel een bepaalde vrijblijvendheid. Dus in acties, het ging eigenlijk om de actie en niet per se altijd om het rendement wat er aan verbonden werd. En nu, ja, die eerste goal vond ik daar eigenlijk heel typerend in. Dat hij krijgt er voor zijn voeten en het is niet nog van allerlei tierenlantijtjes, maar gewoon boom binnenkant links in de verre hoek. En hij, ja, zo komt dat rendement, dat schiet nu ook de lucht in bij hem. En dan wordt het wel een hele bijzondere speler.
0: Ja, gewoon klinischer nog aan het worden dan hij al was. En misschien ook wel fitter, hè? Want bij Spanje was het een beetje pap en nat houden dat hij erin kwam tijdens het WK en het eruit moest. En zijn fitheid was natuurlijk niet lekker. Dus misschien ook echt goede voorbereiding kunnen draaien met wat vakantie hier en daar. Heeft hem ook wel goed gedaan, denk ik, als een 19-jarige.
1: Ja, hij is nog steeds 19. Dat is echt waanzinnig natuurlijk. En ja, toch wel knap dat bij Barcelona laat zien en dan bij Spanje eigenlijk moeiteloos ook weer. Want de ogen zijn natuurlijk wel op hem gericht. Hè, met alles wat er nu rondom speelt, alle discussies waar hij deel van uitmaakt. En hij heeft best een grote bond buiten de lijnen. Mooie bravoure die hij af en toe tentoonspreidt. En dan moet je het ook wel met je voeten waar kunnen maken. En dan is het natuurlijk wel knap voor een mannetje van 19 dat hij dat eigenlijk keer op keer doet, ook in dit soort wedstrijden.
0: Ja, kandidaat natuurlijk voor de gouden bal. Is die ook favoriet wat jou betreft? En ja, wie staat er nog meer in dat lijstje?
1: Ja, dat vind ik nog niet zo makkelijk. En ik ben benieuwd hoe jij er naar kijkt. Maar misschien is dit wel de meest open Ballon d'Or-strijd die we in lange tijd hebben meegemaakt. Omdat er misschien wel 4, 5, kanshebbers zijn, waarvan je eigenlijk allemaal wel argumenten kunt verzinnen dat ze er recht op hebben. Kijk, het gaat de Ballon d'Or, dat is wel goed om even te benoemen, over afgelopen seizoen. Dus tot en met 19 juli, dus tot en met de WK-finale eigenlijk, telt het mee. Dus alle geweldige doelpunten die hij tot nu toe dit seizoen heeft gemaakt, die mogen we daar eigenlijk niet in meerekenen. Volgens mij is de stemdeadline inmiddels ook voorbij. Dus deze goals van gisteravond kunnen ook geen invloed meer hebben daarin. Maar Jamal heeft natuurlijk topjaar gehad en was misschien wel de beste speler. Of hij is de beste speler, maar heeft het niet altijd het beste gepresteerd in mijn ogen. En tuurlijk is hij wereldkampioen geworden. Maar je benoemde dat net ook al terecht in mijn ogen, dat hij niet de speler van Spanje op dit WK is geweest. Hij heeft gekomen met een blessure, is rustig gebracht. Het was meer het toernooi van Rodri bijvoorbeeld. Barcelona natuurlijk overtuigend kampioen geworden, maar in de Champions League toch wat teleurstellend uitgeschakeld. Kwartfinale, Copa del Rey finale verloren van Atletico Madrid. Het gaat ook veel over Harry Kane, die natuurlijk gisteravond scoorde en die veel meer doelpunten heeft gemaakt in een veel dominanter team. Bayern speelde misschien wel het leukste voetbal van heel Europa afgelopen seizoen.
2: Ja, hoeveel had hij er nou? 50 of 60 of zo in totaal, ja, over alle competities? Mij, het was echt krankzinnig aantal.
1: Ja, meer dan 60. En dan tellen we nog niet de goals voor Engeland mee. Nee. Waar hij natuurlijk op het WK ook heel belangrijk was. Hattrick in de DFB-pokaalfinale. Je kunt het nog hebben over Kvaratskhelia. De man van de knock-outfase van de Champions League. En kun je het hem kwalijk nemen dat Georgië zich niet plaatst voor een WK? Eigenlijk niet. Maar goed, dat speelt dan toch een rol in zo'n hele discussie. Dus je kunt er best lang over doorpraten. Misschien ben ik nu ook alweer te lang aan het woord. Maar ja, Mbappé, het is wel een interessante. Nog. Ja, Mbappé heb je ook nog inderdaad.
2: Viel natuurlijk tegen met Real Madrid afgelopen seizoen. Maar was dan op het WK weer heel erg goed. En echt heel dominant. Dat je echt dacht van, dit is misschien wel de beste speler van dit toernooi. Hebben we vaak gezegd.
1: Ja, topscorer van het WK.
2: Dus al die namen, dat zou allemaal niet gek zijn.
1: Nee, Mbappé was topscorer van het WK, topscorer van de Champions League. Maar ja, inderdaad, met Real Madrid, teleurstellend seizoen. Collectieve prijzen wegen vaak ook mee. En ik had net nog even opgezocht, wat wel grappig is en misschien ook wel een factor in deze hele verkiezing, is dat ze hebben eigenlijk drie criteria bij de Ballon d'Or. Het gaat om individuele prestaties, het gaat om collectieve titels die je gewonnen hebt. We zien heel vaak een speler die het WK heeft gewonnen, dat die dan de Ballon d'Or krijgt. Maar het gaat ook om fair play en class. Die een speler tentoonstrijdt op het veld en daarbuiten. Wat een beetje de suggestie wekte, de vorige keer dat Rodri de Ballon d'Or won boven Vinicius Junior, dat die verkiezing een beetje een rol heeft gespeeld. En in die zin vind ik het wel interessant hoe het nu de afgelopen maanden gaat. Want het is een soort campagnetijd geweest, toch? Van elke persconferentie zegt Jamal er iets over. En zegt Mbappé er iets over. En zegt Kvaratskhelia er iets over. En eigenlijk de enige die niks zegt is Harry Kane. Die heeft een beetje besloten van, nou, ik heb gedaan wat ik kon en ik ga dan niet nu een soort campagne voeren omdat ik vind dat ik beter ben dan andere spelers. Dat moeten zij maar beoordelen. Dus als je kijkt naar dat onderdeel van een beetje de klasse en een beetje de misschien ook wel bescheidenheid die ook bij voetballen hoort, omdat het gaat uiteindelijk om de teamprestaties. Ja, daar scoort Kane dan misschien nog het hoogst in. Dus het is wel echt wel interessant, vind ik.
2: Ja, en Mbappé werd soms, nou niet echt liefkozend, maar de dictator genoemd, hè, online en allemaal memes, et cetera. Ja. Maar op het WK toonde hij zich wel echt als een teamspeler en echt wel als een leider van Frankrijk. Dus misschien werkt dat wel weer in zijn voordeel wat dat betreft inderdaad, voor de klas.
1: Ja, het zou natuurlijk ook niet gek zijn. Er valt echt wel iets te zeggen voor Mbappé. Ook zijn doelpunten, maar ook af en toe natuurlijk briljante dingen gedaan op het veld. Alleen Real Madrid een moeizaam jaar gehad. En daar ook niet iedere week zijn niveau kunnen halen. Maar wel veel meer gescoord dan Jamal bijvoorbeeld. Dus het is een hele campagnetijd geweest. En eigenlijk het enige wat we nu nog een beetje moeten missen is het lijsttrekkersdebat met Rob Trip. Waar ze allemaal aan tafel staan, toch? En dan nog één laatste debat. En dan is volgens mij volgende maand is de uitreiking, eind oktober.
2: Ja. Maar ja, voor die tijd heb je meestal peilingen. Die stop ik dan ook even bij jou erin. Je hebt de voorzitter, jij hebt de hamer voor de gouden bal. Wie wint hem dan, let in?
1: Ja, ik denk toch Harry Kane. Harry Kane.
2: Voor de mensen die dit luisteren. Hij kijkt er heel moeilijk bij. Hij heeft het te lastig.
1: Het is ook lastig. Ja. Iedereen heeft zijn eigen smaak natuurlijk. Maar ik denk dat Kane favoriet is, volgens mij ook bij de bookmakers. En ik zou dat wel een terechte winnaar vinden. Ook een beetje dus met het oog op Jamal die geblesseerd was in het voorjaar. Zijn Robert WK. En ja, als we hem nu zo deze week zien voetballen, dan gaat hij de komende Ballon d'Or wel winnen. Ja. Want daar is hij ongelooflijk goed begonnen natuurlijk aan dit seizoen.
2: Dus deze voor Kane en dan de volgende voor Jamal. Want Barcelona is zo'n beetje voor alles favoriet hè, op dit moment. Qua voetbal en qua goals.
1: En jij dan, Sjoerd?
2: Ja, ik geniet het meest van dribbelaars, buitenspelers. Maar ik heb Kane wel echt goals zien maken afgelopen seizoen. Dat hij uit alle hoeken en standen in de kruising schiet. Maar ook dat hij als 10 meevoetbalt, een balletje bij zich houdt, een steekpas geeft. Dus ik denk dat hij het meest compleet is geweest. En ook nog presteerde met Bayern. Dus ik ben het eigenlijk gewoon met je eens. Makkelijk, hè?
1: Ja, Jamal is magisch. Ja. En Kane is natuurlijk iets minder sexy als voetballer en alles eromheen. Maar wel een ongelofelijke killer.
2: Gewoon een hele mooie oeuvreprijs voor al die goals.
1: Dat is ook zo eigenlijk.
2: Het heeft niet heel veel jaren meer dat kan, denk ik. Dat hij zoveel goals gaat maken.
1: Nee, hij is 33 toch?
2: Ja, precies. Dus ja. Oké, dan hameren we het daarop af. Nog een assistje van Perisic trouwens in het duel.
1: Ja, geweldig.
2: Ja, als Kroatië-watcher kan dat wel waarderen natuurlijk.
1: Ja, dat blijft gewoon doorgaan ook hè, na het WK. Ja, nee, hele mooie bal van Perisic. Die, als ik me niet vergis, zijn 160ste interland voor Kroatië speelde. Met de aanvoerdersband om zijn arm, want Modric begon op de bank. Ja, dat blijft toch wel bijzonder. Ook als je hem over het veld ziet lopen als een echte veldheer. En iedereen corrigeert, echt de leiding neemt. Inderdaad, een geweldige voorzet op die ongelooflijk lange spits van Kroatië. Die hem prima binnen knikte. Ja, gewoon bijzonder wat voor staat van dienst hij daar heeft. Maar uiteindelijk was het een kansloze avond voor de Kroaten.
2: Zeker. Nou, Engeland beroemde wel. Goals van Kane en dan Gordon nog. Viel er verder nog wat op

0: niet gunstig uit, hè? Zag ik je tweeten vandaag.
1: Ja, ja, het was best wel een spannende dag voor Jong Oranje. Omdat ze natuurlijk zitten nogal in de penarie, om eens een goed oud-Hollands woord te gebruiken. En ze zijn afhankelijk van de ploegen om hen heen. En ze hadden eigenlijk gehoopt dat Israël vandaag, Jong Israël, punten zou verspelen. En dan konden ze weer met twee keer winnen zeker zijn van de play-offs voor het EK. En daar leek het wel op uit te draaien. Want Jong Israël stond in de 92e minuut met 2 minuten extra tijd 2-2 tegen Slovenië. En echt een absolute dying seconds schoten ze de 2-3 nog binnen. En dat is voor Jong Oranje wel een heel lelijk resultaat. Want nu is er nog 1 wedstrijd waarin ze punten kunnen verspelen. En kan Jong Oranje zich geen enkele misstap meer veroorloven. Dus het gaat er eigenlijk slechter en slechter uitzien. Die laatste wedstrijd is tegen Noorwegen. Dat al zeker is van EK-deelname. Dus die kunnen ook prima gewoon een B-ploegje opstellen. Dat helpt ook allemaal niet in het voordeel van Jong Oranje. Dus ja, het ziet er gewoon heel slecht uit. En er is natuurlijk al veel over geschreven de afgelopen weken. Maar dat is natuurlijk eigenlijk wel heel gênant dat het zover is gekomen. Dat je met een ongelooflijk talentvolle lichting zo diep in de problemen zit. En dat je echt moet hopen op een wonder bij andere ploegen om überhaupt nog de play-offs voor het EK in te komen.
0: Ja, kan jij nog de vinger op de zere plek leggen waarom dit zo ontstaan is? Want het wordt natuurlijk moeilijker en moeilijker. En dan als je het niet meer haalt, ja, dan kan je misschien ook niet meer zeggen, het ligt aan die laatste periode. Die aanloop was natuurlijk ook niet goed. Ja. Dus waar is het nou misgegaan? Selectieprocedure of kan je iets noemen?
1: Ja, er zijn natuurlijk altijd wel individuele keuzes in de selectie waar je wel vraagtekens bij kan zetten. Maar uiteindelijk hebben ze het eigenlijk elke wedstrijd gewoon zelf laten liggen. Een beetje de kaas van het brood laten eten. Ze hebben van de 6 wedstrijden maar 1 gewonnen. Heel veel wedstrijden gespeeld waarin ze kansen gewoon niet afmaakten. Dus gewoon de pure daadkracht in het 16 meter gebied. Kansen killen, dat zat er niet in. Natuurlijk is er ook een beetje pech geweest. Maar ze hebben ook best wel veel tegendoelpunten geïncasseerd in situaties waar het echt niet nodig was geweest. Dus het is ook gewoon een beetje volwassenheid, spelintelligentie, urgentie, wat heel erg in heeft ontbroken deze hele kwalificatieperiode eigenlijk. En dan heb je nog een paar blessures, want er zijn nu een stuk of 7 spelers niet bij die natuurlijk wel goed hadden kunnen helpen. Je hebt Ruben van Bommel als voorbeeld van, die is een jaar, heeft hij eruit gelegen met zijn knieblessure. En op het moment dat hij weer fit is, sluit hij aan bij het Nederlands elftal. Ja, dat is een speler die natuurlijk goed had kunnen gebruiken. En zo zijn er echt nog wel wat andere redenen of excuses aan te halen. Maar dit is een lichting met zoveel talent. Met Oranje onder 19, wat Europees kampioen is geworden. Met jongens uit de Youth League. Bij AZ die daar de Youth League hebben gewonnen. Dus dit zijn spelers die echt wel kunnen presteren. En dat krijgen ze niet voor elkaar. En dat is toch ook wel uiteindelijk op het konto van de trainer, van Michael Reiziger, die dat niet aan de praat krijgt. En nu, nog steeds hebben ze hoop op een wonder. Maar het ziet er wel heel slecht uit op dit moment.
0: Ik denk dat ze in Engeland, in Manchester, vooral bij de blauwe kant, ook hopen op een wonderland. Want er kwam nog nieuws gisteravond binnen over Manchester City. De Premier League heeft eigenlijk erkend dat er voor 1 miljard gesjoemeld is in de boekhouding van Manchester City. Ja, ik kan me helemaal geen voorstelling maken van 1 miljard euro. Ik weet niet hoe het met jou zit. Maar dat zegt in ieder geval wel, denk ik, gevoelsmatig, dat er een straf gaat komen die immens is, toch? Dat kan toch bijna niet anders, zou je denken.
1: Ja, nee, eens. Het gaat over 9 seizoenen. Daarin zijn schijncontracten opgesteld. Is dan in elk geval het verwijten of het oordeel van de Premier League. Waarin ze hebben gesjoemeld met sponsorinkomsten die dan uiteindelijk eigenlijk gewoon van de eigenaar zelf kwamen. En op die manier hebben ze natuurlijk een enorm budget opgestapeld, waardoor ze al die topspelers hebben kunnen binnenhalen door de jaren heen. Dus de Aguero's, de David Silva's, de Kevin De Bruyne, die 7 of 8 Premier League titels gewonnen hebben in de afgelopen jaren onder Guardiola. En het werpt wel heel ander licht op al die jaren die en alle successen die ze hebben meegemaakt. Ik zat net nog even terug te denken, maar het Aguero-moment tegen QPR, Aguero in de laatste seconde, is in die periode gebeurd. De wedstrijd waarin Steven Gerrard uitglijdt bij Liverpool in de cruciale kampioenswedstrijd. Ja, dat is ook in die periode geweest. Wat ga je met al die titels doen? Wat ga je met de titels daarna doen? Hoe straf je een club daarvoor? Hier zijn niet zo heel veel draaiboeken voor. We hebben wel gezien natuurlijk bij andere clubs dat die puntenstraf krijgen. Everton bijvoorbeeld, wat financieel gesjoemeld had. Maar dat gaat er om 6 of een keer om 9 punten. Maar ja, als je die lijn doortrekt, dan kom je aan gigantische puntenstraffen. Ga je al die

0: resultaten uit het verleden uit de boeken halen. Dat is best wel ingewikkeld. En ik denk en vrees eigenlijk dat dit nog een best wel langslepende zaak gaat worden. Want City is natuurlijk nu al met een leger en advocaten bezig om een beroep voor te bereiden. En daar is het laatste woord natuurlijk nog niet over gezegd.
1: Nee, tot 2 oktober hebben ze volgens mij de kans bij de Premier League dan om bezwaar aan te tekenen. Maar ja, als je bij 114 van de 115 aanklachten schuldig wordt bevonden, is het vrij lastig, denk ik, om in één keer ervan af te komen. Dus een slepende zaak van jaren. En ik denk dat Tom Knipping wel bezig is. En dat ze daar ook bang voor zijn, toch?
0: Precies, Tom is het al goed aan het volgen. Die zal ongetwijfeld binnenkort met meer en betere uitleg komen dan die ik er nu over kan geven. Maar het is ook een zaak die elke dag of elk uur wel weer verder ontwikkelt. Er zijn allerlei verschillende aanklachten ook, hè, over het meewerken aan onderzoeken. Er zitten ook bij die 114 aanklachten. Dus het is een enorme zaak die de Premier League, of eigenlijk de hele voetbalwereld, op zijn... Hoe noem je dat? Op zijn
1: grondvesten doet trillen of zoiets.
0: Dat wilde ik zeggen, ja. Of laat schudden in elk geval. Schudden. Want ook in het buitenland, in Spanje, zullen ze ook denken van... wij leven hier jarenlang volgens de regels... en we kunnen spelers niet inschrijven om als we nieuwe versterkingen binnenhalen. En dat gaat allemaal met... elk dubbeltje wordt daar bij wijze van spreken omgedraaid. En dan heb je City, wat gewoon vrolijk een miljard euro zo naar binnen fietst. Nogmaals, dat is de aanklacht. Dat is nog niet helemaal definitief zo bewezen, maar... je snapt wel dat andere clubs zich beroven en benadeeld en bedrogen voelen.
1: Zeker, ja. Hey, en morgenavond, of vanavond moet ik zeggen eigenlijk, is er weinig interland voetbal. Eventjes een avondje rust, even bezinning. En dan het Nederlands elftal.
0: Bezinning, mooi.
1: Ja, wat verwacht je ervan?
0: Ja, tegen Griekenland, die hebben 6-2, hè, de Grieken. Dat is van Duitsland gewonnen. En echt wel een hele leuke, goede selectie, vind ik eerlijk gezegd. Gaat misschien nog niet heel veel over, maar ze hebben een aantal, met name aanvallende spelers, die zich echt uitstekend ontwikkelen. Natuurlijk Tsolis, die naar Arsenal is gegaan, maar ook een jongen van Dortmund, die het ook uitstekend doet. Dus ze hebben echt heel veel talent. En ze halen ook de resultaten tot nu toe. Dus er wordt nog wel een heet potje. Ik hoop niet met al te veel van die laserpennetjes. En dat we gewoon een leuke voetbalwedstrijd gaan meemaken.
1: Zeker, gaan we daar naar uitkijken. Ga ik je nu bedanken voor je tijd, Lentin. En tot ZSM.
0: Tot ZSM.

0: luistert naar Gode Zone FM. Het is 12 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De vechtpartij tussen twee piloten aan boord van een vliegtuig van Fly Dubai heeft een vliegramp voorkomen. Een van hen wilde zelfmoord plegen en het toestel laten neerstorten. Hij stak zijn collega aan de cockpit, maar die wist met hulp van anderen weer controle over het vliegtuig te krijgen. Het toestel was met 174 passagiers onderweg van Dubai naar Tel Aviv en zond een noodcode uit. Israël stuurde meteen straaljagers de lucht in omdat rekening gehouden werd met een kaping. Het toestel is veilig geland op een regionaal vliegveld in de Saoedische stad Tabuk. De laatste Amerikaanse troepen zijn vandaag zonder al te veel tamtam vertrokken uit Irak na 23 jaar. In Irak wordt het vertrek gevierd als de dag van de soevereiniteit. Het Iraakse leger zegt klaar te zijn om zelf het land te verdedigen tegen Iraanse milities in Irak. Gedurende de Irak-oorlog waren er 170.000 Amerikaanse troepen in Irak. De laatste tijd bestreden die vooral IS en hebben ze Iraakse militairen opgeleid. De Britse premier Burnham speculeert openlijk over terugkeer naar de Europese Unie. Hij deed dat tijdens zijn eerste speech als premier op een congres van de Labour-partij. Burnham erkende dat het vertrek uit de EU in 2020 het Verenigd Koninkrijk meer kwaad dan goed gedaan heeft. Hij wil alle opties in kaart brengen en nagaan of er overeenstemming kan worden bereikt. De N48 bij het Drentse Zuidwolde blijft toch de verdere dag dicht. Vanavond hoopt Rijkswaterstaat de provinciale weg weer vrij te kunnen geven. Vannacht is een deel van de weg opnieuw geasfalteerd. De weg lag na het ongeluk met enkele vrachtwagens en drie personenauto's bezaaid met huisvuil van één van de vrachtwagens en brokstukken van de betrokken voertuigen. Twee vrachtwagenchauffeurs kwamen om. De opruim- en herstelwerkzaamheden op de N48 zijn nog gaande. Het weer, behalve in Zeeland, blijft het overal droog en zomers bij een matige zuidoostenwind. In het oosten en zuidoosten kan het rond de 28 graden worden. In het westen rond de 22. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gode Zone.

0: Goedenavond, hartelijk welkom. Dit is Voetbalpraat na het weekend van de wedstrijd tegen Servië. Voor het eerst ooit speelde Nederland een interland tegen Servië. En dat blijkt dan weer toevallig de lievelingstegenstander te zijn van Max Meerdink. 2 goals, een 1-2 overwinning. En vandaag is het nieuws dat Cody Gakpo naar huis is met een blessure. Er zijn nog 24 spelers over. Hier in de studio hebben we aan 4... eigenlijk meer dan genoeg. Marciano Vink, Arno Vermeulen, Kenneth Perez, heren, goedenavond.
1: En Wouter Bouwman.
0: En Wouter Bouwman is er ook. Het is maandag, dus begin jij, Kenneth.
1: Ja, de eerste 3 kwartier van Mark van Bommel. Ik weet niet of jullie toevallig de eerste 3 kwartier gezien

0: mountains, mountains, mountains, mountains, mountains, buildings, buildings.
1: Dit is het weerbericht.
2: Het is overwegend bewolkt met eerst nog wat zon in de oostelijke helft van het land. In het westen en zuidwesten kan er af en toe wat lichte regen vallen. De temperatuur varieert van 22 graden in het zuidwesten tot 28 in het oosten en er waait een matige zuidelijke wind. Vanavond krijgen we meer bewolking en valt er in het westen en zuiden op veel plaatsen regen. Het waait bijna niet, langs de kust staat er een matige zuidenwind. Komende nacht valt er op veel plaatsen regen bij zo'n 15 graden in het zuidwesten tot 19 in het oosten en een zwakke tot matige zuiden tot zuidwestenwind. Morgenochtend valt er eerst nog wat regen in het noorden en oosten, daarna wordt het overwegend droog en laat de zon zich vaker zien. 'S Middags zijn er met name in het westen en midden van het land flinke zonnige perioden, terwijl er vooral in het oosten veel bewolking is met soms ook wat lichte regen. Het wordt een graad of 20 en er waait morgenmiddag een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgenavond kan er nog wat regen vallen. Na morgen blijft het rustig en vrijwel droog met zonnige perioden en in de nacht kans op mist. De temperaturen zijn hoog voor de tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer staat in de file op de A15 van Rotterdam naar Europoort bij de Botlektunnel. Die is momenteel dicht door opruimwerkzaamheden na een ongeluk. Omrijden kan via de brug. En op de N35 van Zwolle naar Almelo staat file tussen Heino-Zuid en Raalte door een ongeluk. Daar is de vertraging een kwartier.
4: Het station met de meeste en beste hits.
5: Goede Zone FM.

0: Je luistert naar Godezone FM. Het is 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Oppositiepartij Pro is niet enthousiast over het belastingplan voor volgend jaar en eist dat vermogenden meer gaan betalen. Nu worden werkenden te hard getroffen en de partij wil extra geld uit grote bedrijfswinsten halen. Het schrappen van de bezuinigingen op sociale zekerheid opent wel de deur naar een bredere totaaldeal over de begroting. Maar Pro accepteert niet dat de geschrapte bezuinigingen op de sociale zekerheid alsnog bij de zorg of het onderwijs terechtkomen. Dat staat wel vermeld in de coalitieafspraken. Een piloot van Fly Dubai heeft zijn collega neergestoken tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv. Passagiers hielpen de aanvaller te overmeesteren nadat het toestel halverwege plotseling een duikvlucht maakte en de cockpit werd geopend. Het vliegtuig week na de bloedige vechtpartij uit naar Saoedi-Arabië en landde daar veilig in Tabuk. Fly Dubai stuurt nu een tweede toestel om de opgesloten passagiers op te halen. Van een vliegtuigkaping was volgens de Israëlische autoriteiten geen sprake. Brussel wil dat hulpdiensten in grensregio's rechtstreeks kunnen communiceren met hun buitenlandse collega's. De Europese Commissie heeft een plan gepresenteerd voor één Europees communicatiesysteem. Nu lopen Nederlandse hulpverleners nog tegen grenzen aan omdat hun C2000-systeem niet zomaar aansluit op Belgische of Duitse systemen. Met het nieuwe netwerk kunnen straks ook foto's en videobeelden direct worden gedeeld. De EU wil dat het systeem uiterlijk in 2036 in alle lidstaten draait. En fietsenwinkel Want2Go Biking heeft de complete voorraad fietsen overgenomen van het failliete Axel, de maker van Sparta en Batavus. Dat hebben de curatoren van het Heerenveense bedrijf bekendgemaakt. De deal gaat puur om de fietsen zelf, de merkrechten en onderdelen vallen naar buiten. Volgens de curatoren is er wel veel interesse in die overige onderdelen en lopen daar nu gesprekken over. Een volledige doorstart van Axel bleek eerder al niet mogelijk te zijn, omdat het bedrijf te complex in elkaar stak. Het weer overwegend bewolkt met in het westen en zuidwesten af en toe wat lichte regen. De temperatuur varieert van 22 graden in het zuidwesten tot 28 in het oosten en er waait een matige zuidelijke wind. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Godezone FM.

0: Here, WIZ, we play nothing but the hits. Nothing but the hits. Nothing but the motherfucking hits.
1: Ik dacht dat ik deze track wel kende. Maar met mijn nieuwe koptelefoon komt die pas echt binnen, zeg.
2: Ah, ook de nieuwe Sennheiser Momentum 5 Wireless zie ik. Goeie keus.
1: Ik wil hem eigenlijk niet meer afzetten.
2: Hoeft ook niet. Deze batterij gaat dagenlang mee. Dus ook ideaal voor op je werk of met vakantie.
3: Ontdek hoe jouw muziek echt hoort te klinken. Sennheiser.
4: Best lastig, hè? Een leuke podcast uitkiezen. Maar kijk jou eens. Gelukt.
5: Daar moet op gekast worden.
4: Kleine overwinningen mag je vieren. Met een kraslot natuurlijk. Krasloten, een spel van Nederlandse Loterij. Wat kost gokken jou? Stop op tijd 18+.
6: De AD Voetbal Podcast.
7: Terwijl Oranje nog twee duels moet spelen in de Nations League, zijn sommige clubs uit de Eredivisie alweer begonnen met het trainen. Na een weekje vrij is het voor sommigen een trainingskamp in het buitenland. Voor anderen zal trainen met 5 spelers er toch heel gek uitzien.
6: Etienne Verhoef.
7: Hoi, dit is de AD Voetbal Podcast van 30 september met onze man in Griekenland, Maarten Wijfels. Ja, je zit al 2 dagen in Griekenland, hè?
8: Jazeker.
7: In welke omstandigheden verblijf je daar?
8: In welke omstandigheden? Nou, ik moet je zeggen, ik ben op veel plekken geweest in de wereld, maar nog nooit in Thessaloniki. Dus ik was wel benieuwd, hoe groot is dat? Hoe druk is dat?
7: Nou, vertel. Praat ons bij.
8: We kwamen die stad binnen en nou werkelijk maandagmiddag 2 uur... dat je denkt, mensen, moeten jullie niet aan het werk? Het was werkelijk echt, je kon over de koppen lopen. En dat blijkt dus dat dat elke dag zo is. Het is echt hartstikke druk hier overdag. En de mensen hebben geen vakantie of zo. Maar veel bedrijvigheid, veel leven. De terrasjes zitten vol. En je zit hier dus echt letterlijk aan het water. En ik heb al gezien, als je hier een borreltje te veel op hebt, 's avonds, dan kukkel je zo. Als je van je restaurantstoel opstaat, dan kukkel je zo de zee in.
7: Ja.
8: Dat gebeurt ook regelmatig, zeggen ze.
7: Ja, een oezootje te veel en voor je het weet. Maar dat had je allemaal kunnen zien. Want in 1990 gingen Bassie en Adriaan op reis door Europa. Zijn ze ook in Thessaloniki geweest.
8: Is dat zo?
7: Ja, zeker.
8: Want ik heb al die filmpjes gezien, maar Daarom? Dat zegt me nou niet meteen wat.
7: Ze zijn er ook geweest toen. Maar misschien is er ook veranderd sinds 1990. Dat kan, hè?
8: Ja. Maar het moet zeggen, het ziet er echt heel uitnodigend uit. En dat blijkt ook wel dat het wel een goede keuze is van de Griekse bond om hier te spelen. Want het is zo'n run op kaarten dat we 100.000 verkocht kunnen worden.
7: Echt waar? Is het zo populair deze wedstrijd?
8: Het is, omdat die Grieken, die hebben dus, in mijn beleving speel je Griekenland uit altijd. Laat ik het zo zeggen, als je die wedstrijd buiten Athene speelt, dan is dat omdat Griekenland weer iets heeft geknald, een toernooi heeft gemist. En dan wijken ze uit naar Rodos of ergens naar een andere stad dan Athene. Omdat het dan even een beetje afkoelen. Mm-hmm. Maar in dit geval is Griekenland is uitstekend aan die Nations League begonnen. En het is de tweede stad van het land, dus het is ook niet zo dat ze in een uithoek spelen. Maar Het leeft enorm. En ze hebben ook een goede ploeg, die Grieken. Ja.
7: Nou ja, ze hebben van Duitsland gewonnen natuurlijk. Hè? Tot groot,
8: maar sowieso hebben ze gewoon goede talenten. En je ziet dat nu, omdat we Joey Veerman nu bij Borussia Dortmund zien, dan zie je dat daar ook, Caretza speelt daar ook. Ja, dat is een geweldige speler. Dat groot talent.
7: Toch omschrijft Sjoerd ook dat alles eigenlijk een beetje oud en vervallen is. Het is redelijk ruig hoe die stad eruit ziet.
8: Ja, zo kun je het ook noemen.
7: Maar je weet hoe Sjoerd is natuurlijk stadionswaffelaar, dus die maakt het wat dramatischer.
8: Ja. Nee, het stadion ben ik nog niet geweest, dus dat durf ik niet te zeggen. Maar je hebt 2 clubs hier, hè? Aris en PAOK.
7: Ja.
8: PAOK, Sjoerd zal het verteld hebben, is natuurlijk ook echt wel een Nederlands verleden wel. Maar ik vind het wel. Ik vind het leuk om hier te zijn, moet ik zeggen. Zeker.
7: Want je was dus nog nooit hier geweest voor een voetbalwedstrijd?
8: Niet in Thessaloniki, nee.
7: Ik zat trouwens even te denken.
8: Thessaloniki, ik weet niet hoe je het zegt.
7: PAOK, ik moest gelijk denken. Daar was natuurlijk Rob Jacobs ook nog trainer geweest, hè?
8: Zeker.
7: 1,5 jaar, dat is waar, ja.
8: En Arie Haan en Diego Biseswar heeft er nog gespeeld. En nog Maduro, het is wat dat betreft zit er echt van een Nederlandse link.
7: Overigens wel gewoon Europees voetbal gehaald, hè? Rob Jacobs met PAOK Thessaloniki. En daarna met een conflict vertrokken met het bestuur. Dat is ook redelijk conform de carrière van Rob ongeveer.
8: Ik wou net zeggen, ja.
7: Hey, Nog eventjes dan naar het Nederlands elftal. Want jij hebt de afgelopen dagen Oranje bekeken. En jij hebt het Nederlands elftal zien voetballen. We komen straks nog wel terug te spreken over die clubs die een leeg trainingsveld hebben dan wel vol trainingsveld. Maar je hebt Oranje bekeken. Wat is nou opgevallen in de hand van Xavi in de eerste twee interlands? Is er wat van terug te zien nu?
8: Er is wel wat van terug te zien. Je ziet dat hij niet schroomt om spelers de kans te geven die je misschien niet 1, 2, 3 verwacht in combinaties, hè? Dus dat je, ik moet even terugkijken. Je hebt nu, je bent drie keer een wedstrijd, of twee keer, sorry, de wedstrijd geëindigd met een voorhoede. Ja, die niemand in deze samenstelling had verwacht. Dus tegen Duitsland eindig je met Van Bommel op links, Meerdink in de spits, hè? Ja. En Gakpo op rechts. En Guus Til erachter. En in de wedstrijd tegen Servië, dan eindig je met Van Bommel. Til in de spits, ja, als valse spits, zeg maar. En Summerville op rechts. Dus dat is ook een voorhoede. En Taylor erachter, kennen Taylor. Dus dat is ook iets wat je toch een jaar geleden nooit had voorspeld. En nou ja, dat blijkt mede ingegeven door blessures. Maar ja, Xavi kijkt dan gewoon. Dan geef ik Meerdink de kans. En dan ga ik met Guus Til spelen. Ja, dat doet hij gewoon. Dus dat zie je wel degelijk. Dat is wel, daar zie je zijn hand in terug. En wat ik wel opvallend vond, het is niet overal zo opgepikt, zie ik. Maar ik vond het vanaf de tribune echt wel heel duidelijk. Kijk, in de slotfase stonden ze op een gegeven moment 2-1 voor. Ja, en dan hebben we dit vaker gezien tegen dit soort landen. Ik kan me Litouwen uit herinneren, op het WK natuurlijk Marokko. Dan ja, toch onder leiding van Van Dijk trekt de ploeg zich terug. En dan is er weinig druk of geen druk op de bal op eigen helft. Ja, en dan komen die voorzetten en dan komen die schoten en dan komen ze door. En dan loopt Oranje achteruit en dan nodig je de tegenstander gewoon uit om te scoren. En nu was dat toch wel anders. En daar speelde Van Dijk ook wel een positieve rol in. Wat is het, minuut of 84 zag ik, Servië wilde snel aanvallen. Hij stapte vooruit en dekte helemaal door. 20 meter over de helft van Servië. Op de helft van Servië. En ja, dat was het beeld van de slotfase. Dat ze druk op de bal proberen vooruit te verdedigen. Er ook uit te komen. Kregen nog de kans op de 1-3. Ja. En uiteraard, Servië kreeg ook kansen. Maar ja, dat krijg je als een tegenstander alles of niks speelt. Maar de intentie waarmee zo'n slotfase werd gespeeld, ja, dat was wel. Nou ja, dat was anders dan bijvoorbeeld in Litouwen. Toen bracht Ronald Koeman, in armoede bracht hij nog Matthijs de Ligt in als een vijfde verdediger die ballen moest wegkoppen. En dat was nu niet het geval. En ja, en Koeman wilde dat ook, hoor. Maar ja, dat lukte toch. Nou ja, Marokko hebben we ook gezien. Incasseert Donald, de gelijkmaker. En nou ja, het is allemaal nog vroeg, hè. Maar als dit de intentie wordt in al die wedstrijden, dan denk ik dat wel iets anders is.
7: Wat mij ook opviel, maar ik weet niet of het jou opviel, of het dat Oranje het spel leek wel breder hield in alle wedstrijden. Dus als de bal aan de linkerkant was, ook aan de rechterkant het veld vrij breed gehouden. Het leek wel alsof dat in het verleden dat er veel meer spelers dan naar binnen trokken aan die rechterkant, waardoor het veld wat minder breed werd.
8: Ja, nu vond ik dat in de eerste helft ook wel. Dat het naar binnen. Ja. Op een gegeven moment ging hij wel wat naar buiten. Nou ja, het is bekend van Xavi dat hij het liefst met twee buitenspelers echt wijd speelt. Als je dat wil doen, dan gaan we dat terugzien. Daarom is Griekenland uit, vind ik, wel een mooie wedstrijd. Omdat waar het om gaat bij Oranje is toch vooral de vraag, kun je een team worden waar je minder makkelijk doorheen speelt? We hebben nu de eerste twee wedstrijden gezien met toch ook weer tegengoals. En ja, Duitsland had op een gegeven moment ook op 0-2 kunnen komen.
7: Ja.
8: Ja, daar ben ik wel benieuwd naar. Ik heb niet de illusie dat Xavi dat in korte tijd repareert. Maar goed, hij zal ook hij zal een poging doen. En misschien vindt hij de oplossing. En die zal dus anders zijn dan met vijf verdedigers spelen, waar alle bondscoaches in recente tijden op zijn uitgekomen.
7: Ik zat vandaag met iemand te praten en die had het over, ja, maar je ziet ook met zo'n Meerdink en Van Bommel, dat is leuk, dat is een nieuw elan dat Nederland zelf had. Er was iemand die van buitenaf naar de sport keek. Hè? Dus ja. Gewoon die vond dat leuk en die had er ook een gevoel bij. En toen dacht ik, ja, het klopt inderdaad. Onder Koeman had bijna de hele selectie een soort strippenkaart. Want de kans op een nieuw gezicht in die selectie was natuurlijk vrij klein. Kijk wel even naar de assistent-bondscoach, die daar ook toch mede verantwoordelijk voor is dan. Maar
8: maar weet je, ja, daar ben ik het toch in die zin niet mee eens.
7: Op het einde wel. Ja, op het einde wel.
8: Maar Ik heb erover nagedacht en ik snap het. Want het is zo, je wil ook graag zien dat het dingen anders zijn. Maar 2 jaar geleden, bijvoorbeeld Meerdink. De Meerdink van 2 jaar geleden was...
7: Nee, was niet klaar.
8: Joshua Zirkzee.
7: Ja, ja.
8: Want in september 24 hebben we ditzelfde gesprek gehad. Van god, die jongen en de blauwe schouders van de schouderklopjes. Zirkzee, dat zou hem gaan worden. Speelde tegen Bosnië thuis. Meteen na 13 minuten had hij een goal. Daarna bereidde hij een goal van Tjani Reinders voor. Nou, daar waren we allemaal van overtuigd. Nou, nooit met Memphis Depay. Ik heb het zelf ook geschreven. Dat zou de klok terugzetten zijn. Maar er komen is makkelijker dan er blijven. En ook Koeman heeft die jonge gasten gebracht en nieuwe gezichten. Alleen, ja... Nou ja, wat ik zeg, je moet ook volhouden. En het is wel zo dat Koeman, nou, dat is natuurlijk bekend... was wel loyaal aan oudere spelers. Ja. Depay is daar een mooi voorbeeld van. Ik geloof wel dat Xavi minder van dat soort abonnementen zal zijn. Maar goed, ik heb het in al die jaren natuurlijk heel vaak gezien... dat er jonge gasten komen. En ja, het moet maar blijken. Maar mensen zien graag meteen van, nou, dit is meteen anders.
7: Ja.
8: Even kijken hoe dat over 3 maanden is. En misschien is het anders, hè? Blijft het anders? Ik mag het toejuichen, want ik zou het fijn vinden... als het Nederlands elftal weer een paar aanvallers krijgt... die van meer niveau zijn dan gemiddeld. Omdat je, daar komen we misschien zo meteen nog op... maar als je Michael Olise weer zag bij België tegen Frankrijk... Dat soort spelers in je team, dan wordt het allemaal een beetje makkelijker, hè? Die is iets geniaals doen, waardoor je in een wedstrijd die in 0-0 eindigt... ineens met 0-1 wint. Ja, dat en het Nederlands elftal heeft die aanvallers... Ja, het is nog steeds zo dat Cody Gakpo het in de grote wedstrijden... Ja, dan kijken we naar Gakpo. Ja, het zou leuk zijn als dat zometeen, als we ook naar Meerdink kijken... en ook naar Van Bommel kijken. Ja.
7: Maar het was ook een onderdeel van een vraag waar ik naartoe aan bouwen was eigenlijk. Dus dat was eigenlijk nog niet de conclusie. Maar... Het bracht mij op de vraag, als wij... we spraken Peter Bos 2 jaar geleden en die zei... ik was altijd voor never change a winning team. En die kwam er na dat 2e jaar in Eindhoven achter... na ever change a winning team. Dat was toch wel een beetje de conclusie. Ja. Bondscoaches zie je vaak zoveel mogelijk vasthouden aan 1 team. Te bouwen naar 1 team. En ik snap dat de voorbereidingstijd korter is en dat soort dingen. Maar
8: dat
7: zou het ook zo kunnen zijn... misschien is die stretch van 2 jaar wel gewoon ook te lang... om al die zekerheden in te bouwen. Tuurlijk heb je misschien 5-6 man zekerheid.
8: Ja.
7: Maar wat is nou wijsheid? Dus mijn vraag is eigenlijk meer, wat is nou wijsheid? Is het nou slim om vast te houden aan een vastigheid of en loyaliteit of toch...
8: Zoals in het hele leven, Etienne. Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden. Bert van Marwijk was van de vastigheid... is bijna wereldkampioen geworden met zoveel mogelijk vastigheid.
7: Was een andere tijd?
8: Weet ik niet, want ook hij had op een gegeven moment kunnen kiezen... om wat jongeren in te passen, maar ja, deed dat niet. En hield vast aan een framework. En wat ik zeg, werd bijna wereldkampioen.
7: Met als gevolg dat Van Gaal later daarna misging natuurlijk op het EK, hè, in 2012.
8: Zeker. Nee, absoluut. Maar Louis van Gaal, tussen 2012 en 2014... die selecteerde bijna elke interlandperiode... stelde hij een andere elftal op, omdat hij zei... ja, ik geloof niet meer aan loyaliteit aan spelers. Ik kijk gewoon naar vorm, ritme en het moment. En ja, en die draaide een schitterende kwalificatiereeks. Dus dat kan ook. Ja, het zou leuk zijn, hè, als er gewoon 1 modus was... waar je 1 mal waar je even dat elftal in giet en dan huppakee. Nee, dat is eigenlijk helemaal niet leuk. Want het is juist de onvoorspelbaarheid die het leuk maakt.
7: Ja.
8: Maar daar is het moeilijk om te zeggen. Alleen in algemene zin denk ik wel. Ik heb het ook aan Xavi gevraagd. Van vastigheid. Kijk, hij heeft ervaren hoe het is om met 6 spelers van Barcelona...
7: Ja.
8: Het raamwerk te vormen van het Spaanse team... dat in 2010 wereldkampioen werd. En Duitsland in 2014, ja, dat was opgebouwd uit een raamwerk... van Bayern München-spelers, die dus elke dag met elkaar trainen... die de non-verbale communicatie... Hè, ik kijk naar jou en hoe jij terugkijkt, weet ik al hoe jij de bal wil hebben. Dat is uiteindelijk toch wel het allerbeste als je dat kunt bereiken. Maar het heeft natuurlijk niet zoveel zin om 6 spelers... van FC Groningen in de Nederlands elftal te zetten... omdat die nou elke week samenspelen. Bij Spanje en bij Duitsland is het wel Barcelona en Bayern München.
7: Ja.
8: Dat hebben wij niet. Alleen, ik vroeg wel aan Xavi... je hebt er bijvoorbeeld 4 van Liverpool. Kun je daar iets mee? En ik was best verrast door zijn antwoord. Dat hij zei, ja, ik heb het natuurlijk zelf ervaren... maar ik geloofde niet in dat echt het verschil maakt. Dus bij... Maar waarschijnlijk zei hij dat omdat hij al wist dat hij bij Oranje dat niet gaat doen.
7: Ja.
8: Maar dat zou je natuurlijk best mee kunnen spelen. En je hebt nu ook. En dat zie je bijvoorbeeld wel terug, waar ik wel benieuwd naar ben. Als Joey Veerman speelt en Guus Stil doet mee, zoals in Servië.
7: En Van Bommel doet mee.
8: En Van Bommel doet mee.
7: Ja, dat zag ik ook bij Servië. Die konden elkaar vrij makkelijk vinden, hè?
8: Maar dat bedoel ik. Dus ik denk wel degelijk dat dat iets is waar je naar zou kunnen kijken bij dit Nederlands elftal. Ik heb geen aandelen Guus Stil, hoor, maar ik vind wel dat dat een speler is die als mens intelligent, maar ook als voetballer, die snapt het spel. Het komt er niet altijd goed uit, maar hij snapt het wel. En je ziet aan Xavi nu dat hij met Guus Stil in Servië bijvoorbeeld, die bracht meteen die diepteloopjes. Kijk, Gianni Reinders had ook diepte in zijn spel wel. Gravenberg wat minder. Maar je moet ook de timing moet kloppen van die diepteloopjes. Ja. En Til deed dat een paar keer precies zoals Guus Stil, zoals we hem kennen. Die doet dat. Ja, en dan krijgt hij die ballen. Dus ik denk dat Xavi, als hij over, zei hij ook na afloop, als hij over één speler die hem misschien best verrast heeft, of een paar spelers, dan zit Til daar wel bij.
7: Maar dan blijft nog steeds een beetje mijn vraag over hem. Want het blijft natuurlijk een beetje lastig wat een bondscoach doet over het
8: algemeen.
7: Ja,
8: wat hij moet doen. Ja, nou ja, wat we net bespreken. Ik denk toch dat je een bepaalde mate van vastigheid moet hebben. Alleen, het moet niet zo zijn dat dat dus de deur sluit voor spelers die die ambitie hebben en die iets nieuws brengen. Dus laat het dan een mix zijn. En ik heb ook geschreven laatst dat Xavi een beetje tussen Koeman en Van Gaal in zit. Hè? In zijn eerste weken. Dus wel heel veel van de WK-selectie intact houden. Maar ook ruimte bieden aan nieuwe jongens. Wat we nog niet weten is of hij deze periode misschien gebruikt om inderdaad die indrukken op te doen. En dat hij in november, bij de volgende landperiode, dat hij ineens toch iets anders gaat selecteren. Ja, dat weten we nog niet.
7: Nee, ondertussen ligt natuurlijk ook een beetje aan hoe fit alle spelers eruit komen. Want de een naar de ander valt ook weer af op allerlei plekken, bij allerlei selecties.
8: Dat is het ook zo. Maar waar ik me bijvoorbeeld wel, ja, of we verbaas ook een beetje. Ook hij speelt nog steeds met Mickey van der Ven als linksback.
7: Ja.
8: Terwijl van der Ven zelf, hij zat vorige week in Servië aan tafel. En toen was hij er ook eerlijk over. Ja, zei hij, ik ben een centrale verdediger. Maar uiteraard, ik speel waar de bondscoach me neerzet.
7: Maar hij is niet comfortabel die plekken, dat zie je.
8: Nee, maar je ziet dat. Dat is niet zijn natuurlijke rol. En daarom denk ik, kan ik me voorstellen dat zo'n Joral Hato deze laatste twee wedstrijden ook nog een kans krijgt. Want ja, daar zou je mee kunnen spelen natuurlijk met hem. Je zou met hem kunnen spelen. En je zou ook met Jurriën Timber zou je ook op rechtsback kunnen spelen.
7: Ja.
8: Die viel ook in, hè, voor Dumfries op het einde.
7: Precies.
8: Dus benieuwd.
7: Alle opties zijn liggen. Nou, je hebt twee wedstrijden kunnen kijken. Dus ja, we hebben het er vorige keer al over gehad. Ik ga hem toch gewoon instarten. Want ik heb de afgelopen week gewerkt even aan onze nieuwe rubriek. Die dan toch maar met enige regelmaat gaat terugkomen. Zo liefst één keer per week pakken we een trainer eruit. Als luisteraars suggesties hebben, wil je een trainer geanalyseerd hebben in de rubriek Napoleon of Braveheart, kan je hem doorgeven via Instagram, @advoetbalpodcast, of laat hem achter op Spotify. Maar daar hoort ook een stukje vormgeving bij Wijfels, dus dat is ook gemaakt. Ja. Komt-ie.
9: You tell your king, William Wallace will not be ruled, nor will any Scot like them.
8: Napoleon, maar wel met Braveheart trekjes, denk ik, langs de lijn.
10: Your majesty, we are discovered.
11: Napoleon.
12: But they'll never take our freedom!
11: Of Braveheart.
8: Braveheart. Nou, er zit ook wel furie bij.
7: Ja, nu is de vraag, is Xavi een Napoleon of een Braveheart? Want je hebt nu twee wedstrijden kunnen analyseren vanaf de tribune.
8: Ja, nou, Xavi is ook in lengte een kleine Napoleon.
7: Dat denk ik ook,
8: Xavi, ja. Xavi is geen Braveheart in de zin van een schreeuwend langs de lijn. En
7: nee, hè?
8: Nee, dat is hij niet. Maar interessant is, hij speelde tegen Jurgen Klopp. Wat is Jurgen Klopp? Omdat er was een schitterend fragment. Iemand liet op video zien. Nederland is in balbezit. En Klopp zat langs de lijn en die maakte een gebaar met zijn hand zo van gaan. En bam, dat hele elftal stuift als een roedel wilde wolven. Zetten ze druk naar voren. En ja, wat is dat? Dan kun je zeggen dat is de Napoleon in hem die de troepen leidt. Maar het is ook wel een beetje Braveheart.
7: Nee.
8: Zoals Klopt dat. Bam, nee. Zo.
7: Dat is Jaap van Zweden. Nee? Dat is Jaap van Zweden dit.
8: Jaap van Zweden. Ja. Een derde mogelijkheid.
7: Ja, nee, ja. Nee, dit is wel Braveheart. Want Braveheart, ja, ik heb nog even voor deze vormgeving nog een aantal fragmenten terug bekeken. Ja. En als Braveheart zei, oh, dan gingen ze met z'n allen, zeg maar.
8: Ja, daarom. Maar Klopp is natuurlijk, in de kern is Klopp een Braveheart. Want Klopp is ook heel erg van de psychologie. Een mensenvanger is hij. En Xavi is toch wat meer zoals Guardiola ja, die raakt je in het hoofd. Hè? En dus dat is wel. Ja, dus Xavi is wel een
7: Napoleon.
8: Een kleine Napoleon. Ja. Ja.
7: Ik vond trouwens Klopp, maar dat hebben we ook al besproken in de podcast met Sjoerd, is ook wel een beetje Big Brother Ruud.
8: Ja.
7: Even knuffelen, ja. Hè?
8: Zeker.
7: Met iedereen knuffelen. Dus dat hoort er ook bij.
8: Ja.
13: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
7: Het moet toch een raar gevoel zijn voor Peter Bos om deze week op het trainingsveld te kijken in Eindhoven. Want ik denk dat hij een grotere staf heeft.
8: Ja.
7: Dat dan er nog spelers op het veld staan.
8: Ja, ik heb er niet zo bij stilgestaan tot nu toe. Maar dit zou wel eens een groot probleem kunnen worden voor PSV.
7: Dat je te veel internationals hebt.
8: Ja, in deze interlandbreek. Kijk, ik weet niet of ze het gedaan hebben, want ik ben niet in Nederland nu. Maar als ik Feyenoord was, of Ajax, ik weet niet hoeveel internationals die precies missen, maar het zullen er minder zijn dan in Eindhoven. Nou, werkelijk, gouden kansen om dingen in te slijpen. En in Eindhoven kun je eigenlijk niks doen deze dagen. Nee, het is wat je zegt. Ze hebben meer stafleden dan spelers.
7: Johan heeft het even op een rijtje gezet ongeveer. Wat er nog rondloopt bij de topclubs dan in dit geval. Hè? Want ik zag dat volgens mij Wouter Foppen was met PEC Zwolle weer aangekomen in het buitenland. En ik hoorde inderdaad Excelsior had ook een week vrij gehad. Heel veel ploegen zijn op trainingskamp. ADO mist 4 internationals. Twente mist slechts 4 jeugdinternationals.
8: Nou, precies.
7: NEC naar Zuid-Europa in Faro en Marbella. Bij PEC zit in Faro en NEC zit in Marbella. Het rijtje. Ik pak het even bij, want we hebben het op de site keurig staan. Johan heeft het helemaal uitgezocht. 2 keepers bij AZ. 3 of 4 verdedigers bij AZ ook. En 2 middenvelders. En 4 aanvallers. En op de weg terug is Casius nog. Dus dat is nog even een andere optie. Dus Leroy Echtold heeft in ieder geval een mannetje of, nou ja, laten we zeggen 12 waar hij wat mee kan doen. Hè, kan trainen, 13. PSV heeft 2 keepers. 1 verdediger, Flamingo. 1 middenvelder, Meinans. 1 aanvaller, Bro Hansen. Die nog aan het systeem moet winnen, 17. En op de weg terug zijn Lammers en Uwaisa. Dus die komen van een blessure terug. Feyenoord heeft 4 keepers, 5 verdedigers, 4 middenvelders en 2 aanvallers. En Borges en Van Persie zijn nog niet helemaal fit, voor de break. Dus nou ja, dat is een aardige groep waar je mee kan werken natuurlijk.
8: Ja.
7: Ajax, 1 keeper, Heerkens, 5 verdedigers, 4 middenvelders, 4 aanvallers en nog niet helemaal fit, Berghuis en Henrique.
8: Ja, maar even serieus, laat ik het zelfs omdraaien. Als Feyenoord en Ajax hier nu niet hun voordeel uithalen, dan hebben ze het niet goed gedaan. Want dit is toch wel een gouden kans om in elk geval om zonder wedstrijden, zonder druk, om toch wat dingen te fine-tunen. Ja, dat kan nog wel eens. Ja, ik denk dat dat toch wel gevolgen gaat hebben. Ja?
7: Want omdat je dus nu inderdaad zoveel spelers kwijt bent, je hebt natuurlijk afgesloten met een nederlaag, ook dat nog eens een keer tegen Twente.
8: Ja, nou, dat maakt niet zoveel uit, maar het is meer dat je spelers kwijt bent. Nou, A, hoe krijg je ze terug? Maar B, ook, je kunt dus echt niks doen. En dat is, nou ja, goed, interessant.
7: Ja, Sven Meinans loopt daar alleen met Flamingo op het veld en hebben ze nog Bro Hansen. Dan kunnen ze ongeveer net een doorpaasoefening doen, zeg maar, van verdediging naar middenveld en aanval.
8: Het is een beetje coronatijd,
7: Maar dat komt achteraan, want PSV speelt vrijdag al tegen Heerenveen. Dus als iedereen klaar is, zondag. Maandag melden bij de club, rustig uitlopen. Dinsdag serieus trainen, vrijdag al tegen Heerenveen. Daarna tegen Leipzig en Porto in de Champions League. En spelen nog tegen Feyenoord ook nog in die periode. Dus ze hebben dat beloofd nog wat. Plus nog wat blessuregevallen.
8: Ja, maar goed, misschien in de Champions League dat zo'n Leipzig dat ook heeft, weet ik niet. Maar leg het dan positief uit. Ajax en Feyenoord kunnen hier hun voordeel mee doen. En wat ik zeg, dat zou raar zijn als ze dat niet doen, vind ik, eerlijk gezegd. Ja,
7: zeker. We gaan kijken hoe die ploegen hieruit gaan komen. En inderdaad, sommige ploegen gaan gewoon nog even op trainingskamp. Kan natuurlijk ook, hè. En ik sprak vandaag nog even Thomas Verhaar bij Excelsior. Die zei, we hebben nog nooit gehad in een seizoen, behalve dan tijdens het WK, dat je een week vrij bent. En dat is zo gek. Dat is zo'n luxe dat je even een week...
8: Het is echt 3 weken. En niemand weet nog hoe het uitpakt, omdat het dus de eerste keer is. Ja. Dat je zo'n echte herfstbreak hebt.
7: Ja. We krijgen ook nog veel vragen binnen van luisteraars trouwens, Maarten. Ook voor jou. Met onder andere de vraag, we zien nu veel landen actief, hè? Veel onder nieuwe bondscoaches. Lennart vraagt, welk land maakt de beste indruk deze interlandperiode op jou?
8: Oeh, dat is wel een hele brede vraag.
7: Ja,
8: maar
7: daarom.
8: Ja, maar wat ik net zei. Ja, ik vind Frankrijk dan toch wel heel interessant onder Zidane. Die gewoon tegen België nog even een heel nieuw elftal opstellen. Ja, ze waren natuurlijk op het WK al echt in de breedte echt wel sterk. Maar goed, ze kwamen tegen Spanje en dat zat beter dan elkaar, dat team. Maar misschien, ja, Zidane is natuurlijk toch een andere coach, zal andere accenten leggen. Dus ja, benieuwd of hoe hij dat doet. En ik vond, ik heb Italië-België ook zitten kijken. Nou ja, die Belgen op het WK, was er discussie over. Hè? Van hoe waren ze nou goed, waren ze nou slecht, waren ze nou... Maar die hebben echt wel een goed elftal. Ja. En er zit echt wel wat ook aanvallend. Er zitten wat jongens bij. Nou, de Ketelaar kennen we wel. Maar ja, toch ook de Tielemans en dat soort jongens. Ik vind dat het goed in elkaar zit. En Van Bommel, Mark Van Bommel is... ja, die heeft toch ook wel in het begin een duidelijke manier van spelen neergezet. En ik verwacht er wel wat van de komende tijd.
7: Mooi. Nou, we gaan eens kijken wat de komende week nog gaat gebeuren in dit landvoetbal. Donderdag is de wedstrijd tegen Griekenland. Morgen gaan we daar nog over praten met Sjoerd, die ook in Griekenland is. Want die heeft het stadion al wel gezien, hè, van PAOK. Dat ruige stadion. Daar gaan we morgen meer over horen. Plus dat we ook nog even verder gaan duiken in die zaak van Manchester City. Want daar had ik er met Sjoerd al afgelopen week over. Veel vragen kregen er ook over binnen van luisteraars, hoe dat nou precies zat. Dus daar gaan we morgen nog even verder over praten. Ook over
8: We nemen op, terwijl een uur geleden is De verklaring van de Premier League binnen. En ja, het ligt er natuurlijk niet om.
7: Die ligt er niet om.
8: Als je dat ziet,
7: die ligt er niet om,
8: onder de miljoenen uit Abu Dhabi, ja, werden in de boeken verwerkt als commerciële inkomsten. Terwijl dat niet zo was. Dus Sjoerd moet het maar verder uitleggen. Maar dit wordt een zaak met enorme gevolgen. Omdat de andere clubs, de collega of de concurrenten, die zullen niet rusten tot City hangt. En ja, die gaan niet meer loslaten.
7: Nee, dus, dat denk ik ook. En dat gaat ook een hele lange
8: dat gaat natuurlijk heel erg veel invloed krijgen. Heel erg invloed krijgen op het seizoen in Engeland.
7: Ja. Ja. En een slepende zaak denk ik ook worden.
8: Nou ja, dat is de vraag. Hè? Want ze willen, als je het zo leest, dan willen ze het op korte termijn afronden. En ik begreep, maar goed, ik ben niet de expert, maar ik begreep dat City niet meer naar het kas kan, wat ze in eerste instantie hadden gedaan. Dus dat het, als ze nu in beroep gaan en zo, moet het ook weer bij de Premier League dienen. De beroepscommissie. Dus ik denk niet dat dit nu heel lang kan gaan worden.
7: Ja, dan kunnen er altijd nog civiele procedures starten daarna, toch? Ik kan het dan krijg je dat allemaal weer. Ja, precies.
8: Dat weet ik niet, zou kunnen.
7: Nou, ja. Morgen meer erover met Sjoerd. Gaan we dat nog even doornemen. Plus nog wat andere actuele zaken. Wij, Maarten, moeten nog één ding doen in deze podcast. Dat weet je. Dat is de vraag van vandaag. Dus hier is die.
14: Ja. De vraag van vandaag.
7: De vraag van Mikos.
15: Omdat we tegen de Grieken spelen, waar natuurlijk, dat is natuurlijk een heel apart voetballand. Hè? Die hebben eigenlijk nooit iets gepresteerd, behalve dan die ene keer op dat EK dat ze meteen ook won, hè, 2004. Toen was Otto Rehagel de bondscoach. Maar Otto Rehagel was natuurlijk, los van de Grieken, ook een geweldige trainer in Duitsland. En hij heeft het gepresteerd om met twee clubs in de tweede Bundesliga kampioen te worden. Met de twee dezelfde clubs. Maar ook in de Bundesliga zelf kampioen te worden. Met welke twee clubs is hij ooit in de tweede Bundesliga kampioen? Dus hij heeft ze eerst naar de Bundesliga gebracht. En later werd hij ook kampioen in de Bundesliga. Dat zijn twee Duitse clubs. Welke twee clubs zijn dat?
8: Ja, de ene zal Bremen zijn.
7: Mm-hmm.
8: Rehagel, Kaiserslautern?
7: Ja, heel goed. Uitstekend, uit de blote koppie. Zie je het?
8: Dat is natuurlijk ook een prachtig verhaal.
7: Michael Simon, in het kader van de eervolle vermelding, die is voor jou. Jij was een van de vele goede inzendingen. Vele wisten dit. Dus dat is mooi. Dan zou ik toch willen vragen, heb jij nog een mooie vraag voor morgen?
8: Ja, Griekenland-Nederland. Ik moet dan toch altijd denken aan, in onze jeugd, de wedstrijd in 1987... op weg naar wat later het gouden EK zou worden voor Oranje, speelde Nederland eind 87 in Griekenland.
7: Ik denk er nog vaak aan terug aan die wedstrijd.
8: Ja, en die dag maakten twee langharige spelers bij Nederland hun debuut. De ene is later wel een bekende geworden in ons voetbal. En die andere, dat is wat meer voor de echte kenners. Maar ik wil die twee debutanten, de namen, die wil ik.
7: Mooi, als je weet welke twee debutanten Maarten het heeft, geef het door. Via X of Blue Sky met de hashtag AD Voetbalpodcast. Reageer op Instagram, @AD Voetbalpodcast is ons kanaal. Kun je gelijk ook volgen. Ja,
8: twee verdedigers moet ik er ook bij zeggen. Want er debuteerde volgens mij nog iemand die wedstrijd met verdedigers.
7: Ja, verdedigers. En je kunt ook reageren op Spotify door een reactie achter te laten. Die wedstrijd trouwens, Maarten, was op Rodos.
8: Nou, dat zei ik. Dat wil ik zeggen. Daarom. Ik had al het idee, want Griekenland miste toen aan het WK en Athene was natuurlijk allemaal de steen op het veld gegooid. Dus er eens naar Rodos, lekker vakantiesfeer. Nou ja, en dat heb je hier nu ook een beetje. Dit is ook lekker aan de kust, mooi weer. Alleen nu 100.000 aanvragen voor kaarten. Dus nu is het anders.
7: Ja, zeker. Nou, op naar die wedstrijd. Morgen een gloednieuwe AD Voetbalpodcast. Ik wens jou een mooie dag alvast op Griekenland. En we spreken elkaar sowieso na de wedstrijd vanuit het stadion.
8: Ja, ik ga eens even aan de pita en de... Gisteren kregen we tiramisu, Etienne. Ik keek naar Sjoerd, daar kon er gewoon met z'n drieën van eten.
7: Oh, ik had meegekund, begrijp ik hieruit.
8: Ja, ja.
7: Maar tiramisu is typisch Grieks natuurlijk, hè?
8: Helemaal goed.
7: Staat onbekend.
8: Al de

new Jack Swing. Disco, soul, swingy, R&B. De allerbeste classics hoor je op zaterdagavond in de Soul Dance Train met Vincent de Groot.

okay.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 2:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Wie een hulpverlener of docent mishandelt, kan vanaf morgen rekenen op een fors hogere strafeis van het Openbaar Ministerie. Het kabinet heeft nieuwe, concrete richtlijnen afgesproken met de politie en het OM om de bestaande verhoging van 200% beter toe te passen. Ook geldt het uitgangspunt dat een taakstraf of boete niet meer past. Het OM zal sneller een celstraf eisen. Wel mag de rechter daarvan afwijken. Als het over 3 jaar niet tot zwaardere straffen heeft geleid, komen er wettelijke minimumstraffen. De politie in Arnhem heeft 8 jongeren aangehouden na een reeks heftige vechtpartijen in de binnenstad. Bij het geweld rond het station en het Willemsplein vielen gisteravond 3 gewonden, van wie 1 minderjarige zwaar gewond raakte. 1 van de verdachten wordt verdacht van poging tot doodslag en er is vermoedelijk ook gestoken. De arrestanten zijn tussen de 17 en 20 jaar oud. De politie doet nu uitgebreid onderzoek naar de aanleiding van de vechtpartijen in Arnhem en zoekt nog getuigen. Oppositiepartij Pro is niet enthousiast over het belastingplan voor volgend jaar en eist dat vermogenden meer gaan betalen. Nu worden werkenden te hard getroffen en de partij wil extra geld uit grote bedrijfswinsten halen. Het schrappen van de bezuinigingen op sociale zekerheid opent wel de deur naar een bredere totaaldeal over de begroting. Maar Pro accepteert niet dat de geschrapte bezuinigingen op de sociale zekerheid alsnog bij de zorg of het onderwijs terechtkomen. Dat staat wel vermeld in de coalitieafspraken. En in de straat van Ormuz zijn vandaag minstens 3 schepen aangevallen, waaronder een olie- en een LPG-tanker. Dat meldt het Britse maritieme agentschap UKMTO. De vaartuigen werden getroffen door projectielen van nog onbekende herkomst. Over eventuele schade of slachtoffers zijn nog geen details bekendgemaakt. De straat van Ormuz is al weken het brandpunt van de hevige strijd tussen de VS, Israël en Iran. Dat laatste land deed een voorstel om de straat weer te openen, maar de VS wees dat vandaag officieel af. Het weer overwegend bewolkt met in het westen en zuidwesten af en toe wat lichte regen. De temperatuur varieert van 22 graden in het zuidwesten tot 28 in het oosten en er waait een matige zuidelijke wind. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan niet veel files, maar op de A15 van Rotterdam naar Europoort heb je wel 5 minuten vertraging bij de havens door werkzaamheden daar. Van Gorkum naar Rotterdam, ook op de A15, is het druk tussen Gorkum en Sliedrecht-Oost. Daar ben je 10 minuten langer onderweg.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone

0: For me, they can have just a lot of goals, a lot of fun and some other things.
1: Taylor wil graag. Taylor krijgt. Taylor scoort. Toch 2-1 voor Ajax. Ruimte. Klaassen. Kan uithalen. Klaassen. Zo. Wat een schitterende goal. Van Davy Klaassen.
2: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Pantelitsch Podcast. De plek waar je de laatste ins en outs over Ajax hoort. Mijn naam is Jan Verdonk en ik deel vandaag de tafel met Kevin Kavinsky en Wessel Kroon.
3: Is het nou de eerste keer dat we met z'n drieën zitten of niet?
4: Dit seizoen.
3: Ja, niet voor het eerst hoor. Maar...
2: Het zou maar zo kunnen.
4: Updateje denk ik.
2: Ik ben al blij.
4: Updateje denk ik.
2: Ik moet zeggen, ik ben al wel blij als ik weet wat ik gisteren heb gedaan. Dus,
3: Ja, dat heb ik ook soms. Wij waren net nog in conclave over of jij er nou niet was vorige week of ik.
2: Daarom.
3: Maar dat was ik.
2: Dus ja. Het is af en toe ingewikkeld. Maar we hebben een weekend gehad waarin Ajax onder 17 gehakt maakte van Feyenoord met 7-0.
3: Top weekend.
2: Onder 16 was 5-1 tegen Feyenoord. Dat was lekker. Een punt ingelopen op PSV. Dan zou je zeggen, dat klinkt als een goed weekend. Maar ja.
4: Kevin? Niks was minder waar.
2: Ja, niks was minder waar.
4: Wat jij zegt is natuurlijk, het maakt wel iets goed. Waren het niet dat die andere concurrenten wel weer van ons weglopen. Maar,
2: andere concurrenten?
4: Nou ja, goed, laten we het vooral bij Ajax houden. Maar op het eerste oog zou je inderdaad denken, PSV is de grootste concurrent. Dus ik hoop dat dat...
2: Wij hadden het er van tevoren eventjes over. Ja. Wessel en ik. Moeten we nog zeggen? Van we kijken eigenlijk vooral echt naar PSV. Maar
3: ach, hij doet het toch. Ik zei nog, ik zou het niet doen als ik jou vast.
2: Wessel zei, ik denk het wel, maar ik durf het niet te zeggen. Ik zeg van ja, nou ja, dan zeg ik het wel. Maar goed, dat is dan kan je natuurlijk keihard terugkrijgen. Dus dat is het risico.
4: Maar wij moeten ons lekker vooral op onszelf focussen, zo blijkt maar weer.
2: Ja.
4: En ik hoorde Wessel wel dat het, je ontkomt er niet aan, we komen binnen. Er staan nog geen microfoons aan en we hebben het toch even over de wedstrijd. Moeten we nooit doen, zeggen we dan altijd tegen elkaar. Maar Wessel zei, ja, ik wilde me pijnigen.
3: Ik was zo chagrijnig.
4: Ik wilde me pijnigen.
3: Ik had even een paar minuten alleen nodig.
4: Wessel, ik had het ook.
3: Maar hadden jullie ook, we gaan straks naar de wedstrijd, maar even één gevoel puur na de wedstrijd, dat je, ik had ook zoiets van, wat er morgen ook gebeurt, als PSV of die andere ploegen, als ze verliezen is het kut, want dan denk je, we hadden in kunnen lopen.
4: Ja.
3: En als ze winnen is het ook kut, want dan zijn ze weggelopen. Ja. Dus hoe dan ook, het was kloten.
4: Nee, weet je wat, het was kloten. En ik had dan nog, kijk, mijn vader was ziek, met wie ik normaal ga. Mijn oom, mijn neef, allemaal. Mijn andere neef zat in Engeland. Dus ik was met mijn neefje van 13 mee. En dan moet je de volwassene zijn na zo'n wedstrijd. Terwijl het was natuurlijk extreem frustrerend allemaal bij elkaar. Ja. Zit je daar, terwijl je... Ja, het kookpunt bijna bereikt. Ja, jongen.
3: Heb je hem nog aan het lachen gekregen?
4: We winnen wel weer een keer. Nee, hij heeft... Ik weet niet of je dat kent. Het is natuurlijk eigenlijk helemaal niet... kan helemaal niet. Maar hij heeft de Dikke Lulband ontdekt. Ken je dat? De Dikke Lulband?
3: Ik heb er wel eens van gehoord.
2: Die is toch al heel oud?
4: Ja, zo heel oud. Maar hij heeft dat op Spotify ontdekt. Maar dan wilde hij in de auto terug. Wilde hij dat draaien.
3: Dat is niet mijn jaarlijkse top 1 artiest.
4: Wie ben ik al om te zeggen, jongen, dat kan
2: maar
4: niet.
2: Maar hoe ontdek je die?
4: Ja, geen idee. Hoe heb jij het ooit ontdekt? Via LimeWire of...
3: Word je niet nog chagrijniger dan?
4: Nou, ik vond het wel oké. Okay, weet je, relativeert allemaal wel weer.
3: Ja, oké. Okay.
4: Ja, natuurlijk is het kut allemaal.
2: Dat kon moeilijk, vond ik. Er was bijna niks wat nog chagrijniger kon maken.
3: Ja, maar als ik in de auto naar huis had gezeten met de Dikke Lulband door de hele auto heen, dan was ik denk ik niet vrolijker op geworden nog.
2: Ja, nou goed. Het geschiedde helaas. Ik moet zeggen dat ik ook wel even... Ik ben blij dat ik de deur heel heb gehouden, maar het scheelde niet veel. Nee, jongens, we gaan het zo meteen wel nog eventjes erover hebben over... Ajax Excelsior, hoe pijnlijk die ook was. Verder staat er genoeg op de planning. We gaan het even hebben over interlandbreaks. We gaan een kleine balans opmaken.
3: Bij dezelfde reactie.
2: Tot nu toe. We hebben natuurlijk onze prachtige nieuwe rubriek Mondiale Marco, waar we het weer over gaan hebben.
3: Gaat Kevin daar nog een accentje doen van het land?
2: Nou, die was wel goed.
3: Kijk, ik vind dat hij er best wel aardig kan, hoor, die accentjes. Zeker als het over jaren 60 of dat soort dingen gaat, of radio van 100 jaar geleden. Maar dit leek nergens op.
2: Maar
3: dat je Dave mij volgen weet.
4: Zelfbeeld.
2: Heb je het zelf als eerste gehoord of werd je erop gewezen?
3: Ik werd erop gewezen in de Telegram-groep. Dat mensen zeiden van leuke imitatie. Toen dacht ik ga even kijken. Kan je even de tijdcode geven? Dus ik ging luisteren en toen dacht ik, als dit je beste poging is, dan...
4: Ik kreeg juist een hoop complimenten. Dus jij bent eigenlijk de eerste die zegt, nee, het lijkt nergens naar.
3: Ja, ik vond het te extreem. Anders ben ik heel teleurgesteld in mezelf.
2: Dat is ook de bedoeling, als je een typetje neerzet, dan moet je toch een beetje uitvergroten.
3: Helemaal niet eerlijk.
4: Zo ging het.
3: Ajax Excelsior.
2: Ja. We kunnen het gewoon eens een keer testen. Dan, als ik vandaag jou een vraag stel, dan geef Kevin een antwoord met het accent. En kijken of de kijkers en de luisteraars
3: het
2: ook.
3: Andersom
2: de kijkers moeten het zien.
4: Andersom mag het ook, hè, Wessel. Ja, nou, mag mij ook prikken.
2: Hey, we hebben het ook nog even over jonge Ajax. En hebben we weer dus een goed gevuld programma. Maar we beginnen dus met die wedstrijd tegen Excelsior. Jongens, eerst eventjes Jurie Baas. Het was zijn 101ste wedstrijd. Vorige week kwam hij al tot zo'n 100ste. De club van 100 voor Jurie Baas. Er waren tijden dat ik het niet had verwacht.
3: Nee, maar het is wel als je ziet welke spelers de afgelopen jaren de club van 100 hebben gehaald. Dan vind ik wel dat Jurie Baas tussen dat gezelschap het meer verdient. Dan ben ik wel blij dat er weer zo iemand tussen zit. Want ik vind met wat hij heeft laten zien in de afgelopen 2,5 jaar... dat hij het absoluut verdient om daar te staan. En dat kan ik niet van... Nou ja, niet iedereen die daar de afgelopen 2 jaar terecht is gekomen... had ik van gehoopt op voorhand dat die 100 wedstrijden waar ik zouden spelen.
4: Nee, maar ik snap wel wat jij bedoelt, Jan. Ik ben het ook met Wessel eens. Het zijn twee waarheden naast elkaar. Want ik bedoel, toen Jurie Baas doorbrak... was het niet toptalent... wat dan bij NEC als linksbuiten nog regelmatig gebruikt. En het seizoen erop stond hij eigenlijk basis als linkercentrale. Dat had, denk ik, niemand verwacht, toch?
3: Dus... Terwijl hij als linksback was opgeleid. Dus dat was van hot naar her, ja.
2: Ja, mijn automatische reflex toen jij dat zo zei was... van is dan die club van 100 minder waard geworden de afgelopen jaren? Maar we hebben ook de jaren 0 meegemaakt. Nou, ik denk dat we daar ook nog schrikken als je kijkt wat voor namen er daarvan in die club.
4: Maar je ziet wel, vind ik, het is wel weer een bewijs... dat bijvoorbeeld niet altijd de absolute toptalenten... en dan reken ik dan bijvoorbeeld Mazraoui, maar ook Dest... ook echt geen absolute toptalenten in die periode... dat het niet altijd de absolute toptalenten hoeven zijn... die het uiteindelijk verschoppen... Dus ja, houd altijd je ogen open voor de jongens die dan in de laatste fase nog een gigaspurt inzetten. Ja. Zeg maar. Ja.
2: Hey, we starten die wedstrijd tegen Excelsior met Dolberg als spits. Was dat verrassend nog voor jullie, Wessel?
3: Nou, heel veel mensen dachten, waarom speelt Tolo niet? Ik dacht meteen, nou, die zal dan dus nog steeds wel niet fit genoeg zijn. Want het lijkt me sterk. Dolberg speelt natuurlijk best wel behoorlijk tegen Willem II. Maar lijkt me sterk dat hij dan meteen Tolo...
4: Ik weet het, assistje en een goaltje. Maar ik vond het nogal overtrokken. Ik heb me ook best nog wel zitten. Ik weet Willem II, met alle respect. Net als die rechtsback die gedold werd door Gloch. Dan was Gloch ook in één keer geweldig. Ja, ik zag alleen maar een rechtsback die achteruit aan het lopen was. En het was ook wel lekker voetballen voor Dolberg, hoor. Vond je niet?
3: Ik zeg ook behoorlijk. Hè? Ik zeg niet dat hij de pannen van het dak speelt.
4: Ja,
3: maar
4: nee, ik denk dat er heel veel zand in de ogen gestrooid is. Op dat moment. Maar goed, misschien mag je dat niet zeggen. Omdat hij dan inderdaad volgens de cijfers geleverd heeft. Maar je zag wel het verschil met impact toen de zieke Tolu erin kwam, zeg maar.
2: Na 10 minuutjes was hij wel helemaal kapot, hè?
4: Ja, dat zag je ook.
2: Dat kon je ook zien. Ja.
4: Ja. Ja. Maar kun je nagaan, de impact... God mag weten wat er gebeurt als hij dadelijk fit is.
2: Ja, maar we hadden natuurlijk wel een fitte Leonardo op de bank zitten, tenminste. Was het dan... Ja, had je die nog liever gezien dan Dolberg?
4: Ik kan me ook wel voorstellen... als je tegen gesloten defensie speelt... en je wil iets meer aan voetballen toekomen... dat je dan misschien voor Dolberg wil kiezen. Aan de andere kant denk ik... ja, wanneer ga je hem dan minuten gunnen? En ik heb ook een aantal momenten gezien... dat als het puur om afmaken gaat... dat Dolberg daar dan niet op tijd was.
2: Dus je miste wat dat betreft
4: het had ook een mooi moment kunnen zijn... dat Leonardo 1 of 2 keer had kunnen prikken, zeg maar.
3: Ja, en sowieso was het natuurlijk raar. We hebben in de tussentijd ook nog Willem II thuis gehad natuurlijk. Mm-hmm. En dat vond ik eigenlijk met name... eigenlijk allebei de wedstrijden was het raar... dat Leonardo in ieder geval niet inviel. Want tegen Willem II ging het op een gegeven moment nergens meer om. Dan denk ik, uiteindelijk vertegenwoordigt hij wel 20 miljoen aan kapitaal... wat je erin hebt geïnvesteerd. Dus je zal hem aan het scoren moeten krijgen eigenlijk.
2: Ik snap wat je zegt, maar ik heb ook een beetje het gevoel... dat hij hem voor die interlandbreken een beetje gewoon even wilde...
3: Dat denk ik.
2: En dat hij dan straks gewoon weer een nieuwe poging of zo...
3: Misschien wel. Maar ook zo'n wedstrijd die je wil winnen... Ja, ook al is hij absoluut niet in vorm, Leonardo... dan denk ik, gooi er gewoon nog een spits bij en probeer het op die manier.
2: Ja. Hey, het was ook het moment waarop Tsigankov een basisdebuut kreeg. Dan vond ik hem tegen Willem II een aardige indruk maken. Maar dat was tegen Excelsior niet best. Jij was ook niet erg gecharmeerd.
4: Ik wist dat ik op X dan op weerstand zou stuiten. Maar het gaat mij ook... Ik snap ook dat je die jongen ook de tijd moet gaan geven. Alleen, ik vind dat hij inderdaad qua type... heeft Ajax, vind ik, enorm veel behoefte aan spelers... die diepte en de 1-op-1 opzoeken nodig heeft. Dus die kunnen passeren. En dat zie ik bij hem totaal niet terug. Naar mijn smaak komt hij veel te veel in de bal... als een soort El Vedetto. Dat gevoel wat ik eigenlijk ook bij Berghuis heb, zeg maar. En... ja, ik vind dat je, als je dat doet, als je zo'n speler bent, dan moet je bijna alles wel goed doen aan de bal. Maar dat zie ik ook niet. Dus uiteindelijk, ja, als je tegen zo'n gesloten defensie speelt, uiteindelijk zou je altijd wel ergens een speler moeten hebben die een keer passeert of dan vanaf de zijkant een mooie voorzet geeft. Dat zou hij wel moeten kunnen, ja, kennelijk. Hij heeft volgens mij een aardige een techniek, een goede trap, maar dan moet het er wel uitkomen.
2: Ja, en wordt hij ook niet straks heel erg geholpen als Tolu gewoon in de spit staat, waarop hij veel makkelijker die ballen misschien op zijn kop kan leggen.
4: Nou ja, het is nog vroeg, Jan, maar het gaat mij puur om qua type is het niet de smaak waar ik op had gehoopt, eerlijk gezegd. Want dat kan ik wel zeggen, denk ik. Van, het gaat niet in één keer een speler à la Anthony worden. Nee. Hij gaat niet constant die 1-op-1 opzoeken.
2: Nee.
4: En dat vind ik jammer. Maar aan de andere kant, ja, als je, het zal wel een speler zijn met bepaalde kwaliteiten die dan voor 5 miljoen relatief weinig geld gehaald is. Maar ja, ik vind dat daar onze grootste gebreken liggen, zeg maar. Ja.
2: Hoe zie jij dat?
3: Ja, ik vond hem inderdaad, wat jij zei, tegen Willem II vond ik hem echt wel aardig. En tegen Fortuna vond ik hem goed invallen. Dus tegen PSV was het natuurlijk ongelukkig. Ik vond hem nu niet zo ongelukkig als tegen PSV, maar ook absoluut geen indruk maken. Dus ik sluit me meer aan bij kamp Jan van, ik moet het maar zien.
2: Ja.
4: Maar als jij kijkt naar gewoon het totale spel aan zich, en je bekijkt de type spelers die wij op de flanken hebben. Oké, daar komt Adingra dan nog maar bij. Moet nog maar blijken of die ooit fit genoeg zou zijn. Dat is dan wel zo'n type, kennelijk. Mm-hmm. Maar ja, als je met Gloch speelt, ja, is ook niet iemand die heel makkelijk passeert. Hij doet wel kappie-kappie en een voorzetje. Maar het is niet dat hij echt de man opzoekt en op snelheid passeert of binnen buitenom.
2: Ik vind bij Adingra is ook niet dat hij in kleine ruimtes heel behendig is met in passeren. Nee, hoor. Okay. Maar dat moeten we gaan zien ook nog bij Ajax. Maar die indruk heb ik nog niet van hem. Maar
4: het is wel iemand die op snelheid er langs
2: komt. Dat wel.
4: En dan heb je, nou goed, ja, dan komt Bonilla nog terug. Moet je maar afwachten of die minuten gaat krijgen. Of die,
2: ja,
4: weer in voorkomt. Maar dat is wel iemand die enigszins kan passeren, maar ook niet echt een buitenspeler. Ja, dan vind ik op dit moment nog de enige echte speler die echt kan passeren, dat is dan nog Wazane.
2: Ja.
4: En dat is dan eigenlijk nog een middenvelder.
2: Ja, ja. Ik ben het wel met je eens. Iets anders wat opviel overigens was dat Guy weer de voorkeur kreeg boven Rosa.
3: Wat was die slecht, hè?
2: Ja, maar ook daarbij wordt Tsigankov niet echt geholpen. Als er iemand overheen stoomt die dan...
4: Hij lijkt wel of hij wat meer laag moet blijven.
3: Het probleem is dat als je met de rechtsbuitens die je tot je beschikking hebt, want dat vind ik het vervelende. Ik vind Rosa een veel betere back dan Guy. Alleen een heel ander type. En met de twee rechtsbuitens die je hebt, is het logischer om Guy op te stellen dan Rosa. Alleen ja...
4: Maar vind jij hem aan de bal ook beter, Rosa? Want ik denk niet dat een rechtsbuiten meer geholpen wordt met Rosa, zeg maar. Defensief wel, maar niet...
3: Nee, dat bedoel ik dus juist.
2: Ik vind het sowieso, denk ik, de slechts bezette positie op dit moment bij Ajax.
3: Ja, maar ik vond Guy... een waardeloze wedstrijd.
4: Ja, ik hoop dat, daar hebben we het vorige week over gehad, dat Keren daar dan in die driemans opbouw en dan Bouwman in het centrum, zeg maar. Maar goed.
3: En hoe bijzonder ook. Ja, ik vond Tsigankov inderdaad zeer matig. Dolberg ook matig. En Wijnald, die kwam er natuurlijk in voor Henrique, die geblesseerd uitviel, wat je denk hierna gaat benoemen. Maar dan vond ik Guy, hoe opvallend ook, want je speelt 2-2 tegen Excelsior, misschien de enige die ik echt slecht vond. Want ik vond verder niemand daar.
2: Nee, maar er waren ook best wel wat onopvallend. Ik vond Klaassen bijvoorbeeld, die was ook wel redelijk onopvallend. Het was niet zo dat er heel grote uitblinkers...
4: Het is ook niet zo zwart-wit. Ik bedoel, ik vond Mokyo goed. Veel balveroveringen. Maar bij die 1-1...
2: Ja.
4: Wel weer.
2: Ja.
4: Dat is precies de reden waarom je hem eigenlijk niet op 6 wil hebben, zeg maar.
2: Ja, ja, hij heeft toch... Die betrouwbaarheid. Elke wedstrijd heeft hij bijna wel dat soort momentjes. Ja, of een keer in een hele grote wedstrijd, dan kan hij het opeens wel, zoals tegen PSV. Maar je moet het ook tegen dit soort ploegen gewoon kunnen laten zien.
4: En die balveroveringen, die kan hij ook wat hoger op het veld hebben. Mm. Daarom opper ik hem juist vaak als 8, omdat denk dan met het druk zetten en dan is het ook niet zo gelijk een ramp als je me verliest ergens of dat je een keer niet goed in de dekking staat.
2: Maar wij zeiden tegen elkaar, Amrabat had die bal, dat was bij hem niet gebeurd.
4: Ja, nee, die zou positioneel al beter zijn. Ja.
3: Ja. Ja, die 1-1 was bij hem nooit gevallen.
4: Denk het ook niet. Nee. Maar daarna ging het ook wel klungelig, hoor.
2: Natuurlijk.
4: Via, via.
2: Maar ook een beetje weg. Maar het gaat, ik denk dat de eerste fout daar begint.
4: En weet je, dat is natuurlijk ook zo van, je moet dan ook niet de pech hebben dat zij hebben volgens mij 2 aanvallen of 2 kansen, echte kansen gehad. En ze vliegen er 2 keer in. Tegelijkertijd is het ook weer van, daar gaat wat fout. En bij die 2-2 zit Wijndal ook niet op te letten op het laatst. Gaat Guy in de fout. Het is ook wel weer... Het is geen toeval, maar ook wel weer normaal gesproken hoef je deze wedstrijd niet gelijk te spelen.
2: Wat Michel zei over agressiviteit, daar vind ik wel wat in zitten. Want ook bij die 2-2, er zijn gewoon 3 van de 4 verdedigers die daar eigenlijk vrij slap daar staan op te letten, vind ik. Dus die er niet ingrijpen.
4: Nee,
2: dus,
4: precies.
2: En dat is wel iets wat een patroon is. Dat kan je nou niet zeggen van het zijn nu 2 geluksgoaltjes van Excelsior bijvoorbeeld uit 2 kansen. Want het is wel symptomatisch, zeg maar, voor dit jaar.
4: Nou ja, werk aan de winkel, Jan.
2: Kaio Henrique viel uit. Jammer, want hij begon de laatste duels best wel aardig in te komen.
3: Daar baalde ik ook van. Ja. Ja. Ik vond hem echt best wel aardig inderdaad de afgelopen wedstrijden, wat jij ook al zei. Dus prima begonnen aan deze wedstrijd weer. Dus ik baalde ook wel dat hij er af
4: moest
3: dit,
4: doen. In het stadion heb ik niet heel goed meegekregen of was het nou gewoon echt een impact blessure of een slepende blessure.
2: Weet je, ik kan me voorstellen dat wij als beginnende 40ers, zeg maar, dat als je zo springt.
4: In de microfoon praten.
2: Dat je geblesseerd raakt bij zoiets. Maar op die leeftijd.
4: Ja, want wij zaten echt helemaal aan de andere kant. Hè, dus.
2: Nee, maar hij moest een tackle ontwijken. Daar sprong hij overheen. En toen leek hij gewoon normaal terecht. Ja, ik weet niet. Het zag er een beetje uit alsof hij.
4: Opa blessure, zeg maar.
2: Ja, zo zag het eruit. Ik wil niet hard zeggen voor hem, maar zo zag het er wel uit.
4: Nou, ja. Het valt wel op dat dan op dat moment Wijndal er weer in komt in plaats van Torrens.
2: Ja.
3: Ik hoop in ieder geval dat het van Henrique meevalt. Dat is dan weer het voordeel. Kijk, ik zei net ook tegen Jan voordat we gingen opnemen. Dat eigenlijk komt deze interlandbreak Ajax helemaal niet heel slecht uit. Toch heb je er nooit zin in. En omdat je nu gelijk hebt gespeeld, ga je er gewoon met een klote gevoel in.
4: Altijd terwijl, heb ik het gevoel.
3: Ja, en inderdaad, dat heb ik ook altijd. Maar eigenlijk, als je objectief kijkt naar spelers die Ajax nu mist, komt het niet heel slecht uit.
2: Nee, je kunt een aantal mensen hopelijk weer fit krijgen.
4: Ja.
2: Goed, scoreverloop verder nog. We kwamen natuurlijk op voorsprong door Julian Brandt. Wie anders zou ik bijna zeggen?
3: Maar wel hele goeie, dat zei ik ook meteen. We hadden het net over Dolberg. Was natuurlijk wel een hele knappe assist.
2: Ja.
3: Een hele intelligente assist.
2: Ja. Ja, die momentjes heeft hij wel. Absoluut.
4: Het is alleen, ik weet het. Het is alleen zo slaperig allemaal. Met druk zetten.
2: Ja.
4: Ik denk van, is dit alles wat je geeft met druk zetten?
2: Maar we hebben het natuurlijk gehad al over de 1-1 en de rol van Mokio daar. Ja, de 1-2. Ja,
3: maar die 1-2, daar wilde ik nog iets over kwijt. Want je ziet er inderdaad een paar schuldigen. Guy en zeker Wijndal, die natuurlijk echt te laat kwam bij Sliety, die bij de tweede paal die bal in kon tikken. Maar er zijn ook een aantal mensen die de rol van Ter Stegen kwalijk vonden. Terwijl als je dat beeld kijkt, dan gaat er ook iemand van Excelsior gaat naar de eerste paal. Dan is het zo moeilijk als keeper daar om te. Hij moet natuurlijk blijven staan tot het moment dat hij zeker weet dat die bal er langs gaat, omdat hij anders is gezien. En op dat moment dat die bal langs die eerste paal gaat, heeft hij eigenlijk geen tijd meer om te reageren. Dus ik denk dat dit zo'n onmogelijke situatie is voor een keeper om iets te doen. Ja. Omdat je kan niet al gaan. Want dan kan je ook compleet miszitten. Dus ik vond dat Ter Stegen daar in ieder geval niet schuldig aan was. Wel de hele opmaak naar dat doelpunt, daar ging het vooral in mis. Maar ik zag daar geen kwalijke rol voor hem weggelegd. Nee.
2: Nou ja, ik had het ook eigenlijk niet zo.
4: Ja, het was eigenlijk helemaal niet opgevallen dat de keeper daar.
2: Nee, kan je nagaan.
4: Ja.
2: Maar dat wordt dan.
3: Ja, sommigen vinden dat hij daar had moeten komen, dat hij ertussen had moeten zitten. Maar zo'n keuze maken is daar heel moeilijk als keeper.
2: Ja. Hey, Tolu, dan al snel met die 2-2. Dat deed hij wel heel knap.
4: Ja, het moment dat hij inviel was het al. Je voelt gewoon dat de impact komt. Ja. Hè? Je kan er eens een keer. En aan de bal ook, joh. Hij houdt hem vast. Hij doet eigenlijk alles goed aan de bal. Ja, tuurlijk. Hij kopt een keer op de paal. En niet alles gaat geweldig in die laatste fase. Maar je hebt wel iedere keer het gevoel van als je hem erin slingert. Of ook vanaf je eigen helft hem inspeelt. Ja. Het is pure impact wat hij brengt. Ja. En ik kan niet wachten totdat hij weer fit is voor 90 minuten. Want het is echt, ik vind echt wat we tot nu toe hebben gezien. Echt een wereldspits voor ons.
3: Ja. Ik vind het ook wel leuk om corners te krijgen.
4: Ja,
3: ja dat is lang geleden hoor.
4: Kerer zit daar ook vaak bij. Hè, nu. Baas Kerer.
2: Nou, maar er werd dus genoemd afgelopen weekend bij ESPN. Dat Ajax nu in de top 2 staat met de spelhervatting. Ja. Hè, qua corners.
4: Ja.
2: Met,
4: het kan verkeerd.
2: Samen met Excelsior trouwens.
4: Dat is wel.
2: En dat ook nog de mensen tegen goals eruit krijgen. Ja. Ja, dat kan heel snel dus veranderen. Heeft Jordi goed gedaan.
3: Ja. Oscar natuurlijk ook wel met een bal op de paal. Ja. Ik zal nog even te denken. Ajax heeft in totaal 3 keer volgens mij land op de paal.
2: Dolberg.
4: Ja. Het zit ook niet mee, hè? Want ik ben niet van de XG'tjes en zo. Ja. Maar toevallig, ik zie nu, we lopen op de zaken vooruit. Maar ik zie die uitslagen dat we dan ten opzichte van vorig seizoen daar dan een punt achter lopen, geloof ik. Maar als je die XG's ernaast gaat houden, dan is het echt bijna verdubbeld, zeg maar. Hè? Zowel tegen goals als.
2: Al vond ik de XG tegen Excelsior eigenlijk tegenvallen. Want het was 2,3 of 2,4. En weet je, met 33 schoten kan je zeggen dat de kwaliteit van die kansen was dus niet zo heel.
4: Ik weet nooit zo heel goed hoe dat nou.
2: Veel kleine kansen zeg maar gehad, waardoor je dan toch.
4: Ja, maar iedereen weet toch dat het op dit moment gewoon wat dat betreft veel beter op de rit staat dan een jaar geleden. Ja. Maar dat je ook gewoon, het heeft ook een beetje tegengezeten, zeg maar.
2: Ja.
3: Nou, en dat vond ik ook belangrijk achteraf. Ik had daar ook een tweetje over, inderdaad. Je zag heel veel mensen die weer helemaal in mineur waren ongeveer. En ik was ook echt heel chagrijnig. Ja. Alleen, ik vond wel, dit is een wedstrijd waar je inderdaad, en ik hou normaal nooit van het excuus. En natuurlijk moet je dingen kritisch analyseren die fout gingen bij die twee tegendoelpunten. Want dat waren er wel een paar dingen die fout gingen. Maar als je deze wedstrijd nog 10 keer zo speelt, dan win je hem 10 keer.
4: Ja, dat is, maar je koopt er alleen gekeurd voor, weet je wel.
3: Nee, maar dat vind ik dus wel belangrijk om mee te nemen. Dat ik denk, ik word niet chagrijnig door het proces waar Ajax doorheen gaat. Want ik geloof heel erg in het voetbal wat ze laten zien. Absoluut. Het is alleen bloedirritant dat je zo'n wedstrijd niet wint.
4: Ja.
3: En dat kunnen hele kostbare punten zijn. Ja,
2: toch 7 punten al verspeeld. 3 keer in thuiswedstrijden. 3 keer waarin je ook een tegengoal krijgt vlak voor de rust. Ja, dat zijn ook wel patroontjes. Dat moet ook doorbroken gaan worden. Ja. Hoe gaan we dat doen?
4: Dat mag Mies doen.
3: Iets meer handen.
2: Is het Michel of is het Michel?
4: Voor mij is het gewoon Mies.
3: Mitchell.
4: Nee, daar hebben we volgens mij een bericht over gehad. Nee, daar was het beter.
2: Van wie was het? Ja. Stefan?
4: Geen idee. Trouwens, wij hebben natuurlijk in het verleden de advies aan Maurice en de tip aan Van Schip.
3: Advies aan Maurice, dat was wel een rubriek.
4: Maar waarom hebben wij nog geen advies aan Mies? Advies aan Mies.
2: Daar kom jij nu pas mee.
4: Ja,
3: misschien
4: jullie zullen wel een keer met wat komen.
3: Een vleugje heen te gaan, een beetje meer in de handen spugen voor zo'n wedstrijd.
2: Advies aan Mies. Ja. Wat is het advies aan Mies? Hoe gaan we dit eruit krijgen? Die goals voor de thee.
4: Ja, potje scherp.
2: Drinken ze nog thee eigenlijk in de rust?
4: Denk
3: ik
4: niet.
3: Ik heb wel echt het idee dat het klinkt als een basisding, maar ik heb wel het idee dat het echt wel met scherpte te maken heeft, hoor. Ook tegen Willem II.
4: Tuurlijk.
3: Je bent de hele wedstrijd op hun helft aan het voetballen en dan zo makkelijk krijg je een tegengoal. Dat is gewoon scherpte. Zoiets. En dat denk
2: bij Mokio denk ik dat helemaal in die situatie. Ja. Maar,
3: dus normaal hou ik er niet van, want ik denk, ja, dat is wel heel makkelijk. Maar ik denk dat dit echt scherpte is.
4: Ik ben zelf ooit gediagnosticeerd met ADHD. Nou neem ik daar geen medicatie voor, maar ik weet wel, als ik zo'n ritalinnetje neem, dan ben je wel scherper. Dus misschien.
2: Ik weet niet of dat op de lijst staat van verboden middelen.
4: Ja, geen idee. Ik denk als je de dokters.
2: Allemaal ritalinnetje. Ja.
4: Nou, dat is voor de andere wordt het weer speed.
2: Het advies aan Mies is deze week dus allemaal ritalinnetje. Ja. Nou goed. Ik ga die vergelijking met Heitinga helemaal niet maken. Iedereen ziet dat het toch veel beter is.
3: Ja.
2: En ik moet zeggen, zelfs als je geen Spaans zou begrijpen, dan vind ik Michel nog steeds logischere dingen zeggen.
4: Kijk, je moet ook wel als kanttekening bedoel, het is ook beter, maar we hebben ook beter materiaal. Veel beter materiaal.
2: Ja, natuurlijk.
3: Dat is zeker waar.
4: Nee, maar bedoel, dat moet je ook wel meenemen. Absoluut, nee, en ter verdediging van oom John.
2: Nee, dat is zeker. Ja. Zeker op papier ziet dat eruit. Kenneth Perez, die was toch nog wel. Ik vond het wel interessant wat hij zei. Hij zei, als ik om me heen luister, is de tendens rond Ajax zeer positief. Julian Brandt is een soort van Lionel Messi. Het gaat wel heel hard. We hebben het wel over een ploeg die 7 verliespunten heeft na 7 wedstrijden. In hoeverre kan je je vinden in die teksten van Kenneth Perez?
4: Sorry. Marita Linnig was even uitgewerkt. Dus stel hem nog, eens een keer.
3: Hij is de eerste die de vergelijking maakt met Lee. Ik vind niemand heel...
2: Nee, maar hij zegt dus eigenlijk gewoon, het is overdreven positief verlopen. We mogen nog een beetje...
3: Maar als je Julian Brandt ziet spelen, dan kan je toch niet aan de indruk onttrekken dat dat een speler is die, als je dat niveau doortrekt, toch goed is voor de Eredivisie. Dat is niet te positief. Dat ziet iedereen toch, lijkt
4: wij
3: mij.
4: Wij zeggen toch gewoon wat we zien. Want ik bedoel, natuurlijk is dat geen garantie op dat hij volgende week of de week daarna... Misschien krijgt hij wel een dipje. Maar tot nu toe, wat wij zien, is toch gewoon een hele goede speler. Mm.
3: En te positief vind ik. Want ik vind juist dat heel veel mensen heel veel aan het zeiken zijn. Alleen, ik vind het enige waar mensen positief over zijn, is dat ze zeggen, het spel, dat heeft niks te maken, staat los van die 7 verliespunten die hij noemt. Het spel is gewoon echt fundamenteel anders dan wat je de afgelopen 4 jaar hebt gezien.
2: Ja. Nou, laten we
3: dan onder Farioli.
2: Maar laten we dan even de balans opmaken. Want 7 speelronden zijn er geweest. Interlandbreek komt eraan. Welk rapportcijfer zou je Michel voorlopig geven?
4: Zo, die is lastig, zeg hij. Normaal gesproken krijg je gewoon allemaal op allerlei onderdelen, maar...
2: Nee, gewoon eventjes overal.
4: Ja, kijk, qua resultaten zit het natuurlijk gewoon in een onvoldoende. Alleen, ik vind qua hoe die overkomt, hoe die zijn strijdplan toelicht, hoe het voetbal eruit ziet, dan zit ik weer op een 8. Dus ja, laten we het dan, omdat we kritisch Ajax-ieder moeten zijn, laten we het op een 6,5 gooien dan. Omdat de resultaten eenmaal... Echt ernstig teleurstellen in de Eredivisie dan.
2: Ja, wat zijn we,
3: ja, ik dacht aan een 7, maar 6,5, 7. Ik dacht ook zoiets. Ja,
2: het is ook gevaarlijk als je gewoon bedenkt van waar we vandaan komen. Hè? Omdat dan, want dat moet niet de norm zijn. Dus als je naar een nieuwe norm toe wil van Ajax dat kampioen moet worden, dan denk ik inderdaad 6,5. Want dit is wel, je ziet genoeg waaraan je je hoop kunt ophangen, zeg maar, voor de rest van het seizoen.
3: En ik verwacht ook absoluut meer en je moet kritisch zijn. Maar ik vind ook weer niet, jij zei ernstig teleur, dat de punten ernstig teleurstellen. Maar 14 uit 7 is natuurlijk, ja, een puntengemiddelde van 2. Is, je moet echt meer, je moet hoger zitten, maar... Het is niet zo dat je in de middenmoot...
4: Nee, dat weet ik best wel, maar we hebben ook, nog geen...
2: Thuis tegen Heerenveen en Excelsior.
3: Ja, die zijn gewoon heel kwalijk, twee. Ja.
4: Ja, en het liefst win je thuis ook gewoon door een PSV.
3: Ja. Ja.
4: Ik bedoel, als je wat wil, dan moet je winnen.
2: Het blijft gewoon op een rotmoment op troffen. Maar hey, beste zomeraankoop, volgens mij hoeven we daar geen discussie over te voeren.
4: Brand, zeg jij?
3: Wat definieer je als Brand of Tolu?
2: Dat kun je natuurlijk over twisten. Zie jij hem als een betere aanschaf dan...
3: Vind ik heel moeilijk, maar het gaat hoe dan ook tussen die twee. Daar is iedereen het over eens, denk ik. Al ben ik ook nog steeds echt heel blij met Ter Stegen, hoor. Dus,
4: ik vind met bijna alle spelers tot nu toe... Marcus Leonardo kunnen we nog niet goed beoordelen.
2: Je loopt nog niet over van enthousiasme voor het Tsigankov bijvoorbeeld. Dus zo zijn er wel nog wel een aantal. En we moeten natuurlijk ook nog een aantal...
4: Ik geloof ook echt wel als je aan de andere kant een speler hebt die dan dat wel brengt. Maar dat geldt ook voor Berghuis. Als hij een contraspeler heeft met heel veel diepgang en iemand die zoals Schots wel... Mm. Ja, dat is een kwaliteitsspeler, maar dan komt hij misschien ook al anders uit de verf. Alleen op dit moment vind ik... Een beetje qua type vind ik dat gewoon een beetje tegenvallen. Ja. En ik vind als iemand, wat ik altijd doe, bijvoorbeeld als een Elvedetto, dus veel te veel in de bal komt en alles halen van je voetsnoepen. Ja, dan moet je alles wel goed doen.
2: Ja, nee, ik snap wel wat je zegt.
4: Ja, die
2: maar goed, ook bij Amrabat wil ik het nog zien. Hè? Ik bedoel, hij heeft een paar wedstrijden gespeeld waarvan ik ook eentje... Was er een wedstrijd natuurlijk waarin die 6, 7, 8 ballen echt totaal verkeerd gaf. Ja. Die wil je ook over langere periodes zien. Ja. En dan inderdaad zien dat hij die defensieve stabiliteit
4: gaat geven. Invallen?
2: Ja, nu, ik vind het eigenlijk te weinig dat ik daarover kan zeggen. Een paar pogingen in ieder geval tot een dieptebal die dan in de
4: precies. Sommige spelers vallen. Ik bedoel, het was niet slecht of niet goed. Nee. Weinig over te zeggen. Alleen niet de impact die Wozana had toen hij inviel. Zeg maar.
2: Nee.
4: Ander soort speler.
2: Ja.
4: Ja.
2: Daarvan hoop ik wel dat hij meer gaat spelen. Ik bedoel, hij had toen die actie rond de 80ste minuut. Dat ik dacht van daar laat je zoveel meer snelheid en handigheid in die kleine ruimte zien dan Oscar heeft aan die linkerkant.
4: Het is jammer dat hij die kansen... je moet ook een beetje geluk hebben, dat begrijp ik. Maar hij kan normaal gesproken wel behoorlijk schieten.
2: Zeker. Ja. Ja. Beste speler überhaupt op dit moment.
3: Dat is wel Brand.
4: Ja.
3: Ja.
2: Wat gaat goed?
4: Nou... Ik vind het veldspel over het algemeen niet slecht. Gewoon best wel goed. En ik vind ook dat ze het aardig volhouden om die dominantie weer terug te winnen. Dat is echt niet vanzelfsprekend geweest als je kijkt naar de afgelopen seizoenen.
2: Gemiddeld ook nu van 3 goals per wedstrijd. Dat zijn de cijfers die je wel eigenlijk bij Ajax hoopt te zien.
3: Ja, het is nu ook 3 wedstrijden op rij. Fortuna, Willem II en Excelsior heel dominant. Dus dat gaat goed. En wat goed gaat, is wat een van de grootste problemen was van Ajax natuurlijk volgend seizoen. Dat je heel erg afhankelijk was van één speler. En als je kijkt naar de doelpunten die nu worden gemaakt. Ja. Tuurlijk staan Brand en Tolu dan het hoogste. Maar volgens mij tegen Willem II en tegen Fortuna heb je 5 verschillende doelpuntenmakers.
4: Ja.
3: Dat is natuurlijk iets heel positiefs.
2: En ik denk ook wel veel meer spelplezier te zien. Dat vind ik ook altijd fijn.
4: Dat gaat wel samen, denk ik.
2: Nee, natuurlijk. Ja. Maar dat is wel fijn om te zien. Wat moet beter?
4: Concentratie.
2: Gaat het tegen goals.
3: Tegen goals.
2: Wat was de leukste wedstrijd tot nu toe?
4: Nou, ik vond Sion thuis, zeg maar, met die 2 goals in de tweede helft. Ik vond het echt allebei prachtgoals. Tuurlijk kreeg op dat moment nog ook te veel goals tegen. Dat was een hele goede spits. Ik ben best een naam kwijt van Sion. Maar ik vind wel dat je daar...
3: Diamantje nog.
4: Oh, dat weet ik niet. Waar zat hij toen?
3: Waar kwam die Gladbach volgens mij?
4: Oh joh, dat wist ik niet eens.
3: Hij heeft ook nog wel
4: echt een hele behoorlijke spits. Ik weet niet of hij daar nog steeds zit, maar...
3: Ja, ik had laatst nog gekeken toevallig. Bij Sion.
4: Als je nou volgend seizoen 2 goede spitsen nodig hebt... heeft 2 gesleten, dan zou ik wel nog achteraf...
3: Hij werd zelfs topscorer op de Future Cup volgens mij. Dus hij is ook best wel een talent van formaat.
4: Bijzonder dat hij daar dan rondloopt.
2: Maar jij vond Sion thuis. Heb jij een...
3: Dat was misschien de leukste. Maar uiteindelijk ook een beetje irritant met die 3 tegengoals. Ja. Maar ik snap wat je bedoelt.
4: Nou, hele... de aanvallen gezien, zeg maar. Hakjes en dingetjes. En ook die goal die je dan via...
3: Heel veel spelplezier.
4: Die Edwardsen maakte, vind dat echt een wereldgoal.
3: Nee, dat ben ik met je eens. Maar ik zat te twijfelen tussen die of Willem II thuis. Omdat dat gewoon de wedstrijden zijn waar je echt... tegenstander helemaal omver blazen.
4: Ja, ik vond Willem II eigenlijk, ja, misschien, ik vond het eigenlijk helemaal niet zo goed.
3: Nee, maar je de eerste helft ook best wel omver.
4: Ja,
3: dat omdat,
4: maar dat lag ook wel, vond ik, een beetje aan Willem II.
3: Ja, maar dan mag ik er wel van genieten als Ajax.
4: Ja, ja, zeker, zeker. Ik wil ook niet jouw
2: spelplezier. Ik vind het dus ook nog best lastig. Want welke je ook kiest, er zitten altijd wel weer tegengoals bij. En dingen waar je eigenlijk misschien wat meer ontevreden.
4: Nou ja, Fortuna uit vond ik eigenlijk ook best wel, goed. In die zin dat het een, wat wij noemden, volwassen overwinning was. Met een paar prima goals.
2: Ja, daar zou ik dan ook misschien nog het snelste noemen. Tevreden tot nu toe?
4: Nee, en dat ligt puur aan de resultaten natuurlijk. Ja. Dat het toch... Je loopt eigenlijk al te ver achter voor het mooie.
3: Maar eens, sinds we de spelers hebben die we hebben en wat je had...
4: 100%.
3: Maar als je het een jaar geleden had gevraagd of ik hiervoor had getekend, had ik ervoor getekend. Ja. Met het spel en dat ik echt denk van, dit heeft zoveel, biedt zoveel perspectief op betere maanden.
4: 100% mee eens, Wessel. Ja. Tegelijkertijd is wel, met dit materiaal moet je ook wel gelijk oogsten.
3: Ook 100% eens, ja.
2: Dus ja. Zin in het Europese seizoen wat gaat beginnen straks.
3: Ja.
2: Goed, maar voordat dat allemaal gaat beginnen hebben we de interlandbreak. Ajax speelt op 10 oktober pas weer. Hoe vinden jullie dat? Ik hoef het jullie niet te vragen.
3: Wij vinden dat zo leuk, die interlandperiode.
2: Nee, maar ook niet met Xavi, dat je dan nog denkt van oké, dat is dan nog wel interessant.
3: Het kan me echt...
4: Als we het nu zouden afschaffen, zou ik het helemaal prima vinden.
2: Ja,
3: als we een procent balbezit bij voor zouden krijgen voor afgelopen wedstrijd voor Nederland tegen Duitsland, winnen. Zou ik het doen.
2: Hij heeft geen Ajax-ieder geselecteerd. Heeft hij nou nog iemand volgens jullie over het hoofd gezien?
4: Nee.
3: Toch? Ja, de enige aan wie ik zou denken is Jury Baas. Maar nee,
2: voor de rest.
3: Je bent ook best wel aardig bezet in de as, toch? Bij Nederland zelf.
2: En er vliegen genoeg Ajax-ieder wel uit, hè? Wasane die gaat naar Marokko. Tolu die gaat naar Nigeria. Dolberg gaat weg. Ter Stegen. Mokio.
4: Wat klopt er nou van het verhaal dat Ajax. Gaat de hele andere kant op. Maar dat Ajax. Dat nieuwe regels zijn en dat je 4 jongens mag je 5 jaar vastleggen voor hun 18e.
3: Ja, je hebt

0: daar kan je misschien nog een beetje sneller op.
1: Maar jongens, stel nou eventjes over die regel. 4 jongens voor hun 18e. Ik dacht hieraan. Eloy Gomez, Abdallah, Wozane. En toen twijfelde ik tussen Nash, Simeon en...
0: Nash mag toch?
1: Oh, die is al 18, ja. Hè? Oké, dus Simeon is 17, dacht ik.
0: Ja, maar ik weet niet...
1: Aschenpong.
0: Ik vraag me daar nog af of die... Simeon wel bij. Maar goed, dat...
1: Stel dat wij mogen kiezen nu. Mm-hmm.
0: Ik ga toch jonger zitten al.
2: Darko
0: Overlabi.
1: Oké, maar die zijn hoe oud? Die mogen, ja, oké. Okay.
2: Ik dacht ook aan Darko Overlabi, Eloy Gomez en Abdallah. Dan.
0: Maar ja. Ik bedoel, ze zijn natuurlijk ook in gesprek met wat 15-jarigen. Ja. En zo'n Gezer en Lennox Heitinga, dat soort gasten. Ja. Die
1: ja, want haat, voor de duidelijkheid, vanaf 15,5 kun je eigenlijk al 3 jaar tekenen, hè, normaal gesproken. Mm-hmm. En vanaf je 18e kun je 5 jaar tekenen. Alleen, ja. Nu is dus de regel, er zijn een aantal jongens die dan dus kennelijk vanaf 15,5 al 5 jaar mogen tekenen. Dat zijn 4 stuks.
0: Ja, 4 of 5. Ik dacht even dat het 5 waren. Maar goed.
1: Hou me te goede. Maar Jos Berde, onze collega, heeft daar een artikel onder andere over geschreven. Ik heb het nog niet gelezen.
0: Op
1: maar
0: Substack pagina. Dus, maar het is interessant. Hè? Dat zijn natuurlijk overwegingen. En wat dat betreft, ja, en we komen straks nog even over te spreken. Er was vandaag een mooi artikel over de jeugd heeft de toekomst. Kevin, jij op ons wees. Laten we die anders er meteen maar even
1: De AFCA Supporters Club kwam daarmee.
0: Ja, want eventjes de strekking van het artikel. Nou, voor wie het niet heeft gelezen.
1: In eerste instantie even dat wij enthousiast werden van de namen die werden genoemd. Hebben we al jaartjes niet aan durven denken. Geeft nog geen garanties voor de nabije toekomst, maar inderdaad wel hoopgevend. Maar we op dit moment, ik bedoel, Beuker is dan weg van die toekomst af, maar er is niet een vervanger gekomen. We hebben nog niet echt iets gehoord over welke kant we opgaan voor de langere termijn. En daar zouden we graag, ik kon me vinden in het artikel, iets meer duiding over horen van welke kant gaat dat op, zeg maar. Want ik bedoel, ja, vond ons daar een punt hadden. De jeugd heeft de toekomst. Ajax, levensader, is altijd de toekomst geweest. En misschien gaat dat hartstikke goed. Alleen op dit moment is daar weinig
0: duidelijkheid
1: over. En dat vonden we natuurlijk al
0: naar buiten toe. Hè?
1: Die vraag hebben we natuurlijk al een tijdje. Hè? Dus misschien gaat dat heel hard de juiste kant op. Ja. En we weten dat de focus eenmaal in eerste instantie op de korte termijn lag. En dat is helemaal goed en fantastisch tot nu toe uitgepakt in onze ogen. Ja. In ieder geval boven onze verwachtingen. Maar dan hopen wij met z'n allen, hè, spreken even voor jullie, dat dan nu ook de focus weer op de lange termijn.
0: Wat ik wel in de tussentijd wel begreep, bijvoorbeeld Beuker, die was die gesprekken met 15-jarige talenten opgestart. Dat is ook doorgegaan nadat hij wegging. Maar goed, je wil eigenlijk wel wat vaker horen van wie doet dat dan nu.
1: Ja, wie precies zijn daar nu leidend in?
0: En welke ideeën ze heeft Ajax bijvoorbeeld hierover? Want bedoel, dit soort, wat we net bespraken over die 4 of 5 jongens die dan straks voor 5 jaar mogen gaan tekenen. Ja, wat is de visie van de club daarop? Ja. Daar hoop je wel enige lijnen in te gaan ontdekken.
1: Ja, want nu, Grim heeft het overgenomen weer. Meen ik daar?
0: Volgens mij niet. En niet in zijn eentje. Volgens mij gaat dat echt in samenspraak met wat meerdere mensen. Dus,
1: Nou ja, laten we eens een keer vragen of daar nog eens iemand wat duiding over zou kunnen geven.
2: Ik denk dat Ajax er ook voor zichzelf goed aan zou doen om daar duiding over te geven. Ja. Inderdaad. Om een beetje rust te creëren. Want dat is wel de volgende zorg van mensen.
1: Het kan ook zijn dat het op dit moment een beetje dat het work in progress is, om het zomaar te noemen. Dat vind ik ook niet raar als je focus enorm op de korte termijn is gelegd. Alleen. Dan hopen we natuurlijk dat onderdeel ook weer een beetje
2: Je moet wel aan de slag. Ik bedoel, alleen als je kijkt naar Wozane, hoe die presteert. En dat je denkt van ja, die wil. Ja, ik zou heel graag willen dat je die zo snel mogelijk een nieuw contract voorschotelt. Ja,
0: maar sowieso, Wessel, als je naar de onder 17 kijkt van afgelopen weekend. Al die namen daarin. Daar zit zoveel talent.
2: Ajax heeft echt veel beter begonnen aan het seizoen dan het afgelopen seizoen is gegaan. Dus Nou, er zit wel weer muziek in. En dan denk je, ik gun Jordi Cruijff echt na de afgelopen transferperiode een paar dagen vrij, hoor. Maar er is ook weer niet echt heel veel ruimte. Nu moet er weer aan de lange termijn keihard gewerkt gaan worden.
1: Ja. Mm-hmm. We wachten het af. Maar jij hebt het artikel ook gelezen en je kon je erin vinden.
0: Maar eigenlijk zijn dit vragen die wij begin van de zomer ook al een beetje stelden. En omdat we daar wat zorgen over hadden.
2: Ja.
0: Maar goed, tegelijkertijd snap ik ook wel dat de meest nijpende problemen eerst zijn aangepakt.
1: En je merkt ook wel, en ik snap ook wel mensen die iedereen is erover eens, de korte termijn had voorrang, weet je. En ik merk ook wel dat er af en toe wat irritatie onder zit als je dit onderwerp aanhaalt. Want dat is niet populair. Mm-hmm. Als je dan vragen stelt over de langere termijn. Maar ik sta er wel, net als jij, volledig achter. Ja. Ik wil daar wat meer.
0: Maar juist, wat we hebben toch vaker gezien in het verleden, dat juist als je een aantal van die talentvolle lichtingen had, die dan tegelijkertijd samenkwamen met goede aankopen, dat waren de

0: vaak de grootste glorieperiode van de club. En er zit genoeg potentieel om dat weer zoiets te krijgen. Ja. Maar dan moet je ze wel behouden.
1: Ja. Precies.
0: Dus we zien het graag. Maar eerst gaan dus de jongens uitvliegen. En van dat internationale voetbal is het natuurlijk maar een klein sprongetje naar Mondiale Marco. Mondiale Marco, we gaan vandaag een ander voetballand behandelen dan de afgelopen weken, logischerwijs. Hè. Vorige week was Finland, geloof ik. Deze week staat Duitsland centraal, jongens. Omdat dat donderdag daar tegenstander is van Nederlands elftal. En we hebben natuurlijk nu onze eigen Duitse enclave. Ja. Bevalt dat goed voorlopig?
2: Zeker, ja. Ik vind tot nu toe Kerer nog een beetje... Ja, ik hoor heel veel mensen die enthousiast zijn, maar ik vond het tegen nu tegen Excelsior en ook tegen Willem II vond ik hem niet briljant. Dus moet ik het nog mee zien, maar Ter Stegen en Brandt heel blij mee.
1: Ja, nou goed, ik vind Keren misschien iets beter dan dat jij het vindt. Ja,
0: ik vond het tegen Willem II eigenlijk
2: ik vond hem niet slecht hoor.
0: Maar tegen Excelsior viel hij me ook wel te wat tegen. Maar
2: tegen Fortuna was hij gewoon goed, uiteraard. Maar...
0: Ja.
1: Ja. Nee, maar als je de vraag aan mij stelt, ja, ik ben wel tevreden over deze...
2: Ik ook.
1: Aankopen / huurlingen.
2: Heel blij mee zo.
0: Ja. Nou, even voor in het kort voor de mensen die niet weten waar Duitsland ligt. Duitsland ligt naast Nederland. Een land in Midden-Europa. Het land grenst dan verder aan Denemarken, Polen, Tsjechië, Oostenrijk, Zwitserland, Frankrijk, Luxemburg en België. Het heeft zo'n 84 miljoen inwoners. De hoofdstad is Berlijn en de recordkampioen van de Duitse voetbalcompetitie is...
2: Bayern München.
1: FC Bayern.
0: Ik ben wel blij dat jij dit een keer weet. Het is wel leuk dat je een quizvraag wel weet.
2: Ja, eerlijk. Ik heb best wel vaak afgelopen zaterdag ook. Dan kwamen er een paar mensen naar me toe. Die herkennen mij dan van de podcast. En dan sta je even een praatje met hun te maken. Dat is hartstikke gezellig. En die beginnen dan ook over... Ja, en die gasten die maken altijd grap over jou. Omdat jij dan zo jong bent. Hoe oud ben je dan? Weet je wel? En dan allemaal dat soort dingen. Dat ik denk, ja, ik heb het ook zwaar. Maar het is echt vaak hebben ze het daar dan over. Ja, het is ook niet makkelijk om hier zo te zitten. Zielig.
0: Ja, goed.
1: Vinden ze het dan ook lelijk? Vinden ze het dan ook stom of niet?
2: Van jullie?
1: De Kavinsky is echt een klootzak.
2: Ja, dat zeggen ze wel heel vaak.
1: Ja? Ja. Is ook zo. Ja,
2: eigenlijk iedere keer. Krijg ik ook nog webjes over.
1: Ja.
0: Maar je kan nu de ruimte gebruik maken om het een keertje terug te doen. Maar of doe je dat gewoon subtieler?
2: Nee, zo ben ik niet.
0: Nee, ja.
1: Je staat erboven.
0: Ja, zijn jullie vaak op voetbal gerelateerde tripjes in Duitsland geweest? Wessel, je bent een liefhebber van die romantische tripjes. Maar heb je in Duitsland herinneringen?
2: Ja, ik zit sowieso met Ajax. Maar daarbuiten volgens mij. Ik ben bij Eintracht geweest vorig seizoen. Frankfurt uit. Union Berlin uit 2023. Ja. En Schalke uit in 2017. Ja, ja.
1: Twee keer Dortmund.
2: Dortmund ook nog, 2021, ja.
1: Of drie 22. Keer Dortmund, eigenlijk één keer de oefenwedstrijd. Ja. Eén keer inderdaad die laatste. En die daarvoor onder, toen Moisander nog wel eens een keer onder een bal doorging.
2: Ja.
1: Weet je nog, volgens mij haalde Dortmund de finale dat toen ook.
2: Was 2012 13 volgens mij.
1: Precies, nou ja, Bayern München uit geweest, Frankfurt uit, Union Berlin. Volgens mij mis ik een show. Ja, volgens mij mis ik een
2: wat,
1: paar.
2: Wat vond jij van... ik heb dus altijd hele goede herinneringen aan Union Berlin. Ja, niet aan de uitslag hoor. Want ik bedoel, het was natuurlijk drama en je verloor daar. Maar Union Berlin is een van de mooiste clubs waar ik ben geweest. Omdat dat stadion, pure armoede, omdat die club helemaal naar de kloten was, is dat door fans opgebouwd. Die hebben dat gedaan. Het zijn allemaal staantribunes. Dus ik weet ook nog op die ticket, je had die tickets, daar stond tribune A, B, C of D op. Maar je had geen stoel. Daar moest je het allemaal zelf maar uitzoeken, zeg maar. En het ligt daar dan ook mooi aan zo'n bosrand. En die supporters ook. Echt, ik heb zelden in zo'n klein stadion mensen zo hard horen zingen.
0: Je komt wel die romantiek.
1: Dat is waar. Op, maar alleen ik vind als wij eruit gaan tegen een club, dan is het voor mij de grootste club ter wereld.
2: Ben ik ook met je eens. Maar ik heb daar toch van kunnen genieten. Om gewoon die trip
1: te doen. Doe je goed. Doe je beter dan ik.
2: Aanraden om daar een keer te komen.
0: Dat is mooi, Wessel. Ja. Ajax heeft regelmatig in Duitsland gespeeld. Hè. Jullie noemden het al tegen Eintracht Frankfurt. Maart 2025 tegen Union Berlin in februari 23. Ja, eind 2021 werd er natuurlijk twee keer tegen Dortmund gespeeld en flink gewonnen. Ja, Bayern München was ook wel een bijzondere herinnering natuurlijk.
1: Ja.
0: Die 1-1 was ook wel een bevestiging van dit zeker. Is inderdaad wel een aardig ploegje.
1: Ik weet nog twee dingen van die trip. Dat we inderdaad hoop hadden van waar gaat het heen dit seizoen. Mm-hmm. En dat ik een gigantische kater had in het uitvak. Want het was Oktoberfest op dat moment. Die dag ervoor had mijn oom een mooi tafeltje geregeld daar. En toen dronk ik nog. En ook niet weinig. Dus daar had ik nog even last van.
0: Was dat ook de laatste keer?
1: Zeker, maar goed, de dag daarna een schnitzelhappen zo groot als een deurmat en je bent er weer een beetje. Maar Dat we, qua die wedstrijd was wel fantastisch. We hadden gewoon moeten winnen eigenlijk ook.
0: En als je dan moet kiezen tussen Bayern uit of Schalke uit, wat was dan mooi?
1: Ja, nee, maar dan is Schalke natuurlijk, dat is natuurlijk gigantisch, toch?
2: Schalke is misschien, ja. Dat is dan weer, noem ik het, qua wedstrijd. Dat dus wat jij net zegt, is voor mij, ik ga dan sinds 2017 pas naar uitwedstrijden, misschien wel de mooiste uitwedstrijd die ik heb meegemaakt. Met Juventus uit dan.
1: Zo weer bijna 10 jaar geleden, hè?
2: Ja, ja, maar omdat, ik heb het over beleving, omdat die zo onverwachts kwam.
1: Ja. Orgasme daar, deluxe is dat.
2: Ja, maar je komt daar 3-0 achter, kaartje, denk, laat maar zitten en dan komt Nick Viergever met zijn uitgestoken tegen die hem even in de kruising.
1: Nee, maar dit zijn natuurlijk eigenlijk de wedstrijden eigenlijk waar je het voor doet, toch? Drie rijen beneden ergens eindigen op een niet onbekende, maar wel bekend van gezicht iemand.
2: je weet dat precies. Zijn voor de supportersbeleving zijn dat de allermooiste, inderdaad.
0: Ja. Als je die opstelling van toen ook weer even bekijkt, heb je Schalke uit met Onana in de goal, Veldman, De Ligt, Sanchez, Viergever inderdaad, Klaassen, Schöne, Ziyech en dan Kluivert, Traoré en Younes. Ja.
2: Huntelaar bij Schalke.
1: En Kerer speelde daar denk ik ook een rechtsback toen.
2: Ja, die speelde daar toen.
1: Ja.
2: Ik kan me die nog... dat was ook een goed Schalke hoor toen, met Goretzka ook, met Huntelaar, Kerer. Ja. Die Veerman was best wel een aardige keeper ook. Ja. Veel FIFA gebruikt.
0: Peter Bos toen nog de trainer bij Ajax. Frenkie de Jong op de bank. Donny van der Beek. Dolberg. Neres. Ja, Teten. Het was een... het felgroene uitshirt. Is dat dan ook voor eeuwig? Heeft dat dan een fijn gevoel?
2: Nee, vind ik nog steeds een van de lelijkste uitshirts die ik ooit heb gezien. Ja.
1: Wat een gedrocht.
0: Ja, maar hoe kan je maken? Ik vond die van 94, 95 vond ik ook geen mooi uitshirt. Maar nee. Het is wel...
2: Ja, je creëert, creëert hoe mooi die is eigenlijk. Ja.
1: Nou, dat is hierbij niet gelukt.
2: Nee, maar dat is ook omdat dit shirt paste niet bij dit seizoen. Dit was toevallig gebruikt voor die wedstrijd, maar was natuurlijk van het seizoen daarvoor. En dat seizoen daarvoor, 15-16, was een heel kleurloos seizoen.
0: Ja,
2: daarin gebeurde eigenlijk niks.
0: Nee.
2: Moet ik denken aan Jablonec uit.
0: Het was natuurlijk nog een tijd waarin de uitgoals dubbel telden. Missen jullie die regel nog wel eens?
2: Nee.
1: Nou, ik zou willen dat hij tegen Spurs af.
2: Ja,
0: dus in die zin.
2: Daar zit ik ook aan te denken. Maar eigenlijk natuurlijk best een aparte regel. Maar,
0: ja. Nou goed, verder. We spelen momenteel natuurlijk met Brand, Ter Stegen en Kehren. Jullie zeiden het al. Maar er hebben nog niet eens zo heel veel Duitsers voor Ajax gespeeld. Hoeveel denk je dat er hebben gespeeld voorlopig best wel?
1: 7. Oh, je vraagt aan Wessel.
0: Ja, want die is
2: het leukste. Helemaal niet eerlijk. Nu dus 3. Ik denk ook 7 eigenlijk.
0: Het waren de 10.
2: Oh.
0: Ja, 10.
2: En dan heb ik één vraag. Dat was ik afgelopen week.
1: HWVN niet te vergeten natuurlijk.
2: Ter Stegen is nu opgeroepen. Jij kan het zien, dus voor jou is het niet eerlijk. Maar voor Kevin, wie is de enige andere Ajax-ziet ooit die voor Duitse nationale elftal is opgeroepen?
1: Younes, denk ik.
2: Ja. Ja. Als je dat leest, dan denk je toch, dat kan niet waar zijn.
1: Nee, in HW4. Maar die tijdens Ajax opgeroepen is voor Duitsland, bedoel je. Ja. Dat is waar, want HW4, Halbmensch, Halbtier, dat was natuurlijk Duits International toen hij bij ons zat. Maar niet meer op dat moment. Maar, dat zou wel heel slecht zijn.
0: Even voor de mensen die dan ook meteen graag namen erbij willen hebben. We hadden Werner... Schaaphok. Ik denk dat ik het gewoon zo moet zeggen. Of is het Schaaphok? Want dat lijkt me gewoon. 189
1: krijgen we een berichtje van waarschijnlijk. Ja,
0: Horst Blankenburg natuurlijk. 188 wedstrijden. Arno Steffenhagen van de 96 wedstrijden. En Peter Lubeke, die had 6 wedstrijden. Daarna volgde er een periode van 1978 tot 2017... waarin geen Duitsers speelden voor Ajax.
2: Was wel iets eerder toch?
1: Ja, Younes was 2017, toch?
0: Ja, maar 2017.
2: Die speelde...
1: 16-17 dan.
0: Nee, hij speelde van 2015 tot 2018.
2: Ja, ik wil wel zeggen, Younes was wel... Ja,
0: dit staat op mijn papiertje. Ja. Dat ga ik toch eens even Bart Olmink aan zijn staart trekken. Ja. Nee, maar goed, Heiko Westerman, die kwam daarna. En we hadden Dinant Ramay natuurlijk. En iemand
1: Dianne,
0: we
1: hadden... Dianne.
0: Dianne.
1: Dianne.
0: Ja, ik ga die Olmink eens
1: Dianne. Dat is die zanger van Kane.
2: Ja.
1: Die scheidband.
0: Ja, maar hij was ook ziek vandaag. Hè? Dat merk je meteen. Als hij dan in zijn voorbereidingen...
1: Maar maakt hij hem dan nu dat te draaien? Ik dacht dat...
0: Ik heb hem niet
1: als jij hem had gemaakt.
2: Hey, die Heiko Westerman, die lachen wij uit om hoe die baas
0: is. Nee, we gaan het even uitgebreider hebben, jongens, over Amin Younes. Wat is
2: mag
0: dat?
2: Mag één ding nog over Heiko Westerman zeggen? Ja. Die is gewoon assistent-trainer bij Barcelona nu, hè? Die heeft het hartstikke goed voor elkaar in zijn trainerscarrière.
1: Wereldtip van der Vaart.
0: Ongelooflijk.
2: Wereldtip van der Vaart, als hij het zo had ingezien.
1: Ook goede tips heeft hij, hè? Halilovic.
0: Maar goed, dat zegt natuurlijk niks over hoe je als voetballer...
2: Nee, tuurlijk. Maar ik vind het altijd een grappig feitje. Mensen zien hem soms en denken ze, hoe kom je daar dan weer? Maar goed, Amin Younes.
0: Amin Younes speelde precies 100 wedstrijden voor Ajax 1. Is ook wel eigenlijk zo'n type waarvan je denkt, van, goh, heeft hij dat gered? 5 wedstrijden voor Jong Ajax. Hij won geen prijzen met Ajax. Dan speelde hij 1 wedstrijd mee, wel in het kampioensjaar van Ajax, staat hier.
1: Dan won hij toch prijzen?
0: Dan heb je er toch eigenlijk wel eentje gewonnen.
1: Lekker, Obink.
0: Zo gaat het dus soms ook hier. Ja. Voortaan meteen even beter doorlezen van tevoren. Maar in die 100 wedstrijden kwam Younes tot 17 goals, 23 assists. Wat is jullie eerste herinnering als je aan Amin Younes denkt?
2: Een soort pielemuis.
1: Pili, Duitse pielemuis. Ja, nou, ik weet wel nog dat hij tegen Feyenoord scoorde zo binnenkant paal. Dat
2: hij had wel zo'n
1: lekker kort kappie had hij.
2: Dus, die 0-1.
1: Als het druk was, dan vond ik het best wel een fijne speler. Maar als je voor de goal afwerkt, ik weet ook nog dat hij tegen Lyon had hij een gigakans. Die haalde de doellijn niet eens volgens mij. Maar
2: hij scoorde eigenlijk ook tegen Lyon. Een hele lelijke goal toen. Hij werd net naar de doellijn.
0: Ik sta dus eigenlijk nog van te kijken als je dus opsomt dat hij tot 17 goals en 23 assists kwam. Ik denk,
2: in mijn hoofd was hij helemaal niet zo slecht. Maar ik was toen ook jonger, dus ik heb iets minder bewust allemaal naar gekeken.
1: Maar dat wij natuurlijk Europa League finale haalden met hem, dan moest hij in de druk zetten volgens mij vooral naar die centrale sprint. Hij hoefde ook niet mee met die back. Volgens mij moest Traoré dat wel. Toen was hij natuurlijk best wel heel behoorlijk bruikbaar. Want ook tegen Schalke had hij ook impact. Ja, dus nee, ik heb echt bij Vlagen wel van hem genoten. Alleen het is wel heel groot pielemuisgehalte.
0: Ja. Ja. Ja, zeker. Ik dacht ook altijd, zet hem een puntmuts op en geef hem een hengeltje. En hij misstaat niet in de menige tuin.
1: Nee.
0: Maar zouden jullie hem overigens boven en linksbuiten op dit moment verkiezen? Als je nou hoort Wazane, Oscar, Adingra en Edvardsen?
1: Nee, maar ik vind Oscar, niet heel slecht gedaan, maar ik vind ook echt geen linksbuiten.
0: Nee.
1: Ik kan, het doet echt niet alles verkeerd. En ik zie echt wel dat de jongen een beetje kan voetballen, maar ik kan me ook wel erger aan hem, hoor. Heel vaak. Ja, dus ik weet niet of ik hem nou minder vind dan Oscar, eerlijk gezegd.
0: Hij heeft ook veel balcontacten gewoon nodig. Maar goed, Nee, maar los daarvan, hoe blik jij terug op Amin Younes gewoon bij Ajax als Ajax ziet?
2: Op zich prima. Niet heel veel. Toen ik nog de leeftijd had dat ik graag handtekeningen zo wilde van die spelers. Ik kan me wel herinneren dat het een hele vriendelijke jongen is.
1: Heb jij nooit met hem het veld opgelopen, Anteland?
2: Nee, niet met hem.
1: Was je al een kop groter al toen?
2: Nee. Ja, dat was ik toen denk ik ook wel,
0: Maar je zegt het, hè? Een vriendelijke jongen.
2: Volgens mij een vriendelijke jongen, maar ik heb verder. Ja, als ik aan Younes denk, denk ik inderdaad in die goal tegen Feyenoord en die goal tegen Schalke, maar misschien tegen Lyon, maar voor de rest.
0: Zijn jullie de werkweigering? Staat die voor jullie nog?
2: Ja, ik weet
0: allemaal
2: hoe dat ging. Ja.
1: Nou, dat weet ik eigenlijk niet meer zo goed. Ik weet wel dat hij bij Napoli had getekend en dat hij uiteindelijk niet wilde voetballen toen hij er kwam, zeg maar.
2: Ja, maar bij Ajax had hij dat toen ook. En die laatste tegen
0: Ten Hag wilde hem tegen Heerenveen inbrengen. Ja. En toen
2: zei hij van, nou, nog 2 minuten, ik ga douchen. Ja.
1: Je zou het niet zeggen als je dat lieve kopje ziet.
0: Nee.
1: Maar dat is toch een.
0: Nou ja, goed. Ook dat zat er dus bij. Ajax zette hem toen uit de selectie voor 2 weken terug naar Jong Ajax. En daarna vertrok hij transfervrij naar Napoli. Goed.
2: En weten jullie ook waar die, nog een quizvraagje, waar die tot zo'n half jaar geleden nog voetballen?
0: Utrecht, heeft hij er nog gevoetbald?
2: En ja, dat ging ook lekker. Ja. Was het toch ook een incident met iemand bij zijn keel grijpen of zo?
1: Het is ook geen Utrecht-speler.
2: Nee. Misschien zeg ik nu iets wat helemaal niet waar is, hoor. Maar ik dacht dat hij daar ook iets van een incidentje had gehad. Maar goed.
0: Maar is hij daarna weer naar Duitsland gegaan?
2: Een halfjaartje geleden. Ik heb de club net genoemd van een van de herinneringen.
0: Union Berlin?
2: Nee.
1: Weet je.
2: Schalke.
0: Nou. Oh ja.
1: Ja. Okay.
0: Oh, ja.
1: Ja, wel het gedegradeerde Schalke.
2: Zeker het gedegradeerde Schalke. Ja, maar volgens mij is een half jaar geleden of zo zijn contract daar ontbonden.
1: Oh, dus nou gaat lekker.
0: Het is niet,
1: maar het is ook wel klaar toch inmiddels met
2: hem. Ja, hij is niet zo jong meer.
1: Nee, hij is denk ik een jaar of 33 inmiddels, vermoed ik. Want
2: zo
1: is hij was denk ik 23 toen wij hem hadden in zijn prime. Ja, dat is nu bijna 10 jaar geleden.
0: Ja.
2: Ik zou niet weten waar hij nu zit of dat hij clubloos is misschien.
0: Nou, hij kwam in ieder geval tot 5 duels, ook nog voor Jong Ajax dus. En Jong Ajax moet het nu tegenwoordig doen zonder Amin Younes. Dat ging vorige week niet zo heel goed tegen Jong Utrecht.
1: Ongelooflijk.
0: Nou,
1: wij waren
0: de
1: podcast aan het opnemen. Het
0: is wel iets anders, hè?
1: Wij zaten net nog in die podcast. Terwijl ze aan het spelen waren, zaten we al die talenten op te pijpen hier zo.
0: Ja, maar veel van die jongens die speelden niet. Die buitenlandse aankopen. Ja, de 6-1, dat is wel. Ja,
1: Het zegt ook wat over die talenten.
2: Je kan moeilijk zeggen dat het mooi staat.
0: Ja, nee, maar ik zat toen de opstelling toe. Kijk, Spina stond er niet in. En Monserrat stond er geloof ik niet in. Gewoon dat soort gasten die miste je.
2: Ja, maar toen zij er wel in stonden, ging het er ook niet echt per se. Werd het er niet beter van. Nou, moet ik ook zeggen dat.
0: Nee, maar het stond al wel erin.
2: Met 6-1 kan je daar niet op gooien, maar bij Jong Utrecht vloog ook wel alles erin. Wat ze die wedstrijd ongeveer.
0: Nadat ik die 6-1 zag, had ik ook niet echt zoiets van, ik ga het nog terugkrijgen.
2: Nee, maar bijvoorbeeld die XG was volgens mij nagenoeg gelijk.
1: Maar Wessel, het is ook gewoon, het is een jong ploeg ook nog eens een keer, weet je wel.
0: Ja,
1: een jong ploeg waar je boven moet staan, ver boven moet staan.
2: Klopt, dus het kan ook echt niet inderdaad. Maar het was als je het over Jong Utrecht uit hebt, en ik begin het ondertussen een beetje vervelend te vinden om het weer te moeten noemen, maar dan moet je het weer over Heerkens hebben, ja, natuurlijk. Die, ja, maar
1: het is een beetje sneu voor die jongen.
2: Het kan niet anders, want hij maakt wel weer gewoon een blunder en pakt daarna twee blunders. Eén keer door een bal niet te vangen. Één keer door een bal in te leveren waarna een doelpunt valt. En één keer door de bal te pakken buiten het 16 meter gebied, waardoor hij een rode kaart krijgt.
1: Dat brak ook zijn hand, geloof ik, nog. Geloof ik.
2: Ja, maar ik vind
1: iemand
2: het
1: voedoe bij hem gedaan of zo. Sinds wij hem hebben.
2: Je moet het er wel over hebben. En dat is het vervelende. Want ik vind het ook echt. Dit was echt bij uitstek de wedstrijd dat ik dacht, ik begin het nu gewoon echt heel sneu te vinden voor hem. En misschien is het het beste, maar hij speelde natuurlijk die wedstrijd daarna tegen Roda niet omdat hij geschorst was. Maar misschien is het ook het beste om hem even een paar wedstrijdjes niet op te stellen.
1: Ik heb die samenvatting. Is het wel een keeper?
2: Want, ja, mensen zeiden, is het niet gewoon een veldspeler?
1: Kopbal, dat hij hem dan nog een eigen goal tikt.
0: Nee, het is
1: een veldspeler, maar daarvoor is hij ook te matig aan de bal. Het is zielig. Ik vind oprecht, ik heb echt te doen met die jongen.
2: Ik had het
1: bijna niet anders. Zo slecht kan die bijna niet zijn, zeg maar.
0: Ik wou zeggen, hij is niet herkenbaar. Maar goed, dan heb ik alleen de herinnering van dat jeugdtoernooi met Oranje. Ja. Waar hij het goed deed. Voor de rest.
1: Jan, maar ik bedoel,
2: maar dit is mentaal.
1: Dat die jongen niet goed genoeg is voor Ajax, dat lijkt me dat vaststaat. Alleen wat hij nu heel vaak laat zien, is gewoon, dat kan bijna niet, zeg maar. Dat moet mentaal zijn, toch?
2: Ja.
1: Zo slecht kan je niet zijn.
2: Maar daarom denk ik dus dat het geen slecht idee is om er even een tijdje naast te zetten.
1: Ja.
2: Ook voor zijn eigen bestwil.
1: Nee, zeker. Het is droevig. Een jonge gozer.
0: Toen ze tegen Roda speelden, dat ging natuurlijk wel anders. Want ik vond dat best wel een aardige wedstrijd van de kant van jonge Ajax. Misschien de laatste 20, 30 meter kan je wel gevaarlijker worden. Maar die vond ik defensief ook nog wel aardig staan. Dat was een betere wedstrijd, Wessel.
2: Die heb ik dan weer niet
0: gezien. Die heb jij niet. Heb jij hem gezien?
1: Nee, ik deed net alsof. Dus ik deed zo. Maar ik heb wel beelden gezien. Maar ik kan er niet.
0: Ik vond dat best een aardige wedstrijd van de Ajax kant. Alleen wat ik zeg. Die had nog wel wat meer gecreëerd mogen worden. Maar ook daar moeten we. Inmiddels kunnen we een klein beetje een balans op maken. Hoewel dat gelukkig wel doorgaat volgens mij de komende weken. Maar ze staan nu 15e. Maar dat kan omdat ze 2 wedstrijden meer hebben gespeeld dan veel teams nog ingehaald worden door iedereen die onder ze staat. En dat zijn Den Bosch.
3: Je luistert naar Gouden Zone FM. Het is 3 uur.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De verdachte van de dodelijke schietpartij vrijdagavond aan de NDSM-kade kende het slachtoffer uit de gevangenis in Zaanstad. Het slachtoffer, de 61-jarige gevangenisbewaarder Marcel, was dus geen willekeurig doelwit. Verdachte Amin D. sprak hem eerst agressief aan op het terras over een gebeurtenis uit het verleden, kwam even later terug en schoot hem dood. De schietpartij gebeurde op klaarlichte dag op een druk terras voor het oog van tientallen getuigen. De politie hield de 37-jarige schutter al snel daarna aan. Er is geen afspraak binnen de coalitie om te bezuinigen op onderwijs, benadrukt D66-minister Letchert. Ze reageert op een ambtelijke tabel van financiën waarin staat dat bijna de helft van een eventueel begrotingsgat bij onderwijs vandaan moet komen. Volgens Letchert maakt ze zich geen zorgen en is er afgesproken om bij een tekort breed te kijken binnen het kabinet, waaronder ook bij sociale zaken. En daarmee spreekt ze de berichten tegen over al vaststaande bezuinigingen op haar ministerie. Wie een hulpverlener of docent mishandelt, kan vanaf morgen rekenen op een fors hogere strafeis van het Openbaar Ministerie. Het kabinet heeft nieuwe, concrete richtlijnen afgesproken met de politie en het OM om de bestaande verhoging van 200% beter toe te passen. Ook geldt het uitgangspunt dat een taakstraf of boete niet meer past. Het OM zal sneller een celstraf eisen. Wel mag de rechter daarvan afwijken. Als het over 3 jaar niet tot zwaardere straffen heeft geleid, komen er wettelijke minimumstraffen. En in het Noordpoolgebied is sinds 1979 elke 10 jaar een hoeveelheid zeeijs ter hoogte van Spanje verdwenen. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus in een nieuw rapport over de oceanen. Door het verdwijnen van dat ijs heeft de Arctische kust meer last van wind en golven, waardoor 60% kwetsbaar is voor erosie en zeespiegelstijging. Naast de grote gevolgen voor het klimaat speelt het Noordpoolgebied ook geopolitiek een steeds grotere rol tussen onder meer de EU, de VS, Rusland en China. Het weer overwegend bewolkt met in het westen en zuidwesten af en toe wat lichte regen. De temperatuur varieert van 22 graden in het zuidwesten tot 28 in het oosten en er waait een matige zuidelijke wind. Tot zover het radionieuws.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 70 kilometer file. De volgende files vallen op de A2 Utrecht Den Bosch. Tussen Nieuwegein en Beest is de vertraging 20 minuten. Er is een ongeluk gebeurd, de rechte rijstrook is dicht. Op de A12 Den Haag-Utrecht tussen Zevenhuizen en Reewijk 20 minuten vertraging door een auto met pech. Daar zijn ook 2 rijstroken dicht. Daardoor staat er ook file op de A20 Hoek van Holland-Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Knooppunt Gouwen 1 uur vertraging.
3: Voetbal darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gronezone

0: onthoud even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. De verdachte van de dodelijke schietpartij vrijdagavond aan de NDSM-kade kende het slachtoffer uit de gevangenis in Zaanstad. Verdachte Amin D. sprak hem eerst agressief aan op het terras over een gebeurtenis uit het verleden, kwam even later terug en schoot hem dood. Er is geen afspraak binnen de coalitie om te bezuinigen op onderwijs, benadrukt D66-minister Letchert. Wie een hulpverlener of docent mishandelt, kan vanaf morgen rekenen op een fors hogere strafeis van het Openbaar Ministerie. Het OM zal sneller een celstraf eisen. En in het Noordpoolgebied is sinds 1979 elke 10 jaar een hoeveelheid zeeijs ter hoogte van Spanje verdwenen. Het weer overwegend bewolkt met in het westen en zuidwesten af en toe wat lichte regen. De temperatuur varieert van 22 graden in het zuidwesten tot 28 in het oosten en er waait een matige zuidelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Code Zone FM.
5: Even though we both know we're liars and we start each

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 4 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. De VVD wil de mogelijkheid om kleine spaarders te ontzien bij de box 3-plannen voor de nieuwe vermogensbelasting. Het kabinet wil dat straks spaarders al vanaf 30.000 euro belasting gaan betalen, maar de VVD zoekt naar een andere dekking om die grens hoger te houden. De partij reageert daarmee op kritiek van onder meer de SGP over het belasten van kleine spaarpotten. In het nieuwe stelsel heft de overheid sowieso pas belasting over beleggingen zodra de winst daadwerkelijk is gerealiseerd. Nederlandse gemeenten eisen structureel geld van het Rijk voor de opvang van asielzoekers in plaats van tijdelijke potjes. Een resolutie daartoe is door bijna alle gemeenten aangenomen op de ledenvergadering van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Volgens voorzitter Dijksma werkt het huidige asielsysteem niet meer. Gemeenten willen daarom langdurige financiering voor onder meer kleine opvanglocaties en flexibele opvang voor diverse doelgroepen, zoals Oekraïners en statushouders. Frankrijk wil een einde maken aan de migratiedeal met het Verenigd Koninkrijk over de uitwisseling van asielzoekers. Parijs onderhandelt momenteel met Londen over het stopzetten van de overeenkomst uit 2025, die mogelijk morgen al afloopt. Onder die deal sturen de Britten bootmigranten terug naar Frankrijk in ruil voor asielzoekers met familie in het Verenigd Koninkrijk. Tot nu toe zijn dat 1400 mensen. En waar de Britten de afspraken juist graag willen verlengen, stuurt Frankrijk nu dus aan op een definitief einde ervan. En de Amerikaanse defensieminister Hegseth wil nog dit jaar een vijfde van alle generaals en admiraals ontslaan. Die forse bezuiniging op de legertop wordt vandaag officieel aangekondigd op een marinebasis in Virginia. Het is de volgende stap in het plan van Hegseth om de bureaucratie binnen het Pentagon flink terug te dringen. Vorig jaar schrapte hij ook al een tiende van de hoogste legerofficieren. Volgens het Amerikaanse ministerie zijn de ontslagen nodig om het leger van de VS slagvaardiger te maken. Het weer overwegend bewolkt met in het westen en zuidwesten af en toe wat lichte regen. De temperatuur varieert van 22 graden in het zuidwesten tot 28 in het oosten en er waait een matige zuidelijke wind. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is al behoorlijk druk op de weg. Er staat ruim 300 kilometer file. Het meeste daarvan staat in de Randstad. Onder andere een lange file op de A2 van Utrecht naar Den Bosch door de werkzaamheden bij Beest. Vanaf knooppunt de Oude Rijn is de vertraging een half uur. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht staat bij knooppunt Gouwen een camper met pech. Er zijn twee rijstroken dicht, ligt ook olie op het wegdek. De vertraging op de A12 is ongeveer een kwartier. Daardoor ook file op de A20-hoek van Holland-Gouda. Voor knooppunt Gouwen ook 20 minuten vertraging. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht een kwartier vertraging door een te hoge vrachtwagen voor de Drechttunnel. En door een spoedreparatie op de A27 van Utrecht naar Gorkum bij Hagestein sta je daar ook een kwartier in de file.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone

0: online. Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Gamma binnen- en buitenlakken of 30% korting op Gamma muurverf. Ook op mengverf. Ander kleurtje? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Dit is Darts Draai Door. Ik ben Vincent van der Voort en samen met dartscanner Damian Vlotters van sportnieuws.nl bespreek ik de wereld van darts.
2: Vincent, welkom bij een nieuwe aflevering van Darts Draai Door. Midden in de week van de World Grand Prix. We zijn al lekker aan het genieten, hè?
1: Ja, ja, het waren twee mooie dagen geweest, toch? Ja. Wel een mooie wedstrijden gezien.
2: Dat lijkt me ook
1: inderdaad. Blijft altijd een apart toernooi natuurlijk met die dubbels, hè? Dat, ja, je ziet wonderbaarlijke dingen wat je anders niet ziet.
2: Nee. Mensen die ook voor bepaalde dubbels gaan natuurlijk.
1: Ja, ook vreemde keuzes maken en... Ja, soms is de logica gewoon ver te zoeken, maar voor die spelers zal het heel normaal zijn.
2: Ja, we hebben überhaupt een aparte, mooie avond gehad, wel toch?
1: Ja, dat...
2: Ja.
1: Of mag dat niet zeggen? Oh, daar ga je weer over beginnen. Jawel hoor. Ik,
2: Ik
1: bepaal dat niet, hè?
2: Maar, tenminste, jij was tafeltennissen.
1: Ja.
2: Weet je dart, met de dartshop, hè?
1: Met het bedrijf, ja.
2: Ja, met Lille van der Zaanschreek, hè? Dat was ook bij.
1: Maar die was er ook bij.
2: Die heeft nul punten gepakt, wil ik toch even benoemen.
1: Maar wel een hele dikke Barney-attack heeft hij gehad.
2: Ja. En je hebt alle drie singles gehad, hè?
1: Ja, ja.
2: Eigenlijk wilde ik een filmpje maken voor de podcast, maar werd mij geadviseerd dat niet te doen.
1: Nou, had je hier nu niet gezeten.
2: Nee, daarom. Dus ik heb helemaal niks. Je mag van telefoon checken. Er staat helemaal niks.
1: Dat doe ik niet.
2: Nee? Durf je dat niet aan?
1: Nee.
2: Nee, maar er staat niks voor je op. Maar alle drie singles gewonnen.
1: Ja, ja.
2: Nieuwe carrière.
1: Nee.
2: Nee, iemand anders gaat wel zijn carrière weer oppakken. Maar daar komen we straks op terug.
1: Ja, precies.
2: Op het einde. We willen eerst eventjes serieuze zaken. Een beetje gekke overgang. Maar dat is de crowdfunding die Michael van Gerwen is opgestart voor Haley, hè, de dochter van Jaco van Bodegom.
1: Ja.
2: Kan je daar iets meer over vertellen?
1: Ja, Jaco die heeft een dochter die leidt aan een bepaalde ziekte, waardoor ze echt heel hulpbehoevend is. En nou moet hij zijn huis laten verbouwen om dat allemaal zo in te delen, zodat dat kind het beste mogelijke leven heeft. En dat wordt gedeeltelijk door de staat betaald, maar een heel stuk niet. En dan moet je het gewoon zelf ophoesten. En daar wil Michael dan bij helpen. En dan probeert hij donaties te zoeken bij mensen. En kijken of ze een mooi bedrag op kunnen halen, zodat het wat beter te betalen is.
2: Ja, we kennen Jaco natuurlijk allebei heel goed. Hij is hier een keer op het terras geweest ook natuurlijk. Zijn dochter is echt heel ziek.
1: Ik ben in het ziekenhuis ook wel geweest, weet je, bij zo'n afdeling. Dat is echt, daar doet je wel wat. Dat is echt bizar als je die kindje ziet. Dat is zo heftig, man. Dus ik hoop dat er genoeg opgehaald wordt en dat hij daar een beetje mee geholpen is.
2: Ja, het doel van de crowdfunding, sowieso in de klasse van Vergerwen, dat hij dit opstart trouwens.
1: Tuurlijk, zeker.
2: Het doel is 75.000, tellen ze nu op 4500. Wil dat even iets oplichten?
1: In Engeland gaat waarschijnlijk Modus gaat ook nog wat organiseren met een demo, met dingen op te halen en kijken of daar meer uit te halen valt. En elk beetje helpt, hè? Want
2: zeker.
1: In Nederland niet alles wordt betaald.
2: Het is redelijk schijnend, hè? Wat je zegt, ze moeten hun huis verbouwen.
1: Ja.
2: Ja, dat doen ze niet voor een lol natuurlijk.
1: Nee, dat is niet uit luxe. Dat je er gewoon een paar meter aan wil.
2: Nee, dat
1: dan
2: is
1: zou
2: zeker
1: het anders zijn, maar. Ja, heftig, maar het is helaas nodig.
2: Het is helaas nodig inderdaad. De link staat hier nu in de video voor de mensen die kijken. En sowieso staat hier in de omschrijving. Dus de mensen kunnen geld doneren.
1: Mooi zo.
2: En dat kan ook anoniem trouwens. Ik snap dat mensen het graag anoniem willen ook doen natuurlijk.
1: Ja, dat doe ik.
2: Dat doe jij inderdaad, ja.
1: Dus als je ergens 1 euro ziet dan...
2: Dat weet je niet van jou. Nee. We zullen wel iets meer over maken.
1: Ik zal wel een leuk bedrag neerzetten, maar ik vind niet dat ik mijn naam...
2: Nee, zeker niet. Zeker niet.
1: Dat doe ik niet.
2: Dus hopen zoveel mogelijk doneren. Ik denk dat we hier ook nog wel even een paar keer terug komen.
1: Ja, dat zou mooi zijn.
2: Of dat het gewoon snel gehaald wordt.
1: Dat zou helemaal mooi zijn
2: inderdaad. Goed. Ook een gekke overgang. Gaan we naar het serieuze over darten. De World Grand Prix.
1: Ja.
2: Dat staat in schil contrast natuurlijk met wat we net hebben besproken, maar
1: ja,
2: toch.
1: Maar daar zitten we nou eenmaal voor, hè?
2: Daar zitten we eenmaal voor, inderdaad. Ja, klopt.
1: Daar zitten al die mensen gewoon op te wachten. Ja. Dit moment.
2: Dit moment, inderdaad, dat wij het over de eerste ronde gaan hebben. Want het was een enerverende eerste ronde al, hè?
1: Ja, zeker.
2: Zo. Ja, vooral dag 1 heeft indruk gemaakt, moet ik zeggen. Het was een latertje, sowieso.
1: Tuurlijk.
2: Je moet er hard voor werken, hè, via Play.
1: Ja. Nou ja, het begint om 7 uur en dan gewoon, het was gewoon 12:30 of 12:45 klaar, hè?
2: Mm-hmm.
1: Dat is best lang, hè, voor zo'n sessie. Ja. Bijna alle sets werden ook gespeeld.
2: Extra betaald na 12?
1: Nee.
2: Het is nu ook...
1: Hongerloon, jongen.
2: Hongerloon, ja. Het is nu ook 12:30. Het is gewoon normaal tarief dus.
1: Ja.
2: Dat is een lange avond met een hoop opmerkelijke dingen. Laten we met onze Nederlander maar beginnen. Michael van Gerwen.
1: Ja.
2: Die verloor van Ryan Joyce.
1: Ja.
2: Ja, dat was een pijnlijke aftocht uiteindelijk. Hè?
1: Ja, uiteraard, weet je. Maar het zit hem ook niet mee. Ja. Maar ja, als je gewoon eerlijk bent, dan heeft Ryan Joyce wel weer klasse gespeeld. Hè? Eigenlijk alles wat je een beetje van hem verwacht, wat hij kan, dat deed hij in die wedstrijd. Ja. Het was finishend zo goed.
2: Ja.
1: En ja, hij laat gewoon niks liggen. En bij Van Gerwen, ja, heel veel dubbels op het draad, maar het wou er gewoon niet in. Ik vond het qua worp en qua hoe die erbij stond, vond ik het echt goed eruit zien.
2: Ja, ik heb die ook, de pijlen zitten weer mooi in,
1: ja,
2: het bord.
1: Ja, die stonden mooi in het bord. Weet je, we hebben natuurlijk veel geprobeerd te schaven aan die worp, zodat het knikje eruit is.
2: Mm-hmm.
1: Alleen ja, meteen resultaat, dat zou natuurlijk fantastisch zijn. Maar dat is helaas niet gelukt. Maar
2: nee.
1: Het is nu gewoon heel hard doorwerken en kijken of er wanneer de verbetering gaat komen. Maar ja, dat is een repeterend verhaal. Hè? Maar
2: ja,
1: uiteindelijk.
2: Ja.
1: Word je gewoon afgerekend en is dit gewoon weer een eerste ronde.
2: Als je kijkt naar de check-out voor de derde jaar op rij, hè?
1: Dat zijn gewoon keiharde cijfers, hè?
2: Ja, maar wat ook keiharde cijfers zijn, 67% check-outs was Ryan Joyce en Van Gerwen was 19%.
1: Ja, maar daar verliest hij hem toch ook gewoon op?
2: Bij het openen zaten ze echt bijna precies gelijk aan elkaar.
1: Ja, dus op dat uitgooien. En
2: ja.
1: Het was nu gelukkig wel allemaal best wel gecontroleerd en het zat heel dichtbij. Het was niet zo dat er heel wilde pijlen bij zaten. Maar ja, mis is mis, hè?
2: Ja, ja, het was allemaal best dichtbij. Het was niet...
1: Ja, zeker dubbel 6 zat een paar keer op het draad. Dubbel 8 zit op het draad. Ja. Ja. Van, waarom gaat hij er nou niet?
2: Ja.
1: Maar daar zit je ook in, hè? En dan staat die Ryan Joyce, die zat op 65. En die gooit gewoon 11, 18, dubbel 18.
2: Ja.
1: En twee keer die 18, die zit bijna in de 4, weet je? Dat, net aan erin, maar wel die dubbel erin.
2: Ja, één keer van mij in de 1 bijna, inderdaad. Maar inderdaad, ja, echt in het randje.
1: Maar het is wel klasse van hem, hè, wat hij doet.
2: Zeker, ook die 110 finish, hè? Dus was ook
1: dat
2: belangrijk.
1: Allemaal, ja. Alles wat die kansen die hij kreeg, die pakte die aan. En dat is ook een kwaliteit.
2: Ja, want als je kijkt, het wedstrijd gemiddelde 85, het clean gemiddelde, dus zeg maar van het moment dat je ingecheckt bent, 92. Zeg dat goed trouwens, ingecheckt? Denk ik? Ja. Denk het wel.
1: Ik vind prima.
2: Oké, okay, ingecheckt. Ja. Zo noemen wij het vanaf nu.
1: Ja.
2: Maar gewoon die 92 gemiddeld, ja, dat is niet briljant natuurlijk.
1: Nee, toch? Helemaal niet. Valt allemaal wel mee. Maar, met dit format is het echt de timing, wanneer je iets doet, waar doet,
2: ja.
1: Dat is gewoon super belangrijk. En zo Ryan Joyce, ja, die zit er gewoon beter in als Van Gerwen op het moment.
2: Ja.
1: Daarom zei ik vorige week al van, voor mij is die licht favoriet.
2: Ja, je had helaas gelijk.
1: Maar, als je de hele wedstrijd zag, was Van Gerwen voor mijn gevoel wel dat bovenliggende partij. Alleen op de echte belangrijke momenten gaf hij niet
2: uit. Ja, uiteindelijk qua lekverschil wel 8-5 voor Joyce natuurlijk. Maar ik begrijp wel een beetje wat je bedoelt.
1: Ja, maar de kans afdwingen. Ja. Elke lek had je het idee van, nu... is je wel beter deze lek. En dan...
2: Ja, of in de leks van Joyce. En dan won Joyce het toch weer net even. Dat hij net die ene finish moest uitgooien.
1: Dus soms kan het iemand dat iemand beter lijkt. Maar het is niet zo. Uiteindelijk wint hij gewoon.
2: Ja, het is toch wel weer een hard gelach voor Van Gerwen inderdaad. Derde jaar brei, zoals we net al zeiden.
1: Doet onwijs wel pijn natuurlijk.
2: Hebben we gesproken, neem ik aan natuurlijk.
1: Uiteraard, ja. En dan heb je natuurlijk veel erover. En ja, dan... De teleurstelling is dan zo groot. Omdat hij is natuurlijk wel aan het trainen nu en aan het terug proberen te komen. En als je niet traint en je verliest, dan baal je. Maar dan weet je gewoon in je achterhoofd wel van, dat heb ik aan mezelf te danken. Maar nu heb je zoiets van, wil je ook een klein stukje beloning zien. En die beloning is er wel, hoor. Want het gaat soepeler, het staat beter in het bord. Dus als je zo doorgaat, komt het wel. Alleen, je wil altijd sneller als dat het kan.
2: Mm-hmm.
1: En de mensen willen allemaal sneller als dat het kan.
2: Ja, als je naar de World Matchplay ook, weet je, dat zijn de Grand Prix Matchplay, zijn toch de grote toernooien. Dat was de tweede ronde, nu de eerste ronde.
1: Ja.
2: In het jaar dat het ook qua zijn ranking natuurlijk moet gebeuren.
1: Ja, oké, maar hij is gewoon pas vrij laat erachter gekomen dat het roer echt om moet. En dan duurt het gewoon een tijd.
2: Maar daar kan je ook een verwijt in maken natuurlijk.
1: Ja, maar dat is ook een verwijt.
2: Ja.
1: Dat is een verwijt naar hem toe. Dat hij te laat zelf ingezien heeft van, op deze manier wordt het niks. Dus dat had hij zelf ook wel eerder mogen verzinnen.
2: Ja.
1: Maar ja, dat is niet gebeurd, dus nu kan je alleen maar verder.
2: Te veel terugkijken heeft voor hem ook zeker geen zin.
1: Maar heeft hij nooit gedaan.
2: Maar wij moeten natuurlijk wel een beetje doen, natuurlijk.
1: Ja, nee, uiteraard. Maar omdat je er elke week over hebt, krijg je op een gegeven moment dat mensen zeggen, dit verhaal ken ik wel.
2: Mm-hmm.
1: En dat snap ik ook wel, weet je. Want het is niet zo dat het in een week opeens een heel ander verhaal wordt.
2: Nee, maar
1: dan zou ik ook niet geloofwaardig zijn,
2: toch? Dat zijn Van Gerwen zelf ook, weet je. Mensen kijken naar live rankings waar die wegzakt. Ja, als je nu naar een huidige ranking kijkt, kan hij deze week ook de top 10 uitvallen.
1: Ja.
2: Dus nu is wel het moment dat je die conclusies misschien bijna moet trekken. Dat het inderdaad echt hard aan het gaan is nu.
1: Maar ja, dat was het al.
2: Ja, maar dan was het allemaal vooruitgeschoven en nu zie je het echt daadwerkelijk gebeuren.
1: Nu gaat het langzaam. Ja. Zie je het gebeuren. En de top 16 van de wereld is zelfs niet eens meer zeker. Weet je, als je over een paar maanden gaat kijken. Dus ja, er moet echt wat, er moeten resultaten gaan komen. En dat geeft extra druk. Dat is ook niet makkelijk.
2: Ik vond al Van Gerwen bij een Sky Sports toernooi dan Van Gerwen en dan een negentje.
1: Ja, dat is apart. Dat is heel gek. Een tijd geleden dat we dat gezien hebben. Maar dat zijn wel de. Maar ik heb al eerder gezegd, Michael is een jongen van extreme.
2: Ja.
1: Dus het kan ook in één keer extreem niks zijn.
2: Ja, maar dat valt wel mee, toch? Het is niet extreem. Hij is niet Peter Wright.
1: Nee, maar qua resultaat is het gewoon extreem niks.
2: Ja, oké, maar nogmaals, het is niet Peter Wright, Michael Smith.
1: Nee, dat
2: is
1: qua
2: het
1: niveau
2: niet.
1: Misschien niet.
2: Nee.
1: Maar als je gewoon de resultaten gaat bekijken, kijk naar alle tv-toernooien dit jaar.
2: Ja.
1: Dat is gewoon echt laatste 16 is het beste. Ook. Twee halve finales in de Eurotour.
2: Eurotour is het ook echt subtop natuurlijk. Hè?
1: Ja, dus ja, maar aan de andere kant zeg ik ook weer, het positieve ervan is dat hij het zelf inziet en dat hij aan het trainen is.
2: Ja.
1: Dus en dat hij bereid was om zijn worp aan te passen.
2: Hoe lang duurt het? Die worp zag er beter uit, de bestand van spijt. Hoe lang duurt het dan dat je die positieve draai naar hem kan maken van haal het positieve die hier uit? Want dat is
1: maar dat lukt wel, maar alleen niet op dezelfde avond of de volgende ochtend.
2: Okay, dat komt deze week.
1: Ja, dat is de komende week wel. Ja, je hebt nu anderhalve week vrij. Je moet nu gewoon anderhalve week keihard werken.
2: Ja.
1: Zodat je in Basel er gewoon weer gaat proberen.
2: Mm-hmm.
1: En je moet op een gegeven moment door resultaten ga je er doorheen komen. Ja. Het is niet zo dat hij de eerste speler is die dat heeft, hè?
2: Nee, maar we hebben natuurlijk extra op hem natuurlijk.
1: Alleen omdat hij zo'n hoge top heeft gehad, gaan mensen daar worden er meer op gelet.
2: Mm-hmm.
1: Maar we hebben natuurlijk ook met Prijs dit gehad.
2: Ja, klopt.
1: Alleen dat is iemand uit Wales, dus dan maken we ons er minder druk om.
2: Ja.
1: Maar die was ook op een gegeven moment bijna geen top 16 van de wereld meer.
2: Nee, heeft het eigenlijk wel redelijk om kunnen draaien.
1: Ja, en die heeft het omgedraaid.
2: Ja.
1: En dat is ook heel knap.
2: Ook nog niet in titels en zo natuurlijk.
1: Nee, maar wel, hij staat wel gewoon nummer 4 van de wereld. Dus die heeft het wel weer de andere kant op kunnen laten gaan.
2: Ja.
1: Maar ja, Prijs natuurlijk. Ja, er wordt minder druk op Prijs gelegd als op Van Gerwen gelegd.
2: Ja, maar dat komt ook
1: door media,
2: Van
1: door alles.
2: Misschien een wat grotere speler is geweest.
1: Ja, precies. Maar kijk, doordat hij zelf dat allemaal gepresteerd heb, legt hij ook de lat voor zichzelf heel erg hoog.
2: Ja.
1: En mensen die naar hem kijken ook. Mm. En dat is ook terecht. We zaten vandaag en dan zit zo'n man bij ons aan tafel en die zegt, die Van Gerwen is echt zo slecht gisteren.
2: Ja.
1: Die kan gewoon geen dubbel raken.
2: Ik vond het mooi dat je gewoon de discussie niet aanging.
1: Nee, dat heb ook geen nut, toch?
2: We hebben nu toch ook de discussie hebben erover.
1: Jawel, maar ja, dat is omdat je hier al een podcast zit te maken. Maar als die man vindt dat het niks is, dan vind ik het prima.
2: Nee, het is wat scorebordjournalistiek, om het dan zo te noemen.
1: Ja, precies. Kijk, je moet bepaalde positieve dingen uithalen.
2: Ja.
1: En daar moet je het met elkaar over gaan hebben. En dan moet je hopen dat het ergens omgedraaid wordt. Ik geloof echt nog steeds in dat hij het kan omdraaien.
2: Ja.
1: Alleen ja, ik begrijp dat het steeds ongeloofwaardig wordt. Dat snap ik ook.
2: Maar hulde dat je het in ieder geval daarin het geloof blijft houden natuurlijk. En we hopen het met z'n allen.
1: Nou ja, als ik het vergelijk met een paar maanden geleden, toen had ik er minder geloof in als nu.
2: Oké, dat is misschien gek als je nu ziet wat er ook qua ranking gebeurt. Maar
1: jij
2: maakt het natuurlijk dichterbij mee dan wie dan ook.
1: Maar ik hoop alleen maar dat ik ook een keer gelijk heb.
2: Dat hoop ik zeker. Daar ga ik zeker met je mee over inderdaad. Ik wil even naar Wessel Nijman. Die sloot de avond af toen jouw oogjes bijna dicht vielen op de bank bij Viaplay.
1: Ja, dat was een latertje. Ja.
2: Gelukkig werd het 2-0. Het was hier en daar was het wat shaky met het openen. Maar uiteindelijk ook dat. Op belangrijke momenten deed hij het wel.
1: Ja, maar en vooral Cross deed het niet.
2: Nee.
1: Want die eerste set moet Cross gewoon winnen natuurlijk. Hè?
2: Ik heb het idee dat Cross de slechtste toernooi, best een goed jaar, maar de slechtste toernooien zijn de matchplay in de Grand Prix.
1: Ja, inderdaad.
2: Net niet de goede tijd.
1: Ja, gewoon overal speelt hij goed.
2: Ja.
1: Maar ja, ik heb het idee dat die Grand Prix hem sowieso niet ligt.
2: Nee, dat is ook zeker zo. We hebben 1/4 finale natuurlijk.
1: Ja, dat gewoon echt. Voor iemand die eigenlijk niet zoveel om ritme geeft en best wel solide op zijn dubbels is.
2: Mm-hmm.
1: Is het eigenlijk best wel vreemd dat hij dat niet voor elkaar krijgt. Maar
2: nee. Nou ja, lekker
1: op een of andere manier ligt dat toernooi hem niet. Nee. Ja, voor Nijman heerlijk natuurlijk. Ja. Hè? Een goede winstpartij. Het was qua niveau niet geweldig. Maar hij is wel mooi binnen.
2: Wat ik qua schema hadden we even gekeken. Hè? Want Nijman eventueel zijn route naar de halve finale is. Dan krijgt hij Cross, Clayton en dan Price of Rosmit. Dat had makkelijker gekund.
1: Dat had makkelijker gekund, ja.
2: Ja,
1: dat is zeker niet makkelijk natuurlijk. Hè?
2: Nee.
1: Maar uiteindelijk, weet je, als je echt verder wil, dan zal je ook een keertje van wereldtoppers moeten gaan winnen.
2: Dat lijkt me ook.
1: Om de kwartfinale te halen of de halve finale.
2: Een hele interessante wedstrijd, denk ik, tegen Clayton.
1: Ja, en ik vond Clayton de eerste ronde ook niet geweldig.
2: Nee. Ik wil even naar Doets zeggen, Espenol. Doets treft het ook niet echt op de medjes, hè? Die had Ross Smit, op de best spelen.
1: Weer Ross Smit, ja. Maar het was echt een goede wedstrijd, hè, van allebei.
2: Mm-hmm.
1: Maar nu kan hij zichzelf echt wel wat verwijten.
2: Wat kan hij zichzelf verwijten?
1: Ja, dat hij gewoon een paar matchpijlen mist.
2: Ja.
1: Ja, dan heb je het helemaal in jezelf te danken. Op de matchplay werd hij gewoon was Ross Smit gewoon net even beter.
2: Ja.
1: Maar nu had hij hem eigenlijk liggen. Ja, dan vergeet hij hem te winnen. Maar je zag wel, de paniek in zijn ogen. Dat hij op dubbel 16 en daarvoor al dat hij op de boel gooide voor de match. Weet je, die zat eigenlijk niet in de buurt.
2: Nee.
1: En dan zie je dat er zoveel spanning op staat.
2: En veel meer ervaring bij Espanol uiteindelijk natuurlijk. Hè?
1: Ja, nee, maar je kan ervaring hebben wat je wil. Maar als iemand er heel dicht tegenaan zit, dan zit je daar, dan gooi je die.
2: Ja.
1: Weet je, dat is vaak wel het verschil tussen de top of de subtop of iets erachter.
2: Mm-hmm.
1: Dat bedoel, Littler had helemaal geen ervaring in het begin. Van Gerwen ook niet dat hij doorkwam.
2: Nee, dat is zo.
1: Maar die maken dan toch meteen al het verschil. Die geven daar niet om. En je zag bij Doets echt wel dat er heel veel spanning op stond.
2: Ja, dus dat hij bij deze echt zit denk ik iets minder ook in de laatste tijd. Natuurlijk privé natuurlijk.
1: Ja, is ook wel een beetje te begrijpen natuurlijk. Hè. Privé natuurlijk echt wel wat voor zijn kiezen gehad. Ja, dan is het ook niet zo heel vreemd. Alleen, uiteindelijk stopt zo'n wereldje ook voor niemand, hè?
2: Nee.
1: Je wordt gewoon afgerekend op wat je doet.
2: De Tour wacht op niemand.
1: Nee, de Tour, hè?
2: Ja, de Tour, de Tour.
1: De PDC-Tour.
2: De PDC-Tour. Uiteindelijk heeft hij wel gewoon, ik denk, prima cijfers.
1: Zeker. Alleen, het gaat niet alleen om de cijfers. Het gaat ook om, ben je een killer, ben je een afmaker. Mm-hmm. Dat bepaalt uiteindelijk hoe goed je bent.
2: Ja.
1: Weet je, dat heeft iedereen in zijn carrière, heb ik ook gehad. En daardoor kwam ik niet verder als dat ik kwam.
2: Nee.
1: Toch uiteindelijk niet die laatste zoveel procent hebt, waardoor je echt bij de absolute wereldtop hoort.
2: Ja. Wat
1: en blijf
2: jij,
1: je erachteraan haken.
2: Ja, wat voor Doets nu natuurlijk nog wat vroeg is om misschien te concluderen.
1: Ja, nee, zeker. Toch, dat kan nog wel komen. Dat hebben we met Nijma natuurlijk ook gehad.
2: Ja.
1: Alleen hij zal wel daarin een ontwikkeling door moeten maken. Dat hij net doorkwam, was hij op die podiumwedstrijden was hij echt goed.
2: Ja.
1: En maakte hij zich ook af. Maar nu gaan we toch andere dingen van hem verwachten. We gaan nu ook verwachten van hem dat hij vaker ver komt.
2: Ja. Je hebt premium dart data. We hebben best interessante cijfers. Hebben. Die hebben bijvoorbeeld de first turn. Dat is je eerste beurt dat je open bent.
1: Ja.
2: Hoe hoog moet die zijn, vind jij het percentage?
1: Ja, ik vind daar heb je helemaal niks aan.
2: Daar heb je niks aan. Nou, je eerste beurt open zijn, dat is toch best belangrijk.
1: Ja, nee, tuurlijk. Maar stel je nou voor, jij gaat 100% open, maar elke keer met je laatste pijl.
2: Ja, dan heb je de first dart, heb je.
1: Ja,
2: maar die eigenlijk de laatste pijl, wil je weten.
1: Nee, maar dan ga je elke keer open en dan heb je elke keer 32 punten of 40 punten. En ik ga een paar keer niet open, maar af en toe wel een keertje met mijn eerste pijl. En gooi je er twee trippels bij, ben ik toch al de favoriet in die leg?
2: Ja. Ja.
1: Het is je eerste en tweede pijl plus een triple is veel belangrijker.
2: Ja.
1: Als dat je helemaal open bent.
2: Dat je ineens, dat je gelijk open bent.
1: Ja.
2: Oké. Okay.
1: Want als je met je laatste pijl open gaat, ben je eigenlijk al kwetsbaar.
2: Die van Doets was 93 in zijn eerste beurt. Die van Rock 100.
1: Je moet eigenlijk gewoon met je eerste beurt open zijn. Dat is, ben je eigenlijk als prof verplicht. Dat gaat natuurlijk nooit iemand lukken, dat uiteindelijk toernooi door.
2: Nee.
1: Als je hem wil winnen, dat weet ik wel. Maar dat moet wel heel hoog zijn natuurlijk. Maar uiteindelijk ben je nog steeds heel kwetsbaar als je elke keer met je laatste pijl ingaat.
2: Mm-hmm. Ja. Ja, je ziet ook een opmerkelijke keuze die worden gemaakt. Je zag Van Duijver ook een Anderson en ook dubbel 16, tops, dubbel 18.
1: Ja.
2: Over het hele bord zie je dan.
1: Ja, je zou denken van je houdt het iets meer bij elkaar.
2: Ja.
1: Maar dat zeg ik, heel veel spelers doen raar. Ik zie die Rock ook, die staat op 101, die gaat van dubbele boel, één dubbele boel.
2: Ja, dat gaan we straks aan. Straks de Zonneveld naar vandaag. Even nog gisteren, heel kort Noppert. Die won van Springen. Ik denk een mooie overwinning. Gaan we nog nabeschouwen. Want hij moet nu voorbeschouwen tegen Joyce, want daar moet hij nu tegen. Vooral het gegil van Springer viel een beetje op.
1: Ja, dat was. Daar stond niet een Brutus, hoewel.
2: Dat was een beetje.
1: Ja. Of Gerard Joling gewoon stond te blaren, of niet?
2: Ja, nou, ik denk dat dit de nette omschrijving is van wat iedereen misschien dacht.
1: Ja, ja.
2: Ja.
1: Of ze balletjes had, is een klein beetje.
2: Dat idee had je een beetje. Maar het viel in ieder geval op in een vrij sfeerloze zaal natuurlijk weer, wat het is.
1: Maar dat is wel jammer voor zo'n groot toernooi.
2: Ja,
1: dat het publiek was niet... Kijk, we hebben in Amsterdam zitten klagen over het publiek dat ze onsportief waren.
2: Maar doe mij maar dat.
1: Maar dit was gewoon de zonnebloem die uitgelopen was met een publiek. Er zat geen sfeer in.
2: Nee.
1: Misschien tijdens Aspinall tegen Doets even. Maar voor de rest was het vrij Duits.
2: Maar Springer was opmerkelijk, toch? Het geheel.
1: Ja.
2: Hij ligt in ieder geval uit. De verrassing van het toernooi en van de eerste ronde. Luke Littler tegen Luke Woodhouse.
1: Ja.
2: Wie had dat gedacht?
1: Ja, en ik niet.
2: Nee, ik ook niet.
1: Je weet natuurlijk niet in welke vorm die is, maar ik vond Littler echt heel door de ondergrens gegaan.
2: Ja, hij was ook niet fanatiek.
1: Nou, ik vond hem eigenlijk heel gelaten. Het ging niet.
2: Beide stonden ook...
1: Ook weer stijltje was eventjes anders. Zijn pijlen stonden schever dan normaal.
2: Ja, precies. Maar soms forceert hij nog wel als ze erin. Ja. Maar ook dat hij dan de moeite niet heeft.
1: Ja, je ziet eigenlijk, als hij heel goed is, Littler, dan zie je dat die armbeweging is dan heel soepel. Dan maakt hij zijn arm lang naar voren en naar achteren toe. En dan gooit hij ook met een bepaalde kracht weg.
2: En nu maak ik hem heel kort.
1: Ja, dit was slapjes. Dit was echt onbegrijpelijk eigenlijk gewoon. En hij heeft natuurlijk al van die hele lange punten erop zitten.
2: Voor zo'n toernooi. Dat je
1: ja,
2: dan
1: en dat gaat al eerder dwarrelen. Maar ja, ik vond het er gewoon niet goed uitzien bij. Ja,
2: en voethuis was ook niet goed.
1: Nee, die was helemaal niet zo goed. Nee. Die gooide met nieuwe pijlen. En dat die stonden wat vlakker. En ja, die was eigenlijk helemaal niet zo geweldig.
2: Nee.
1: Maar die kreeg alles gewoon op een presenteerblaadje.
2: Ja, Linden moet
1: verrassend.
2: Linden moet toch ook aan mensen om zich heen moeten. Misschien dat hij een tik heeft gehad van de World Series Finals, weet het niet. Maar dit mag toch op zo'n toernooi mag dit niet gebeuren.
1: Nee, maar ja. Maar het is
2: als je zo'n vorm hebt.
1: Ja, of hij heeft de vorm gewoon even niet. Ja, probeert hij het wel, maar dat lukt niet.
2: Of misschien, weet je, we zien hem ook op TikTok heel veel leuke dingen, leuke uitjes, allemaal prima. Maar dat hij misschien toch nu erachter komt dat zelfs hij er ook wat aan moet blijven doen. Toch?
1: Nou, maar,
2: ging
1: maar,
2: natuurlijk zo makkelijk. Maar...
1: Ja, maar dat is ook natuurlijk zo, hè?
2: Ja.
1: Eigenlijk gooit hij voor iemand van 19 jaar te weinig.
2: Ja. Ja, als je terugkijkt met wat van Gerwen gooide, die gooide alle
1: euro's. Ja, maar zonder met hem te vergelijken. Je bent nog steeds in ontwikkeling als je 19 bent.
2: Ja, zeker.
1: Dus dan moet je eigenlijk nog steeds gewoon veel spelen, veel trainen. Veel, om dat allemaal vast te houden en misschien nog beter te worden.
2: Ja.
1: Maar ja, maar ga er maar aan staan. Je bent 19 jaar. Het geld kletst aan alle kanten binnen.
2: Ja.
1: En je gooit net een matchplay van 111 toernooigemiddelde.
2: Ja, je wordt op de mooiste plek ter wereld uitgenodigd.
1: En dan gaat iemand tegen jou zeggen, je moet meer trainen.
2: Ja, je moet even dubbel in, dubbel uit.
1: Dan zeg je, hoe is het met je?
2: Ja. Ja.
1: Ik geloof dat ik er zelf ook wel beter weet. Ja, toch?
2: Jazeker.
1: Dat krijg je heel snel natuurlijk.
2: Mm-hmm.
1: Dus maar nu, en elke keer kwam je er ook mee weg met wat hij deed.
2: Ja.
1: Die Eurotour, dat hij terugkwam, won hij meteen weer. Ja, en nu gaan mensen denken van, wacht even. Het is even minder. En dan kijken hoe hij hier weer mee omgaat. Want als hij dit volhoudt, dan speelt hij eigenlijk nog alleen nog het EK en de Grand Slam tot het WK.
2: Zeker, Play Champion Finals gaat hij niet meer...
1: Gaat hij niet meer spelen.
2: Nee.
1: Pro Tours gaat hij niet spelen. En hij gaat die Eurotours waarschijnlijk niet spelen.
2: Nee.
1: Dus dan,
2: er zijn drie wedstrijdjes dan, dat hij nog speelt.
1: Ja, maar de Grand Slam duurt natuurlijk een hele week. Daar kun je best wel veel...
2: Ja, ik kan natuurlijk meer, maar op papier zouden...
1: Als jij drie keer tot de 16 moet spelen, dan zijn het wel aardige trainingen.
2: Ja, dat denk ik ook wel. Ja.
1: Dus dan moet hij wel zo ver komen.
2: Precies.
1: Je komt zometeen met de Grand Slam in poeltjes van drie.
2: Ja.
1: Ja, in een best of 7 of best of 9.
2: Kan dat link worden.
1: Kan je zo misgaan.
2: Want
1: hè?
2: Een Luke Woodhouse zit gewoon bij de niet geplaatst waarschijnlijk. Bijvoorbeeld. Ja.
1: Maar dat kan heel makkelijk misgaan.
2: Ja. Dus ja, maar hoe zou hij dit nu moeten evalueren, dit toernooi? Zou hij met mensen in gesprek moeten om hem heen van...
1: Ik weet niet hoe zijn begeleidingsteam eruit ziet. En of die mensen hebben vertrouwenspersonen waar hij mee praat. Kijk, het afgelopen jaar hoef je eigenlijk niet met hem te praten. Want alles wat hij doet, lukt.
2: Ja.
1: Kijk, ik blijf erbij dat 87, triple 19, dubbel 15, dat niet handig is.
2: Nee.
1: Op de lange termijn. Maar als hij hem er elke keer inspiert, ja, dan wie ben ik dan. Ja.
2: Maar je moet toch nog steeds moeten ook... Natuurlijk, alles gaat voor de wind... Maar ook iemand zijn die met beide poosjes op de grond houdt. Bij een jongen van 19.
1: Uiteraard.
2: Waarvan je zegt, er komt zoveel geld binnen.
1: Uiteraard.
2: Ja.
1: Maar ik weet niet of hij dat heeft. Misschien heeft hij dat wel.
2: Maar dat is niet zijn vader natuurlijk.
1: Nou, misschien wel. Dat weten we niet.
2: Nou, ik denk het niet.
1: Nee, ja, zoals hij overkomt niet. Maar nee. Ik weet het natuurlijk niet.
2: Nee.
1: Misschien staat hij thuis wel met de riem klaar. Weet je niet.
2: Ja, nu. Dat hij op dit moment, ja. Ja, want dat zijn toch weer... zijn het 5 wedstrijden? 4 feestjes die hij misloopt.
1: Ja, precies.
2: Vader Lidler.
1: Die vader denk ik, god, er wordt me even door mijn neus geboord hier ook.
2: Ja,
1: maar je weet niet hoe dat gaat, hoe die gesprekken zijn. Misschien heeft zijn moeder wel zijn vertrouwenspersoon. En misschien is het wel Gary Plummer.
2: Dat is?
1: Van Target, die eigenlijk nu op papier zijn manager is.
2: Okay.
1: We weten niet wie daar allemaal, want hij is daar best wel gesloten in allemaal.
2: Mm-hmm.
1: We zien hem heel vaak wel op TikTok filmpjes.
2: En met zijn vriendin.
1: En je ziet hem met die influencers, zie je hem vaak. En bij voetbal. Maar we weten natuurlijk uiteindelijk niet wat hij allemaal uitspookt.
2: Nee.
1: Alleen...
2: Nee.
1: Als je 19 bent, moet je gewoon nog steeds veel spelen.
2: Ja, dus dat
1: en natuurlijk moet hij zijn carrière, zijn planning wel maken door het hele jaar. Maar hij heeft hem nu wel echt heel rustig aan gedaan.
2: Ja, heel rustig gemaakt, ja, inderdaad. En ik denk volgend jaar misschien nog wel rustiger met de
1: misschien wel.
2: Nieuwe opzet van de Play Championship Finals bijvoorbeeld.
1: Ja, hoeft hij nooit meer een Pro Tour te spelen als hij zo op die Eurotour blijft doorgaan.
2: Nee, inderdaad. Ik heb mijn mensen nog, die verloor van Ross Smit. En dat was voor jou allemaal even veel, hè? De afloop. Dat geknuffel.
1: Ja, jongen, zeg hij. Ja, maar dat is ook. Dat gaat maar door elke keer, man. Ja, ik vraag me altijd af wat ze nou tegen elkaar zeggen na afloop.
2: Ja, waar die de behoefte ook aan heeft, hè?
1: Ja, en hij mist gewoon 2 matchpijlen.
2: Mm-hmm.
1: Op tops. Dan ben je toch doodziek.
2: Ja, dat lijkt me ook. En dan hij gaat nog knuffelen, een gesprekje aan.
1: Ja, lachen en weet ik het allemaal, weet je. Maar ja, wat wil je liever? Wil je dat? Of dat
2: is zijn hand.
1: Ja, dat hij een tafeltje een paar uppercuts laat geven.
2: Het blijft wel mooi dat... ik zag ook via Playboys ook weer een clipje van. Het blijft mooi dat het knuffelen en mensen... dat altijd bij jou in verband wordt gebracht.
1: Daar word je ook een doodmoe van, hè?
2: Ja. Je zal dat nooit vergeten,
1: hè? Ja, ik heb gewoon 30 jaar professional geweest.
2: Het gaat alleen of over de podcast of over met mensen knuffelen.
1: Ja, en dat knuffelmoment.
2: Ja, dat is lekker.
1: Lekker.
2: Ja.
1: Mooi.
2: Goed, hij ligt in ieder geval al uit. We gaan naar de afgelopen dag, naar de dinsdag. Toch even wat die meedaan. Daar kunnen we eigenlijk heel kort over zijn. Super overwinning op Dobie, hè?
1: Ja, zeker een goede overwinning, hoor. Want in de afgelopen 2 proto's stond Dobie echt weer heel erg goed te spelen. Maar ja, die krijgt het op dit moment op het podium ook niet echt voor elkaar. Nee. In de AFAS was het natuurlijk ook al een niveau.
2: Nee.
1: Tegen Gian eerste ronde. En nu, maar wel een lekkere overwinning voor Jermijn.
2: Zeker, zeker. Een hele mooie overwinning. Dus hij gewoon easy naar de volgende ronde. Dan mag hij tegen Humphries opnemen.
1: Ja, best een mooie wedstrijd natuurlijk voor hem. Zware underdog. Maar ja, we weten allemaal met Jermijn... dat hij op dit moment gewoon zo goed speelt... dat Humphries al wel gewoon... goed moeten spelen. Wil je
2: dat tegen Chisnall?
1: Ja, tegen Chisnall was niet. Maar Chisnall is ook een beetje... Ja, je vreest een beetje dat dit de laatste World Grand Prix
2: van Chisnall was. Ik voel me echt Chisnall af, hoe heeft Chisnall zich geplaatst voor dit toernooi?
1: Ja, soms heb je dat, hè, met spelers. Ik had dat met Cullen ook.
2: Ja.
1: Dat je denkt, wat heeft hij dan gedaan?
2: Nee, maar
1: dat
2: je denkt dat een Christo Reyes bijvoorbeeld... die zie je het hele jaar, dat je denkt, die heeft het niet gehaald?
1: Nee, maar dat heeft natuurlijk mee te maken dat hij maar een half jaar... acht maanden heeft kunnen plaatsen.
2: Ja, uiteindelijk wel echt wat langer natuurlijk, hè? Dus anders dan de matchplay heb je echt wel nog ietsje langer.
1: Ja, ietsjes langer, maar dat is nog steeds wel natuurlijk. Maar je krijgt het idee van, dit is de laatste keer geweest dat we die zien.
2: Die heb je wel een beetje inderdaad. Hè?
1: Maar misschien draait hij het wel om. Maar het zag er weer niet goed uit.
2: Nee, zeker van allebei niet. We kunnen eigenlijk wel even gelijk doorgaan over die wedstrijd. Dat zag van allebei niet goed uit. Maar dat was überhaupt met Humphries. Die zag er überhaupt zelf niet goed uit. Hè?
1: Nee.
2: Die had niet gehaald.
1: Ja, die had mijn beste...
2: Ja.
1: Maar ja, dan hoor je... Ik had Pietertje even
2: gegeven. Ja, en ik viel Bars.
1: Ja,
2: dat heb ik toch even benoemd.
1: Ja. En die zegt dat het is gebeurd tijdens de make-up van Bullseye.
2: Tijdens een make-up, het programma in Engeland Bullseye is tijdens een make-up gebeurd.
1: Maar ik weet niet wat voor...
2: Fysici daar
1: werkt.
2: Hoe noemen we het? Fysicist, hè?
1: Ja, fysicist daar werkt.
2: Ik weet niet wat zij heeft gedaan, of hij natuurlijk.
1: Maar dat is wel apart, of niet?
2: Ja.
1: Dat iemand zo'n jaap in je kop...
2: Ik denk dat het wel diegene zijn laatste werk was.
1: Iemand in plaats van een kwast een scheermes over je hartjes heen gehaald. Dat is lekker.
2: Dat was behoorlijk, hè?
1: Ja, het was ook niet een klein stukje, hè?
2: Nee, maar dat moet diegene zijn laatste dag geweest, toch?
1: Ja, dat mag ik wel hopen, ja.
2: Ja, als je dit doet bij gasten... Die hoef je denk ik komt nooit meer in. Dan word ik gewoon aangevallen.
1: Ja, schadevergoeding vragen.
2: Ja, we zaten eerst te denken, keukenkastje kan het niet zijn natuurlijk. Hè, want dan krijg je één.
1: Dat soort dingen krijg je allemaal eerst. Hè.
2: Dan misschien is een vrouw boos. Misschien dat zou nog kunnen. Die hem heeft aangevallen.
1: Dat is voor het verhaal wel leuk.
2: Dat is voor het verhaal leuk. Ja. Misschien is het wel waar ook. Dat zou niet kunnen.
1: Dat
2: zou
1: hij
2: kunnen.
1: In zijn bed lag en dat zijn vrouw in één keer gewoon...
2: Een aanval kreeg.
1: Ja. Dat zijn vrouw van een zware attack kreeg.
2: Ja, maar dat was het niet. In ieder geval, hij won Humphries in een echt moeizame wedstrijd, ook van zijn kant.
1: Ja, was niet goed.
2: Na afloop gedroeg hij zich ook... Hij was tijdens de wedstrijd wel heel negatief op zichzelf, hè?
1: Ja.
2: Maar na afloop, die 86, dat hij bijvoorbeeld dubbel 16 mist... Toen wenste hij zichzelf, had ik die idee gewoon dood. Terwijl hij was echt op het randje ernaast. Ja,
1: maar je ziet het heel vaak bij hem. Dan gooit hij die eerste pijl heel strak op het draad. En dan staat hij al neder schudden, maar dan gooit hij wel de volgende erin. Dus ja, dan maakt het niet zoveel uit, maar... Het is wel weer erg negatief was hij weer. Een beetje zoals hij vroeger altijd was. Maar ja, hij zei in een interview na afloop dat er een groepje was... die echt hele, hele lelijke dingen tegen hem zei.
2: Nadat hij won, liep hij daarheen. Ja. Hij juichte die kant op. Inderdaad, hij ging echt helemaal los, echt tot meerdere keren.
1: Ja, dus dat hij toch een beetje zijn gram wou halen. Ja. Dat hij, dan zie je toch dat het toch ook allemaal gewoon mensen zijn die wel... getriggerd kunnen worden. Hij doet het lachend, weet je. Dus ja, ik weet niet of...
2: Ja, omdat hij echt boos was.
1: Ja.
2: Hij was echt kwaad, had je het idee.
1: Meestal als ik heel boos ben, lach ik niet.
2: Dat was cynische lach, was dit.
1: Okay.
2: Dat hebben mensen ook.
1: Ja. Dat stond erbij.
2: Nou, dat idee had ik een beetje. Jij niet?
1: Nee.
2: Je had het niet.
1: Ik dacht dat hij wel gewoon dacht van... Nou, hier hebben jullie hem. En dat hij wel gewoon blij was met zijn overwinning. Maar jij denkt dat het cynisch was.
2: Ik had het idee dat het een beetje cynisch was. Hij gooide 80 gemiddeld uiteindelijk. Dat was niet, ja.
1: Dat is gewoon niet goed.
2: Ga je tegen wat die menen niet meer redden? Als ze spelen hoe ze allebei vandaag speelden?
1: Nee, precies. Maar nee. Dat is weer een heel andere wedstrijd. Maar ja, ja het was gewoon niet heel goed.
2: De Nederlanders, Sonneveld, die won van Josh Rock.
1: Ja, een mooie overwinning. Hè?
2: Mooie overwinning, zeker van Sonneveld. Ook op doet dit jaar mee aan de grote majors, hè, natuurlijk. Ja. En dan is dit een welkome overwinning. Rock begon gelijk heel gek in de eerste week, hè?
1: Ja.
2: Je noemde het net al even kort, 101.
1: Ja, dubbele boel, 1 dubbele boel. Proberen, hè? En dan gewoon nog missen ook. Maar...
2: Ja, wel de lekker weer uiteindelijk goed.
1: Ja, oké, maar dat is toch heel raar als je dat doet.
2: Op zo'n podium, ja.
1: Het is ook niet zo dat je helemaal in de wedstrijd zit en dat je denkt, ik kan niet meer missen. Maar je probeert erin te komen. Dat is toch een heel vreemde keuze.
2: Waarom zou je dat doen?
1: Ja, goeie, geen idee.
2: Ook weer voor dubbel 19, dubbel 19. Hij was ook aan het zwerven over het bord.
1: Ja, het doet gekke dingen, maar dat gebeurt vaker natuurlijk als je niet 100% zeker van jezelf bent. Het lijkt dat wel dat je zeker bent van jezelf, die keuze. Maar je doet vaak wat dommere dingen.
2: Ja.
1: Als het niet helemaal gaat zoals jij wil. Nee. Maar voor Sonneveld, ik vind het wel echt een hele mooie overwinning.
2: Zeker.
1: Zeker na de matchplay waar die 3 pijlen voor de match miste tegen Bunting. En echt heel, heel zuur was, is dit wel een mooie natuurlijk. Om gewonnen te hebben.
2: Hij gooide dubbel 14, was een openingsdubbel. Wat vind je van die keuze?
1: Ja, dat zijn er meerdere die dat gedaan hebben. Is op zich best wel een prima dubbel natuurlijk. Dat je hem vaak, dan als je zakt, als je spanning hebt, gaat hij er even goed nog in. Een dubbel in de...
2: En als je hem te hard gooit ook.
1: Ja, wat dat betreft is het wel te begrijpen.
2: Hij was 92% om open te gaan in zijn eerste beurt. Ja, dan kan je zeggen dat het een goede keuze is.
1: Ja, prima keuze.
2: Die je goed kan gebruiken. Want
1: hij speelde sowieso een goede wedstrijd.
2: Via de flight dat hij ging. Ja, dat denk ik wel, toch?
1: Ja.
2: Wat stabieler ook. Tijdens een matchplay had hij bijvoorbeeld echt hele hoge pieken.
1: Ja, en zakte hij weer wat weg. En had ik ook het idee dat hij meer onder hoogspanning stond dan nu.
2: Ja, dus misschien toch even die ervaring.
1: Ja, en ik denk ook dat een matchplay...
2: Toch even iets groter is.
1: Ja, iets indrukwekkender is als de Grand Prix.
2: Zeker als je lessen, die zaal kennen ze natuurlijk ook allemaal. Hè?
1: Ja, dat speel je op Pro Tours. Dus dat is iets anders.
2: Ja.
1: Maar ja, dit is wel een heerlijke overwinning voor hem natuurlijk.
2: Het was wel nog even dat Rock gooit 180 en 151 uit om gelijke sets te maken. Dat dacht ik wel nog even, dit kan de verkeerde kant vallen.
1: Zeker, en is gewoon klasse hè, van Rock. Dan laat hij wel even zien wat hij in huis heeft.
2: Mm-hmm.
1: Maar ja, ook van Niels goed dat hij daar dat hij weerbaar was. En dat hij uiteindelijk die wedstrijd eruit trekt met een hele mooie 133 finish nog op het einde.
2: Ja, zeker. Ja,
1: volgens mij die hele set gooit hij alles boven de 100 uit of zo.
2: Hij gooide ook 100...
1: Ja, 103 of zo, 106.
2: Ja, 103, ja, zoiets.
1: Ja, zoiets. Ja, netjes. Echt heel leuk voor hem in ieder geval.
2: Ja, zeker, zeker. En jouw zoon nog even een paar dagen extra in het buitenland.
1: Ja, die is met... invallen.
2: nu moet je aan het werk.
1: Ja, mooi.
2: Ja, we waren met jouw personeel. Die dachten ook, er worden drukke dagen nu Zonneveld gewonnen heeft.
1: Ja, precies.
2: Ja, inderdaad.
1: Iedereen heel blij.
2: Iedereen heel blij voor het nieuws inderdaad. Nee, uiteindelijk wel, toch?
1: Natuurlijk.
2: De Nederlandse Clash. Laten we daarmee afsluiten voor de eerste ronde. We gaan nog vooruitblikken, nog nieuws.

0: Maar ik kreeg het wel te pakken op een gegeven moment.
1: Ja, maar dat duurde wel heel lang voordat hij erin kwam. En dan moet je nagaan met zo'n set systeem. Dat kan nog bijna misgaan ook, hè?
0: Ja, hij kan nog die set weer afpakken van Veen natuurlijk.
1: Ja, en dan mag je zelf beginnen. En dan zit er gewoon weer een derde set. En dan de eerste set dacht je van... Dit
0: is wel het leuke. Want van Veen wint de eerste vier legs, toch? Vijf? Eerst vier of vijf was het? Vier, denk ik. In ieder geval, daar kom je op 4-5-0, kom je al voor.
1: Ja, precies. Dan is een wedstrijd klaar, hè, tot de 6. Maar nu was het gewoon, werd het nog even lastig.
0: Ja.
1: Dus ja, dat is met dat sets wel leuker natuurlijk, hè.
0: Mm-hmm. Dat maakt dit toernooi ook.
1: Ja.
0: Dat eigenlijk
1: het is eigenlijk gewoon net een beetje, darten in set systeem is net een beetje als vrouwentennis. Dan zie je dat ook heel vaak. De eerste set wint de ene 6-1. En dan de tweede set wint die andere 6-1.
0: Ja, dat gaat altijd heel erg... Ja. Open, zou ik het zo noemen.
1: En dat heb je hier ook bij, weet je. Dan denk je van die 1 is veel beter. En dan staat er toch 1-1 in sets.
0: Mm-hmm. Even te kijken voor Veen, want inderdaad, dit is een 2-0 voor in die tweede set. Hè? Dus 5-0, de eerste 5.
1: Ja, en dan gaat het bijna mis.
0: Gaat het bijna mis, ja.
1: Ja. En dan zal toch Dirk nog uiteindelijk ziek zijn dat hij niet die set pakt.
0: Dat hij denkt
1: en dan had ik hem gewoon nog kunnen winnen.
0: Ja, hij zal sowieso ziek zijn dat hij hem niet heeft gewonnen natuurlijk.
1: Uiteraard, maar als je 6-0 eraf gaat, dan heb je weinig in te brengen gehad.
0: Maar toch na een goede matchplay, hè, waar hij de halve finale haalt. Goede World Series Finals.
1: Ja.
0: Waar hij tussendoor even met zijn voorhand kwakkelen was. Had hij misschien denk ik wel gehoopt het door te kunnen pakken.
1: Ja,
0: en die eerste set is dan zo'n drama.
1: Ja, en als je dan verliest dan in ieder geval doordat iemand anders iets heel goeds moest doen.
0: Mm-hmm.
1: Maar nu was het gewoon, hij gaf eigenlijk de eerste set gewoon cadeau.
0: Ja, Van Veen deed gewoon zijn werk, denk ik, hè?
1: Ja, heel toch? Solide, prima. Ja. Die was ook helemaal niet tevreden over zijn scorend vermogen.
0: Nee.
1: Alleen, dat hoefde niet.
0: Hij zit, kijk, het totale gemiddelde van Veen is 86. Het clean gemiddelde 87. Is niet geweldig, maar...
1: Nee.
0: Het was ruim genoeg, uiteindelijk.
1: Nou, niet ruim.
0: Ja, in die laatste set dan niet, inderdaad.
1: Maar... Ja, het kan gewoon bijna misgaan, terwijl je het helemaal in de hand hebt. Dus, mm-hmm. Ik denk dat Van Veen ook wel een beetje opgelucht is. Ondanks dat hij 2-0 wint. Ja. Dat het toch een opluchting is dat hij hem in twee sets pakt.
0: Die openingsdubbels waren echt geweldig. Hè? Dit was 100% in zijn eerste beurt en 75% met zijn eerste pijl.
1: Ja, maar als je gewoon de afgelopen maanden zit te kijken... dan is bij Van Veen natuurlijk de dubbels zijn wel goed verzorgd. Hè? Ja.
0: Maak je daar dan een heel groot verschil, vind je? Dat als Van Veen is 8 uit 10 en Van Duijfboom 8 uit 24?
1: Ja, dat is een heel groot verschil. Ja,
0: maar maak je daar ook echt het verschil? Had je het gevoel dat de wedstrijd daar het verschil werd gemaakt?
1: Ja, natuurlijk. Want het was gewoon te vaak dat Dirk niet open gaat... en dat Van Veen al weg was voordat Dirk eigenlijk aan de lek ging beginnen.
0: Ik zag een beetje de stress bij Van Duijfboom. Die ziet Van Veen natuurlijk ook.
1: Ja.
0: Dus dat helpt ook mee.
1: En dan zie je wel dat Gian op dit moment even verder is als Dirk.
0: Ja, zeker.
1: Dat kan natuurlijk gewoon. Dat is ook de fase van zijn carrière. Dat is iets anders.
0: Ja. Nou ja, dan kunnen we de eerste ronde hiermee mee afsluiten.
1: Ja.
0: Of heb ik wat gemist? Price vond je nog goed, toch?
1: Ik vond Price wel goed,
0: van de eerste dag nog.
1: Ja, met tegen Bialecki.
0: Als we eens kijken, wie zijn nu de favorieten voor de finale? Als je het eens moet noemen, van dag 1.
1: Aan de ene kant denk ik dat Price de meeste kans maakt om de finale te halen.
0: Mm-hmm.
1: Dat is ook gewoon... ik denk dat hij dat zelf ook wel realiseert. Maar ik vond Ross Smit ook weer gewoon heel goed.
0: Ja, die gaan tegen elkaar natuurlijk, hè?
1: Ja, precies. Een mooie haling. Dat wordt echt wel een knalpartij.
0: Een haling van de Avans Live, hè, finale.
1: Ja, precies.
0: Ja.
1: En aan de andere kant, dan kom je niet om Humphries heen. Ondanks dat hij niet zo goed speelde, denk je toch van... die gaat zich langzaam wel in het toernooi spelen.
0: Ja, maar ik vind het ook wel weer een toernooi voor James Wade, moet ik zeggen.
1: Ja, toch? Ja, maar daar hebben we het eigenlijk niet zo snel over.
0: Nee,
1: maar je weet wel met hem... Ja, die kan het ook net zo makkelijk. Als alle toppers eruit vliegen, dan is opeens dat hij daar.
0: Danny Noppert, moet hij ook ver gaan kijken? Als je natuurlijk kijkt wedstrijd voor wedstrijd, maar dan krijg je Ryan Joyce en dan Woodhouse of Espinol.
1: Liggen er voor Noppert ook natuurlijk hele goede kansen.
0: Voor een halve finale is dat.
1: Alleen, Ryan Joyce wordt heel snel overheen gekeken, maar ja.
0: En Woodhouse ook.
1: Ja, hij haalt niet voor niks 2 jaar geleden hier de halve finale.
0: Nee, inderdaad. Nou, we gaan even naar de Nederlanders inderdaad. Dan beginnen we gelijk met Noppert tegen Joyce.
1: Kijk, op papier moet Noppert dat winnen.
0: Ja.
1: Alleen we hebben ook gezien dat Noppert ook op dit moment niet in de grootste vorm zit. Ik vond hem best wel oké spelen de eerste ronde. Maar het is ook niet zo dat je nu zegt van die is dik favoriet of zo. En als Ryan Joyce weer hetzelfde doet als tegen Vergeven, elke kans die hij krijgt aanpakt, dan wordt het voor Noppert een heel zwaar verhaal.
0: Noppert is ook misschien wel een beetje als zo'n speler, toch?
1: Ja, klopt. Maar Joyce vond ik wel echt... Met doogeloos elke keer op die dubbels. Hè.
0: Welk niveau, wie zijn niveau ligt hoger op dit moment?
1: Goh.
0: Stel dat Noppert ook echt zijn kansje af gaat maken gewoon.
1: Ja, dan denk ik toch dat Noppert wel iets beter.
0: Lijkt me ook wel, toch?
1: Ja.
0: Gaan we voor Noppert gewoon als winst?
1: Tuurlijk.
0: Kijk, inderdaad. En dan heerlijk kraken heeft toch wel. Kleten tegen Nijman. Is misschien wel de wedstrijd van de tweede ronde? Met Price tegen Rosmit.
1: Ja, ik denk Price tegen Rosmit.
0: Die is misschien wel nog...

0: de ronde is. En dan voor ons misschien de Kleten tegen ja. Nijman. Maar, mm-hmm. Ja, Nijman ja, die gooit het niet geweldig, maar Kleten ook niet. Nee. Alleen we hebben wel gezien dat als het recht op aankomt, kan Kleten wel een stapje extra weer.
1: Ja, maar dus Nijman die, ook wel de laatste tijd natuurlijk, toch?
0: Ja, natuurlijk wel. Maar we hebben wel met Kleten gezien, als die in de AFAS ook bijvoorbeeld, ja, die gooit de eerste twee rondes er niet best.
1: Nee.
0: En dan komt hij eenmaal wat verder.
1: Ja, dan
0: wint hij van Littler.
1: Ja.
0: En dan zie je ook wel een andere Kleten verschijnen. Dus voor mij is Kleten nou wel favoriet.
1: Ja, toch wel uiteindelijk. Als je kijkt naar de vorm van het jaar, hè, van Nijman.
0: Ja. Ja, laten we vooropstellen. Nijman heeft gewoon nog nooit de kwartfinale gehaald.
1: Nee, dat zou het eerst kunnen zijn. Dus maar dit is misschien wel het... ik wil niet zeggen het moment dat hij het moet doen. Maar hij zal tegenaan
0: hikken. Het is een grote kans, zeker.
1: Dat zeiden we toch ook in
0: de matchplay tegen James.
1: Ja, dat was ook een grote kans. Nee, tegen Van Veen.
0: Of tegen Van Veen, ja. En dan had hij daarna James Wade om ver te komen. Ja, moet wel gewoon Kleten is gewoon op dit moment nog steeds gewoon wel de favoriet.
1: Ja. Ja, nee, zeker. Maar het is voor Nijman wel misschien iets met het jaar wat hij heeft, wat hij op een gegeven moment moet gaan doen. Dit soort
0: overwinningen. Nee, uiteraard. Er moet ergens een toernooi komen dat hij er doorheen komt. Maar
1: ja
0: als je voor mij nu vraagt, denk ik dat Kleten dat wint.
1: Oké, goed. Gaan we naar Humphries tegen Wattimena. Dat is voor donderdag wat nu komt. Ja, dat denk je toch als je kijkt naar het spel van... Als je het naast elkaar legt van de eerste ronde, dan is Wattimena de favoriet.
0: Ja.
1: Maar goed, we weten ook hoe snel Humphries het omgevallen.
0: Ja, het wordt nu ook best of vijf. En,
1: ja.
0: Weet je, in zo'n best of vijf, in best of drie kan het bijna allemaal meezitten. In een best of vijf bijna niet. Je komt altijd wel ergens tegen waar je een teleurstelling te verwerken krijgt. En ja, je verwacht toch dat Humphries iets relaxter zal zijn.
1: Ja.
0: Doordat het een set langer is. Maar dus voor mij is daar Humphries wel gewoon favoriet.
1: Ja.
0: Al zal Humphries ook te druk voelen.
1: Die weet
0: ook natuurlijk dat Littler eruit ligt.
1: Ja, precies. Want die zal voelen dit toernooi. Hij is nu bij de boekies, zal hij ook de topfavoriet zijn.
0: Precies. Dus, maar dat brengt toch wel andere druk met zich mee.
1: Mm-hmm. Ja, je hebt wel het idee dat Wattimena niet zoals Chisnell gaat spelen. Dus als Humphries is dat Wattimena wel zijn eigen ding doet.
0: Klopt.
1: Ja.
0: Ik geloof niet dat Wattimena opeens heel slecht gaat spelen. En het is ook niet zo dat Wattimena tegen die toppers opkijkt. Daarvoor loopt hij ook te lang mee. Dus Humphries zal hem wel zelf moeten gaan halen.
1: Toch durf ik ergens stiekem te dromen van Wattimena Zonneveld in de kwartfinale. Het is heel moeilijk. Het is echt heel moeilijk voor allebei ook natuurlijk. Maar ja, is Zonneveld misschien, dat is de volgende. Jij gaat voor Humphries, toch?
0: Ja.
1: Zonneveld tegen Anderson, is Zonneveld daar wel de favoriet?
0: Nee.
1: Nee, niet? Als je Anderson vandaag hebt gezien?
0: Nee, ik vind Anderson ook niet geweldig spelen. Maar ook voor Zonneveld geldt, weet je, dat hij is niet de favoriet in die wedstrijd.
1: Hij zal toch wel heel veel vertrouwen aan deze wedstrijd overhouden?
0: Uiteraard. Maar dat is wat anders als favoriet zijn.
1: Anderson had hem misschien wel kunnen... Ja, kreeg een match daar tegen, dus die had hem kunnen verliezen.
0: Die had hem gewoon kunnen verliezen. Die maakt ook niet een geweldige indruk in die wedstrijd.
1: Nee.
0: Aan het einde vond ik hem wel weer goed.
1: Hopen dat hij wel deze set-up houdt, hè? Die is niet geweldig namelijk.
0: Nee, dat ja. Kijk, en hij heeft daar een halve finale mee gehaald op het WK. Dus het is ook niet dat het helemaal niks is. Maar als je gewoon vaak kijkt hoe het vliegt en hoe het in het bord staat, dan denk je van, wat doet die man nou? Dat zal hij zelf toch ook merken?
1: Dat zei je.
0: Staat soms helemaal scheef. En zeker naar de 19, dat ziet er niet uit wat hij doet.
1: Nee.
0: Hij is echt heel verbazend.
1: Dat is natuurlijk niet met deze setup, hè, dat hij de halve finale van het WK haalde.
0: Jawel, toch?
1: Nee, dat is iets anders, was het wel.
0: Volgens mij zelf alleen een ander kleurtje.
1: Nee, ik had het idee dat als je zo goed dat in het bord zat, dat het wel iets anders was.
0: Okay.
1: Heb ik het idee hoor, maar het scheelt weinig van elkaar.
0: Zou kunnen, maar ik vind gewoon dat het vliegt heel raar. Maar ja, weet je, het is, als je zo goed hem ook vaak meegooit,
1: mm-hmm.
0: Ja, wie heeft er dan gelijk? Hij toch?
1: Uiteindelijk wel, als je weer de kwartfinale.
0: Het is alleen als je dan gewoon, als je er als toeschouwer naar zit te kijken, denk je van, klopt iets niet?
1: Nee. Dat is zo met de flight daar
0: links. Je krijgt het idee bij Anderson, als hij ze heel hard weggooit en hij zit in een goed ritme, krijgt hij ze wel goed strak.
1: Ja.
0: Maar zit er een beetje spanning op, wordt het iets minder, dan gaat het iets meer dwarrelen. En dan vliegen, komen ze niet mooi aanvliegen. Maar.
1: Nee.
0: Maar ja, hij speelt er elke dag mee, dus hij zal het wel beter weten als wij.
1: Dat denk ik ook uiteindelijk.
0: Hoop ik voor hem.
1: Dat hoop ik ook. Punt staat af en toe een beetje gek inderdaad. Maar goed, wie is voor jou dan, wie gaat hem winnen? Dus Anderson de favoriet, maar wie wint hem?
0: Ja, ik denk Anderson nog steeds.
1: Oké, okay. Nou jammer.
0: Dat is nog niet best, hè, voor de Nederlanders.
1: Nee, dus
0: krijg
1: geen Wattimena Zonneveld, maar Humphries Anderson.
0: Ik doe mijn bijnaam als zuurpruim weer
1: hereren. Ja, precies. Daar Humphries Anderson op papier ook een hele mooie wedstrijd.
0: Ja, zeker.
1: Als we die eventueel zouden krijgen. Van Veen tegen Sul krijgen we dan?
0: Ja, dan denk ik dat Van Veen dat gewoon wint.
1: Ja.
0: Ik vind Sul echt een goede speler, maar is vaak wel een ritmespeler die het moet hebben van veel scoren en kansen afdwingen. En ik denk dat twee keer dubbel, dat Gian dat wel gewoon beter ligt.
1: Na die halffinale op het WK ook niet echt meer
0: gezien, ook niet veel gezien. En vaak bezwijkt hij een beetje onder de druk als het er echt op aankomt.
1: Ja.
0: En zeker in close wedstrijden. En ik, ja, voor mij is Gian daar wel echt een favoriet.
1: Ja.
0: Dus eigenlijk een moetje.
1: Nou, zeker met voor onze Nederlanders inderdaad, toch?
0: Ja.
1: Die moeten we echt opschrijven in de kwartfinale.
0: Ja, precies.
1: Ja, ja. En tegen wie gaat hij opnemen? Wade of Bunting? Tegen Wade.
0: Denk ik.
1: Krijg weer Van Veen tegen Wade eventueel in de kwartfinale.
0: Ja. Het is eigenlijk het ideale toernooi voor James Wade.
1: Ja. Ja, en dan gaat Van Veen het idee wel lastiger krijgen nog dan op de World Match, hè?
0: Ja, dat denk ik wel, ja.
1: Nee, maar dat is nog wel, dat is toekomstfysiek.
0: Dat weet ook wel in een aardige vorm. Ja.
1: Wat je zei, qua druk en zo. We hebben George Rock heeft een keer gezegd natuurlijk dat hij dit toernooi nooit gaat winnen.
0: Ja.
1: Dat dubbel in dubbel ouder dat de lastig
0: is. Dat is een hele goede opmerking is dat, hè?
1: Dat is gek, hè?
0: Dat is best vreemd, hoor. In nummer 7 of 6, 7, 8 van de wereld. En die zegt gewoon, nou, dit toernooi, dan ga ik nooit winnen.
1: Ja.
0: Best apart.
1: Ja, je kan het ook denken.
0: Ja, tuurlijk. Ik kan zeggen, dit ligt me niet. En dan moet ik aan werken om dat om te draaien. Maar om te zeggen, ja, deze ga ik in ieder geval nooit winnen.
1: Nee.
0: Dat is best apart. Ik heb nog nooit iemand anders horen zeggen. Nee. Uit de top van de wereld dan, hè?
1: Nou ja, hij gaat hem dit jaar in ieder geval niet winnen.
0: Nee.
1: Dat ligt er wel uit.
0: Kijk, dat is scherp.
1: Dat is scherp. Dat is de conclusie, inderdaad.
0: Jongen, zeg. Hey.
1: Goed, we hebben de nieuwe kalender is bekend. Dat is. Daar vielen best wel wat dingen op. Gaan we niet uitgebreid over hebben. Kunnen we later eventueel nog in een van onze extra afleveringen doen. Is er wel één ding wat jou nog in het bijzonder is opgevallen?
0: Nou ja, dat toch wel een beetje naar Littler gekeken is.
1: Ja, dat die toch van elkaar heeft.
0: Ja, PlayStation Finals gaan ze nu zo anders aanpakken dat hij er gewoon bij is.
1: Ja, dat is niet bekend, maar dat heb je gehoord dan. Dat het via de Pro Tour Order of Merit is.
0: Ja, volgens mij stond dat erbij.
1: Oké.
0: Okay, ook Eurotours meetellen.
1: Oké, dus echt een grote Pro Tour of Merit is het dan?
0: Ja,
1: en dus
0: dan is voor hem natuurlijk perfect. Hoef je nooit meer een Pro Tour te spelen.
1: Een Eurotour winnen.
0: Ja.
1: En dan ben je er.
0: Ja.
1: In principe, dan ben je ook op het EK.
0: Ja.
1: Dus hij zal dus over 2-3 Eurotours zou die gaan en dan ben je er.
0: Ja, daarom. Ja. Dat vond ik wel een aparte regel.
1: Het gaat naar 128 man.
0: Ja.
1: Wat vind je daarvan?
0: Ja, kijk, weet je, net als met EK naar 48 man, ik denk dat het natuurlijk goed is.
1: Grand Slam is al naar 48 natuurlijk.
0: Want je kent natuurlijk meer spelers een mogelijkheid bieden om op tv zich te laten zien. Dus qua sponsoring is het beter, qua kansen is het beter. Dat is natuurlijk, dat geeft iets meer rust voor de iets mindere goden, waardoor ze misschien zich kunnen ontwikkelen en wel bij de betere horen. Het is natuurlijk, wij zien bijna alleen maar die top 16 van de wereld. En voor die is het heel anders spelen als dat jij 4-35 van de wereld bent.
1: Het is misschien daarin ook wel een mooie conversatie dat ze dit bij het EK doen. Waar heel veel spelers nu klagen. Je komt bijna niet meer die EK.
0: Ja.
1: Voor de Eurotours kom je er bijna niet meer in. Weet je, moet je kwalificatie spelen.
0: Nou, nu krijg je toch in één keer een hoop meer kans.
1: Ja, nu ga je ook wel die kwalificatie natuurlijk nog moeten spelen. Maar krijg je wel meer kans om het EK ook te halen.
0: Dus wat dat betreft is het positief.
1: Is dat zeker positief uiteindelijk. Ze vinden het UK Open bijvoorbeeld leuk. Ze dachten, nou, laten we een soort van 3 keer per jaar doen dan.
0: Ja.
1: Want je krijgt de PlayStation Finals. Wat een soort van, ik denk dat het wel gewoon op loting.
0: Zal
1: op seeding gaan, denk ik.
0: Tuurlijk.
1: Maar wel op meerdere borden is dat. Ja. In ieder geval gaat dat zijn. En dan krijg je ook nog de European Darts Open. In Oostenrijk. Vind ik toch wel verrassend.
0: Salzburg, ja.
1: We hebben het toernooi dat je echt een hele tijd geleden hebt het al gezegd dat eraan komt.
0: Ja.
1: In Europa. Oostenrijk toch wel opvallend.
0: Nou ja, ik ben blij dat er in ieder geval weer een tv-toernooi in Europa erbij
1: met
0: komt.
1: Ranking,
0: ja, met ranking erbij. Ja. Dat is wel natuurlijk goed.
1: Ja.
0: En een nieuw toernooi. Ja, kijk hoe dat allemaal gaat. Kijk,
1: het is gewoon hetzelfde als UK Open eigenlijk.
0: Ze moeten het niet exact kopiëren naar de UK Open. Maar wel bepaalde dingen eruit halen.
1: Wat kan je anders doen dan?
0: Nou ja, je hoeft niet elke ronde te loten of wat dan ook. Weet je, want je moet het niet echt één op één. Dan denk ik niet dat dat leuk is. Tenminste, dat vind ik.
1: Ja.
0: Maar het is wel mooi.
1: Ja.
0: Als het zoiets is.
1: Ja, precies. En dat is rond de zomer is het.
0: Ja, maar met hoeveel borden gaan ze spelen? Weet je? We weten voor de rest natuurlijk nog niet veel vanaf.
1: Nee.
0: Maar wel heel leuk en interessant. Nieuw toernooi.
1: Ja, zeker. Nou, we hebben toch nog lang over de kalender. Wat we ook wel opviel was het jeugd-EK. Of jeugd-WK, wat in Nederland.
0: Ja, die wordt in Nederland gehouden. De Velmen Tour WK.
1: Ja. Ja. Dus dat is ook wel leuk.
0: Ja, zeker.
1: Voor Nederlandse spelers.
0: Ja, maar ze zijn sowieso wel een beetje bezig om de... toch om de Engelsen allemaal een beetje naar Europa te krijgen.
1: Ook heel veel kwalificatietoernooien van Eurotours allemaal gewoon naar Europa. Ook
0: een Grand Slam qualifier in Nederland.
1: Die is ook in Nederland.
0: Ja, dus dan moeten ze die kant op gaan, wil je daarheen. Dus het wordt ze niet heel makkelijk meer gemaakt.
1: En gelukkig maar toch.
0: Wel terecht een keer.
1: Ja, jullie darters hebben altijd, moeten jullie die kant op.
0: Ja, precies. En hun waren altijd aan het piepen als ze een keertje naar...
1: Ja, dan werden vaak kwalificaties gewoon in Engeland gedaan. Terwijl het normaal zou het aansluitend zijn in Europa. En dat werd dan weggehaald en in Engeland gedaan. Dat is natuurlijk ook...
0: En als überhaupt het vliegtuig moesten nemen, dan zaten ze al te klagen van... Ja, we hebben nog niks verdiend en we moeten helemaal naar Duitsland toe of zo.
1: Mm-hmm.
0: Voor een Eurotour heb je natuurlijk al wat verdiend. Maar voor een Pro Tour moet je misschien wel voor niks. En dus
1: de, wat jij jaren hebt gedaan.
0: Wat eigenlijk alle Europese spelers van het vasteland gewoon elke keer moeten doen.
1: Ja.
0: Dus ik vind het heel goed. Dan kunnen die kleten en die dat soort mannen allemaal gewoon... En dus een, stoppen met piepen.
1: Ja, stoppen met piepen inderdaad. Ja, Mr. Donkey, hè? Ja. Kleten. Ja, goed.
0: Ach, jee. Ja. Dan ga ik weer.
1: Nee, dat is een ouwe. Voor de mensen dat weten, dat is een ouwe. Dat je zo over gaat doen. ook mooi nieuws. Opvallend nieuws. Leuk nieuws, denk ik toch wel. Phil Taylor die terugkeert. Op de Mode Super Series.
0: Ja.
1: Wat vind je daarvan?
0: Ja, je vraagt je toch af, wat doe je zelf aan?
1: Nee, dat vraag jij je af. Want jij vindt het niet meer leuk, dat, hè? Maar anderen vinden het misschien nog leuk.
0: Ja, zo zou het ook kunnen. Nee, ja. Het is natuurlijk, hij heeft een heupoperatie gehad. Dus hij zal anders staan. En dan moet je helemaal de...
1: Hij is 66, hè? Dat speelt ook even mee.
0: Tandjes trainen om daar een fatsoenlijk niveau te halen. En tuurlijk, weet je, die man mag doen en laten wat hij zelf wil. Het is zijn carrière, het is zijn leven. Maar ik zou het zonde vinden als hij daar weer, zoals bij die seniors tour, dat hij weer 74 of 78 gemiddeld staat te gooien. Dat je denkt, wat doe je, man?
1: Ja, hij speelt natuurlijk samen met Adrian Lewis. We hebben meerdere keren samen de World Cup of Darts gewonnen. Ik denk dat het romantische verhaal is er.
0: Ja, zeker.
1: Dat is er.
0: Maar zijn leeftijd ook. Die is er ook.
1: En Lewis dart natuurlijk ook niet meer.
0: Nee.
1: Op professioneel niveau. Dus je bent een beetje bang dat zij bijvoorbeeld tegen een... twee van die amateurdarts uit Wales bijvoorbeeld, of uit Nederland, dat ze dan 4-0 afgedroogd worden en dat het eigenlijk er niet uitziet. Daar ben je bang voor, toch?
0: Ja, zeker. Ik vind dat schadelijk voor het imago van Phil Taylor. Mm-hmm. En ja, dat zou ik gewoon jammer vinden als dat gebeurt. Maar misschien gooit hij wel hartstikke goed, hè?
1: Ja.
0: Maar het lijkt me...
1: Hij moet ook gelijk beginnen, hè, groep A, toch? Dus hij moet heel veel wedstrijden
0: spelen. Dus hij moet waarschijnlijk gewoon 5-6 dagen op rij. Ik vind nogal wat.
1: Ja, jou lukt het niet meer, denk ik, toch?
0: Nee. Maar we gaan het zien. Ik hoop gewoon dat hij goed speelt.
1: Ben je nog te verleiden voor dit, voor zo'n koppelweek?
0: Nou,
1: je zei net een beetje.
0: Dat ligt eraan met wie je speelt.
1: Ja, ik gooi de suggestie op.
0: Ja.
1: Je zei samen met Koos op Eet doe ik het wel. Nee, je zei stel dat Van Barneveld stelt dat die stopt.
0: Jij wil wel weer dat ik wat
1: nee,
0: zeg.
1: Nee, ik zei nu.
0: Maar ik zeg daar helemaal niks over.
1: Nee, maar jij zei samen met Raymond van Barneveld eventueel. Stel dat Van Barneveld stopt na dit jaar of daarna misschien.
0: Met Raymond zou ik het overwegen. Maar dan zou ik wel eerst even kijken hoe is mijn niveau.
1: Ja.
0: Want ik ga er niet heen en dat ik denk van jezus, ik verlies gewoon van iedereen hier.
1: Nee.
0: Dat doe ik gewoon echt niet.
1: Dus Raymond, als je luistert en kijkt, lever die doelkant in en ga lekker met vissen.
0: Maar dat weet Raymond wel, weet je. Met Raymond natuurlijk al zo lang contact. En we kennen elkaar al zo lang. Dat is ook nog wel een leuke week, weet je.
1: Jiske vet kijken samen en dan kom je de week wel door.
0: Ja, bijvoorbeeld, ja.
1: Ja. Samen met het vliegtuig.
0: Ja. Of een paar touwwinkels af, weet je. Je weet het al.
1: Nou.
0: Kunnen we samen. Samen bungee jump.
1: Ja. Ik laat deze even gaan. Ik vind het helemaal goed. Ik vind het mooi om af te sluiten. Wij zijn er donderdag niet. Had ik eigenlijk aan het begin moeten zeggen. Maar goed, we zijn er zaterdagochtend.
0: Ja, klopt.
1: Dus dit is voor de mensen die echt helemaal uitgeluisterd hebben. Die weten dat we er zaterdagochtend zijn.
0: Ja, dat doe je handig.
1: Dat doe ik handig, ja, dank je. Na de tweede ronde en kwartfinale. En dan zijn we er voor de halffinale en de finale.
0: Helemaal goed.
1: Helemaal goed. Tot zaterdag.
0: Ook tot zaterdag.
2: Snijden en koken. Meten, passen en zagen. Tot inkopen, rekenen en targets. Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Zo geeft onze software je inzicht in je planning, projecten en personeel. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: Mijn naam is Alia Sharam en als je gaat horen deze muziek, mijn schapen gaan gewoon dansen.
4: Dreetje! Hey Mart, deze is een...

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 5:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Ook de rechtse oppositiepartij JA21 weigert het nieuwe belastingpakket van het kabinet in de huidige vorm te steunen. Er is dan automatisch geen Kamermeerderheid, omdat eerder oppositiepartij PRO zich al tegen die plannen keerde. JA21 is net als PRO tegen hogere belasting op arbeid, maar de partij zoekt de oplossing juist in het schrappen van overheidsuitgaven in plaats van zwaardere belastingen voor vermogenden. Het kabinet wil die belastingverhoging juist gebruiken voor extra geld voor defensie. Bij de luchtmachtbasis in Leeuwarden is een man aangehouden na een bommelding. De man riep dat hij een bom bij zich had nadat er eerder al een verdacht pakketje werd gevonden bij de hoofdpoort. De explosieven- en opruimingsdienst onderzoekt de zaak. Eerder vandaag werd er ook in Bunnik een verdacht pakketje aangetroffen bij een militaire post, maar dat bleek loos alarm. Of er een verband is tussen de twee incidenten in Friesland en Utrecht wordt nog onderzocht. Nederlandse gemeenten eisen structureel geld van het Rijk voor de opvang van asielzoekers in plaats van tijdelijke potjes. Een resolutie daartoe is door bijna alle gemeenten aangenomen op de ledenvergadering van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Volgens voorzitter Dijksma werkt het huidige asielsysteem niet meer. Gemeenten willen daarom langdurige financiering voor onder meer kleine opvanglocaties en flexibele opvang voor diverse doelgroepen, zoals Oekraïners en statushouders. En luchtvaartmaatschappij Fly Dubai zegt nog niet te weten waarom er vandaag ruzie is ontstaan in de cockpit van hun toestel naar Tel Aviv. De maatschappij roept op niet te speculeren zolang het officiële onderzoek loopt. Het incident dwong het vliegtuig tot een noodlanding in Saoedi-Arabië na een steekpartij tussen de piloten. Israël stelt inmiddels wel een onderzoek in via het ministerie van Transport en Defensie. De gedupeerde reizigers zijn inmiddels alsnog met twee vervangende toestellen onderweg naar Tel Aviv. Het weer, toenemende bewolking met later op de avond en vannacht op veel plaatsen regen. 'Snachts is het 15 tot 19 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone FM.

0: contact met de studio? Dat kan. Stuur je bericht naar 06-3405-4306. 06-3405-4306. En laat van je horen.
1: Sometimes I turn off the world. It still keeps me awake. It's still spinning around. It feels like a spell.

0: Onthoud even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Ook de rechtse oppositiepartij JA21 weigert het nieuwe belastingpakket van het kabinet in de huidige vorm te steunen. Er is dan automatisch geen Kamermeerderheid, omdat eerder oppositiepartij PRO zich al tegen die plannen keerde. Bij de luchtmachtbasis in Leeuwarden is een man aangehouden na een bommelding. De man riep dat hij een bom bij zich had nadat er eerder al een verdacht pakketje werd gevonden bij de hoofdpoort. Nederlandse gemeenten eisen structureel geld van het Rijk voor de opvang van asielzoekers in plaats van tijdelijke potjes. En luchtvaartmaatschappij Fly Dubai zegt nog niet te weten waarom er vandaag ruzie is ontstaan in de cockpit van hun toestel naar Tel Aviv. De gedupeerde reizigers zijn inmiddels alsnog met twee vervangende toestellen onderweg naar Tel Aviv. Het weer: toenemende bewolking met later op de avond en vannacht op veel plaatsen regen. 'S Nachts is het 15 tot 19 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is behoorlijk druk op de weg. Bij elkaar staat er bijna 600 kilometer file. Op de volgende wegen moet je rekening houden met de meeste vertraging. Op de A4 is dat het geval van Amsterdam naar Rotterdam tussen Hoogmade en Ketelplein. Daar 40 minuten extra reistijd. Op de A15 Gorkum-Rotterdam tussen Gorkum en Sliedrecht een uur vertraging. Bij Rotterdam is een ongeluk gebeurd op de A16 van Breda naar Rotterdam bij Rotterdam Centrum. Daar zijn nu twee rijstroken dicht en dat kost je ook ruim een half uur. Op de A27 van Utrecht naar Gorkum veroorzaakt een spoedreparatie bij Hagestein 25 minuten oponthoud. En op de A28 Amersfoort-Zwolle bij knooppunt Hattermerbroek is een ongeluk gebeurd. Alle rijstroken zijn zojuist vrijgegeven, maar de vertraging is nog een kwartier.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 6 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Alle Europese fabrieken die wapens voor Oekraïne produceren zijn volgens het Kremlin legitieme militaire doelwitten voor Rusland. Dat heeft een woordvoerster van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken vandaag gezegd. Volgens Moskou zijn Europese landen door hun wapenproductie en samenwerkingen rechtstreeks betrokken bij de oorlog van Rusland met Oekraïne. De dreigende taal volgt op berichten dat Polen een fabriek wil openen voor Patriot-raketten ter ondersteuning van Kiev. De tas van de man die vandaag werd aangehouden bij de vliegbasis Leeuwarden bevatte geen explosief. Dat meldt de Koninklijke Marechaussee nadat de explosieve opruimingsdienst de tas veilig verklaarde. De man zei rond het middaguur bij de poort een bom bij zich te hebben en haalde spullen uit zijn tas die op een explosief leken. Na urenlang onderzoek en een gedeeltelijke ontruiming van de vliegbasis Leeuwarden bleek het om vals alarm te gaan. Wat er wel in de tas zat is niet bekendgemaakt. Ook de rechtse oppositiepartij JA21 weigert het nieuwe belastingpakket van het kabinet in de huidige vorm te steunen. Er is dan automatisch geen Kamermeerderheid omdat eerder oppositiepartij PRO zich al tegen die plannen keerde. JA21 is net als PRO tegen hogere belasting op arbeid, maar de partij zoekt de oplossing juist in het schrappen van overheidsuitgaven in plaats van zwaardere belastingen voor vermogenden. Het kabinet wil die belastingverhoging juist gebruiken voor extra geld voor defensie. En schrijver en cabaretier Paulien Cornelis is op 50-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. Ze stierf in het ziekenhuis in bijzijn van haar geliefde. Cornelissen werd bij het grote publiek bekend met haar bestseller Taal is zeg maar echt mijn ding en was sinds het vorige seizoen te zien als jurylid in De Slimste Mens op tv. Ze had ook een column in de Volkskrant. Bij Paulien Cornelissen werd in 2024 kanker vastgesteld. Haar publicist heeft haar overlijden bekendgemaakt. Het weer, toenemende bewolking met later op de avond en vannacht op veel plaatsen regen. 'S Nachts is het 15 tot 19 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De files worden heel langzaam korter, maar bij elkaar toch nog wel zo'n 400 kilometer. Op de volgende wegen heb je nu meer dan 20 minuten oponthoud. Dat is het geval op de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid. Daar sta je een half uur in de file. Op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Bunnik en Harmelen een half uur vertraging. A15 Gorkum-Rotterdam, daar is de vertraging ook een half uur tussen knooppunt Gorkum en Hardingsveld-Giessendam. 20 minuten extra reistijd op de A27 van Utrecht naar Gorkum bij Hagestein door een spoedreparatie. En opvallend veel vertraging weer op de N233 Veenendaal-Kesteren tussen Veenendaal en Rhenen, ruim drie kwartier extra reistijd.
0: Darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone FM.
3: It's Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year is gonna be called Caiocho. Que hola, gata, que hola, omega. And this is how we gonna do it. Dale!

0: Dit is het weerbericht.
1: Vanavond krijgen we meer bewolking en valt er in het westen en zuiden op veel plaatsen regen. Het waait bijna niet, langs de kust staat er een matige zuidenwind. Komende nacht valt er op veel plaatsen regen bij zo'n 15 graden in het zuidwesten tot 19 in het oosten en een zwakke tot matige zuiden tot zuidwestenwind. Morgenochtend valt er eerst nog wat regen in het noorden en oosten, daarna wordt het overwegend droog en laat de zon zich vaker zien. 'S Middags zijn er met name in het westen en midden van het land flinke zonnige perioden, terwijl er vooral in het oosten veel bewolking is met soms ook wat lichte regen. Het wordt een graad of 20 en er waait morgenmiddag een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgenavond kan er nog wat regen vallen. Na morgen blijft het rustig en vrijwel droog met zonnige perioden en in de nacht kans op mist. De temperaturen zijn hoog voor de tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De files worden snel korter. Er staat nog wel een behoorlijk lange file op de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid. Daar is de vertraging 25 minuten. Op de A15 Nijmegen-Rotterdam tussen Arkel en Hardingsveld-Giessendam 35 minuten oponthoud door een auto met pech. De rechterrijstrook is dicht. Op de A27 van Utrecht naar Gorkum bij Hagestein 10 minuten vertraging door een spoedreparatie. En op de N233 Veenendaal-Kesteren bij Rhenen ook nog 20 minuten extra reistijd.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 7 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. In de Tweede Kamer is er geen meerderheid voor de kabinetsplannen om kleine spaarders en beleggers zwaarder te belasten. De oppositiepartijen noemden het een boete op sparen, waarna ook de drie coalitiepartijen D66, VVD en CDA lieten weten naar alternatieven te willen kijken. De oppositie blijft daarnaast kritisch op de geplande verhoging van de inkomstenbelasting, omdat meer werken moet lonen. Wel is er brede steun voor de invoering van een vermogenswinstbelasting vanaf 2028. Alle Europese fabrieken die wapens voor Oekraïne produceren zijn volgens het Kremlin legitieme militaire doelwitten voor Rusland. Dat heeft een woordvoerster van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken vandaag gezegd. Volgens Moskou zijn Europese landen door hun wapenproductie en samenwerkingen rechtstreeks betrokken bij de oorlog van Rusland met Oekraïne. De dreigende taal volgt op berichten dat Polen een fabriek wil openen voor Patriot-raketten ter ondersteuning van Kiev. Israël schroeft de beveiliging van zijn commerciële luchtvaart op na het incident vandaag in een cockpit van Fly Dubai. Premier Netanyahu heeft zijn veiligheidsdiensten opgedragen zich voor te bereiden op verdere dreigingen. Tijdens de vlucht naar Tel Aviv viel een piloot zijn collega aan, waarna het toestel door die steekpartij een noodlanding maakte in Saoedi-Arabië. De Israëlische defensieminister spreekt van een terreurpoging, al is de precieze toedracht van de aanval nog altijd niet duidelijk. En schrijver en cabaretier Paulien Cornelis is op 50-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. Ze stierf in het ziekenhuis in bijzijn van haar geliefde. Cornelissen werd bij het grote publiek bekend met haar bestseller Taal is zeg maar echt mijn ding en was sinds het vorige seizoen te zien als jurylid in De Slimste Mens op tv. Ze had ook een column in de Volkskrant. Bij Paulien Cornelissen werd in 2024 kanker vastgesteld. Haar publicist heeft haar overlijden bekendgemaakt. Het weer, toenemende bewolking met later op de avond en vannacht op veel plaatsen regen. 'S Nachts is het 15 tot 19 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.
3: Benny lacht altijd het hardst om zijn eigen grap. Hij plukt de dag en misschien is dat wel zijn allermooiste eigenschap. Hij werkt op de markt, 's ochtends vroeg moet hij eruit. En dan staat hij goed gemutst achter zijn groenten en fruit. Gek op zijn vrouw, trots op zijn dochters. Dat zij kunnen studeren is waar hij voor heeft gevochten. Maar een jaar of vijf voordat zij werden geboren speelde Benny in de spits met het vermogen om te scoren. Topclub, roem, geld, supporters die juichen. Maar toen zijn been brak, viel zijn droom ook in duigen. Hij neemt een slok van zijn bier en ik zie het in zijn ogen. Waar had hij kunnen zijn als het anders was gelopen? Hij zegt...

0: zing een liedje voor.
1: Jeffrey werd verleid als een jonge man. Ruil jij je brommer voor een tank? Hij zei ja en daar stond hij dan. Ver

Maar elke nacht als hij droomt, ziet hij kindjes in het bloed. Gedood door de kogels van zijn kant. Ik keek hem in zijn ogen en ik voelde zijn pijn, man. Neem er een van mij dan en drink voor ze. Hij zei proost Frans, maar zing voor me.

0: luistert naar Godenzone FM. Het is 8 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump wil geen strengere wetgeving voor AI, kunstmatige intelligentie, maar zet in op zelfregulering door de techsector. Belangrijke bedrijven zoals OpenAI en Google hebben inmiddels al een kort akkoord ondertekend over hun eigen toezicht. Trump wil de Amerikaanse ontwikkeling niet vertragen uit angst voor concurrentie met China. Opvallend is ook zijn decreet waarin staat dat de Amerikaanse overheid verplicht om AI voortaan superintelligentie te noemen. In de Tweede Kamer is er geen meerderheid voor de kabinetsplannen om kleine spaarders en beleggers zwaarder te belasten. De oppositiepartijen noemden het een boete op sparen, waarna ook de drie coalitiepartijen D66, VVD en CDA lieten weten naar alternatieven te willen kijken. De oppositie blijft daarnaast kritisch op de geplande verhoging van de inkomstenbelasting, omdat meer werken moet lonen. Wel is er brede steun voor de invoering van een vermogenswinstbelasting vanaf 2028. Israël schroeft de beveiliging van zijn commerciële luchtvaart op na het incident vandaag in een cockpit van Fly Dubai. Premier Netanyahu heeft zijn veiligheidsdiensten opgedragen zich voor te bereiden op verdere dreigingen. Tijdens de vlucht naar Tel Aviv viel een piloot zijn collega aan, waarna het toestel door die steekpartij een noodlanding maakte in Saoedi-Arabië. De Israëlische defensieminister spreekt van een terreurpoging, al is de precieze toedracht van de aanval nog altijd niet duidelijk. En een cameraploeg van Omroep Poont is vanmiddag bedreigd met een mes in het Oosterpark in Amsterdam. De journalist, de cameraman en de beveiliger maakten een reportage over overlast door verslaafden in de hoofdstad toen een man uit het niets uithaalde naar de camera en een mes trok. De verdachte is op de vlucht geslagen en nog niet opgepakt. Burgemeester Halsema heeft het incident afschuwelijk genoemd en wenste de betrokkenen van Omroep Poont veel sterkte. Het weer, toenemende bewolking met later op de avond en vannacht op veel plaatsen regen. 'S Nachts is het 15 tot 19 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog steeds een lange file op de A15 Gorkum-Rotterdam. Tussen knooppunt Gorkum en Hardingsveld-Giessendam is de vertraging 25 minuten. Staat er een vrachtwagen met pech, daardoor is de rechte rijstrook dicht.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Godenzone FM.
3: Met Danny Nopper tegen Ryan Joyce. Gevolgd door Johnny Clayton tegen onze eigen Wessel Nijman. Gerwin Price, Ross Smith wordt een heel close call, denken wij. En Luke Woodhouse en Nathan Espinel, zij mogen de avond aftoppen. Het zal zo zijn rond een uur of 11 dat die partij begint. Tof dat je weer kijkt en tof dat jij er weer eens een keer bent, Ron. Ik dacht even, via Play jouw nummer misschien kwijt was.
4: Nee, gezellig weer om erbij te zijn, tuurlijk.
3: Hoe is het met je?
4: Ja, goed. Lekker. Ja. Veel aan het trainen, veel aan het darten. Om toch ook weer het najaar goed af te sluiten eigenlijk.
3: Ja, want je had de vorige keer dat we elkaar spraken grootse plannen. Je gaat je proberen te kwalificeren voor Maastricht, hè? Dus over 2 weken.
4: Ja,
3: Eurotour. Ja. Je gaat natuurlijk meedoen aan de WK-qualifier. Waar je aan mee mag doen. Ga je ook nog Q-School doen?
4: Zeker, dat is eigenlijk de rit ernaartoe. En, ik heb een paar internationale toernooien gegooid bij de WDF, bij de andere bond. Mm-hmm. En nu sta ik er ook in één keer heel goed voor om weer terug te komen op Lakeside.
3: Dus
4: dat is wel het doel.
3: Wanneer is dat eigenlijk?
4: Half november ergens.
3: Oké. Okay. Oh ja, voor ons WK, voor het PDC-WK.
4: Ja. En dus, maar goed, dat is allemaal gewoon in voorbereiding om de Q-School, om daar gewoon met volle vertrouwen en goede vorm te staan. Dat mag voor mij nu al wel een voorbereiding hebben. Dus.
3: Ja, je komt erg hongerig over. Dat is volgens mij een basisvoorwaarde.
4: Ja, nee, zeker. Je moet het nog wel willen. Ik heb het me soms nog wel eens afgevraagd, maar ik vind het toch nog te leuk. En ik denk dat er zeker nog wel wat in zit.
3: Komt natuurlijk ook omdat jij een soort van carrière ook al achter de rug hebt. In de zin van, jij hebt natuurlijk meegedaan met de grote jongens, een poos. World Grand Prix heb je ook gespeeld, hè?
4: Ja, zeker. Ja, dat was toch fantastisch toen ik me op plaatsen. Dat was echt heel erg spannend, tot op de laatste Eurotours aan toe. En toen had ik me op een gegeven moment gekwalificeerd. Ja, toen speelde ik een heerlijke eerste ronde. Waar ik hier van Joe Cullen won.
3: Ongelooflijk. Kijk, die blik, die willen we straks weer zien, Ron.
4: Ja, een broekje.
3: De bom.
4: Ja.
3: Het was prachtig. Even lekker, ja. Ik bedoel, het is bij deze overwinning gebleven, maar je hebt hem in je pocket.
4: Ja,
3: lijkt mij wel belangrijk dat als het je straks lukt om je tourkaart weer te halen, dat je in ieder geval wel alles al een keer hebt meegemaakt. Het WK heb je al eens gespeeld, dit heb je al eens gespeeld.
4: Ja, zeker.
3: Kijk, je bent geen rookie.
4: Qua ervaring dan inderdaad neem ik al een leuke rugzak mee. Maar goed, het is heel erg moeilijk om weer terug te komen. Dat blijkt ook wel. Spelers die rust nemen of even uit vorm zijn, het is heel moeilijk om dan weer terug op het hoogste niveau te komen. Maar goed, ik heb nu een goed team om me heen staan. En er is echt heel veel geloof en tijd en energie om erin te steken. Dus ja, daar zijn we volop mee bezig.
3: Klinkt hartstikke goed. Net zo goed als gisteravond. Want dat was me een avondje weer daar in Leicester. Voor wie het eventueel gemist heeft, heeft Jacques Nieuwlaat even alle dingetjes voor je op een rijtje gezet.
5: En de eerste Nederlander die we in actie hebben is Jermaine Wattimena. Hij neemt het op tegen Chris Dolby. Die is als 15e geplaatst. Maar Wattimena breekt Dolby al vrij snel in de eerste set. Komt 2-0 voor. Dolby komt echter nog wel terug in deze set. Of toch niet? 170 gaat er ruim naast. En dan mag Wattimena terugkomen voor 58. 18 en tops. Eerste erboven. De tweede erin, geen enkel probleem. Wattimena pakt de eerste set. Wattimena de laatste tijd sowieso in goede vorm natuurlijk. Chris Dolby begint al goed aan de tweede set. Deze 128 finish via dubbel 10 gaat feilloos uit. En daarmee pakt hij de eerste leg. Komt ook 2-1 voor. Wattimena maakt dan 2-2 en dan moet een vijfde en beslissende leg de beslissing brengen. En dan is het Wattimena die als eerste de dubbel weet te gooien. Jermaine Wattimena door met een 2-0 zegen op Chris Dolby. Dan is het de beurt aan Niels Sonneveld. Hij neemt het op tegen Josh Rock. Rock, toch als 7e geplaatst voor dit toernooi, begint niet super aan deze wedstrijd. Sonneveld doet dat wel, gooit de dubbel 20. Pakt de break en houdt dan vervolgens zijn eigen leg en maakt de eerste set met 3-1 af. Eerste set naar Sonneveld. En in de tweede set staat het dan 2-2. Staat Sonneveld op 91 te wachten voor de wedstrijd. Maar is het Josh Rock die 151 uitgooit om de tweede set te pakken. Dan denk je, dan is Sonneveld toch even aangeslagen. Maar niets is minder waar. 103 in de eerste leg van de derde set. Hartstikke idee. Sonneveld gooit hem uit. En dan gaat hij vervolgens ook goed door met het gooien van hoge finishes. Want één leg later, 116... Ook die gaat uit. Dan is het 2-0. Dan mag Rock nog de derde leg winnen. Maar dan maakt Sonneveld het wel in stijl af. Vanaf 133 mag hij naar dubbel 14. En die gaat ook nog eens een keertje uit. 3 ton plus finishes in de laatste set. En de zegen voor Niels Sonneveld. Goed nieuws dus voor de Nederlanders. Ja, dan hebben we nog 2 Nederlanders over. Die spelen tegen elkaar. Gian van Veen, die neemt een 2-0 voorsprong. Omdat Dirk van Duivenbode in de eerste set van deze wedstrijd werkelijk helemaal niets weet te raken. 3-0 voor Van Veen. En Van Duivenbode kansloos. Dan krijgt Van Duivenbode in de tweede set wel kansen. 3 pijlen voor de dubbel hier. Moet dan naar dubbel 1 toe. Maar ook die gaat er niet in. Ja, en dan zegt Van Veen natuurlijk dankjewel. Als jij hem niet wil, dan pak ik hem wel via dubbel 10. Het is 2-0 in de tweede set. Kansloze missie dus Van Duivenbode. Zo lijkt het. Maar dan vindt hij toch iets. 101. Happatee, die gaat uit. Hij komt terug tot 2-1. Breekt Van Veen. En dan heeft hij een fantastische vierde leg waarin hij ruim voor staat. Moet hij nog even de dubbel gooien. Dat is bij deze ook gebeurd. En dan komt er toch een vijfde en beslissende leg. En dan is Van Duivenbode die als eerste kansen krijgt op de dubbel. Een hele slechte eerste set. Een hele goede tweede set. En dan kan hij dus gewoon op 1-1 in sets komen. Moet hij nog wel de dubbel 16 gooien. En dat lukt niet. En dan krijgt Van Veen de kans om de wedstrijd te beslissen. Via de 19 naar de 18. En dan blijft dubbel 16 over. En Van Veen heeft aan één pijl genoeg. Gian van Veen door naar ronde 2.
3: Ja, het was een beetje een Nederlands getint avondje gisteravond.
4: Ja, zeker.
3: Dat was wel leuk.
4: Ja.
3: Eigenlijk, maar mijn mening telt minder dan de jouwe, was ik vooral heel blij voor Niels.
4: Ja, fantastisch. Ja, maar Niels die, en zijn dubbels, dat is echt een wapen bij hem.
3: Wat
4: en,
3: een finishes gisteren.
4: Ja, ja echt, echt heel goed. En die tik die hij krijgt, 180 en dan ja. Die 151. En dan zo terugkomen in die laatste set. Dat geeft echt aan dat hij gewoon eigenlijk in een fantastische vorm verkeert.
3: Ja.
4: En met dit toernooi kan je net even wat meer ruimte krijgen als je dubbels gewoon goed lopen. Ja. Ja. En bij Niels gaat het fantastisch.
3: Maar ook omdat Niels Sonneveld gewoon echt zo'n aardige gast.
4: Ja, natuurlijk.
3: Niemand heeft een hekel aan Niels Sonneveld.
4: Nee, dat kan ik bijna niet.
3: Nee,
4: dat
3: is onmogelijk.
4: Vroeger als jochie al liep hij er gewoon en dan stond hij uren aan het bord alleen maar gooien.
3: Mooie
4: gasten. En altijd gewoon beleefd, dus dat kan je ook verbrengen.
3: Dan het Nederlandse onder ons tussen Gian van Veen en Dirk van Duivenbode. Ik dacht in die eerste set, wat is er met Dirk aan de hand, joh?
4: Ja, dat is op een gegeven moment kropt die frustratie natuurlijk op. Als het niet loopt, als het niet gaat, die heeft niet zoveel tijd. Ja, en dan komt het oermens bij hem naar boven. En we leven het in een prachtige set af. Alleen ja, ik heb al vaker in deze eerste ronde gezien. Het is net één of twee pijltjes wat het hem doet. Omdat iedereen overal dichtbij zit.
3: Ja.
4: Kijk, hier ook weer dit ene pijltje. Net van Dirk, dubbel 16. Ja, en bij Gian schiet hij er wel in. Ja, en de lifesaver hoor. Want dan had ik het nog wel willen zien die laatste set.
3: Nee, maar wat Dirk heel goed kan. En jij kan dat ook. Dat is... Als je niet al te best begint aan een partij, jezelf intern toespreken. Jij kon dat ook altijd.
4: Ja,
3: jezelf dat... echt iets in je oproepen, zonder dat wij iets aan jou zagen. Lukte jou om dat op te roepen en heeft Dirk ook.
4: Ja, Dirk heeft dat ook. Dan heb je een meningsverschil met je eigen. Ja, maar heel erg
3: zo is het mooi gezegd.
4: Ja, en dan moet het los. Ik bedoel, je staat daar dan alles of niks, rug tegen de muur. En dan zie je dat Dirk het toch bij zichzelf op kan roepen. Want echt 2 minuten daarvoor baalde hij gewoon dat het niet liep. Kom nou eens op en waarom lukt het niet? En dan in één keer als ze dan wel, nou vanaf nu dan, weet je. Bedoel, ja. En dat is prachtig om te zien. Ik vind het heerlijk om te zien.
3: Ook prachtig om te zien, Jermaine Wattimena 2.0.
4: Ja, top.
3: Wat een man.
4: Ja, heerlijk. Het ritme is goed. En vooral het momentum. Hè. Op het moment dat hij die top zien moet raken. Ja, het is, anders staat Dobie ook weer gewoon te wachten. Hè. En dat is wat ik al vaker in de rondes heb gezien. Het gaat echt op het momentum. Veel 2-2 in een set. Dus ja, het is echt klasse dat hij het momentum naar ze toe trekt hier.
3: Ja, er was veel opluchting bij hem. Twee Nederlanders dus vanavond. De eerste gaat al gelijk de eerste partij gooien. Here's Danny.
6: There's gonna be oodles of darting drama, we hope. Here we go then. Hi there. Brilliant from Norburn again. We hear the roar. He's fired up. He believes. What a visit.

0: Ja, en Danny Noppert zag in zijn kant van het schema twee grote mannen eigenlijk naar huis gaan. Littler en Van Gerwen. Hij is een van de best geplaatste spelers in zijn gedeelte, zeg maar, van het schema. Dat kan gewoon, hè?
1: Ja, zeker. Ik denk dat het waarschijnlijk wel meehelpt, hè? Want het format wordt langer. Dan wordt het voor de toppers dan iets meer rust. Maar die toppers liggen aan zijn kant er nu uit. Dan mag hij het stokje overnemen. En ik denk dat Danny daar eindelijk wel toe in staat is. En eindelijk, omdat je eigenlijk al had gehoopt dat hij dat al wat vaker zou hebben gedaan. Maar de kansen liggen er. En nu moet je gewoon kopje erbij houden. De rust bewaren. Maar ja, als die finishes bij hem gaan lopen, dan pak je gewoon net even wat meer voordeel.
0: Hij is inmiddels de nummer 7 van de wereld op dit moment. Dan, ik weet dat het nog helemaal kan gaan fluctueren. En vorig jaar half finale gehad.
1: Ja, nou zeker. Blijkbaar ligt het hem ook. Kijk, en bij Danny, als hij zijn dag niet heeft, dan lopen ze dubbels ook slecht. En dan vliegen ze pijlen even wat vlakker allemaal. Maar hier ziet het voor mijn part goed uit. En is het een hele knappe eerste ronde overwinning. En nu kan je wat meer rust bewaren tot de 3. En nu moet hij gewoon laten zien waar hij van gemaakt is en doorknallen.
0: Hij is nog niet gekwalificeerd voor de Grand Slam of Darts. Dus dat zou een hele mooie bijvangst kunnen zijn. Als
1: nou,
0: die...
1: zeker.
0: Toch?
1: Nou, absoluut. Zeker als de nummer 7 van de wereld wil je daar natuurlijk wel gewoon...
0: Hoor je erbij.
1: Ja, dus dat is een extra motivatie om hier gewoon de finale te halen.
0: Ja. Vorig jaar kwartfinale gewonnen van Anderson. Ja. Dus dat was, dat zijn van die memorabele momenten in je carrière. Toch van een legende winnen.
1: Ik denk iedereen van een generatie van Danny, en daar val ik ongeveer ook wat onder. Dan is Anderson gewoon een held. Ja. Dat je daar dan op zo'n podium van mag winnen, dat is fantastisch, een fantastisch gevoel natuurlijk. Maar ja, goed, Danny is wel nu de nummer 7 van de wereld. En eigenlijk al jaren in de top te vinden. Dus ja, dan moet je door zulke mensen heen. Wil je gewoon titels gaan halen en finale plekken gaan halen. Dus dat is alleen maar goed. En ik heb er wel geloof in dat hij zeker dat stukje, dus half finale, zeker haalbaar is.
0: Ja, nou, ik denk wij allemaal wel. Alhoewel, terwijl we hem hier zien ingooien. Hij is in ieder geval relaxed met zijn oortjes in. Kan nog lachen. Kijk, hij moet natuurlijk wel tegen Ryan Joyce.
1: Ja.
0: Dat is ook een brok ervaring. En die zal geboost zijn. Ik heb Van Gerwen eruit getikt.
1: Nou, dat moet een boost voor jezelf geven natuurlijk.
0: Anders.
1: Het is wel iemand waar je weinig emotie van afleest. Dus wat dat betreft is Noppert wel de agressieve van de twee, zou je zeggen. Terwijl dat soms ook wel heel erg rustig over kan komen. Hij moet Joyce gewoon meteen bij zijn nek pakken en niet meer loslaten. Want als die eenmaal met die finishes, wat hij ook in de eerste ronde heeft laten zien, dan is hij gewoon gevaarlijk.
0: Komt het wel eens voor dat je met je tegenstander samen aan de okkie staat in de ingooiruimte?
1: Nou, eigenlijk wel weinig.
0: Je probeert dat te vermijden, toch?
1: Je probeert het een beetje te vermijden, anders wordt het te gezellig, te vriendelijk. En jij wil helemaal niet vriendelijk, dus kop moet eraf.
0: Ja.
1: Ja, en als je dan net daarvoor nog even hebt staan lachen en een grapje, dat werkt niet helemaal, nee.
0: Dus met die mindset ga jij dan wel het podium op of de vloer op?
1: Ja, op een gegeven moment zeker die laatste 10 minuten, kwartier, dan moet gewoon de blik op onweer zijn. En op het moment dat jij aan die hokje staat, dan even geen vrienden meer, dan maar niet.
0: Was jij ook een beetje... ik was persoonlijk een beetje teleurgesteld dat Michael van Gerwen eruit ging. Dan wordt mij ook wel verweten dat ik dan een te groene bril op heb.
1: Ja.
0: Maar ik zou het zo leuk vinden, ik bedoel...
1: Ja, tuurlijk. Kijk, wij Nederlanders zijn nu wel een soort van... We hebben geluk dat het wel wordt opgepakt door andere Nederlanders.
0: Zeker.
1: Ja, van Gerwen hoort er gewoon bij natuurlijk.
0: Ja. Goed, Danny Noppert dus tegen Ryan Joyce. Ergens daar, achter die 180 blaadjes. Ja, daar. Daar zien we Ryan Joyce. En als de heren zijn opgekomen, hoor je bij het commentaar... Jacques Nieuwlaat. Ja. Nee, is er ook weer. Heb je hem ook gezien?
1: Ja.
0: Guy Habits is er gewoon vanavond. Veel plezier.

0: Goedenavond, dames en heren dartsliefhebbers. De loterij die de eerste ronde van de World Grand Prix heet is voorbij. Er zijn 16 spelers die de ballenbak voor de tweede ronde hebben gehaald. Eén daarvan is Danny Noppert. En Noppert begint aan zijn tweede ronde met een heel lang en uitgebreid gesprek met Kirk Bevins. En dan vragen wij ons altijd af, wat wordt daar besproken? Ja. Wat is er aan de hand? Dat moet nog blijken. Dat werd niet helemaal duidelijk uit gebaren en dergelijke. Misschien komen we er zo dadelijk wel achter als er gegooid gaat worden. Want dat gaat er zeker. Noppert zal spelen ter Ryan Joyce, de bedwinger van Michael van Gerwen in de eerste ronde. Dit had dus een Nederlandse ontmoeting kunnen zijn. Waar het niet dat Joyce uitstekend finishte. Maar van Noppert, we zien dat ook in beeld, kan hetzelfde worden gezegd. Zowel bij het openen als bij het afronden, het winnen van de leg, zaten beide spelers zo rond de 50% als het gaat om het raken van dubbels. Noppert deed dat tegen Nico Springer. Speelde vooral aan het begin van die wedstrijd heel erg goed. Dan zal dat niveau toch ook weer aan moeten tikken om Joyce van zich af te houden. Zo is althans wel de verwachting. Jacques, niet te veel kansen aan Ryan Joyce geven.
1: Nee, die is over het algemeen vrij scherp op zijn dubbels. Maar scorend is hij wel degelijk te pakken. Dus normaal gesproken zou Danny Noppert over de hele wedstrijd scorend het verschil moeten maken. En dan ga je voor gemakshalve vanuit dat beide mannen ongeveer even goed die openingsdubbels gooien.
0: Noppert altijd bovenin. En Joyce altijd links beneden.
1: Ja, zelfs als een pijl in de weg zit, blijft hij toch daar gewoon gooien. Dat viel me al in de eerste wedstrijd ook op. Gewoon een rots vast vertrouwen in die dubbel 16. En de cijfers ondersteunen hem natuurlijk ook daarin. Dubbel 16, dubbel 18, dat zijn zijn dubbels. Hier kan hij wel mooi langs, inderdaad.
2: 39.
0: Hij bleef eigenlijk de hele wedstrijd bij Van Gerwen in de buurt. Joyce in de eerste ronde. En ja, het is zo'n kort format dat je op een gegeven moment op een punt uitkomt dat Van Gerwen opeens 86 uit moet gooien om in die wedstrijd te blijven. Dat dan niet doet. Ja. En dan staat Relentless klaar om die partij naar zich toe te trekken.
1: Ja, Van Gerwen zal er nog wel eens aan teruggedacht hebben, kan ik me zo voorstellen. Die wedstrijd had hij eigenlijk wel gewoon moeten winnen. Ik denk dat hij wel de betere speler in die wedstrijd was. Maar ja, je moet het afmaken. Ja, Ryan Joyce is typisch zo'n speler. We hebben het er niet zo vaak over. Hij is er altijd, dat wel. En hij wint ook best wel vaak één of twee rondjes, maar dan houdt het ook meestal wel weer op. Dus ja, hij staat nooit op het lijstje met de favorieten of de outsiders. Maar je wil hem ook niet graag treffen. Noppert 144.
2: 120.
0: Komt zo terug voor een dubbel 12. En dat is een dubbel die Noppert wel ligt.
2: 140. Dan hier required 24.
0: Gaat er wel voor die dubbel 3. Terwijl Joyce niet op een finish staat.
1: Ik denk dat ik er toch voor gekozen zou hebben om nog maar een 6 naast die eerste 6 te gooien.
0: En nu ziet hij ook op het scorebord. Oh, Joyce stond niet op een finish.
1: Niet echt bij de les van Noppert. Het is altijd lastig. Ja, schud nog eens een keer het hoofd. Geen probleem voor Danny Gilding.
0: Ja, ik wil het al net zeggen. Wat doet hij nou?
2: 111.
0: Joyce die als nummer 9 van de Pro Tour Order of Merit toernooi binnenkwam. Noppert als nummer 8 van de overall Order of Merit.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 9 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een opvanglocatie van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers in Alkmaar is vanmiddag een 24-jarige man om het leven gekomen bij een steekpartij. Het incident gebeurde rond 5:30, waarna de hulpdiensten massaal uitrukten en er ook een traumahelikopter werd ingezet. Een 22-jarige verdachte is direct ter plaatse aangehouden. Volgens de politie stonden zowel het slachtoffer als de verdachte ingeschreven in Alkmaar. Het onderzoek naar de precieze toedracht rond de steekpartij is nog bezig. De Israëlische premier Netanyahu heeft de passagiers onthaald van de Fly Dubai-vlucht waar vandaag een steekpartij in de cockpit uitbrak. Het toestel maakte vervolgens een noodlanding in Saoedi-Arabië, waarna een vervangende vlucht de reizigers alsnog naar Tel Aviv bracht. Onder begeleiding van de luchtmacht landde het toestel in Israël, waar Netanyahu verhalen van inzittenden aanhoorde. Volgens Israël voorkwamen de passagiers een terreurdaad door de aanvallende piloot te overmeesteren. De Amerikaanse president Trump wil geen strengere wetgeving voor AI, kunstmatige intelligentie, maar zet in op zelfregulering door de techsector. Belangrijke bedrijven zoals OpenAI en Google hebben inmiddels al een kort akkoord ondertekend over hun eigen toezicht. Trump wil de Amerikaanse ontwikkeling niet vertragen uit angst voor concurrentie met China. Opvallend is ook zijn decreet waarin staat dat de Amerikaanse overheid verplicht om AI voortaan superintelligentie te noemen. En een cameraploeg van Omroep Poont is vanmiddag bedreigd met een mes in het Oosterpark in Amsterdam. De journalist, de cameraman en de beveiliger maakten een reportage over overlast door verslaafden in de hoofdstad toen een man uit het niets uithaalde naar de camera en een mes trok. De verdachte is op de vlucht geslagen en nog niet opgepakt. Burgemeester Halsema heeft het incident afschuwelijk genoemd en wenste de betrokkenen van Omroep Poont veel sterkte. Het weer, toenemende bewolking met later op de avond en vannacht op veel plaatsen regen. 'Snachts is het 15 tot 19 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: En dan als Wessel dan wel meteen open was. En dan ging hij weer met 180 eroverheen. Dubbele trippels. Dus hij was echt afspraak.
1: Ook in die derde set zag je echt een kantelmoment. Hè? Een moment dat het omdraaide. En dat je dacht, oh, wacht even. Dat is dit moment, denk ik.
0: Ja, zeker. Hè. De dubbel 18 liep fantastisch. Vooral met het ingaan.
1: Ja.
0: Ja, en hier moet je dan toch... Dan mis je hem. En dan... Ja, toch, Nijman net natuurlijk een goed gevoel overgehouden van die tweede set die binnen heeft verharkt. Ja, Kleden gaat gewoon door. Des te knapper, hè, deze. Des te knapper dat hij hier gewoon weer doorgaat waar hij gebleven is.
1: Bizar dit.
0: Ja.
1: Echt bizar.
0: En heel strak.
1: Heel strak. En toen was denk ik de pijp wel leeg bij Wessel. Bij wie je dan toch ziet dat een bepaalde gelatenheid over zijn manier van lopen komt. Dat je denkt, ja, maar dit is... Niet hoe je jezelf terugpompt naar je adrenaline.
0: Nee, ja, tuurlijk. Maar we hebben het altijd al over... tikjes aan je tegenstander geven, pijnen op de juiste momenten. Kijk, en dit zijn dat soort momenten waar in dit geval dan Nijman het kan doen. Maar Kleten heeft al een berg over hem heen gegooid, denk ik, deze wedstrijd.
1: Dat is
0: echt heel erg veel. Kijk, en dat is de zelfvertrouwen die hij dan hier ook op dubbel 5 heeft. Je ziet gewoon zonder twijfel... deze zonde, dit is je laatste strohalm. Je denkt, nou, er zit er goed voor tegenaan. Ja, en dan kan je zeggen, ja, te snel had hij terug moeten stappen. Nee, het is gewoon alles of niks.
1: Wel.
0: Ja, het is een alles of niks. En zonde, maar ik denk dat Kleten hier ook. Hij split hem gewoon, heeft alle vertrouwen dat hij gaat. En dan eerst spel midden erin, ja. Echt een hele goede wedstrijd. Zeker een kans hebben voor de titel als je zo blijft finishen. Zeker op het einde.
1: En het kan, hè, want ook de wat oudere darters... die vinden het natuurlijk hartstikke fijn, zo'n ritme van 1 wedstrijd per dag.
0: Ja, maar dat is het. Dat is ook geweldig.
1: Je kan helemaal honden naartoe maken werken. Uit, maar...
0: Ja, nee, dat klopt. Maar je kan helemaal naartoe werken, helemaal op dat moment zetten. Dus dat zijn die jongens zo natuurlijk ook al jaren gewend. Dus dat die nieuwe jongens, dat duurt allemaal net misschien even wat langer. Wessel is natuurlijk niet nieuw. Wessel die is ready voor de volgende stap. Maar hij moet nog wel weer even een toernooi wachten.
1: Eerder vandaag zagen we Danny Noppert klagen over iets op het podium. En... We hadden wel het gevoel dat die klacht enorme invloed had op zijn darten. Hij heeft van zich laten horen op Instagram. Hij gooit het ten eerste op zijn ADHD. Die verbinding moet hij me nog een keer uitleggen, want ik zie dat niet helemaal. Misschien weet jij daar iets meer van. Ik hoorde Ryan de hele tijd heen en weer lopen en er kwam een krakend geluid van onder het podium. Precies zoals we dus dachten. Ik kreeg het niet uit mijn hoofd. En kon me simpelweg onmogelijk concentreren. De PDC bevestigde mij dat na mijn wedstrijd dat er inderdaad echt iets los zat. Die verbinding met ADHD, moet je me even uitleggen. Is dat dan een van de gevolgen van ADHD dat je dat dan niet uit je hoofd kan krijgen? Dat het er dan in zit en niet meer uit kan?
0: Ja, zo komt er wel bij mij over inderdaad. Er is een probleem, die is er nou eenmaal. En door mijn ADHD heb ik dat niet... kunnen oplossen. Zo komt het in ieder geval bij mij over.
1: Het werd niet opgelost en daardoor in mijn hoofd dus ook niet.
0: Ja.
1: Want veel mensen denken bij ADHD aan mensen die heel veel druk zijn. Mm-hmm. Maar dat is maar één vorm van ADHD.
0: Nee, inderdaad. Maar kijk, zoals we hier zeiden van oké, er is nu wat, deal ermee en concentreer je op die wedstrijd. Nou, en dat is dus hetgene wat Danny nu zegt, ja, dat is gewoon voor mij onmogelijk op dat moment. Waar hij dus heel erg van baalt. Ja, dat snap ik wel.
1: Dat snap ik ook. Wel goed dat hij dat gelijk even... opschrijven, toch?
0: Ja, natuurlijk wel, want iedereen die ziet natuurlijk dat er wat aan de hand is... en die wil graag, of je nou voor of tegen hem bent, gewoon weten van... hey, wat is daar precies in die wedstrijd gebeurd? Het is fijn dat we in ieder geval weten dat wat er gebeurd is. En dat hopelijk kan hij het over een tijdje naast zich neerleggen. En er komt nog genoeg moois aan natuurlijk voor hem.
1: Zeker. En voor de kijkers...
2: Je luistert naar Goudenzone FM. Het is 10:00.
3: Dit is Ewald van Lient met het radionieuws. In Frankrijk verharden de landelijke scholierenprotesten zich met aanzienlijk meer geweld en vernielingen. Dat meldt de Franse minister van Binnenlandse Zaken Nunez. Die spreekt van zeker 356 betrokken scholen en al ruim 600 aanhoudingen. Sinds vrijdag zijn er al zo'n 100 agenten gewond geraakt bij de protesten. De scholieren demonstreren tegen het lerarentekort, de overvolle scholen.
4: Full advantage.
5: He doesn't care what his opponent's doing or where they are.
6: And he's giving it big stuff.
1: Ja, dat was natuurlijk die wedstrijd in de AFAS. Tot clip vermaakt. Dat kunnen die Engelsen schitterend. Dat liep prima af voor ons, Smit.
0: Ja, zeker weten. Hè? De man in volgende, wat mij betreft.
1: Dat was een goede partij in Amsterdam.
0: Ja.
1: En ik denk dat Ross Smith ook. Nou ja, ik zag hem na die wedstrijd nog. Die was echt over de moon, die man. Die was helemaal over de moon.
0: Hier doe je het voor, hè. Kijk, toen in de jeugd was hij echt supergoed. Daarna naar de PDC, daar een tijdje eruit geweest. En dan kwam hij weer terug. Ja, en nu heb je je tweede major eigenlijk te pakken. En je staat zo lekker gevestigd in die top. En je ziet gewoon aan alles dat hij voelt dat er nog veel meer in zit. Dus dat is, ja, een prachtige aanwinst natuurlijk voor de PDC.
1: Ja, ja. Ross Smith, wie had gedacht? Ja, ik niet, hoor.
0: Ah, ik ken hem al een tijdje. Dus, vroeger toen we reisden naar Engeland, hij werkte bij Folkestone daar in Hull. En dan zat hij de burgers te flippen bij de Burger King.
1: Oh, ja?
0: Ja, terwijl wij aan het darten waren heen en weer. En dan was hij weer aan het werk. En dan, ik zie jullie volgende week wel weer. Okay,
1: serieus?
0: Ja. Dus toen hadden we allemaal nog geen haar. Zeker geen grijze. Maar zo jong waren we nog allemaal wel.
1: Wat lachen
0: dus ze.
1: Maar ook goed, qua arbeidsethos, dat die... Weet je wel? Ik bedoel, je wil darter worden, maar ja, dat lukt even niet.
0: Ja,
1: even, dan ga je burgers flippen bij de Burger King.
0: Ja, pas op de plaats gemaakt ook, want het lukt een tijdje niet. Nou, ik ga toch wat anders doen. Ik vond het
1: een mooi verhaal, zeg.
0: En toen kwam hij weer terug. En toen in één keer tourkaarten. Toen ging het hard. En ik vind het fijn om te zien. Het is echt een prachtvent, dus wat dat betreft.
1: In totaal inmiddels 12 titels, waarvan 5 dit jaar. Niet verkeerd.
0: Nee, maar je ziet echt dat hij die stappen heeft gemaakt, ergens doorheen is gegaan. Ja, en je voelt aan alles dat er nog rek in zit. Dus dat ziet er gewoon voor Ross Smith natuurlijk fantastisch uit.
1: Ook nog 2 Eurotours in Riza en Budapest. En 2 vloertoernooien dit seizoen. Ja. Niet verkeerd.
0: Nee, dat is zeker niet verkeerd. Nee, draai je gewoon mee.
1: Ja, maar het doet me een beetje denken aan Johnny Clayton, die ook een heel lang meedeed gewoon.
0: Ja.
1: Meedeed. En toen ineens met Gurney Price die World Cup won. En de rest was history dat seizoen.
0: Inderdaad. Die had een setje gekregen. En ook een fantastische aanwinst is jaren gebleken. Dus wie weet gebeurt er bij een ander ook een keer zo. En dan hebben we weer een mooie.
1: Ja, tegen Menzies had hij het wel af en toe moeilijk. Hij heeft wel hulp gekregen van Menzies daar. Met gemiste matchdarts en zo. Bijvoorbeeld hier.
0: Ja, maar je ziet het ook. Hè. Ik gaf het al eerder aan. Het is zo'n kort format.
1: En
0: het ene pijltje dat in zulke wedstrijden doet het hem gewoon. En je ziet hier of het is gewoon 2-0. Of het is in één keer de hele andere kant op. Hoe vaak zie je wel niet na zo'n moment dat ze gewoon geen lek meer winnen.
1: Nee.
0: Ja, en die schiet hier gewoon echt nog, zeggen met een gelukje of via erin. Nou, je ziet het. Huppatee, 1, 2, 3. Dus dat er moet een opluchting voor hem zijn geweest. En dat hij nu misschien wat vrijer kan gooien. Maar tegen een Price, ook in vorm natuurlijk. Dus dit wordt wel, denk ik, de clash vanavond.
1: Bialetski was zijn tegenstander, hè?
0: Ja, ook eigenlijk die jongen die maakt echt stappen ook dit seizoen. Echt, blijft altijd kalm en ook echt weer een aanwinst voor dit toernooi. Om laten zijn gezicht toch weer zien.
1: Ja.
0: Maar ja, Price, die heeft er weer zin in, hè, om het zomaar even te zeggen. Want we weten het soms, kan je er geen pijl op trekken om maar in darttermen te blijven.
1: Dat is een mooie woordspeling. Ja, ja. Dat is een mooie woordspeling.
0: Maar Price was op afspraak en erg goed, hoor, finishend. En zonde voor Bialecki, maar die is maar 22 of iets. Dus dat komt allemaal wel goed.
1: Ja, want met Price is het zo raar. Die komt steeds wel weer ver. Maar bijvoorbeeld zijn laatste 4 finales, majors, verloren.
0: Ja, dat kan enigszins met zo'n klein jongetje uit Engeland te maken te hebben.
1: Ja.
0: Ja, of inderdaad dat het even de koek op is, omdat hij net nog even dat laatste setje weer nodig heeft. Want hij heeft natuurlijk voorheen titels gewonnen en meerdere malen. Maar goed, misschien moet hij iets meer honger nog hebben.
1: Nou, Danny Noppert eruit in dat aan die kant van het schema. Is dan Garen Price misschien de man?
0: Dat zou zomaar kunnen, ja. Of Ross Smit. Dus het is echt een van deze twee die zie ik eigenlijk wel ver te komen. Puur ook gewoon omdat ze de vorm hebben op dit moment.
1: Ja.
0: Maar goed, die dubbels blijft toch altijd een ding in dit toernooi. Hè?
1: Dus even kijken hoe het er nu schematisch een beetje uitziet. Dat is ongeveer zo, als u het kan lezen, hoor. Wij vinden het allemaal een beetje lastig. Even kijken, we zitten in de linkerkant zitten wij.
0: Ja.
1: Ryan Joyce is door, daar bovenaan. Het vierde, derde streepje en dan streepje. En dan Clayton is door. En dan gaan wij,
0: Clayton speelt dan tegen Price of tegen Smith, de winnaar van deze wedstrijd.
1: Precies.
0: Zeg maar. Dus dan, dat is een best hoekje, hoor.
1: Ja.
0: Dus dan heb je dan, we kijken daarboven in nog Woodhouse en Espinol. Ja, Joyce, dat zou je toch niet in het begin zeggen als je dat hoekje daar ziet?
1: Nee, hè?
0: Dus dat, een verrassing op het toernooi is altijd prachtig natuurlijk.
1: Ja, maar wie had dat gedacht, zeg, dat die Woodhouse van Littler kon winnen?
0: Ja, maar dat zie je, dan bracket het wel open.
1: Ja, dat is waar.
0: Ja.
1: Was dat voor jou ook zo'n momentje?
0: Nee, dat niet. Ik dacht eigenlijk gewoon een keer van, een keer een andere winnaar is ook lekker.
1: Ja,
0: ja toch. Je moet, en ook ja, voor Littler moet het allemaal niet te makkelijk zijn. Als je een beetje die prognose ziet, wat hij dan misschien nog allemaal gaat spelen, is niet heel veel. Ja, en als je dan alles met twee vingers in je neus blijft winnen, ja, dat rijmt natuurlijk ook niet. Dus nee. Ja, het mooie zou eigenlijk zijn, ga op je bek trainen, kom 10 keer zo hard terug. Weer zo'n matchplay week, dat je 111 gemiddeld over de week staat te gooien. Ja, dat is eigenlijk toch wel veel mooier om te zien.
1: Het past wel in de traditie van dit toernooi, want de laatste 6 toernooien, de laatste 6 edities, steeds een andere winnaar.
0: Ja, dat maakt het wel mooi. Omdat dat verrassingselement zeker in de eerste ronde gewoon heel erg hoog is. Ja, vind ik het toch wel iets wat zeker moet blijven. Omdat dat dan de verrassing duidelijk kan zijn. Ook finales. Hè, we hebben veel spelers finales hier zien halen. Dat je denkt van ja, dat is toch een hoogtepunt uit de carrière, blijkt dan achteraf. Maar goed, het is voor deze jongens maar even afwachten eerst.
1: Een van de meest opvallende zaken uit de partij tegen Menzies waren toch wel een aantal hele stoere finishes van Ross Smith. Dat er ineens valt dat dan voor zo'n jongen, hè? Zo'n 109 bijvoorbeeld, ergens in de partij. Dat zijn geen finishes die je normaal Ross Smith makkelijk ziet gooien.
0: Nou ja, goed, kijk, wel als je in vorm bent. Kijk, hij is natuurlijk een oude straat down under geweest. 2 keer op zijn ballen gehad daar zo in Australië en Nieuw-Zeeland. En hij komt terug en hij wint Eurotours en hij begint aan een winning streak. Wat ik echt heel erg knap vind. Want ja, best wel een tik gekregen, maar hij mag het nu op het grote podium weer laten zien.
1: Zeker weten. En eens kijken wie als eerste naar voren moet. Ja, dat is... waar sta je? Waar staat hij nou, joh? Is hij aan het doen? Oh, daar staat hij, ja. Ross Smith, nog wel. On his way to a new mission tegen Gerwin Price. Veel plezier!

0: dit kennen we van hem.
1: Afsluiter van de Walk-On. Even brullen, want dat willen de mensen graag zien en vooral graag horen. Gavin Price is in the house. 10 dagen na dat Gavin Price ook al tegen Ross Smith speelde. Toen ging het om een beker, een hoofdprijs in de World Series Finals in de AFAS Live in Amsterdam. Het werd uiteindelijk de tweede major die Ross Smith mocht bijschrijven op zijn erelijst. En misschien is het wel zo dat na de uitschakeling van Luke Litter Jacques dit toernooi 2 topfavorieten over heeft. Enerzijds Luke Humphries en anderzijds de winnaar van deze wedstrijd. Ben je het daarmee eens?
2: Nou, ik kan er wel een groot stuk in meegaan inderdaad. Wat niet wil zeggen, voor alle duidelijkheid, dat een van die dan ook het toernooi gaat winnen. Maar dat worden wel inderdaad de grote favorieten. Het geeft ook wel weer een aantal spelers de kans om een beetje onder de radar misschien toch nog heel stiekem het alsnog te doen. Ja, dit zijn twee mannen echt in topvorm. En het zijn twee mannen, nou, met name Price, die snakken naar een major titel. Ross Smith heeft hem natuurlijk wel te pakken. Ja, het zou mij niet verbazen als dit ook gewoon een matchup is die we volgend jaar in de Premier League gaan zien.
1: Maar moet Smith daar nog iets voor doen of is nu wel...
2: Ja. Hij moet niet te ver wegzakken.
1: Ja, oké.
2: Dus hij moet nu gewoon zijn rondjes blijven winnen. Op het WK niet in de eerste ronde tegen een Keniaanse qualifier eruit gaan. Dat soort dingen helpen.
0: Als hij nou tegen een Keniaanse qualifier loopt in de eerste ronde, Jacques.
1: Ja, dit is wel eigenlijk vanaf het moment dat we de loting zagen en in de gaten hadden dat Price en Smith in de tweede ronde tegen elkaar zouden kunnen uitkomen. En al helemaal na die finale van vorige week wel echt de wedstrijd bij de laatste 16 waar we misschien wel het meeste naar uitkeken.
2: Ja, absoluut. Als je inderdaad niet met een oranje riem aan zit, dan is dit wel de wedstrijd uit de tweede ronde.
0: Die mensen zijn er.
1: Smith heeft te kennen gegeven dat hij na zijn overwinning in Amsterdam wat ziekjes was geweest.
2: Ja, zelfs een ziekenhuis geweest, las ik ergens. Ja, het was aan zijn spel in ieder geval niet te merken, want deze twee mannen hadden het hoogste gemiddelde in de eerste ronde. Price hoort nu bij de club van 100 in de World Grand Prix. We zijn maar 25. Gemiddeld is boven de 100 in de World Grand Prix geschiedenis gegooid. Er zit niet heel veel dus.
1: Hij mag aanleggen voor tops. En dat mag dus waarlijk weer. Ja, het is de 29e editie van de World Grand Prix. En als je dan aan 2500 plus gemiddeldes komt, is dat dus minder dan 1 keer per jaar zo ongeveer. Is dat ontzettend knap.
2: Top surprise.
1: En overigens scheelde het echt niet heel veel. Of Ross Smith voegde zich ook bij die club van 100 plus gemiddeldes op de World Grand Prix. Want die kwam uiteindelijk uit op 99,54.
2: Ja.
1: Dat scheelt echt heel weinig. Had nog bijna verloren van Cameron Menzies. Want Menzies speelde ook goed.
2: Poh. Nou, die was helemaal ziek dat hij verloor, denk ik.
3: 160.
2: Price opent met 160. Het zijn twee zo verschillende spelers dit. De rust bij Smith en het expressieve van Gavin Price past bijna niet samen op één podium.
1: Hoe gaat Price dit wegzetten? Die wil tops overlaten. Slaagt daar niet in.
2: Het is wel een goede manier om op 141 te gaan. Smith mist de boel. En dan heeft hij nu een triple nodig. En triple 15 gooit hij best vaak op. En dan mag hij naar tops.
1: En dat is een hele fijne 94 finish om ook eerst de leg op het bord te zetten. De handtekening van Smudger daaronder. En waar dat bij Price ongetwijfeld tot een klein uitbarstingje had kunnen leiden. Zo'n finish uitgooien. Weet Smith dat er nog heel veel meer aan zit te komen. Is het natuurlijk wel interessant om te kijken wat er gebeurt met de carrière van Ross Smith. Want die won natuurlijk ook ooit het European Championship. Maar daarna gebeurde er heel lang heel weinig.
2: Ja, dat klopt inderdaad.
1: Maar zie jij iets aan Smith waardoor je denkt dat het nu anders gaat zijn? Dat hij nu wel echt die gevestigde naam is?
2: Ik heb toch mijn twijfels een klein beetje bij Ross Smith. Ondanks dat hij natuurlijk dit jaar twee Eurotours of een Eurotour heeft gewonnen. Sowieso op de Eurotour fantastisch staat te spelen. Die World Series Finals wist te winnen. En daar ook niet met name die finale fantastisch op te gooien. Ik weet het niet.
1: 100. Waarom? Wat is er dan?
2: Ja, dat weet ik niet. Oh, ik weet het niet. Maar hij heeft te weinig van die uitbarstingen waarin hij 12-12-12 doet. Die echte versnelling, die top, die zie je niet zo vaak bij hem. Of eigenlijk nooit bij hem.
3: 37.
2: Het is allemaal keurig binnen de lijntjes.
1: Heeft hij graag dubbel 16. Dat zien we ook als hij vervolgens meteen met één pijl weer op open is, Ross Smith.
3: 71.
1: Het was nog wel eens het heikele punt in zijn spel. Het gooien van dubbels.
3: 75.
2: Ja, en even één ding ik nog een klein beetje tegen. Dat is dat hij op de WK eigenlijk altijd poep presteert. Ja.
3: 58.
1: Kan het maar duidelijk gezegd
2: worden. Ja, precies.
1: De Keniaanse qualifiers, zeg maar.
2: Nooit echt grote prestaties daar neergezet. En uiteindelijk, voor de PDC natuurlijk zeker, word je daar toch wel voor het grootste gedeelte op afgerekend. En hij was toen hij dat EK won, zo'n beetje de eerste speler die geen Premier League invitatie kreeg, terwijl hij een major had gewonnen. Inmiddels zijn het er wel wat meer natuurlijk. Ja, World Series Finals, die schat de PDC ook niet zo hoog in, denk ik.
3: 140.
2: Zij zeggen altijd dat alles hetzelfde is. Het zijn allemaal Premier TV events.
1: Ja.
2: Maar sommige zijn meer Premier dan anderen, heb ik dan het idee. Ik spreek dan graag van de Big Five. Dat vind ik wel en bij die Big Five, hoor deze.
3: 136.
1: Dat is een waar Price wel vaker het beste van zichzelf heeft laten zien. Hij won hem in 2020 in die finale van Dirk van Duivenbode.
2: Het zijn drie pijlen die allemaal een flink stukje tekort komen.
3: Game
1: En Marpoijs die ook nog twee finales verloor op de World Grand Prix. Het is altijd heel goed doet, dubbel in, dubbel uit. Wacht Ross Smith nog altijd op zijn eerste kwartfinale op dit toernooi. Dat zou dus kunnen veranderen als hij hier van Gavin Price wint. Hij heeft het toch al een aantal keer mogen proberen.
2: Als je kijkt naar spelers die meer dan 10 wedstrijden hebben gerooid op de World Grand Prix. Dan staat Gavin Price, als je kijkt naar winstpercentages, op plek 5. Dus hij is echt een hele goede World Grand Prix speler. 95. Ik weet zeker dat jij die vier die boven hem staat niet alle vier kan noemen.
0: Zo.
2: Ja.
0: We gaan dadelijk de pauze in.
2: Ja, daar ga ik eens even.
0: Vind ik leuk.
1: Price denkt nou, met een triple 15 kan hij dubbel 12 overlaten. En dat is precies wat er gebeurt.
2: Ja, en dan zie je, dit is dus zo'n versnelling waar ik het over heb. Vorige leg breekt hij in 13 pijlen. Nu staat hij na 12 weer op dubbel 12. Met dubbel in dubbel uit. Dus dat is echt heel goed.
1: Dus had Ross Smith deze set in handen toen hij gebroken had in de derde leg. Toen was er geen uitbarsting van Smith. En nu is er wel even een uitbarsting van Price. Die wil wel even laten horen dat hij de eerste set gewonnen heeft. Pak aan, Ross Smith. 1-0 voor mij.
4: Ja, Ross Smith kreeg de complimenten. En Price ging er met de punt vandoor.
5: Tja, ja, mooi laatste leg, hè?
4: Hele mooie laatste leg.
5: Daar win je 6 mee, dan ben je op afspraak. Maar hij moest ook wel, hij wou het ook wel even laten weten.
4: Ja, hij kan zich altijd wel erger aan tegenstanders die hem dan nadoen.
5: Ja, ja, goed nadoen.
4: En Smith is ook daarmee, die deed dat vroeger niet. Die is daar een paar jaar geleden mee begonnen.
5: Ja, nou ja, goed. Prima. Hij denkt, ja, tuurlijk. Als je majortje hier of daar oplevert, is het goed, hè?
4: Er werd gesproken over langere punten van de pijlen van Price. Wil jij dit kijkers thuis nog eens uitleggen wat het voordeel eventueel is van een langere punt?
5: Nou ja, je zou zeggen meer ruimte. Ik zag in de eerste ronde ook al dat hij... Hij heeft het een paar keer getest, langere punten erin. Moet je eerlijk zeggen, sinds Littler on the scene is, probeert iedereen lange punten. Alleen ja, dat is echt nog wel een techniekje. Dat is voor sommigen niet weggelegd. Het ligt maar net aan waar je de grip hebt op de dart en al. Maar ja, deze zijn aanzienlijk wat langer als waar
4: dit
5: je
4: dit is het eigenlijk, hè, wat ze hier laten zien, de collega's. Ja. Je komt gewoon dichter bij elkaar.
5: Ja, maar je ziet ook heel veel ruimte. Hier kunnen bewijzen van gewoon nog een mooi team bij. Ja. Als ze zo mooi in het bord staan. Maar ja, als ik het ga proberen, dan zwabberen ze gewoon. Ik hou hem helemaal achteraan vast en dat werkt niet. Maar voor Price, een beetje midden voor, dat werkt hartstikke goed. En je ziet gewoon dat hij er heel veel ruimte mee heeft. En ook voor nu eigenlijk, als hij eerst onder de top zit, als hij moet openen, heeft hij zoveel ruimte eigenlijk nog eromheen. Dat hij daar gewoon wat voordeel in ziet en dat hij gewoon daarmee wat meer experimenteert.
4: Maar hoe erg is het dat jij gaat zwabberen? Je zit toch in de schoonmaakbranche?
5: Ja, is ook zo. Een zwabber is aardig oplossen. Ja,
4: prima. Je kunt het hartstikke goed.
5: Ja. Ja, nee, dat
4: weet
5: is
4: je wie het niet zo goed kunnen, maar wel leuk geprobeerd. Onze Oranje Internationals van het voetbal. Kijk maar eens even mee.
6: Ja, 5.
7: 12.
6: Nee, joh, gek.
7: Is 12.
8: Wie? Kom op.
6: Zo!
8: Kom op, captain.
7: 12.
6: Met
7: laagste 5.
6: 1
7: kijken
6: naar u.
7: Dat is
6: heel mooi.
7: Wat is
6: laagste? Wat laagste? Laagste
7: is 14.
6: Yes, come on! Yeah.
7: Ik ben geweest, ik gooi
6: dit. Ja!
7: Yes! Oh. Is het nog wel hier?
8: Kom nou. Ja toch?
7: Je pakt het.
6: 14.
7: 14
8: laagste.
7: Is niet genoeg
8: nog. Hey,
7: jongen.
8: Niet genoeg.
7: Kan helemaal niet. 15!
4: Mooi.
2: Ja, dat is toch heerlijk?
4: Ja, je kunt niet controleren. Ik weet zeker dat Van Dijk gewoon een slechte vakje raakte. Maar die zeiden gewoon, yes, dat wij denken, hij kan het.
2: Maar hard genoeg schreeuwen, dan geloven ze je wel.
4: Ze kregen ook nog tips van onze collega Raymond van Barneveld. Als jullie echt les willen nemen, neem dan maar contact op. Haha. Dat was nog wel leuk. En ook de People's Champion zelf... Throwing well, let's. Maar dat waren niet de enige reacties onder dit bericht, kan ik jullie melden.
5: Er waren zat, ja. Ja, maar het verbroedert toch? Je ziet het, zolang je naar je zin hebt, is goed.
4: Ja. Ja. Ik hoor nu dat er nog iets leuks gevonden is. Wie de hardste schreeuwer was.
5: Aha.
4: Ja, dat is toch altijd wel
5: twijfelachtig,
4: twice.
5: Twijfelachtig, no?
4: Mooi dit.
5: Ja, geef me zelf. Vinger, hè, en dan pakt hij hele hand.
4: Ja, ongelooflijk.
5: Ja.
4: Maar je ziet wel gelijk dat we hier naar twee darters in vorm zitten te kijken.
5: Ja, zeker.
4: Echt, ik bedoel, zo'n
5: 180 is vliegen om je op.
4: Oh.
5: De dubbels zijn verzorgd en op de momenten dat het moet, ja, dat ziet er goed uit. Dus ik hoop dat die tweede set net zo spannend wordt. En dat het eigenlijk gewoon hard tegen hard blijft. Hè? Dat ze gewoon geen duimbreed toegeven.
4: Nee, en blijven schreeuwen vooral.
5: Ja, dat zou wel het mooiste zijn. Hè? Een beetje interactie erbij. Hè? Ik bedoel, dat maakt het er ook soms al. Als het maar sportief blijft.
4: Als het maar sportief blijft. Nou ja, dat is bij Ross Smit meestal wel het geval, toch?
5: Ja, dat denk ik wel. Maar die laat het tegen de laatste maanden laat hij gewoon zijn pijlen spreken. En vandaar dat hij hier natuurlijk ook staat. Kijk, Price en Forum, dat is altijd al jaren lastig gebleken. Maar ja, Ross Smit is ook in die vorm. En die laat zich ook echt niet gek maken. Dus ja, wat dat betreft hoop ik dat ze gewoon zo doorgaan waar ze geëindigd zijn.
4: We gaan kijken.
3: No score.
1: Price is aan de tweede set begonnen. En Ross Smit nog niet. Ja, dat is voor het eerst. Dat Ross Smit een tweede beurt nodig heeft om open te zijn.
3: 109.
9: Ja, nummers 4 en 13 op de plaatsingslijst. Als je daar blijft staan allebei, dan weet je ook dat je elkaar nog wel een paar keer tegen gaat komen dit jaar. Maar ik heb zomaar het gevoel dat Price wel op 4 blijft nog voorlopig.
1: Ja.
9: Maar misschien Smit niet lang op 13 blijft.
1: Nee, die staat virtueel al op plek 14.
9: Kijk, die had ik niet zien aankomen.
1: Dat dacht ik al.
9: Ik heb mijn huiswerk weer niet goed gedaan. Ik val meteen door de mand.
1: Ah, het verschil is helemaal niet groot. Ryan Searle is op dit moment de virtuele nummer 13 van de wereld. Maar de nummer 12, Steven Bunting, en de nummer 11, de virtueel Wessel Nijman, die er natuurlijk nu uit ligt. Het staat allemaal heel dicht bij elkaar in de buurt, dus mocht Smit dit hier winnen, dan is Smit een nieuwe nummer 11. Dus zo snel kan het.
9: Ja, je hebt nog deze, het EK, dat zijn de grote, dan heb je nog wat Eurotours natuurlijk, voordat je aan de Grand Slam. Grand Slam wordt ook weer geseed.
1: Ja.
9: Dus voor die tijd denk ik dat deze twee graag uit elkaar getrokken zouden willen worden. Ja goed, ik heb niet helemaal, ik denk dat daar 16 seats zullen zijn. Want we krijgen 16 groepen van 3. Ik neem aan met iedere groepen geplaatste speler.
1: Ja. Dat zou logisch zijn. Maar het wel en wee van de Grand Slam en hoe dat allemaal geregeld wordt, dat is elk jaar weer een grote tombola waar we dan in graven en uiteindelijk een resultaat uit krijgen. Dat horen we over een paar weken weer.
9: Ja, 3 missen bij de opening en nu ook 3 missen bij de sluiting. Klein grilletje. En een kleine teleurstelling ook bij Ross Smit. Price, die, en dat hadden we vorig jaar, begon die al op dubbel 13. Nu is het zijn uitwijkdubbel. Dat werkt toch best aardig voor hem.
1: Nou, het was vorig jaar echt een gek gezicht. Want ja,
3: 140.
1: Elke idioot begint nou op dubbel 13. Vroegen wij ons af. Nou,
0: Gavin Price dus. Haalde daar de kwartfinale mee en won nog bijna van Luke Littler in die kwartfinale. Dat scheelde niet heel veel.
9: Boah, die zat wat even uit doen hoor.
0: Ja, Littler moest 152 voor de wedstrijd uitgooien.
3: 59.
0: Maar ja, Chuck, dubbel 13.
9: Verticale dubbel, hè? De verticale dubbels zijn echt makkelijker dan de horizontale dubbels. Ook voor de professionals. Als je onder druk komt te staan, waar mis je? Je mist verticaal, je mist bijna nooit horizontaal. Zeker deze mannen niet. Dus ja, dan zijn er in theorie de verticale dubbels makkelijker dan de horizontale dubbels. Maar ja, Price is zo gespecialiseerd in tops dat ik wel begrijp. Natuurlijk begrijp ik dat hij naar tops gaat. Als je al die logica los zou laten, je zou een wetenschapper erop zetten, dan zou je zeggen, ja, ik ben wel gek als je niet voor dubbel, misschien wel dubbel 6 of dubbel 11 kan. Ja, dan zijn we toch gewoon weer een beetje inhalen. Dubbel 13 en dubbel 14 zijn net meer punten.
0: Ja, precies.
9: Om terug te breken, misschien ook even te schreeuwen.
0: Tot op de boel zal hij uitgaat.
3: 65.
0: Was dat wel een brul waard geweest? Het alleen recht op schreeuwen wordt voorlopig toch echt alleen door Price toegeëigend. En daar heeft hij ook alle reden toe. Met vier legs op rij. Die in het interview na de verloren finale in de AFAS Live nog wel even, omdat dat dan hoort, zei... Nou ja, hij speelde goed, Ross Smith. Maar daarna vooral zei dat het hem eigenlijk niks interesseerde dat hij die finale verloren had. En dat hij nu nog even op vakantie ging. En och, ik heb het toch goed met mijn gezin. En ik vind dit nu even vervelend, maar maakt niet uit als ik geen majors meer win. En toen dachten wij allemaal, ja ja.
9: Ja ja, goed gemediatraind. Dat was wel even opvallend. Price die miste tops in de vorige leg. Ook ging toen twee keer naar dubbel 18 ineens. Nu kiest hij wel weer gewoon voor dubbel 13 en die zit er meteen weer in. Trouwens moet ik Guy nog even de credits geven. We hadden het korte quizje gedaan met de vier spelers die een hoger winstpercentage op de World Grand Prix hebben dan Gerwin Price met minimaal 10 gespeelde wedstrijden.
0: Ja.
9: In no time had hij er 3.
3: Ja.
9: En de vierde is hij ook achtergekomen. We geven u nog 1 pauzetje zo om erachter te komen. U kunt er niks mee winnen. Gewoon thuis even opschrijven. Dan mag u thuis ook ongelooflijk op de borst slaan als u zo goed heeft.
0: Ja. Ja, voor de vierde inderdaad wel even wat extra research nodig had. Het kwam niet uit de blote hand.
9: Meteen binnen, Price. En meteen goed binnen ook. Dat is een belangrijke leg. Maakt het leven een stuk makkelijker als je 2-0 in sets voor staat.
0: Nou, hij zou misschien iets beter willen scoren, Price, maar verder.
3: 137.
0: Speelt hij. Een hartstikke prima wedstrijd. We kunnen eigenlijk achter alle componenten van een World Grand Prix wedstrijd wel een vinkje bij hem van, nou ja, gewoon goed, gewoon goed, gewoon goed.
9: Ja, als Price deze World Grand Prix wil winnen dan... Het is geen gemakkelijke weg die hij moet bewandelen richting de overwinning. Want deze Ross Smith is natuurlijk al lastig. In de volgende ronde krijgt hij zijn maat weer. Go Johnny go. En die was vandaag bepaald goed.
3: 18.
2: Een swing is er niet. Hij kan richting de 2-0 in sets.
10: 24.
1: Nou, we hadden er op voorhand veel van verwacht van deze tweede ronde partij. Tussen Ross Smith en Gavin Price. De herhaling van de finale van de World Series Finals van ruim een week geleden. Eén speler is op afspraak, dat is Gavin Price. En Ross Smith speelt ook niet slecht, maar is eigenlijk in alle facetten een klein tandje minder dan zijn tegenstander.
4: Het lijkt er inderdaad op dat de revanche voor de AFAS aanstaande is, Ron.
5: Nou, zeker weten. Je hebt echt het gevoel dat Price alles domineert. Dus dat hij aanwezig is en ja, geen kansen toelaat aan Ross. Dus, nee. Ja, dat is al...
4: En de kansen die hij zelf krijgt om te breken, gelijk pakken.
5: Ja, maar dat is het ook. Hè. Je komt terug uit die eerste set. Je wil eigenlijk meteen doorgaan in die goede vibe. En dan, ja, dan is dit wel even lekker dat er meteen gemist wordt natuurlijk.
4: Ja.
5: Dit is de uitgelezen kant voor Smith om meteen weer eigenlijk te antwoorden op... nadat hij die eerste set verliest, ja, dan gaat het drie keer mis. Nou, dan geef je Price alleen maar meer zelfvertrouwen dat hij deze set kan afsnoepen. Ja. Dat hoekje dat vindt hij vaak niet zo heel erg prettig. Maar dan heb je dan dubbel 4, stapt hij nog even terug. Ja, dat is wel een lekkere pijl die laatste.
4: Zit er mooi in het midden in. Fijn, ja, ging weer zo schreeuwen hier.
5: Ja, dat,
4: de mensen, je moet er maar eens opletten thuis. Mensen gaan meeschreeuwen. Dus hij gooit, hij schreeuwt en dan het publiek daarna. Die gaan ook allemaal... Bla, bla.
5: Ja, dat is ook aanstekelijk natuurlijk. Ja. Het is vrij aanstekelijk natuurlijk. Kijk, en eerlijk gezellig, als je dan Noppert hebt en Kleten en zo. Ja, de Kleten zit nog wel wat power in. Maar je hebt ook wel deze Ryan Joyce. Dat voelt niet echt. En dan kom je in één keer Price, die natuurlijk een beetje uitgedaagd wordt, die eerste set. Ja, dan vaak dan helpt dat niet. En dan gaat hij alleen maar beter gooien.
4: Ken jij nog 180 linkerbaan?
5: Zeker.
4: Raymond van Barneveld en onze grote vriend Donny, vriend van de show.
5: Ik ga regelmatig naar Donny's dingetjes toe.
4: En terecht. Ja. Superleuk. Ontzettend een goede artiest. Hij heeft een nieuw project met een best wel bekend iemand.
11: Oké, Justin, het feest kan beginnen. We hebben een partytent, we hebben geluid, we hebben mensen, we hebben snack.
12: Maar we missen wat.
11: Wat missen we dan?
12: Als je wilt zingen,
11: ja?
12: Heb je een microfoon nodig, een mic.
11: Inderdaad.
13: Nou, Mikey is...

0: Ik vind het zo leuk. Kijk, ik weet ook wel dat het niet handig is voor zijn dartscarrière. Dat Michael van Gerwen heel veel leuke dingen aan het doen is in zijn leven die hij heel lang niet heeft kunnen doen. Jij en ik zouden hetzelfde doen.
1: Zeker.
0: En dit nu weer, dat is toch geweldig.
1: Ja, prachtig toch? Ja. Ja, dat moet hij ook gewoon lekker doen. Ik bedoel, hij heeft zijn prioriteiten denk ik op dit moment gewoon op orde. Dus je moet ook kunnen relaxen en leuke dingen doen. En nu is het gewoon werken naar de grotere toernooien. En ik denk dat dat best wel samen gepaard gaat als het maar niet uit de hand loopt nou.
0: Nee, nou ja, goed. Weet je, je kunt de beste van de wereld zijn geweest. Maar je zult toch op een bepaald moment als door omstandigheden een wat mindere vorm komt, zul je er toch wat meer uren in moeten steken.
1: Ja, dan moet je reageren. En ik denk dat hij dat, als je Vincent zo hoort, ook in zijn podcast en hier aan tafel, dat er gewoon goed uitziet. Alleen dat kost tijd en dat geeft niet. Maar we hopen natuurlijk met z'n allen dat hij er straks staat.
0: 100%. Hey, even nog over de partijen waar we naar zitten te kijken. Dat kan dus in één setje afgelopen zijn, hè?
1: Ja, Price domineert. Dus aan Smit nu om te antwoorden. Maar als Price zo blijft gooien, dan moet hij wel extreem gaan antwoorden. En ik weet niet of dat er dan in zit. Maar goed, Price die moet het ook maar volhouden. Dus ja, er is nog wel wat mogelijk, want slecht is het niet van Ross Smit. Alleen hij komt net elke keer dat stapje tekort. En ja, dan moet hij een keer overheen. En je hebt het vaker gezien in deze setvorm. En ook met de dubbel in. Er hoeft maar 1-2 momentjes jouw kant op te vallen. En je kan het initiatief terugpakken. Dus
0: zeker.
1: Wie weet.
0: Wie weet. Nog een tip voor Ross Smit?
1: Met de punten voor, hè? Ja, dat is het. Nee, maar gewoon die focus houden. En niet laten intimideren door het geschreeuw. En proberen iets te forceren. Alleen ja, niet uitdagen. Want Price die is op afspraak. Die zit nu in een goede vorm. En ja, dan krijg je hem wel 2 keer zwart terug natuurlijk. Dat moet je negeren. Dus eigenlijk gewoon een hoog finish een keer. Als je op het dubbel staat. Of in ieder geval als het initiatief bij Price ligt. Gewoon terugpakken en naar jou toe trekken.
0: En veel.
1: Juist.
2: Zeven keer won Ross Smit van Gerwin Price. Waaronder dus 10 dagen geleden in Amsterdam. 7 keer won Gerwin Price van Ross Smit. Waaronder een kwartfinale op de World Matchplay dit jaar. Ze hebben toch wel heel wat grote wedstrijden tegen elkaar gespeeld, deze twee. Daar is deze wedstrijd op de World Grand Prix dan ook weer een voorbeeld van. En toch, ja. Ross Smit, die even vaak van Gerwin Price wint als andersom. Ik vind dat toch opvallend.
3: Ja, maar ik denk dat Ross Smit best een stugge tegenstander is om tegen te spelen. Hij speelt natuurlijk niet in het tempo van de meeste spelers. Dus dat maakt hem lastig te bespelen. En hij heeft natuurlijk best wel een periode gehad waarin hij gewoon uitstekend stond te spelen. En Price heeft natuurlijk ook wel een periode gehad waarin hij even wat minder is geweest. En soms ligt de tegenstander die ook gewoon.
2: Overigens even de administratie afwerkend. De 4.
3: Ja.
2: Oh, mag ik ze noemen?
3: Aan jou, zeker.
2: Of daar, hartstikke fijn. Nou, op rijtjes spelers die het heel goed doen op een major toernooi bij de PDC is de nummer 1 altijd ene P. Taylor uit Stoke-on-Trent.
3: Yes, 88,06% winstpercentage in 19 deelnames.
2: Ja, ja. We lachen altijd maar gewoon om die cijfers. Dat is het beste, denk ik. Michael van Gerwen moet daar dan toch opstaan als je 6 keer de World Grand Prix hebt gewonnen.
3: 81,25%. Dat is nog steeds zeer goed. 102.
2: 3 finales op rij, dus dacht ik Luke Humphries moet daar ook bij staan.
3: 77,78%.
2: Ja, nou ja, toen hield het uit mijn hoofd in elk geval op. Even kijken of Gerwin Price 80 uitgooit.
3: Zo te horen wel. En weer een belangrijke deel die erin gaat, hè?
2: Nou, toen ben ik stiekem toch even het archief in gedoken. En kwam ik tot de conclusie dat er ene Shane Burgess ooit 2 finales op rij haalde. Zowel allebei verloor. En ook nog ergens een keer een halve finale haalde. Maar niet zo heel erg vaak had meegedaan aan het toernooi.
3: 4 keer maar.
2: 4 keer. Nou ja. Toen ja, wel. Laten we die namens noemen.
3: 14 wedstrijden gespeeld, 10 gewonnen. Nou, dat is een winstpercentage van 71,43%.
4: Er zijn nog twee spelers die ook een hoger winstpercentage hebben, maar die hebben niet zoveel wedstrijden gespeeld. Luke Littler natuurlijk.
2: Ja.
4: Die zit op 83%. Of ik moet eigenlijk zeggen, die zat natuurlijk op 83%. Want die is inmiddels gezakt met die nederlaag van deze keer. En

0: Smith voor je gevoel? Of heeft Price echt zijn klauwen in de wedstrijd gezet? En...
1: Ja, de geschiedenis leert dat het moeilijk is om 2-0 achter terug te komen. Het is maar 10 keer gelukt in de hele geschiedenis van de World Grand Prix dat iemand in de best of 5 sets van 2-0 terug is gekomen om te winnen. De laatste keer was vorig jaar. Luke Littler tegen Price. Je hebt toch het gevoel dat dit moet. Oh, dan mist hij de 14, ja. Oh, dan is hij natuurlijk alweer niet blij. Dan moet hij naar de 13. En die gaat er ook onder.
0: Oh, Ross Smith gooit het hier helemaal weg.
1: Voor de knockout. Luistert mee.
0: En opnieuw teistert de Iceman onze oorschelpen. En vooral die van Ross Smith.
1: In deze wedstrijd als Price 3 pijlen op de dubbel kreeg, 100%. Als hij 2 pijlen op de dubbel kreeg, 100%. Ja. Daar win je wedstrijden mee, hè?
2: No score.
1: Dit kan af en toe nog wel net even iets beter. Dat realiseert hij zichzelf ook. Hij heeft nog wel wat foutjes gemaakt bij het openen van legs.
0: Ja, dat is dan een categorie waar Smith hem dan nog even
2: 112.
0: Van de loef afsteekt.
1: We zien zo'n rijtje dat gemiddelden op de World Grand Prix werkelijk helemaal niet zeggen. Het draait met name om timing, wanneer je dingen doet. En hoeveel pijn je daarmee je tegenstander kan aandoen.
0: Nou, West Price een 86 finish uitgegooid, een 80 finish uitgegooid. Begin van deze set net die 72 ook weer. Toevalligerwijs ook nog 3 finishes op het moment dat Ross Smith 2 keer op een dubbel stond te wachten en 1 keer op 25 stond te wachten. Het is dus au, au en nog een keer au.
1: De laatste strohalm voor Ross Smith zit eraan te komen.
2: 138.
1: 116.
0: Ja. De laatste strohalm die hij in elk geval pakt.
1: Ja, het geloof nog niet kwijt lijkt het in ieder geval. Een soort van goedkeurend knikje ook van Price. Maar goed, die weet ook wel dat hij de eerste beurt niet open was natuurlijk in die leg.
2: 52.
1: Zo makkelijk als dat ze eergisteren vielen.
0: Dit is pas de tweede. Oh, dat komt natuurlijk wel weer op een heel fijn moment voor Price. Is er 3 keer 180. Nou, dat was in maar 2 sets tegen Biawetski.

0: Zet zichzelf nog net op een finish, Ross Smith. Dat betekent dat Price niet per definitie 6 darts heeft voor deze 131. Ja, maakt het zelf ook nog een beetje moeilijk. Heel moeilijk zelfs. Oh.
1: Ross McCoy, 153.
0: Had natuurlijk gewoon naar de 17 moeten gaan met zijn tweede pijl. Als je dan een enkele gooit, mag er een vrij vlak, de triple 18 namelijk, om tops over te laten. Nu is het nog een testje dit.
2: Ja, het is wel een testje waar hij eigenlijk al de hele wedstrijd voor slaagt. Dit soort finishes uitgooien. En die triple 17 hangt hier alweer in. Gavin Price voor een opvallend makkelijke overwinning op Will Smith. Een wedstrijd waar we toch hebben over opgegeven. Dit moest de wedstrijd van de tweede ronde worden. De finale van de World Series Finals van 10 dagen geleden. Maar nu hier in Leicester in de Mattioli Arena. Want Gavin Price maakt korte metten met de winnaar van de World Series Finals van 10 dagen geleden. Price door naar de kwartfinale. En voor Ross Smith eindigt het wederom hier in de tweede ronde.
3: Welkom in Hartje Londen. We zitten de hele dag in het spoor van een van de grootste talenten van de sport, Oliver Berger.
4: When I was growing up, it was very clear that this is what I wanted to do. Oh my god. And no wing mirrors.
3: 1973.
4: Cool, huh?
0: Wat een verhaal. Wat een ongelofelijk verhaal.
4: Those 3 hours were the most important of my life.
0: Dit debuut, 7e.
4: In 5 years, I want to be fighting for a world championship.
5: Zeker een keer naar kijken, maar nu even niet, want we zitten darten te kijken. Ja, ik ga nu misschien een beetje overdrijven, Ron, maar wat een display van meneer Price.
6: Ja, zeker. Hè? Eerste ronde, tweede ronde, het ziet er echt heel erg verzorgd uit. En ja, je ziet, er staat weer een mannetje. Dus dat, in het verleden was het soms te veel.
5: Ja.
6: Maar nu, ja, nu moet je als tegenstander gewoon antwoorden op de tikken die hij uitdeelt. En ja, Ross Smith is toch een beetje teleurgesteld dat hij dat niet helemaal waar heeft kunnen maken. Ook niet stukjes in de wedstrijd. Ja, net nog even 116 of zo, maar ja, Price die drukte echt de stempel hier.
5: Ja.
6: Kleine kansjes die hij hier zo allemaal slordig. Maar dit is natuurlijk allemaal. Dat hij daar al gewond aan die derde set staat natuurlijk. Dus dat is de verdienste van Price natuurlijk. Die hebben hem echt wel zeer gedaan in het begin van de wedstrijd.
5: Ja, met de beide beentjes weer op de grond, denk ik, na de World Series Finals.
6: Ja, dat is het, ja. Ja, ik weet dat Ross Smith heel erg vindt en hoopt ook, maar vooral vindt dat hij in de Premier League thuis hoort. Ja, dan zijn dit toch ook wel weer persoonlijke tikjes, denk ik. Bij hem binnen dat hij zoiets heeft van ja, ik moet nu wel doorpakken, want ik wil zo graag. En dat heeft hem volgens mij vorig jaar wel een paar keer genekt. Dat hij te veel met zichzelf bezig was daarin. Ja, maar Price was gewoon op afspraak nu, dus dat ziet er goed uit.
5: En dat voor de tweede keer op rij, zoals je zelf al terecht aangaf. Dan denk ik toch dat hij wel een kandidaatje is voor de finale, hoor.
6: Ja, maar dat zei ik van Kleten net ook. Dus dat, die moeten nu,
5: ze
6: tegen,
5: moeten
6: elkaar.
5: Nu tegen elkaar. Ja, ja.
6: Die gasten die kennen elkaar natuurlijk door en door. En ja, die willen niks voor elkaar onderdoen. Dus ja, dat zal dan wel echt een kiele wedstrijd worden. En zeker omdat ze zo fantastisch gefinished hebben. Vooral aan het einde van de leg. Kleten met al zo hoge finish. En nu Price ook weer met dit soort. De 72's en de 87 finishes. Ja, dat is magistraal.
5: Ja.
6: Erg hoog percentage ook. Dat zie je toch niet vaak, omdat je toch veel meer op het dubbel gooit. Mis je het natuurlijk ook meer. Maar ze houden hun rug recht, de toppers.
5: Mooi. Ja, dit was ontzettend leuk om naar te kijken. Als je tenminste voor Price bent. Als je fan bent van Ross Smith natuurlijk helemaal niet. Zullen we nog even naar de cijfers kijken op een rijtje over deze hele partij? Is misschien wel aardig met het oog op de kracht van met name dus Price in deze wedstrijd. Want kijk, die gemiddelde, Ron, dat is bij een dubbel in, dubbel uit toernooi natuurlijk, ja, eigenlijk niet representatief. Maar als je scorend desondanks toch nog tot 107,4 kan komen, dan ben je gewoon echt een held.
6: Ja, absoluut. Absoluut. En dat mede door die snelle finishes natuurlijk. Als hij onderaan stond, dan tikt hij hem ook eraf.
5: Ja.
6: Hij ziet hier ook 50% op je dubbel. Maar door zijn score komt hij gewoon veel meer aan bod. Ja, dat ziet er gewoon goed uit.
5: Dat ziet er heel erg goed uit. Wordt vervolgd dus tegen Johnny Clayton. Laatste partij alweer van de avond die op het programma staat is Luke Woodhouse tegen Nathan Aspinall. the Esp.
7: Just absolutely mesmerizing.
8: The rhythm is brilliant from Nathan. Perfect from Aspinall.
1: What a fighter.
7: That's astonishing. What a finish.
8: And look what it means to Nathan. The Asp bears his fangs.
5: The Asp is back. Nou ja, wel beschadigd. Want hij reed dus naar de Mattioli Arena met zijn auto, parkeert hem daar en treft hem dan vervolgens zo aan. Ja. Ik denk dat daar onder dat blurretje fucking Scrout stond.
6: Ja, of Flower misschien.
5: Flower.
6: Ja. Maar dat scherven brengen geluk, zeggen ze wel eens. Hè? Dus je,
5: ja, heb je daar in het Engeland ook een...
6: Scurf springslak.
5: Serieus? Nee. Zit jij nou gewoon... Jij zit er te fucken, hè?
6: Ja.
5: Dat heet, nou ja, flauweren. Niet leuk.
6: Nee, super vervelend natuurlijk. Het is ook niet dat je even zoiets hebt... Nou, dan neem ik morgen een dagje vrij en dan ga ik het even oplossen natuurlijk. Dus het is echt heel erg vervelend. Ik mag hopen dat die mensen om me heen die hem daarbij kunnen helpen.
5: Ja, dat mag ik ook hopen. Espinol moest tegen Doets, overleeft 3 matchdarts tegen onze landgenoot. Anders was het een hele andere kant op gegaan met Nathan Espinol.
6: Ja, nou ja, absoluut. Doets toch wel een mooie eerste ronde gespeeld. Toch wel hier en daar een dingetje. Maar zo zie je maar hoe snel dat dan ook kan gaan. Hè? Want dit was het hele momenten. Was bij Doets, ja. En op een gegeven moment dan... ik moet wel zeggen, Espinol die draait het dan wel goed om. Hè? Ja. Hier ook zo'n dubbel 9. Daar wil je eigenlijk niet op komen als je helemaal voor de wedstrijd... Ja, en dat doet het toch. En dat, ja, ik vind het heerlijk om naar hem te kijken, zeker als hij in vorm is.
5: Zeker weten. En dat leek hij ook wel. Want bijvoorbeeld in de tweede set, om in dit format een 10 darter te gooien... dat is super lastig. Hij doet het.
6: Ja, ja echt. Dit was, en het moment ook. Hè. Ik bedoel, hier staat hij gewoon volop onder druk. En dan maakt hij zichzelf gewoon zo makkelijk door zo goed te scoren. Ja, en je hebt gewoon geen antwoord op.
5: Nee.
6: Maar dat als je zulke momentums, hè, en Jacques zei het ook al, de momentums zijn hier zo belangrijk in dit format. Ja, en als je dat dan op zo'n moment kan doen, dat is perfectie. Dat is geniaal.
5: Nou, je mag het van collega Nieuwlaat nooit zeggen, maar het is echt wel een vechtertje.
6: Ja, maar goed, die energie dan, hè, laten we het dan zo zeggen. Die energie die hij met zich meebrengt, ja, op het podium. Als hij achter staat, als hij door moet knokken, ja, daar hou ik gewoon van.
5: Die 115 in de vierde set. Dat kan je natuurlijk alleen maar als je gewoon een ongelofelijke vechtjas bent.
6: Ja, maar Doet staat ook hier weer op 52, op 52 voor de wedstrijd. Ja, hij laat het altijd gewoon ook horen. En laat het vooral ook voelen. Hè? Want de ene keer dan schreeuwt hij het uit. En de andere keer loopt hij met doodse gemak terug naar het bord. Hij weet gewoon, het moment is zo belangrijk. Ja, en daar win je zulke wedstrijden op. En dat heeft hij fantastisch gedaan.
5: We hadden hem in de AFAS Live even aan onze desk. Vincent en ik. Vincent ging met hem erover praten dat hij van die 16e plek waar hij nu op stond eigenlijk weg moest. Waarom?
6: Ja, omdat je dan vaak in de bracket altijd Littler tegenkomt daarna. En ja, in principe...
5: Omdat een toernooi altijd van 128, 64, 32, 16, ja. 8, 4, 2, 1.
6: Ja, ja, zo ongeveer wel. En als je zoals hier heb je dan 32 spelers. Nou, of matchplay, dan heb je nummer 1 en nummer 16. Nou, die komen dan altijd in de tweede ronde tegen elkaar. Ja, als dat een tijdje zo voorpoort duurt, dan heb je elke keer hetzelfde. En het is best wel een muur waar je tegenaan loopt.
5: Irritant, op het moment.
6: Ja, dus ja, dan kan je zeggen van nou, als ik 2 keer naar Walt Disney ga met mijn kinderen, dan sta ik straks 17e. En dan kom ik wel weer. Ja, ja. Dat is nu ook niet echt een aanrader. Dus het is vooral vervelend. Maar goed, geen Littler.
5: Hij is inmiddels 15.
6: Kijk.
5: Dus dan is hij van dat... Ja, moet er nog wel even...
6: Ja, maar dan krijg je een Vries of...
5: Maar goed.
6: Ook vervelend.
5: Ik had je eerlijk gezegd, ik schrok een beetje van dat die positie van Espinol. In mijn hoofd zat Espinol Premier League top 10.
6: Ja, maar een tijdje heeft hij niks gedaan. Is hij echt eventjes van... toen hij ook vooral bezig was met mentaal en zijn worp... heeft hij een stapje teruggenomen. Wat Eurotours minder, Pro-tours minder. Ja, en op een gegeven moment, als je dan ergens komt... en je komt een Littler tegen... Ja, dan gaat het prijs gaat allemaal niet meer zo snel. En dan zak je nog wel eens.
5: Heb jij ook het idee dat de meest verraste persoon Woodhouse zelf was? Dat hij Littler eruit had getikt?
6: Nou ja, weet ik niet. Kijk, ik vind misschien de naam zo 1, 2, 3 wel. Maar kijk, Woodhouse is zeker al een jaar, 2 jaar bezig om echt zichzelf te vestigen. Was het eerst altijd gewoon eerste, tweede ronde werk. Heeft hij echt wel wat prestaties gemaakt. Eurotour winnen, Pro Tours goed spelen. En ik denk dat hij de ultieme beloning heeft voor zichzelf gecreëerd heeft ook. Ik bedoel, natuurlijk moet je een lid hebben die niet op afspraak is. Maar ja, Woodhouse was dat wel. En ja, die dubbels is dan toch zo belangrijk. Ja, en dan zeker in het korte format. We weten allemaal nog voor de kijkers met grijze haren, hele grijze haren. Andy Callaby, die won toen van Phil Taylor in de eerste ronde. Dat was ongehoord. Niemand wist van die qualifier af. En die gooide hem gewoon af. Ja, dat kan op zo'n toernooi. Ja, en hier zie je het toch maar weer dat gebeurt.
5: En dan vooral in de eerste ronde, omdat dat vaak de kortste format zijn. Waarin je gewoon als underdog meer een snellere kans en meer kans hebt tegen een goede.
6: Ja, zeker. En je ziet het ook, hè, zoals we net met Doet zagen, dat het ook voor de favoriet. Maar vaak is het zo dat de underdog dan toch een kortere route heeft naar de finish. Waardoor ze er wel eens voor een verrassing zorgen.
5: En waardoor jullie darters eigenlijk altijd heel erg opkijken tegen eerste rondepartijen. Op een WK, overal eigenlijk.
6: Ja, maar dat is het ook. Hè. Je wil in een toernooi groeien. Je wil natuurlijk niet in de eerste ronde daar je voorbereiden en weer naar huis. Dus de eerste ronde brengt heel veel druk met zich mee. Nou, dan moet je nog met een dubbele open. Gaat er maar tot 2 sets. Dus er komt echt heel veel bij kijken. En ja, nu komt de rust steeds meer naarmate je verder gaat in het toernooi.
5: Had jij in je actieve toertijd, die weer terug gaat komen gelukkig, veel contact met Woodhouse?
6: Nou, niet echt. We hebben wel veel tegen elkaar gespeeld. Maar niet echt veel contact of zo. Maar ja, je merkt wel dat ook hij toen de tijd echt carrière aan het bouwen was. Vechten een beetje aan de onderkant wie dan de beste van de rest is als je buiten de top 32 staat.
5: Had jij verwacht dat hij het zo lang vol zou houden en met dit resultaat?
6: Nou ja, verwacht niet. Dus zeker niet in die periode. Maar je ziet wel dat de mate de ervaring meer meetelt of meer euro toespeelt. Dat je dan toch een nieuwe fase bereikt. Ja, die heeft hij goed doorstaan. En zo kom je weer in een nieuwe fase. En dan ben je in één keer een PDC-tour winnaar van een Eurotour, een Pro-tour.
5: Zijn eerste titel dit jaar, hè?
6: Dus dat. En ja, dan zie je toch dat hij nog steeds stappen maakt. Dus dat is best wel. Kijk, sommigen die doen het heel snel. Ja, sommigen doen het gewoon tranquilo en dat zie je hem wel.
5: Ja, maar het is wel heel lastig. Hoef ik jou niet te vertellen. Ja,
6: de tour is sowieso erg lastig.
5: Je komt elke maand op een punt van, zal ik nou doorgaan met darten of zal ik toch maar een baan gaan zoeken?
6: Nou ja, aan de onderkant is dat wel een beetje de sfeer, maar je moet het nooit opgeven.
5: Nee, jij bent een mooi voorbeeld daarvan. Jij doet dat ook niet. Hey, ik heb het idee dat de partij. Wat wordt dit voor partij?
6: Ik denk Power van de Esp, maar je weet het niet. Woodhouse heeft natuurlijk vertrouwen.
5: Ja. We gaan kijken naar de laatste partij van deze avond. Na de opkomsten hoor je weer Guy en Jacques. Veel plezier!

0: drie wedstrijden gehad. Ryan Joyce met 3-0 in sets van Danny Noppert. Johnny Clayton versloeg Wessel Nijman met 3-1. En zojuist zagen we Gavin Price met 3-0 winnen tegen Ross Smith. Drie wedstrijden die uiteindelijk niet heel spannend werden. Maar wees niet getreurd. U hoeft nog lang niet te gaan slapen, want we hebben er nog één in de aanbieding. We hebben ook Luke Woodhouse nog tegen Nathan Aspinall. En deze man staat sinds 2 dagen bekend als de bedwinger van Luke Littler op de World Grand Prix. Want ja, wat is wat er met je gebeurt als je de nummer 1 van de wereld, en wat voor nummer 1 van de wereld, uit een heel groot toernooi weet te knikkeren. En als beloning daarvoor mag hij in de tweede ronde tegen Nathan Aspinall gaan spelen. Nu zagen we al even tijdens de walk-on van Aspinall dat de cijfers er niet zo heel erg goed uitzien voor Woodhouse. Want hij won ooit in 2013 en ooit in 2019 een keer van Aspinall en verloor daarna 7 keer op rij van The Asp. Woodhouse haalde nog nooit de kwartfinale op de Grand Prix. Woodhouse heeft sowieso 8 van zijn 10 wedstrijden in de tweede ronde van een major verloren. Maar hij heeft wel van Luke Littler gewonnen, Jacques.
1: Ja, de kop was op zich niet zo gek, hè. Luke Littler verliest van Luke. Dat was niet zo gek. Ja, Woodhouse was niet helemaal verwacht. Maar ik vind het wel een mooie beloning voor een man die hard werkt om zijn carrière ieder jaar een stapje hoger te brengen. En het lukt ook ieder jaar. Het gaat echt met muizenstapjes, maar ieder jaar aan het einde van het jaar staat hij weer een paar plekjes hoger op die wereldranglijst. En hij klopt nu ook echt op de deur van de top 16. Ja, voor een darter die, nou ja, hoe vaak noemen wij Luke Woodhouse als we het hebben over favorieten of outsiders voor een titel? Nooit.
0: Nee. En als iemand dat doet, dan vragen we of alles goed gaat.
1: Ja. Ja. Maar goed, dit jaar een Eurotour gewonnen. Dat zijn wel stappen die je maakt natuurlijk in je carrière. Dus ook dit jaar kunnen we nu alvast concluderen. Heeft hij toch weer stapjes gemaakt. Want hij pakt de Players Championship in Leicester. En hij pakt het Baltic Sea Darts Open.
0: Wat is dan de volgende stap?
1: Ja. Halve finales van majors. Mag ik dat als een volgende stap?
0: Ja, hij heeft 2 keer de kwartfinale gehaald. En hij heeft ook al een keer de halve finale gehaald. Het Players Championship Finals. Woodhouse, hey. Edhouse.
1: Ja. Nee, oké. Het kan. Maar wat regelmatiger je neus aan het venster drukken. Een beetje zoals Danny Noppert dat vorig jaar gedaan heeft.
0: Ja. Hij heeft ook een tegenstander. Luke Woodhouse, want we hebben het nu over Woody gehad. Die moet het zien te rooien tegen de nummer 16 van de wereld. Althans, de nummer 16 van de plaatsingslijst, want dat is Nathan Aspinall. Die er ook wel gedacht zal hebben dat hij in de tweede ronde, als hij van Kevin Doet zou winnen, tegen Littler zou moeten spelen. 78. Nathan Aspinall.
1: Ging maar Aspinall in die eerste ronde. Het gaat zeker niet gemakkelijk. We hebben er al wat beelden van gezien. Ja, uiteindelijk. Als het echt moest, ging het. En ging het bij Doets niet. Als hij echt in zo'n toernooi zit, Aspinall, dan heeft hij iets onverzettelijks. En dat is ook denk ik wat het een speler maakt die zo populair is. Want hij is, ik denk op dit moment, een van de meest populaire spelers ter wereld. Je ziet zoveel shirtjes van hem in het publiek ook altijd. Natuurlijk helpt die walk-on daarbij. Maar het plaatje is ook wel compleet. Nee, ik heb vroeger nooit gevoetbald, maar als je voetbalde wil je een bekende voetballer zijn. Denk ik. Als je gaat darten wil je een bekende, dan wil je Nathan Aspinall zijn, denk ik.
0: Ja. Ja, dart is natuurlijk bij uitstek een sport voor de gewone man of vrouw. En dat is Nathan Espeland. Die kan toevallig heel goed darten en laat ook nog eens heel erg merken dat hij graag wil winnen.
1: Ja.
0: Geknopt Espinol en gaat nu in de leg die door Woodhouse is begonnen. Eens even kijken of hij nog vervelend kan doen.
1: Ging een goede bullseye, hè? Hij zat er ook heel mooi voor, maar echt een hele grote 20.
0: Zou Espinol naar die uitschakeling van Littler hebben gekeken? Want Espinol is Littler vaak tegengekomen de afgelopen maanden. Verliest dan ook eigenlijk altijd van hem.
1: Ja.
0: Die zal nu toch ook gedacht hebben, hé, hey, wacht eens even.
1: Het is wel een goede maat van hem natuurlijk. Maar ik denk dat het is stiekem dat hij gedacht heeft, maar is dat wel lekker. 16. De eerste missers op de dubbel van Espinol. Woodhouse is nog steeds 3 uit 3 op de openingsdubbel. 71.
0: Espinol die, dat geldt natuurlijk ook voor Woodhouse, de winnaar van deze wedstrijd. 83. Wie dat dan ook mogen worden. In de kwartfinale tegen Ryan Joyce zou spelen.
1: Ja.
0: Ook dat had anders gekund.
1: Ook daar denk je dan meteen weer van, nou, dat is perspectief. Dat zullen ze allebei denken. Ja, dat zal Ryan Joyce ook denken. Ja, denkt hij wel wat?
0: Denk niet dat Ryan Joyce enig idee heeft.
1: Ik denk dat hij al slaapt.
0: Hij is met pet op terug naar het hotel gelopen.
1: Ik lees het morgen wel in de krant.
0: Ja. Dat is de tweede maximale van Espinol.
1: Het idee was goed achter die boel. De uitvoering alleen net even wat minder. Dus blijft de 130 staan, maar ja, daar gaat hij 6 pijlen voor krijgen.
0: Lukt Woodhouse als de beste. En vervolgens genoeg trippels gooien om Espinol bij te houden. Dat dan weer niet. Hier is Mark Espinol ook in de derde leg van de eerste set als eerste aanleggen. En dus gaat ook de derde leg van de eerste set naar Nathan Espinol. Ja, de ene dag is de andere niet. De ene dag win je van Luke Litter. En Espinol gaat eventjes zeggen dat iemand in het publiek rustig aan moet doen. Ja. Kun je maar vast gezegd hebben.
2: Dat zal wel tegen iemand uit zijn eigen entourage.
3: ja, daar zitten inderdaad wel de families, vaker vrienden die in die hoek zitten. Misschien zijn de kinderen mee of mensen waar je... Weet je wat is? Als je een stem hoort die je herkent, dan ga je horen. Dus dat is misschien wat gebeurd is, of dat gewoon iemand inderdaad luidruchtig is.
2: Ik dacht even dat je een Marco Borsato liedje ging zingen.
3: Nou.
2: Als ik zijn stem hoor, die ik herken. Nee. Ron, jij bent... Want daar hebben we nu mooi even tijd voor, na deze redelijk eenzijdige set. Jij bent eens gaan kijken naar de laatste 2 jaar. Omdat je een gevoel had... En je wilde dat checken of dat klopte.
3: Nou ja, kijk, de laatste 2 jaar vind ik dat er steeds meer jongeren doorkomen. Hè. De PDC is natuurlijk jaren geleden met het project begonnen met de jeugdtour. En om de drempel wat lager te maken voor de jongens die zeg maar 18 worden. En dan word je in één keer voor de leeuwen gegooid. En dat is bij de PDC sinds jaren een wat lagere drempel. Je kan via de jeugdtour kan je net als Vergerwe 2 keer finale gespeeld van het jeugd-WK en dat soort dingen. En nu keek ik zo, is, 2 jaar geleden stonden hier, zijn er grote namen uit de top 16 gevallen. Die stonden nog, we hebben een kaartje geloof ik. Daar hebben we een, Michael Smith, Rob Cross, Chisnell, Peter Wright, Dimitri van den Bergen. Allemaal top 16 van eigenlijk precies op datum van 2 jaar geleden.
4: Ja.
3: Ja, en dan komen er wat jongeren voor terug ook. Hè. We hebben natuurlijk, de
2: wat je eigenlijk hier wil zeggen is, de oude lullen zijn een beetje weg aan het gaan.
3: Nou ja, kijk, die Dimitri is natuurlijk niet oud, alleen...
2: Nee, maar de usual suspects.
3: Ja, die waren toch altijd wel heel erg lang in de top 16.
2: Ja.
3: En nu is het alleen maar heel erg fijn dat we naast Van Gerwen en Noppert gewoon ook Van Veen en Nijman, dus we verdubbelen gewoon qua Nederlanders. En ja, dat is gewoon natuurlijk fantastisch nieuws. En de spelers in de top 16 onder 26 jaar hadden we 2 jaar geleden alleen Josh Rock.
2: Ja.
3: En nu hebben we Littler, Van Veen, Rock en Nijman. Dus dat zie je echt dat, dat de jeugd eigenlijk gewoon doorstroomt. En dat is natuurlijk al jaren aan de gang. Want 26 is natuurlijk niet dat je echt nog uit de jeugd komt. Maar ja, je ziet gewoon dat het plan van de PDC jaren geleden van... Goh, we moeten dat misschien beter aan gaan pakken. En dat is zeker in die periode dat Van Gerwen moeite mee had om echt een stempel te drukken in de PDC. Toen is het eigenlijk een beetje allemaal gaan lopen. Dat ze toch zijn vruchten afwerft nu. En dat ziet er echt hartstikke goed uit. Ja, en dan komen natuurlijk, hè, we hebben Kevin Doets, we hebben jongens die gewoon echt die stappen allemaal doorlopen. Waardoor het de weg gewoon wat makkelijker is.
2: Dus het is eigenlijk, hoe jij het ziet, ook wel echt uit het brein van de PDC ontsproten. En het blijkt te lukken.
3: Ja, zeker. Ik denk dat de jeugdspelers gewoon echt wel tegen een muur aanliepen.
2: Want het is wel grappig, in ons eigen land, de NDB, dat is al veel langer op deze manier ingericht.
3: Ja, nou zeker. Dan heb je echt zeg maar, tot 13 en daarna is het tot 18 en zo.
2: Dat is bijna geen enkel land, ander land, hè?
3: Nee, dat durf ik niet echt te zeggen. Maar inderdaad, die drempel is ook al meteen wat lichter. Maar nu kan je nog tot je 21, 23 kan je zelfs nog... Ja, het jeugd-WK gewoon nog halen en dat soort dingen. Dus die drempel, dat is gewoon alleen maar goed. En je ziet ook, hè, jongens als Rock en Van Gerwen, die hebben al die wegen doorlopen. Ja, waardoor je nu gewoon het resultaat ziet. Dat we gewoon 4 onder de 26 en de rest onder. Dat er gewoon in de top 16 van de wereld staat.
2: Ja. Ik hoor op mijn oor dat het jeugd-WK volgend jaar in Nederland is.
3: Nou, kijk aan, dat is helemaal mooi.
2: Helemaal mooi. Alleen doen Woodhouse en Espinol denk ik niet mee.
3: Dat denk ik ook niet. Volgens mij.
0: Nee, die paspoortenkwestie gaan ze er niet doorheen krijgen, vermoed ik zomaar. 76. Hij is trouwens 37 jaar oud. Hij is per al 2 jaartjes jonger, 35. 70. Eén pijltje op de dubbel kreeg hij Luke Woodhouse om te finishen in de eerste set. Het was ook nog eens een pijl op bullseye. Nou goed, die mag je dan missen.
5: Hij zit er lekker in voorlopig, die Esp. Hij heeft natuurlijk 2 meters op zijn naam staan. De UK Open van 2019 en de World Matchplay van 2023. Er zit best een gaatje tussen die titels.
0: We hadden al een keer de finale. 4 jaar geleden. Toen hoorde hij van Van Gerwen. Daarna toch weinig meer kunnen laten zien op de World Grand Prix, Nathan Espinol.
5: Nou, hij heeft wel een paar keer aangegeven de afgelopen tijd ook dat hij soms gewoon ook de motivatie een beetje mist. 56. Ik denk namelijk dat als je op kwaliteit kijkt, dat Espinol wel wat hoger op de wereldranglijst zou moeten staan dan plek 16. Maar hij hoort echt wel in die top 10 thuis. Maar ja, om in die top 10 te staan heb je niet alleen talent nodig, maar heb je ook nog een paar andere dingen nodig. En daar mist Espinol af en toe wel eens wat van. Maar als hij de vorm heeft en de motivatie, dan kan hij zomaar een major winnen.
0: Nou, stel hij doet dat, dit toernooi. Stel, hij wint deze major. Dan is hij ook in één klap gewoon de nieuwe nummer 6 van de wereld.
1: 6?
0: Ja.
1: Zo? Dat gaat hard dan.
0: Ja.
4: 41.
0: Ja, het staat tussen de nummer 15, wat Esperon nu virtueel is, en de nummer 6, James Wade. Dat staat allemaal binnen 100.000 Britse ponden. Nou goed, dat is veel geld uiteraard. Maar dat is op één major wel op te vegen natuurlijk.
1: Ja, deze levert al 150.000 op als je hem wint.
0: Heel maar.
1: En Woodhouse begint langzaam met de schouders te trekken. Gebaatjes te maken. Het lukt vandaag niet. En hoe vaak zien we dat niet, hè? Dat een speler de grote naam uitschakelt en de ronde daarna, ja, blijkt het allemaal niet meer zo makkelijk.
4: 95. 148.
0: Je had ooit iets als de vloek van Phil Taylor.
1: Zo, ja, dat was wel een heftige vloek. Die duurde heel lang.
0: Winnen van Phil Taylor betekende dat je de desbetreffende major waarop je dat had gedaan in elk geval niet won.
1: Nee.
0: Nou ja. Misschien hebben we het over een paar jaar wel over de vloek van Luke Littler, wie weet.
1: Heeft die Woodhouse toch nog een kansje? Even triple nodig. En dan dubbel 14. Uit het niks. Kan die daar iets mee? Brengt dit hem een beetje zelfvertrouwen? Want Aspinall had natuurlijk een zware werk al gedaan in deze set. Had Woodhouse al gebroken.
0: En plots komt daar dan een 135 finish die wij niet hadden zien aankomen. Die Aspinall niet had zien aankomen. Die Woodhouse zelf volgens mij ook niet had zien aankomen.
1: Ja, maar goed. Aspinall staat scorend 35 punten per beurt meer te gooien dan Woodhouse. Dan kun je één keer 135 uitgooien. Misschien kun je dat nog een keertje 152 uitgooien, weet ik veel. Maar dan ga je niet een hele wedstrijd volhouden. Hij zal gewoon beter moeten gaan scoren, Woodhouse.
0: Kijk even naar het statistiekje met scorende beurten zonder triple.
1: Goh,
0: bij Luke Woodhouse.
1: Ja, dat is niet best, hè? 16 beurten, 67% van zijn beurten is een beurt zonder triple. 2/3, wauw. Dat is echt veel.
0: Ter vergelijking, Espinol heeft er daar 5 van gehad.
1: En dat is waar je ongeveer moet zitten, 25% in dit geval. Omdat het natuurlijk ook in die eerste beurt, maar als je eerst met een dubbel moet beginnen, dan is het wat lastiger om, hè, dan heb je wat makkelijker een beurt zonder triple ook, zou ik maar zeggen. Woodhouse zoveel moeite gedaan om Aspinall terug te breken met die 135. Dan geeft hij het zo makkelijk weer weg. En inmiddels is dat verschil in scorend gemiddelde opgelopen tot 40 punten per beurt. Dat zie je echt zelden, dat het verschil zo groot is tussen twee spelers. Dat van Aspinall is trouwens echt heel goed. Maar dat van Luke Woodhouse is ook echt heel slecht.
0: Ja. En dan zitten er nu mensen te kijken en die vragen zich dan toch af, hoe kan die Woodhouse nou van Littler hebben gewonnen?
5: Ja, dan kan ik alleen maar zeggen, wees blij dat u Viaplay heeft. Want dan kunt u de wedstrijd van afgelopen maandag gewoon nog even terugkijken.
6: Ja,
5: kunt u het gewoon zien hoe dat ging.
6: Het kan nog net, ja.
5: Littler miste wel her en der wat. Maar Woodhouse was daar wel gewoon oké. Dat was ook niet super.
6: Jou viel in die wedstrijd en misschien is deze beurt daar ook wel...
5: Je ziet het hier goed, hè?
6: Typerend voor wat op die stand van die pijlen van Woodhouse.
5: Ja, Vincent zei het ook even kort in achteraf. Het lijkt er net op alsof die pijlen van Woodhouse... hij gooit met nieuwe pijlen dit toernooi. Die landen vlakker in het bord dan zijn oude pijlen. En dat betekent dat ze in plaats van elkaar helpen een beetje wegketsen van elkaar. Kijk, deze staat vrij vlak in het bord. Terwijl die 999 die staat beter. Zo hoort hij ook in de 20 eigenlijk te staan. Ik heb toch het idee dat... Ik heb het idee dat deze pijlen ook iets dikker zijn dan die oude pijlen die hij had. Maar goed, dat is heel moeilijk te zien op beeld natuurlijk. Maar wat je wel ziet is dat ze gewoon niet zo netjes in het bord staan. En dan hoor je dus ook, als je goed luistert soms, dat die tweede pijl wegketst op die eerste. Het is voor de set. En dit gaat hij niet uitgooien. Ja, Woodhouse.
6: Zijn eerste echt goede leg van de wedstrijd.
4: 40. Luke, you require 57.
6: Gewoon aan 12 pijlen op 57. Na 15 pijlen, niet op nul. En dan kan Espinol zichzelf wel echt even... een hele belangrijke dienst bewijzen als hij 104 uitgooit.
5: Wat tops.
6: En dat doet Espinol dan ook. 104 gaat uit op het moment dat bij Woodhouse misschien ergens een idee in het hoofd zit. Nou, misschien kan ik deze set nog spannend maken. Nee, nee, zegt Espinol, dat ga jij niet doen. Het blijft bij die ene 135 finish. En Woodhouse moppert, klaagt en is snel weg.
2: Ja, die is er even helemaal klaar mee. Luke Woodhouse met deze sport en deze partij. Ja, niet tegen de darten toch, tegen die Espinol.
3: Nou ja, hij geeft zelf vooral niet echt thuis. Nee. Ik bedoel, Espinol is hem op alle vlakken de betere.
2: Ja.
3: Ja, dan wordt het een lastig verhaal natuurlijk.
2: Dan wordt het zeker een lastig verhaal. Al kwam hij nog wel even mooi uit de hoek. Met 135, waar kwam die ineens vandaan?
3: Ja, heel apart. Eigenlijk zat hij helemaal niet lekker in de wedstrijd. Ja, je mist Espinol gewoon natuurlijk. Dus dat was ook volgens mij nog niet... dat je denkt van, nou, die zat er heel ver af en deze schiet zo de 17 in. Maar goed, Woodhouse is het net 180. Dan denk je, nou, het zal er nu waar zijn dat hij die 135 erachteraan mietet. Maar ja, hij spartelt hier op dit moment toch nog even tegen. Maakt wel een rustige eerste keuze, hè? Een klein stapje. En daar zit er wel prachtig in. Dan denk je, nou, komt hij dan nu los? Gaat er nu wat gebeuren? Maar nou, als je het verloop van deze set ziet, dan is dat toch niet helemaal de bedoeling geweest. Nee.
2: Gisteren is hier al gesproken over de stunt met Phil Taylor... en zijn voormalige compaan, eigenlijk zijn leerling is het toch, Adrian Lewis?
3: Ja, zo is het wel.
2: Stoke-on-Trent allebei.
3: Ja.
2: Dat was een mooie stunt van Modus, die dat heel goed doen altijd. Die verzinnen dingen, net als Red Bull.
3: Ja, maar dat is prachtig. Je kan elke week gewoon live op YouTube kan je die wedstrijden volgen, precies. Die singletoernooi. En
2: zij weten precies hoe ze reclame kunnen maken voor zichzelf. Dit is natuurlijk een super stunt. Phil Taylor gaat een paar vormen. Met Adrian Lewis. Maar jij ook? Jij gaat er ook aan meedoen?
3: Ja, wij mogen voor Nederland uitkomen. Ja, ze hadden gevraagd of ik voor Nederland uit zou komen. En dat gaan we zeker doen. En samen met Danny van Trijp.
2: Dat is toch geweldig?
3: Ja, het is sowieso fantastisch. Ik kom graag bij de Modus. Ik heb een aantal keren ook al de single events gespeeld. Waar het daar echt om draait.
2: Nou, mensen als jij, die zijn natuurlijk ontzettend blij met dit soort initiatieven.
3: Ja, nee, maar het is een heerlijke training. Het is echt fantastisch om... en er zijn fantastische mensen en ze zorgen altijd goed voor ons. En, dus ik had ja gezegd, alleen een week daarna of zo hoorde ik inderdaad... dat Taylor en Lewis er ook zijn. Ja, nou goed, ken ik ook al een aantal jaar, dus dat met Taylor niet heel veel gepraat zo. Maar Adrian, die ken ik ook al van jongs af aan. Dus wat dat betreft, ja, superleuk om die gasten weer even te zien na lange tijd.
2: Ja, het was gewoon leuk ook dat Phil Taylor ook aangaf van, nou ja, ik was eigenlijk niet van plan om weer iets te gaan doen. Maar als ik mijn vriend Adrian daarmee kan helpen, dan doe ik dat graag. Want dat is eigenlijk ook wat er gebeurt natuurlijk.
3: Ja, zo kwam het ongeveer. Hè? Dat hij zei van nou oké, maar dan ga ik er nu ook echt voor trainen. Dus dat gaat hij nu ook doen de aankomende tijd. Dus ja, ik ben wel nieuwsgierig of zo. Maar ik vind het ook hartstikke leuk. En ja, ik denk niet dat hij hele grote ambitie heeft. Maar dit soort dingen is toch prachtig. Hou je een beetje ook...
2: Al wordt het niks. Ja, het is dan nog een superstunt van die gast.
3: Ja, die zaal gaat vol natuurlijk.
2: Dat kan niet anders.
3: Dat denk ik wel.
2: Dus dat is super bedacht. En marketingtechnisch briljant. Vind ik echt. Maar leuk met Danny.
3: Ja, nee, superleuk.
2: Had Modus hem uitgekozen? Of had
3: ja,
2: je er...
3: geloof het wel. Er was een afzegging of zo. En uiteindelijk stuurde hij mij een berichtje van... joh, we gaan samen. Ik zeg, prima. Hartstikke leuk.
2: Ja.
3: Dus dat, ja, ik kijk heel erg naar uit.
2: Ga je nu ook nog apart trainen ervoor met z'n twee?
3: Ja, misschien zit dat wel in de pijplijn. Maar eventjes zijn agenda's naast elkaar. Hij is nu met de Europa Cup in de Faroe-eilanden. Hij is druk.
2: Ja, de Faroe-eilanden. Ik moest daar even aan wennen. Maar dat
3: is WDF.
2: Dat is WDF,
3: echt WDF. Dus dan kan je gewoon overal. We zijn in Las Vegas geweest dit jaar nog.
2: Niet normaal.
3: Komt overal.
2: Niet normaal. Kijken of het 3-0 wordt of dat het nog wat wordt voor Woodhouse.
7: Nou, alles valt en staat met trippels die Woodhouse dan moet gaan gooien. Want dat openen, dat kennen we ondertussen wel. Dat hij daar heel goed in is.
5: Ja, dit was de eerste keer zojuist van Espanol dat hij niet in de eerste beurt open was. Dat is Woodhouse überhaupt nog niet eens gebeurd.
4: Sick.
5: Alleen, zodra die lek begonnen is, dan drogen de trippels snel op.
7: 12 keer een pijltje in de triple 20 gegooid. 12 keer een pijltje in de triple 19 gegooid. Door Luke Woodhouse. Nou goed, hij gaat nu aan die cijfers werken. En gooit zomaar zijn eerste maximale score van de wedstrijd.
5: Triple 14 met de laatste. Dubbel 16 over te laten.
4: 119.
5: Dat gaat prima.
4: 135.
5: De laatste paar legs van Woodhouse zijn wel wat beter. Misschien dat hij toch ietsje ontspant dan.
7: Oeh, Espanol. Die was vies geweest.
5: Ja, dat zou een hele gemeene zijn geweest. Nou, met die dubbels zitten we nog goed bij Woodhouse.
7: Nou, vooral die dubbel 16. Daarop opent hij uitstekend.
5: Dat is ongeveer 12. Dat is best aardig.
7: Moest één keer uitwijken naar tops, geen probleem. Raakte hij met één pijl. Moest één keer uitwijken naar dubbel 8, ook geen probleem. Raakte hij ook met één pijl. Dan zal die dubbel 8 misschien nog toevallig daarin gevallen zijn. Al is mij altijd geleerd dat je dat soort toevalligheden nooit moet toegeven.
5: Je ging er gewoon voor.
7: Ja, natuurlijk.
5: Jij bent er ook zo één volgens mij, als je staat nog op 501, je gaat beginnen, je gooit per ongeluk triple 8. Je mist je eerste spel, als je pel 2 en 3 er ook naartoe gooit.
7: Ja.
5: Om maar te laten zien van, ik ging daar gewoon
7: zeker,
5: voor.
7: Zeker, zeker.
5: Ja,
7: ja hoor, ja tuurlijk.
5: Nou, niks mis mee, maar ik wil het even vaststellen.
7: Daar kom ik gewoon vooruit.
5: Ja, gemiddeld van 110 voor Woodhouse in deze derde set.
7: Ja.
5: Ja,
7: hij heeft één leg gewonnen en is in deze leg ook goed begonnen. Ja,
5: ja.
1: Het is mijn taak om dit soort dingen te downplayen, hè? Jij moet er heel enthousiast over zijn.
7: Oh, wat is dat mijn taak?
1: Zo!
3: Ja, hè?
1: 97 voor Woodhouse. Nou, op, die zit er ook alweer in voor Tops.
4: 57.
1: 19 uur, 114. Wat gaat Espanol doen? Shanghai 19. Staan we waar hij naar kijkt?
7: Leuk.
1: Ja. Heel leuk.
7: Zal nu toch wel 17 tops gaan? Of?
1: Nee, natuurlijk niet. Oh, zo zonde dit. Dat zie je nou wel. Stick to the plan.
7: En daar is de cynische duim van Luke Woodhouse voor Luke Woodhouse. En een excuusje richting Espinol omdat hij onbedoeld een pijl op de grond liet vallen. Maar hij komt terug. Nou, we zijn een 21 darter verder. Heeft er misschien nog iemand tijd om nu het setgemiddelde van Luke Woodhouse in beeld te schuiven? Of behoort dat nu niet meer tot de mogelijkheden?
4: 89.
1: Oh, ik denk dat komt dat ook nog. Nee. Maar nee.
7: Ja, de openingsdubbels van Woodhouse zijn uitstekend natuurlijk. 10 uit 15.
1: Dat is best.
7: 10 uit 22 voor Espanol is oké. Okay. Finishend zijn ze allebei een beetje onder de maat. Er ja, zat natuurlijk best wel wat mis als in die laatste leg. Maar sowieso best wel veel gemist door Espanol in alle legs. Ja, hij heeft tot nu toe heel veel tijd gehad altijd.
1: Ze tikken wel lekker aan voor die Esp. Dit is alweer 180 nummer 8.
7: Ja, hij staat toch niet echt bekend als een 180 kanon, maar dan kan ze met tijd en wijde toch aardig raken.
1: In de eerste ronde tegen Doets had hij er 3.
7: Ja, tegenwoordig. Meestal 180 is in een wedstrijd per ronde. We kijken tegenwoordig. Moet ik erover te doen. De laatste 16 zitten. Het record is 12.
1: Nou, veel plezier.
7: Ja, dat nou ja.
1: Als dit nog een paar setjes duurt, dan kan het natuurlijk wel. Voor staat op naam van Steven Bunting. Oh, dateert uit 2014. Ja, dat staat nog een beetje.
7: Ook niet per se de naam die je dan
1: verwacht.
7: Plek 2 staat Gary Anderson.
1: Ja, die dan weer wel.
7: Dat dateert uit 2015 en Ross Smith kwam een keertje tot 10 in 2022.
1: Espanol
7: zet Tom maar een keertje aan. Eén keer Woodhouse breken, dan mag je daarna de volgende week beginnen natuurlijk.
1: Even de weigering.
7: Oh, dan ga ik even jeuk op zijn kop. Dat dacht ik.
1: Ja, het kan ook allebei. Het een sluit het ander niet uit.
7: Ik zie hem. Het
1: is echt waar.
7: Jeuk op de kop.
4: P15.
0: 154 en Nathan Espinel om nog terug te breken. Dat niet. Maar wie weet wat goed wegzetten nog oplevert.
8: 96.
5: Om het in deze set af te maken. Ja, begint goed met de triple. En hij is heel goed geweest op dubbel 16.
0: Op het moment dat hem die dubbel 16 de wedstrijd weer in kan helpen, laat juist die dubbel hem in de steek.
5: Espinel niet zo goed geweest tot nu toe op tops. Maar gaat er wel heen. En zo zie je, wat maken cijfers uit.
0: Een wedstrijd in handen van Nathan Espinel. Als 16e geplaatst. Doorgaans dus met de taak belast om in de tweede ronde dan tegen Luke Littler te spelen. Dat was nu niet zo, want die werd voor zijn neus uitgeschakeld door Luke Woodhouse. Woodhouse is een tandje minder. Espinel een tandje beter dan in de eerste ronde. Dan kan het ook zomaar hard gaan. En dat zien we.
8: 18 af.
0: Puffen en aan het zweten. Hij is niet de enige. Het is al wel duidelijk dat het erg warm is. De Mattioli Arena. Die wat mij betreft. En ik heb niks tegen Leicester en niks tegen de Mattioli Arena. Maar snel weer ingeraald mag worden voor eender welke grote venue in Dublin.
5: Ja, die zijn er alleen niet. Hè. Ze zijn wel op zoek geworden. Ze kunnen geen goede venue vinden in Ierland.
8: 58.
5: Het City West Hotel is simpelweg niet meer beschikbaar.
0: Nou ja, volgens mij hebben we een prachtige zaal in Dublin waar ook Premier League avond wordt gespeeld.
5: Dat is te groot.
0: Ah, te groot.
5: Nee, dat is te groot. Dat kan niet. En te groot betekent ook vaak te duur.
0: Hij heeft opgegeven, Luke Woodhouse. Ja, wat toch best een opvallend moment.

0: Manchester United tegen Tottenham Hotspur. De drie punten zijn zeer welkom.
1: United zoekt naar vorm.
0: Ontlading bij Matheus Cunha. Het staat gelijk.
1: Spurs naar doelpunten.
0: He, hij zit erin. Jan-Paul van Hekken.
1: Op Old Trafford de kans om die stroeve seizoenstart weg te poetsen.
0: Fernandes maakt zijn derde.
1: Kijk live naar Manchester United tegen de Spurs.
0: En Bruno galmt weer door Old Trafford.
1: Viaplay. De beste kijk op sport.
2: Nathan Aspinall dus is de vierde en laatste van vanavond die naar de kwartfinale gaat. Niks op af te dingen, Ron. Of wou je er nog wat op afdingen?
3: Nee.
2: Ja, mag.
3: Nee, zeker niet. Kijk, Woodhouse, die komt natuurlijk wel 2-0 voor. Dan moet je gewoon die set binnenslepen. Mist hij dan toch een pijltje en dan ja, is het toch wel Aspinall op afspraak. Kijk, dit is de kans om jezelf weer terug te knokken. Hè? Ja. Ik bedoel, dan wordt het voor je het weet ook, kan het zomaar 2-2 worden. Ik zag Aspinall wel steeds meer moeite hebben om die pijlen weg te krijgen. Het zal ongetwijfeld ook met spanning te maken hebben. Maar hier, die dubbels is hij toch wel erg strak.
2: Ja, ja. Absoluut een feit. Hij zal ook gedacht hebben, hey, toch nog een kans. Alhoewel 111. Ik bedoel, dat gooi je niet elke dag uit.
3: Nee, zeker niet. Alleen, ja, dat is wel de kans. Je hebt hem nodig. Op dit moment moet hij. Dan wordt van je gevraagd. Ja, dan zie je toch dat hij hem dan mist. En dat baalt hij mentaal ook. En Aspinall gooit hem uit. Hup, meteen die 152 eroverheen. Ja, dan laat je wel zien dat het toch wel een deel van vorm is. Maar vooral heel veel opluchting dat hij gewonnen heeft. Dat zag je echt aan zijn gezicht dat hij nu eindelijk weer even ergens doorheen is.
2: Ja, maar ook op een hele sterke manier.
3: Ja, maar ja, ik vond
2: 880ers.
3: Sterk spelen. Ja.
2: Echt, hè?
3: Ja, zeker.
2: Op een manier die hem hoop zal geven op meer dan de kwartfinale. Hij zit natuurlijk in het bracket, in het vakje nu met Ryan Joyce.
3: Kijk, dat is dat biedt hoop natuurlijk. Want ze zijn allebei sterk op finish, hè? Maar ik vond scorend, vond ik Aspinall erg goed vandaag. Daar hield hij ook zijn tegenstander heel lang mee weg bij hem. Dus ik ben benieuwd of Joyce ook zoveel triples kan gooien. Want die dubbels zit het wel goed.
2: Het is wel grappig, want als hij die zou verslaan, dan is het of Price of Clayton. Dat wordt ook een clash, hoor, in de finale.
3: Ja, nu komen de mooie wedstrijden. Oh. Of je krijgt de man in vorm, of je krijgt de prachtige namen. Dus wat dat betreft is het gewoon smullen hier.
2: Nog even een recap van vanavond. Waar hebben we naar zitten kijken? Vier mooie partijen die niet saai waren. En dit waren ze. Noppert eruit tegen Ryan Joyce. Wessel eruit tegen Tony Clayton. Curran Price veegt Ross Smith. En Luke Woodhouse wordt geveegd door Nathan Aspinall. Twee Nederlanders vandaag, twee eruit. We hebben nog drie Nederlandse ijzers in het vuur. Morgen te beginnen om 8:00. Niels Sonneveld tegen Gary Anderson. Daarna zie je James Wade tegen Stephen Bunting. Luke Humphries tegen onze Jermaine Wattimena. En Gian van Veen tegen Ryan Searle. Ron, hier moet toch wel minimaal één Nederlander de kwartfinale kunnen halen, toch? Of?
3: Nou, ze zullen ongetwijfeld niet favoriet zijn, maar dat zijn fantastische adviesjes. En wat ik al zeg, zeker Niels met zijn finishes, dat laten echt hele goede vorm zien. En Wattimena, die maakt van het zelfvertrouwen. Dus we hebben wel goede moed in ieder geval.
2: Oké. Mag ik jou bedanken voor vanavond?
3: Zeker.
2: Het was te lang geleden. Ik heb echt een hele leuke avond gehad, dankzij jou. Dank je wel.
3: Eens gelijks.
2: Nou, mooi. Goed om te horen. Ik hoop jullie thuis ook. En ik zei het, morgen 8:00 inschakelen. Voorbeschouwen op die vier partijen in de tweede ronde, waar dus drie Nederlanders bij betrokken zijn. Voor nu, bedankt voor het streamen. Maak er nog een fijne, lange, warme avond van. Bye bye.

0: luistert naar Godezone FM. Het is 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Indiase piloot die werd aangevallen tijdens de Fly Dubai-vlucht naar Tel Aviv verkeert in stabiele toestand in een Saoedisch ziekenhuis. Uit de vluchtgegevens blijkt dat het toestel tijdens het cockpitgevecht in korte tijd meer dan 4 kilometer hoogte verloor voordat passagiers en een reserveduo de controle herstelden. Israël vermoedt een terreurdaad gericht op de betrekkingen met de Verenigde Arabische Emiraten. Fly Dubai heeft uit voorzorg alle vluchten van en naar Israël opgeschort. De koninklijke marechaussee stopt vanaf morgen met de vaste binnengrenscontroles die 2 jaar geleden werden ingesteld. Die controles worden vervangen door een verruimde vorm van het mobiel toezichtveiligheid. Daardoor kan de marechaussee flexibeler, langer en intensiever controleren langs de Belgische en de Duitse grens. Wel mag nog steeds maar een deel van het passerende verkeer worden stilgezet. Duitsland zet zijn eigen grenscontroles voorlopig wel nog door. De cybercriminelen die inbraken bij boodschappen bezorgen flink hebben nog geen cent verdiend aan hun hack. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. De hackers eisten zo'n 10 euro per klant in cryptovaluta om hun persoonlijke gegevens niet te verkopen op het dark web, maar tot nu toe heeft er nog niemand betaald. Volgens de criminelen zijn de gegevens van 1 miljoen klanten en duizenden medewerkers buitgemaakt. Er zouden geen wachtwoorden en financiële gegevens zijn gestolen bij de hack. En in de Amerikaanse staat Massachusetts hebben 270 katholieke priesters decennia lang bijna 1000 kinderen misbruikt. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek van het lokale openbaar ministerie naar 3 bisdommen. De kerkleiding was van het misbruik op de hoogte, maar greep niet in om de eigen reputatie te beschermen. En strafrechtelijke vervolging van de priesters is nu niet meer mogelijk, voornamelijk omdat de misdrijven inmiddels al zijn verjaard. Het weer, op veel plaatsen regen bij 15 tot 19 graden en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Godezone.

contact met de studio? Dat kan. Stuur je bericht naar 06-34-05-43-06 en laat van je horen.

0: Voetbal, Formule 1, darten en de beste muziek. Goudenzone FM.
1: Wie heeft de zeepsop in de pruimenpap gedaan?

en warmareert je handen. Want koude jatten aan mijn lijf, daar ril ik van. Het lijkt wel winter, ik heb de kachel laten branden. Die regen, hè, daar vind ik ook niks aan.

Dit radiostation bevat schokkende geluidseffecten, knotsgekke DJ's en onzinnige berichtgeving. Tezamen met alcoholhoudende consumpties. Lees voor het beluisteren eerst de gebruiksaanwijzing op de verpakking of raadpleeg uw huisarts voor de juiste dosering.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 1 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. De Indiase piloot die werd aangevallen tijdens de Fly Dubai-vlucht naar Tel Aviv verkeert in stabiele toestand in een Saoedisch ziekenhuis. Uit de vluchtgegevens blijkt dat het toestel tijdens het cockpitgevecht in korte tijd meer dan 4 kilometer hoogte verloor voordat passagiers en een reserveduo de controle herstelden. Israël vermoedt een terreurdaad gericht op de betrekkingen met de Verenigde Arabische Emiraten. Fly Dubai heeft uit voorzorg alle vluchten van en naar Israël opgeschort. De koninklijke marechaussee stopt vanaf morgen met de vaste binnengrenscontroles die 2 jaar geleden werden ingesteld. Die controles worden vervangen door een verruimde vorm van het mobiel toezichtveiligheid. Daardoor kan de marechaussee flexibeler, langer en intensiever controleren langs de Belgische en de Duitse grens. Wel mag nog steeds maar een deel van het passerende verkeer worden stilgezet. Duitsland zet zijn eigen grenscontroles voorlopig wel nog door. De cybercriminelen die inbraken bij boodschappen bezorgen Flink hebben nog geen cent verdiend aan hun hack. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. De hackers eisten zo'n 10 euro per klant in cryptovaluta om hun persoonlijke gegevens niet te verkopen op het dark web. Maar tot nu toe heeft er nog niemand betaald. Volgens de criminelen zijn de gegevens van 1 miljoen klanten en duizenden medewerkers buitgemaakt. Er zouden geen wachtwoorden en financiële gegevens zijn gestolen bij de hack. En in de Amerikaanse staat Massachusetts hebben 270 katholieke priesters decennia lang bijna 1000 kinderen misbruikt. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek van het lokale openbaar ministerie naar 3 bisdommen. De kerkleiding was van het misbruik op de hoogte, maar greep niet in om de eigen reputatie te beschermen. En strafrechtelijke vervolging van de priesters is nu niet meer mogelijk, voornamelijk omdat de misdrijven inmiddels al zijn verjaard. Het weer, op veel plaatsen regen bij 15 tot 19 graden en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone FM.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 2:00.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. De Indiase piloot die werd aangevallen tijdens de Fly Dubai-vlucht naar Tel Aviv verkeert in stabiele toestand in een Saoedisch ziekenhuis. Uit de vluchtgegevens blijkt dat het toestel tijdens het cockpitgevecht in korte tijd meer dan 4 kilometer hoogte verloor voordat passagiers en een reserveduo de controle herstelden. Israël vermoedt een terreurdaad gericht op de betrekkingen met de Verenigde Arabische Emiraten. Fly Dubai heeft uit voorzorg alle vluchten van en naar Israël opgeschort. De Koninklijke Marechaussee stopt vanaf morgen met de vaste binnengrenscontroles die 2 jaar geleden werden ingesteld. Die controles worden vervangen door een verruimde vorm van het mobiel toezichtveiligheid. Daardoor kan de marechaussee flexibeler, langer en intensiever controleren langs de Belgische en de Duitse grens. Wel mag nog steeds maar een deel van het passerende verkeer worden stilgezet. Duitsland zet zijn eigen grenscontroles voorlopig wel nog door. De cybercriminelen die inbraken bij boodschappen bezorgen Flink hebben nog geen cent verdiend aan hun hack. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. De hackers eisten zo'n 10 euro per klant in cryptovaluta om hun persoonlijke gegevens niet te verkopen op het dark web. Maar tot nu toe heeft er nog niemand betaald. Volgens de criminelen zijn de gegevens van 1 miljoen klanten en duizenden medewerkers buitgemaakt. Er zouden geen wachtwoorden en financiële gegevens zijn gestolen bij de hack. En in de Amerikaanse staat Massachusetts hebben 270 katholieke priesters decennia lang bijna 1000 kinderen misbruikt. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek van het lokale openbaar ministerie naar 3 bisdommen. De kerkleiding was van het misbruik op de hoogte, maar greep niet in om de eigen reputatie te beschermen. En strafrechtelijke vervolging van de priesters is nu niet meer mogelijk, voornamelijk omdat de misdrijven inmiddels al zijn verjaard. Het weer, op veel plaatsen regen bij 15 tot 19 graden en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste...